0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: En van harte welkom inderdaad in deze speciale uitzending in deze zomer, waarin we, zoals u het hoorde, een aantal uitzendingen wijden aan de apostolaten, waar kardinaal Burke met name bij betrokken is of zelfs heeft gestart. En veel van deze apostolaten, ik zal het even weer terughalen, het is in eerdere uitzendingen gezegd, maar ik haal het even terug. Veel van deze apostolaten hebben hun thuis gevonden, zijn geconcentreerd in het Guadeloupe Shrine, dus het heiligdom van Guadeloupe. Nou, je zou dan denken, dat is toch in Mexico? Ja, Guadeloupe zelf zeker wel. Maar deze shrine is een plek die dus de toenmalige bisschop van La Crosse in Wisconsin in de Verenigde Staten. En de toenmalige bisschop was dus Burke, de nu huidige kardinaal Burke, heeft opgericht. Het is een plek waar dus, zoals gezegd, een heleboel samenkomt. Ik heb in eerdere uitzendingen waarin ik mocht spreken met een van de diakens die daar ook actief is, mogen uitleggen dat er onder andere een kerk is gebouwd. Er is een hele route waar langs je de rozenkrans kunt bidden. Er is een ontvangstruimte. Er wordt gebouwd aan een retraitehuis waar mensen ook kunnen blijven logeren. En zo zie je dat zich dat steeds verder uitbreidt. Nou, dat idee van zo'n heiligdom door dus toenmalige bisschop Burke was er al, maar daar is iets bijgekomen. Hij was zeer goed bevriend met een priester en dat is Pater John Harden, die jezuïet was en die eind 2000 is overleden. En deze priester John Harden, die had dus in zijn leven al een aantal ook apostolaten opgericht. En hij heeft gevraagd aan bisschop Burke of die apostolaten dus een thuis mochten krijgen bij dat heiligdom. En dat zo is eigenlijk in de loop van het begin van de jaren 2000... en daarvoor ook al een beetje natuurlijk, is dat die plek geworden waar echt heel, heel veel mensen komen. Waar eigenlijk ook die apostolaten inderdaad samenkomen. Nou, het zal in deze uitzending niet zozeer gaan om één van de apostolaten. Daar hebben we eerder al over gesproken en er komt er ook nog eentje aan. Maar het gaat deze keer eigenlijk vooral over één van de heiligen van wie er een eerste klas reliek, zoals dat heet, in de kerk is, die daar dus op dat heiligdom staat. En ik wil het een beetje omkleden met wat uitleg ook over het heiligdom zelf en wat daar allemaal plaatsvindt. En ik begin eigenlijk even met aan te geven dat als je naar de website gaat van dus de

0: shrine van het heiligdom van Guadeloupe in dus La Crosse. Dat is de website is guadeloupeshrine.org. Ja, dan kom je al meteen binnen en zie je het citaat staan. To Jesus through Mary. Dus door Maria naar Jezus, zeggen wij. Vervolgens is er een heel korte uitleg waarom dit heiligdom zo belangrijk is. Dit heiligdom, en ik lees het dan even voor in het Nederlands. Het staat er natuurlijk in het Engels, maar in het Nederlands staat er. Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe in La Crosse, Wisconsin, ja, dient echt om de spirituele noden van zij die eigenlijk een soort armoede, wordt het genoemd, in geest en lichaam ervaren. Hier wordt onophoudelijk gebed naar boven gestuurd, zeg maar, naar God, voor het welzijn van Gods kinderen. En heel in het bijzonder gaat het ook om hen die in grote nood verkeren. Het heiligdom blijft toegewijd aan het continue werk van evangelisatie om de zielen bij Christus te brengen door het middelaarschap van Onze Lieve Vrouw. Nou, het is inderdaad dus opgericht onder leiding van kardinaal Raymond Leo Burke. En het heeft de heilige missie om iedereen welkom te heten die ook de zorg van, ja, de moederlijke zorg van Onze Lieve Vrouw zoeken. Nou, op die website is heel, heel veel te vinden over dus verschillende apostolaten, over de kerk, over, nou ja, de activiteiten die er plaatsvinden. En er wordt dus ontzettend veel aandacht besteed aan de verering van relieken. Nou, daarover is heel veel te vinden op de website. En ik wil eigenlijk ook weer een klein stukje eerst lezen. Een vrij uitgebreid citaat is dat van die priester die ik net opnoemde, John Harden, de jezuïet, die eigenlijk ook een beetje de aanstichter is van een heleboel van de activiteiten in dat heiligdom. Nou, ik noemde het al op, de verering van de heiligen heeft dus een grote plek in dit heiligdom. En dan gaat het om meerdere heiligen zelfs. En wat heeft nou deze priester John Harden ook een keer gezegd? Hij zegt, wat is de verering van heiligen? Het eerbetoon aan de heiligen die door hun voorspraak en voorbeeld en ja, als eigenlijk in het bezit van God, zou je kunnen zeggen, bijdragen aan de heiliging van de mens en de gelovigen helpen groeien in christelijke deugd. De verering van de heiligen doet geen afbreuk aan de glorie die aan God wordt gegeven, aangezien al het goede dat zij bezitten een gave is uit zijn, uit Gods goedheid. Zij weerspiegelen de goddelijke volmaaktheid en hun bovennatuurlijke eigenschappen vloeien voort uit de genade die Christus voor hen heeft verdiend aan het kruis. In de taal van de liturgie van de kerk worden de heiligen vereerd als heiligdommen van de drie-eenheid, als geadopteerde kinderen van de Vader, broeders van Christus, trouwe leden van zijn mystiek lichaam en tempels van de Heilige Geest. Nou, dat is dus een citaat wat inderdaad wordt ook op de website staat van dus deze pater John Harden, die jezuïet was. Ik zei het al, er wordt heel veel waarde gehecht, er ook veel aan gedaan, om dus de pelgrims, de bezoekers aan het heiligdom de gelegenheid te geven om heilige relieken van heiligen te vereren. In de kerk die daar is, zijn ook 6 zijaltaren. En die zijn allemaal toegewijd aan een bepaalde heilige. En van elke heilige, van zo'n zijaltaar, is ook een eerste klas reliek aanwezig. Nou, de zijaltaren die zijn gewijd aan de heilige Faustina Kowalska, zuster Faustina. De heilige Maria Goretti. De heilige Peregrinus. De heilige Gianna Molla. De zalige Miguel Pro. En de heilige Therese van Lisieux. Nou, u kent denk ik eigenlijk alle namen wel. Maar de heilige waar we vandaag iets meer op ingaan, naast nog heel veel andere dingen, is de heilige Peregrinus. En dat heeft dan ook weer alles te maken met de komst van kardinaal Burke naar Nederland. Want u weet het, hij komt hier op 5 en 6 september op bezoek. Op 5 september om inderdaad de Rosary Rally bij te wonen, om de Eucharistieviering, de hoogmis in de Ons Lieve Vrouwkerk in Amsterdam te vieren, voorafgaand aan de processie naar het Vondelpark en de Rosary Rally zelf in het bidden van de rozenkrans in het Vondelpark. En daar zal hij ook een korte lezing geven. En ik vind het eigenlijk wel leuk om op dit moment een kort geluidsfragment te laten horen, wat eigenlijk een filmpje is. En dat is namelijk kardinaal Burke die zelf de mensen uitnodigt, alle gelovigen in Nederland uitnodigt, om naar dus die Rosary Rally te komen, maar ook om op de volgende dag aanwezig te zijn. Nou, ik laat het u eerst horen. Het is in het Engels, het is vrij kort. En dan zal ik het ook voor u vertalen. En dan zult u ook meteen horen waarom we de heilige Peregrinus wat meer in het licht zetten in deze uitzending. Maar u hoort de totale uitnodiging van kardinaal Burke.
1: My dear brothers and sisters in Christ, I look forward to being with you in Amsterdam on Saturday, September 5th, for the International Rosary Rally on the first Saturday of Reparation to the Immaculate Heart of Mary. We shall begin with a celebration of a Pontifical High Mass at the Church of Our Lady on the Kaisersgracht. In the afternoon, we shall join in procession in honor of the Blessed Virgin Mary to the Vondelpark, where we shall pray the Most Holy Rosary together. Following the Rosary, I shall offer reflection on the message and promises of Our Lady of Fatima. On the following day, Sunday, September 6th, I also invite you to join us for a Pontifical High Mass in the St. Bavo Cathedral in Haarlem. Following the Angelus and a time of fellowship and refreshments, I shall offer a conference followed by an opportunity for questions and answers. The day will conclude with Eucharistic adoration, the veneration of the relic of St. Peregrine, Vespers, and a pontifical blessing. I look forward to greeting you in Amsterdam. May Almighty God bless you and your families, and may the Blessed Virgin Mary keep you always beneath her maternal mantle.
0: Ja, een prachtige boodschap van kardinaal Burke, waarin hij inderdaad ons allemaal uitnodigt. En ik denk dat veel mensen ook wel Engels verstaan, maar ik dacht ik laat hem even lopen. Maar ik zal het ook nog even voor u vertalen. Hij spreekt de mensen toe en zegt: mijn dierbare broeders en zusters in Christus, ik zie er naar uit u te ontmoeten in Amsterdam op zaterdag 5 september voor de internationale Rosary Rally op de eerste zaterdag ter eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. We beginnen met een pontificale hoogmis in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht. En in de middag nemen we deel aan een processie naar het Vondelpark ter ere van de heilige maagd Maria. En daar zullen we samen de heilige rozenkrans bidden. Na de rozenkrans zal ik een overweging geven over de boodschap en belofte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En op de volgende dag, zondag 6 september, nodig ik u opnieuw uit voor een pontificale hoogmis in de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem. Na het Angelus en een moment van samenzijn en versnaperingen zal ik een lezing geven, zegt dus kardinaal Burke, gevolgd door de gelegenheid om vragen te stellen waar ik antwoord op zal geven. De dag wordt afgesloten met eucharistische aanbidding en de verering van het reliquie van de heilige Peregrinus. Nou, daarna bidden we de vespers en zal ook de bisschoppelijke zegen worden gegeven. Ik zie ernaar uit, zegt hij, u allemaal in Amsterdam te mogen ontmoeten. En ook wellicht in Haarlem. Mogen de Almachtige God u en uw families zegenen. En mogen de heilige maagd Maria u altijd beschermen onder haar moederlijke mantel. Ja, en met die boodschap dus nodigt kardinaal Burke inderdaad de mensen uit, u ook, om op zaterdag 5 en zondag 6 september aanwezig te zijn, ofwel bij de Rosary Rally of op zondag 6 september in Haarlem. En wat ik al zei, in dus het heiligdom in La Crosse in Amerika hebben 6 heiligen hun eigen zijaltaar in de pelgrimskerk al daar. En de heilige Peregrinus is er een van. Maar waarom ze nou daar het zo belangrijk vinden om de heiligen te vereren, ja, dat wordt ook prachtig verteld op dus de pagina, de uitgebreide pagina. En daar wil ik u toch ook het een en ander van, ja, van voorlezen, van vertellen. Reliquieverering, wanneer, hoe en waarom eigenlijk? Nou, reliquieën hebben altijd al een belangrijke rol gespeeld in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, zoals ik zei. Bij de inwijding van de heiligdomskerk in 2008 werden reliquieën van de zalige Miguel Pro en de heilige Kateri Teka Quita plechtig in het altaar geplaatst. Nou, deze twee heiligen ga ik nu dan niet dieper op in, dat komt een ander keertje. Maar zij zijn dus, reliquieën van hen zijn in het altaar geplaatst. En elk van de 6 schrijnen in de zijbeuken bevatte ook een eerste klas reliek van de heilige die daar wordt vereerd. En daarnaast herbergt het heiligdom een grote collectie reliquieën van heiligen, waarvan er vele worden getoond voor verering op de specifieke feestdagen van die betreffende heiligen. Ja, waarom is het nou zo belangrijk om reliquieën te vereren? En waarom hebben zij er zoveel in dit heiligdom? Reliquieën worden vereerd, ja, vanwege hun verbinding natuurlijk met de heiligen, die op hun beurt een heel verheven positie innemen. Vanwege hun, ja, nauwe verbondenheid met God. De catechismus zegt over heiligen. Door sommige gelovigen heilig te verklaren, dat wil zeggen door plechtig te verkondigen dat zij heldhaftige deugd beoefenden en in trouw leefden aan Gods genade, erkent de kerk de kracht van de geest van heiligheid in haar en ondersteunt zij de hoop van de gelovigen door de heiligen aan hen voor te stellen als voorbeelden en voorsprekers. Nou, dat weten we natuurlijk ook eigenlijk allemaal wel, dat heiligen tijdens hun leven op aarde natuurlijk geweldige dingen hebben gedaan. Maar ook zij begonnen als gewone gelovigen. Eigenlijk mensen zoals u en ik, die nu juist hun voorspraak ook vragen. Door Gods genade die in hen werkzaam was, door de kracht van de Heilige Geest, gingen zij die heiligheid in hun eigen leven weerspiegelen, die ze dus ontvangen hebben van God. En nu, met onze Heer, in de volmaakte eenheid van de hemel, zijn zij juist die voorbeelden en voorsprekers die hen, die nog op aarde zijn, door hun voorbeeld en gebeden willen helpen. Dus wij dus. Nou, reliquieën van heiligen hebben dus hun waarde, omdat God de mens heeft geschapen als schepsel van lichaam en geest. En daarom is het lichaam heilig. Dus dat citaat, of laat ik zo zeggen, dus God heeft de mens geschapen als schepsel van lichaam en geest, is ook een citaat uit de catechismus. Maar daarom is dus ook het lichaam heilig, zelfs na iemands dood. Bovendien werkt God in het leven van zijn schepselen op een manier die past bij de natuur die hij hen heeft gegeven. En schenkt hij genade door middel van fysieke middelen. Die reliquieën. De incarnatie is natuurlijk het ultieme voorbeeld van een fysiek iets, maar er zijn meer te vinden in de heilsgeschiedenis. En dan geven ze een paar voorbeelden eigenlijk uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En een van de voorbeelden in de schrift dus. En ze zeggen dan, het zijn echt gevallen van genade die door de lichamen van heilige mensen is geschonken. En een van de allereerste misschien wel, en heel sterke voorbeelden, halen ze aan en is te vinden in de tweede brief aan de koningen. Het tweede hoofdstuk koningen, wanneer dan een dode man die op de beenderen van de profeet Elisa wordt geworpen, onmiddellijk weer tot leven komt. En in het Nieuwe Testament kennen we eigenlijk wel meerdere voorbeelden, maar daar zijn zelfs de schaduw van Petrus en de kleding van Paulus voldoende om zieken te genezen. En dat is dan weer terug te vinden in de hoofdstukken in Handelingen. Nou, de verering van reliquieën van heiligen was eigenlijk ook al een van de eerste devoties van de kerk, zoals blijkt uit oude geschriften, waaronder die van de kerkvaders. De heilige Hieronymus bijvoorbeeld, die heeft heel expliciet beschreven over de verering van heiligen: wij aanbidden niet, wij verheerlijken niet, maar wij vereren de reliquieën van de martelaren, om hem, met een hoofdletter natuurlijk, wiens martelaren zij zijn, beter te kunnen aanbidden. Ja, en dat onderscheid wordt heel duidelijk gemaakt natuurlijk, dat weet u ook, hè. Dus de aanbidding, ja, die is voor God alleen. Maar heiligen, die mogen worden vereerd, die mogen worden geëerd, als dus die bijzondere getuigenissen van God. Het Concilie van Trente vatte de leer van de kerk over reliquieën samen en legde ook uit dat de lichamen van de heiligen, en dan krijg je een citaat, de levende leden van Christus waren en de tempel van de Heilige Geest. En door hem tot eeuwig leven opgewekt en verheerlijkt zullen worden. En daarom door de gelovigen vereerd moeten worden, want door deze lichamen worden vele weldaden door God aan de mensen geschonken. Einde citaat. En dan wordt nog een keer herhaald, omdat God zelf de lichamen van de heiligen heilig heeft gemaakt, toont hij zijn macht door hen. Nou, er zijn, ik noemde toen straks al een paar keer, eerste klas reliquieën. Er zijn namelijk verschillende klassen, hè, verschillende categorieën zou je kunnen zeggen. En in de kerk spreken we eigenlijk over drie categorieën. Een eerste klas reliek is een stukje van het lichaam van een heilige. Meestal is dat inderdaad een botfragment of een haarlok. En een tweede klas reliek is een bezit van de heilige, dus iets wat hij zelf heeft gebruikt. Het kan zijn een kledingstuk, maar het kan ook bijvoorbeeld een gebedenboek zijn wat iemand constant heeft gebruikt in zijn leven als kloosterling bijvoorbeeld. En een derde klas reliek of reliquie zijn alle dingen die dus in aanraking geweest zijn met een eerste klas of een tweede klas reliquie. Nou, in het heiligdom, dus daar in La Crosse, wordt er veel ruimte gegeven. En daar heb ik ook een mooi, een kort, het is eigenlijk een filmpje, maar ik kan nu in ieder geval wel het geluidsfragment laten horen. En dat is dan een van de diakens die daar ook werkzaam is, diaken Chris Cabot. Die beschrijft eigenlijk waarom het zo belangrijk is en hoe in het heiligdom ook die reliquieën worden vereerd. En dan zal ik het daarna ook weer kort vertalen.
2: For you are praised in the company of your saints, and in crowning their merits you crown your own gifts. By their way of life you offer us an example. By communion with them you give us companionship. By their intercession, sure support. So that encouraged by so great a cloud of witnesses, we may run as victors in the race before us, and win with them the imperishable crown of glory. Through Christ our Lord. That's taken from the preface of the saints from the Roman Missal. You might hear that prayed before the Eucharistic prayer. I read that and share that with you today because today we want to talk about the veneration of relics, our great cloud of witnesses, the saints that have gone before us. And we see them venerated so often, and sometimes we're not sure what's going on. But let's begin with what a relic is. There's three types of relics. A first-class relic is a piece of their actual person, usually a bone or a piece of their hair. Then there's the second-class relic, something that they wore or used. Maybe it's their cloak, or maybe it's a book that they prayed with. And then there's the third-class relic. It's something that has touched either a first- or second-class relic, so that it becomes a third-class relic. And often you will see folks touch their wedding rings or their rosaries to the relics to make them a third-class relic. We approach in reverence, in humility, and in awe. We kneel at the communion rail, and the relic of the saint is brought to us. The priest or the deacon will give you a blessing. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit through the intercession of the particular saint that we're venerating that day. And then you may give it a kiss or give it a gentle touch, a genuflection toward it. But we reverence the relic in such a way that it profoundly affects our heart and our soul, so that we're left invigorated and renewed through the grace of God, through the intercession of the saint. And so I invite you to come to the Shrine of Our Lady of Guadalupe, where we have a great collection of relics that we venerate on a regular basis.
0: Ja, het was best een uitgebreid stuk en het is een prachtig kort filmpje wat begint met een tekst uit de liturgie voor heiligen, dus de privatie. En in het Nederlands is dat inderdaad de tekst die voor het Eucharistisch gebed natuurlijk gebeden wordt, de privatie, en die klinkt of die luidt als volgt. Gij wordt geprezen in uw heilige, als gij hun verdiensten bekroont, bekroont gij uw eigen gaven. In hun leven schenkt gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun. Gedragen door die menigte geloofsgetuigen kunnen wij onverschrokken de strijd beginnen die ons te wachten staat, om met hen de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid te ontvangen door Christus onze Heer. Ja, deze privatie hoort dus inderdaad in de liturgie wanneer er een heilige dag natuurlijk is. Een dag van en de diaken die dit filmpje dus inspreekt zegt, ja, ik begin met opzet met dit citaat van de privatie, omdat het zo belangrijk is dat we inderdaad deze, ja, de heilige mogen, ja, dat we die eigenlijk hebben ontvangen. Hij voegt daar eigenlijk aan toe dat hij dat doet, omdat hij graag wil uitleggen waarom het zo belangrijk is, dus inderdaad, om de heilige om de relieken ook te verheren. Deze, ja, hij zegt deze wolk, noemt hij het bijna, van getuigenissen die de heiligen voor ons eigenlijk ook zijn. We zien ook dat relieken inderdaad vaak worden vereerd. Maar ja, wat doen we dan eigenlijk? Of wat gebeurt er eigenlijk? Nou, dat legt hij uit. Een reliek is inderdaad, dan gaat hij uitleggen wat ik net heb uitgelegd, zijn dus de ofwel een eerste klas reliek, dus dat is wat van de heilige zelf is, een bot of misschien wel een stukje haar. Een tweede klas reliek is iets wat van de persoon is geweest, wat hij veel heeft gebruikt of gedragen. En dan heb je een derde klas reliek, dat is iets wat wordt aangeraakt aan een eerste of tweede klas reliek. En wat je dus ook wel ziet, en op het filmpje zie je dat dan ook, is dat mensen bijvoorbeeld hun trouwring aan inderdaad een eerste of tweede klas reliek aanraken. Of hun rozenkrans er tegen aanhouden. Of zelfs, en dat legt hij dus verderop uit, gewoon hun hand zacht daartegen aanhouden. En zo gebeurt dat dus ook in dat heiligdom. Op de dag van de betreffende heilige zal de priester of de diaken naar de pelgrim toekomen. Met dus het reliquie. Mensen hebben plaatsgenomen op de communiebank, knielend. En dan komt dus de priester of de diaken naar hen toe. En hoe je eigenlijk daar naartoe gaat zelf, naar die communiebank, is inderdaad met eerbied en ook nederigheid. Toch ook wel in afwachting van die ontmoeting met die heilige. De priester of de diaken houdt dan dat reliquie voor de persoon en hij geeft een zegen. En dat doet hij ook weer natuurlijk heel eerbiedig. Met die zegen wordt ook de voorspraak van de heilige die dag wordt vereerd natuurlijk aangeroepen. En wat ik zei, dan mag je dus inderdaad die reliek kussen, zachtjes aanraken of misschien iets wat je hebt daartegen aanhouden wat voor jou belangrijk is, je rozenkrans, je trouwring. En dus deze ceremoniële devotie, zegt deze diaken, is bedoeld om de pelgrim een diepgaande en gebedsvolle ontmoeting te laten ervaren. We vereren de reliquie op zo'n manier dat het ons hart en onze ziel diep raakt, zodat we gesterkt en vernieuwd worden door de genade van God, op voorspraak dus van deze betreffende heilige. En hij nodigt eigenlijk ook iedereen uit om naar dat heiligdom te komen in de Verenigde Staten. Nou, dat is natuurlijk een beetje ver weg. Want nogmaals, ze hebben daar meerdere reliquieën. En hij zegt, wat zo belangrijk, en dat is ook de belangrijkste reden voor deze reliquieën. God gebruikt ze soms om wonderen te verrichten. Maar hij gebruikt ze altijd om ons dichter bij hem te brengen. Door dus de heiligen, die onze voorbeeld en voorspreker zijn. Nou, het is een hele lange inleiding om uiteindelijk aan te komen bij de heilige Peregrinus. Want zoals gezegd, een van de zijaltaren in de pelgrimskerk, daar op het heiligdom, is dus gewijd aan de heilige Peregrinus. En de heilige Peregrinus is patroonheilige, en dat zal ik er maar meteen bij zeggen, en dat is ook heel belangrijk, de patroonheilige van mensen die lijden aan kanker, dat vooral, maar ook aan mensen die lijden aan ernstige, langdurige ziektes. En die ziekte die kan fysiek zijn of mentaal. En misschien dat u het heeft opgevangen in het filmpje van kardinaal Burke. Ik hoop dat ik het net ook goed heb gezegd. Op de zondag 6 september, wanneer hij dus de eucharistieviering viert in de Sint-Bavo-kathedraal, zal er daarna eerst gelegenheid zijn om te luisteren naar een korte lezing van hem. Vraag en antwoord is ook ruimte voor. Maar dan is er op een gegeven moment een moment om ook de reliek van de heilige Peregrinus, die kardinaal Burke dus meeneemt vanuit het heiligdom in Amerika naar Nederland, om die reliek te vereren. En om te laten zegenen met deze reliek van de heilige Peregrinus, de eerste klas reliek. Nou, die heilige Peregrinus, wie was dat eigenlijk? Het was Italiaan. Hij is geboren waarschijnlijk in het jaar 1260. Kan ook ergens rond 1265 zijn, maar in ieder geval rondom die jaren in Forlì in Italië. In een zeer welgestelde familie. Hij was ook actief, net eigenlijk zoals zijn familie, in een heel politiek getinte beweging die zich juist verzette tegen de Heilige Stoel. En tijdens een oproer, en dat moet geweest zijn in 1283... tegen dus de aanwezigheid van de servieten, die natuurlijk een orde die in de lijnen van Rome zat. Toen deed deze Peregrinus, Laciosi, moet ik er even bij zeggen. Deze Peregrinus deed dus mee aan die oproep. En toen ontmoette hij daar Philippus Benizi. En dat is de generaal, was toen natuurlijk de generaal-overste van de servieten. Nou, in een van de verhalen wordt gezegd dat Peregrinus deze heilige ook geslagen heeft. En ja, eigenlijk heeft aangevallen, want ja, hij was tegen de Heilige Stoel. Maar deze Philippus Benizi, die bleef kalm en hij bad juist voor zijn belagers. Nou, dat raakte Peregrinus zo diep dat hij is gaan nadenken. En eigenlijk meteen vanaf dat moment is de Heilige Geest in hem werkzaam geweest en heeft hij zich bekeerd. Hij is ook toegetreden tot diezelfde orde, tot de servieten. En hij heeft een leven lang van strenge boetedoening en gebed geleid. Hij is ook teruggekeerd naar Forlì. Hij zou daar ook een klooster hebben gesticht. En hij stond ook bekend als een vurig prediker en ook een goede biechtvader. Hij blijft dus als de servietenorde. Die waren dienstbaar aan de mensen om hen heen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zijn leven eigenlijk gegeven. En op een gegeven moment, dat moet geweest zijn toen hij zelf ongeveer 60 jaar was, bleek dat hij een kwaadaardige tumor, kanker, in zijn been had. De artsen wilden eigenlijk het been amputeren, want ze wisten, er was eigenlijk geen andere oplossing. In de nacht van de operatie heeft hij vurig gebeden voor het kruisbeeld en toen een visioen, een wonder meegemaakt. Want Christus is van het kruis gekomen en heeft zijn been aangeraakt. En de volgende dag, de volgende ochtend, was zijn been helemaal genezen. Nou, dat wonder heeft hem eigenlijk meteen zou je kunnen zeggen beroemd gemaakt. En al snel zijn de mensen hem gaan vereren na zijn overlijden als een voorspreker voor mensen die kanker hebben en andere ernstige ziekten. Hij is begraven, of zijn stoffelijke resten worden bewaard in de basiliek die ook aan hem is opgedragen in dus Forlì, zijn geboorteplaats. Wat inmiddels een bedevaartsoord is geworden voor mensen. Met name natuurlijk voor die mensen die lijden aan kanker, maar ook andere ernstige of ongeneeslijke ziekten. En überhaupt ook wanneer het gaat om beenklachten wordt hij aangeroepen. Hij wordt vaak afgebeeld inderdaad in een zwart harbijt van de servietenorde. En dan zie je eigenlijk meestal ook wel zijn been wat opgezwollen is. Waar duidelijk iets ernstigs aan de hand is. En hij zit biddend, of hij staat half biddend voor het kruisbeeld met de rozenkrans in zijn hand. Ongetwijfeld ook in zijn hart, maar op de afbeelding heeft hij hem natuurlijk in zijn hand. Wat ik zei, hij is na zijn overlijden, maar zelfs ook toen hij leefde, was hij echt een voorbeeld van nederigheid. Mensen kwamen dus graag ook bij hem biechten. En vooral voor de armen en de zieken was hij dus een echt voorbeeld. Nou, deze heilige Peregrinus, zoals gezegd, heeft zijn eigen altaar in La Crosse, in een van de zijaltaren, waar heel veel mensen inderdaad komen bidden. En misschien weet u zich te herinneren dat in een van de eerste uitzendingen over in deze serie, daar vertelde diaken Patrick, over inderdaad een vrouw die in een, ja, dat is een plaats in Amerika wat niet ver weg ligt van dit heiligdom, waar een heel belangrijk instituut en ziekenhuis is, waar mensen met kanker worden behandeld, waar ze van het hele land vandaan komen, omdat dat echt het top ziekenhuis is voor kankerbehandeling. En vaak komen mensen, ja, als ze dat weten, ook even naar het heiligdom. En deze mevrouw had ervan gehoord. Die had een dag tussen de behandelingen, of eigenlijk nadat er eerst tests waren afgenomen, nog een keer om goed te kijken wat er dan aan de hand was, had ze een dag vrij. Ze was met haar man naar het heiligdom gekomen, is gaan bidden. Haar man was aan het biechten. En hij komt uit de biecht. Zij heeft dus gebeden bij dat heilig, in dat zijaltaar, bij het reliek van de heilige Peregrinus. En ze zegt tegen haar man, ja, ik weet niet wat, maar er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Terug weer bij het ziekenhuis heeft zij gevraagd of er alsjeblieft opnieuw een scan of een foto gemaakt kon worden. Nou, eerst wilden de artsen daar niet aan van, ja, dat hadden ze net gedaan. Maar op aandringen hebben ze dat toch gedaan. En de artsen komen terug met dus die, ja, de uitslag daarvan. En ze snappen er niks van. Het is weg. De tumor die zij had, was weg. Nou, grote verbazing alom natuurlijk. En toen vroegen ze haar van, bent u misschien bij het heiligdom geweest? Het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse. Ja, zegt ze, ja, daar ben ik geweest. En heeft u daar dan ook gebeden bij de heilige Peregrinus? Ja, dat had ze zeker. Nou ja, dat was natuurlijk al een wonder. En toen vertrouwde die artsen haar toe, u bent niet de eerste. Nou, dit soort verhalen komen dus uit dat heiligdom. En deze Peregrinus, dat reliek, dat wordt dus meegenomen door kardinaal Burke om inderdaad op 6 september, zondag 6 september, na de Eucharistieviering in de Sint-Bavo-kathedraal al daar. En ook de lezing en het moment van vraag en antwoord om dus die reliek te vereren en daarmee de zegen te ontvangen. Nou hebben ze in dat heiligdom, die hele reliekverering, die is heel belangrijk. Maar zij hebben daar dan ook een soort van, ja, hoe moet ik dat nou weer uit? Je zou het misschien ook een soort apostolaat kunnen noemen bij ontwikkeld, zou je haast kunnen zeggen. En ik heb gezocht naar een mooie Nederlandse vertaling, maar ik kom niet verder dan, in het Engels heet het dus een mass guild, dus een misgilde. En een gilde kennen wij natuurlijk nog wel, de gildes. Nou, hier in het Brabantse en in het zuiden van het land bestaan er ook nog heel veel gildes. Maar het is dus mogelijk om in het heiligdom je aan te sluiten bij een van die gildes die horen bij een van de 6 heiligen die dus in elk zijaltaar hun eigen, hun eigen zijaltaar hebben. Ik laat weer een klein stukje horen waarin dit uitgelegd wordt. En ik geef natuurlijk ook direct de vertaling daarvan. Dit wordt dan verteld door ook weer deze diaken Chris Cabot, die dus verbonden is aan het heiligdom. En hij legt uit ook wat die mass guilds, dus die misgilden, zijn.
2: Today I want to share with you one of the 6 mass guilds that we offer. This mass guild in particular is dedicated to Saint Peregrine Laziosi.
0: Ja, dus hij zegt, ik wil jullie iets vertellen over de Eucharistie, de misgildes die we hier in het heiligdom hebben. En deze is dan speciaal gewijd aan inderdaad de heilige Peregrinus van Laziosi.
2: Saint Peregrine is the patron saint of those suffering from cancer. Here at the shrine, we have a side altar dedicated to Saint Peregrine, complete with a first-class relic that people come to visit and venerate and ask his intercession.
0: Het is wat ik net ook verteld heb, dus het zijaltaar dat is toegewijd aan deze heilige Peregrinus. Daar is een reliquie, van een eerste klas reliquie, waar mensen komen bidden voor zijn voorspraak en zijn bemiddeling.
2: The good news is, when we call on our saints, we are never alone in our suffering. And Saint Peregrine is a powerful intercessor, who himself was cured.
0: Ja, als wij de heilige aanroepen, zegt deze diaken, dan mogen we erop vertrouwen en de hoop uitputten dat we gewoon nooit alleen zijn. En dat zij echt krachtige voorsprekers zijn. En vooral de heilige Peregrinus, die dat dus speciaal is voor mensen met kanker, waar hij zelf van is genezen.
2: Through a miraculous intervention through our Lord, St. Peregrine was not always a man of righteous fame. He was living a life of rebellion before he turned his life over to God.
0: Hij vertelt ook dat dus deze Peregrinus in eerste instantie helemaal niet zo heilig was, maar juist rebelleerde tegen God en alles wat met de kerk te maken had.
2: He joined the Servite order and dedicated his life to service. And when he was diagnosed with cancer at the age of 60, he was about to have his leg amputated when our Lord, through prayer and through a dream, reached down and touched his leg from the cross. And when he awoke, he was miraculously cured. Because of that intervention has become the patron saint of those suffering from cancer. He is one of our most visited side altars here at the shrine.
0: Het verhaal over de heilige Peregrinus, wat ik net verteld heb, dat vertelt deze diaken ook, hoe dat allemaal is in het leven van deze heilige Peregrinus is gegaan. Het zijaltaar dat aan hem is toegewijd, dat is het een van de meest bezochte zijaltaren in het heiligdom.
2: Many people come and venerate his relic, asking for healing. But more importantly, we know that we are not alone in our suffering.
0: Veel mensen komen dus inderdaad om te vragen voor genezing, vooral die mensen die aan kanker lijden. En hij herhaalt hier eigenlijk, het is zo belangrijk dat we beseffen, ook als we tot de heilige bidden, dat we niet alleen zijn in ons lijden.
2: You know, we have saints and angels who are guiding us along the way.
0: We hebben de heiligen en de engelen die ons eigenlijk altijd bijstaan en ons begeleiden.
2: And so if you are suffering or know of any of your loved ones who are, I would invite you to enroll them in the Mass Guild dedicated to St. Peregrine Latiosi.
0: Nu gaat hij uitleggen. Dus als je zelf lijdt aan kanker, of je kent iemand bijvoorbeeld die dat heeft, dan zegt hij, dan wil ik u uitnodigen om lid te worden van zo'n misgilde. En dan, dus dat bestaat voor elk van de heiligen van die zijaltaren, maar ook voor de heilige Peregrinus. En als je dus lid wordt van zo'n misgilde, of voor jezelf, voor iemand die je kent, die dus lijdt ofwel aan kanker of aan een ernstige ziekte.
2: A mass will be celebrated for them once every month. All those prayer intentions are raised up to our Lord, and through his intercession we ask and we beg his intercession for healing and hope.
0: Dan wordt dus iedere maand een Eucharistieviering opgedragen, speciaal voor deze mensen die dus ook verbonden zijn aan deze misgilde. En al hun intenties worden dan in deze Eucharistieviering opgedragen, worden genoemd aan onze Lieve Heer, maar door de intercessie van de heilige Peregrinus Latiosi gevraagd, gesmeekt voor de genezing en de hoop voor deze mensen.
2: And courage for all those suffering from cancer.
0: En ook voor moed natuurlijk voor alle mensen die aan kanker en andere ernstige ziektes lijden.
2: I invite you to enroll in that Mass Guild. I invite you to come to the shrine and visit St. Peregrine's side altar and beg his intercession.
0: Dus hij zegt nogmaals, ik nodig u uit om lid te worden van zo'n gilde, om te bidden tot de heilige Peregrinus, om ook naar het heiligdom te komen. Wij kunnen dat niet zo makkelijk, maar we kunnen wel op 6 september naar de Sint-Bavo-kathedraal gaan, om daar natuurlijk de reliek van de heilige Peregrinus om ons te laten zegenen, om u te laten zegenen, om zijn bemiddeling af te smeken, te vragen voor ofwel uzelf of voor iemand anders.
2: And as always, may Our Lady lead you to our Lord and Savior Jesus Christ.
0: En hij sluit af met de bede dat ons lieve vrouw altijd u mag leiden naar onze Heer, onze Redder, Jezus Christus.
2: And comfort you in all of your pains, sufferings and joys of this earthly journey.
0: En u ook mag troosten in al uw pijn, uw lijden, maar ook in al uw blijdschap op deze reis, de reis die je op de wereld maakt.
2: May God bless you.
0: En Gods zegen. Dat was ook een filmpje. Het is allemaal te zien op de website. Ik noem het er toch nog maar eventjes bij op. Op de website inderdaad van dus het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Wat dus als website naam heeft guadeloupeshrine.org. Nou, dat staat ook allemaal vermeld bij de programma's hier die we dus voor Radio Maria verzorgen. In de programmagids staat het en bij de programma's kunt u ook de verwijzingen naar de website vinden. Wat ze onder andere ook doen, en dat is, het is toch wel heel erg mooi, is ze leggen uit op de website dat de kunst die gebruikt is in deze zijaltaren ook heel uniek is. En alles wat eigenlijk in die kerk verwerkt is, dus ook de glas-in-loodramen, de manier waarop de kerk gebouwd is, de schilderijen die er hangen, maar ook de specifieke schilderingen die horen bij deze heilige en bij deze zijaltaren. Ja, aan elk daarvan is ook eigenlijk wel weer een verhaal verbonden hoe en waarom de kunstenaar zo'n schilderij, zo'n beeldenis heeft vormgegeven. Ook dat is allemaal te vinden in het Engels natuurlijk, maar ook, ja goed, vertaling is altijd mogelijk op de website van, nogmaals, guadeloupeshrine.org. Op de website van Radio Maria vindt u natuurlijk ook het programma van zowel de Rosary Rally als de dag van 6 september. En dat zou kunnen dat nog even moet worden aangevuld. Maar wanneer u bijvoorbeeld gaat naar de bisdomsite van Bisdom Haarlem Amsterdam, daar vindt u dat ook uitgelegd. Want de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem is natuurlijk de kerk van het Bisdom Haarlem Amsterdam. En Monsieur Hendricks van Bisdom Haarlem Amsterdam, die is in ieder geval ook op zaterdag bij de Rosary Rally aanwezig. Daar zal hij de processie ook meelopen vanuit de Ons Lieve Vrouwenkerk naar het Vondelpark. Ja, en dus op de zondag, ik zal het nog een keertje vermelden, maar nogmaals, bij de site van Bisdom Haarlem Amsterdam vindt u het in een nieuwsbericht. Daar zal de pontificale heilige mis om 10:00 in de Sint-Bavo-kerk worden gevierd. Daarna is er eerst het Angelus en het middaggebed. Dan is er gelegenheid toch even voor een kopje koffie en een broodje, een kleine versnapering. Om 13:30 geeft dan kardinaal Burke een lezing met aansluitend een moment waar vragen gesteld kunnen worden en waar hij dan antwoord op geeft. En dan vanaf 15:00 is er dus gebed, aanbidding en de reliekverering van dus deze heilige peregrinus. En de hele dag wordt afgesloten om 17:00 met de vespers en de pontificale zegen, waarna dan ook nog de gelegenheid is om afscheid te nemen, ook nog even met een drankje en een hapje. En voor de Rosary Rally kunt u op de website van Radio Maria natuurlijk terecht. Daar is om 12:30 in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218 de pontificale hoogmis. En dan is het goed misschien om te weten dat in Amsterdam zal de Vetus Ordo, dus de oude mis, gevierd worden. En in Haarlem de Novus Ordo, dus de nieuwe mis. Maar wel allebei zijn het pontificale hoogmissen. De processie in Amsterdam vanuit de Ons Lief Vrouwenkerk, die start om 15:00 naar het Vondelpark. Daar wordt om 16:00 de rozenkrans gebeden. En zal ook kardinaal Burke een korte lezing geven. En om 17:00 is er gelegenheid om nog even na te praten met een kopje koffie. Ja, en u heeft het ook al een paar keer gehoord. Voor mensen die in de buurt wellicht van Druten wonen of daar graag naartoe komen, er is busvervoer, gratis busvervoer naar Amsterdam, wat toch wel heel makkelijk kan zijn. En daarvoor kunt u zich via de website van de parochie waar dat dus georganiseerd wordt. De parochie van onze priesterdirecteur. Dat is namelijk in Druten natuurlijk. De heilige, moet ik het eventjes goed zeggen? Ik pak het er even voor u bij. Dan is het helemaal volledig. Even kijken, dat is de heilige Franciscus en Clara parochie. En daar kunt u zich tot aanstaande vrijdag opgeven om dus inderdaad met de bus mee te kunnen gaan naar Amsterdam vanuit Druten. Door een e-mail te sturen naar het adres van dus de parochie. Het e-mailadres is info en dan apenstaartje parochiefranciscusenclara.nl. Als u dus gebruik wil maken van het gratis busvervoer vanuit Druten naar Amsterdam om deel te nemen aan de Rosary Rally. Heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
3: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dicht bij zijn hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij zijn hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor

0: en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondagen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u. vrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: We beginnen de sessie van Bidden de Vaders met het gebed. Met het eerste gebed, het dagelijks gebed voor vaders.
1: Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vader en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen u ook alle zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat zij trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
2: Amen. Ja, normaal gaan we dan een rondje doen. Dan hebben we een aantal reflectieve vragen die we dan onszelf kunnen voorhouden. En dan is er wat gelegenheid om daarover te delen. Bijvoorbeeld denk aan reflectieve vragen zoals: wat heeft mij het meeste bezig gehouden? Wat heeft mij het meeste afgeleid? Wat heeft mij het dichtst bij de Heer gebracht? Hoe verloopt mijn gebed? Wat is een hoogtepunt geweest? Wat is een dieptepunt geweest? Wat is de Heer mij mogelijk aan het leren? Wat heb ik vandaag gedaan om anderen dichter bij de Heer te brengen? In welke daden van naastenliefde kan ik mezelf het beste geven? Heb ik gebed nodig van mijn broeders tijdens de bijeenkomst?
0: En dan gaan we nu naar het volgende gebed, de overweging van heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht.
2: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en zegen alle luisteraars en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
0: Amen. En dan gaan we nu luisteren naar een mooi lied van Herman Boon uit zijn nieuwste cd, Stap eens uit de drukte, en dat heet Ik wacht op de Heilige Geest.

0: Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die U ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren en geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat Uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij U kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, ik vraag U mij te beschermen tegen de verleidingen, tegen de verstrooiingen. En bescherm ook ons gezin, onze huwelijk. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Heer, ik wil U voor uw bescherming vragen voor onze kinderen. Voor invloeden die hen niet gaan helpen. Invloeden die niet van U komen. Wilt U hen beschermen, Heer, met uw Heilige Geest? Dat zij heel dicht bij U mogen blijven, Heer. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dan gaan we nu naar het volgende gebed. Aanbidding. Ingesproken door Manuel Gijsbers.
2: Hemelse Vader, wij danken U voor de gave van het leven en voor het feit dat U ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en U dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken U voor het wonder van uw schepping, waarin U ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat U ons hebt laten delen in uw scheppingsplan. En dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja, dank u Vader voor alle zegeningen die u geeft aan ons, dat we hier in vrijheid ons geloof kunnen belijden. Dat we samen als christenen kunnen optrekken. Dat we hier in Nederland het verschil kunnen maken. Dank u wel, Vader, voor alle zegeningen. Alles wat u voor ons doet. En ik bid u dat we altijd dankbaar, met een dankbaar hart mogen voortgaan. En u altijd naar u mogen kijken. En in beseffen dat we alles, alles aan u te danken hebben. Dank u wel. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Heer, ik wil u ook zeer bedanken voor de zegeningen van de kinderen. Die het op school met de zin hebben. Voor de kleine stapjes die ze maken voor onze jongste en onze peuter. Dat ze zo goed haar weg weten te vinden overal en op de speelzaal. En ja, Heer, dank u wel voor al deze mooie zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, ik wil u danken voor alle zegeningen. Voor deze dag, voor Radio Maria. En dat we met de biddende vaders ook dit gebed mogen bidden op Radio Maria. En ook op die manier ja, de mooie gaven van deze gebeden mogen delen met de luisteraars. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: Lofliederen. We gaan een loflied zingen. Wat gaan we zingen?
0: Manu heeft de geest van God, adem van leven.
3: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, dacht je ook al? Ja, oké, nou dan gaan we die doen.
2: Die kennen we het beste ook een beetje.
0: Ja. Even kijken waar dit staat. Die hebben we ook heel vaak gezongen, dus dat is wel...

0: uit. Geest van God, adem van leven, geest van God, adem van vuur, geest van God, troost en kracht, u heiligt ons.
1: Dat was lied 425 uit de liedbundel Zing een nieuw lied. En dan komen we bij het gebed om vergeving.
2: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. En wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak. En voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
1: Nu is gelegenheid gedurende een aantal minuten te onderzoeken hoe ons geweten ervoor staat. Zodat we leren zien waar we fouten of zonden hadden kunnen vermijden. En zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. Normaal in een gebedssessie doen we dan ook naar vrijheid onze zonden belijden. En om vergeving vragen. Nu zullen we in plaats van daarvan wat muziek luisteren. Toch? Wat gaan we luisteren?
2: We gaan nu luisteren naar Rise, een prachtig nummer van Michael W. Smith. En dat komt uit een album Wonder uit 2010. Dat geeft echt aan dat we als mannen mogen opstaan. Dat we echt mogen opstaan als vaders en ons helemaal toewijden aan hem.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Dan gaan we nu over tot het gedeelte van een schriftlezing. We lezen in onze groep soms de tekst van de dag, maar ook soms teksten en de Bijbel die een van ons die week heeft aangesproken, geraakt heeft. En ik zou graag de tekst uit de Romeinenbrief van Paulus, uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 13, vers 11 tot en met 14 willen voorlezen. Het gaat om waakzaam zijn. U weet trouwens hoe laat het is. U weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. En nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en vertroetel uw lichaam niet. Er mogen geen begeerten worden opgewekt. Deze tekst spreekt mij aan omdat we naar mijn mening echt in de tijd leven van Romeinen 13 vers 11 tot en met 14. Ik denk dat het tijd is voor ons als christenen om echt wakker te worden. Om ook waakzaam te zijn, maar ook echt, ja, soms, dan kijk ik naar mezelf, ben ik wel eens te lauw geweest en echt in vuur en vlam te komen voor Jezus. En echt, ook te kijken van waar zijn nog punten in mijn leven waar ik nog niet helemaal toegewijd ben. Waar zijn nog dingen die ik kan afleggen. Zodat ik niet lauw ben, maar dat ik echt warm ben. En dat, die tekst heeft me echt aan het denken gebracht. En daar wil ik wel iets over. Dat raakte mij deze week.
1: Ja. Ja, wat mij aanspreekt in deze tekst is inderdaad de matigheid, nastreven, waakzaam zijn. Er klaar voor zijn dat Jezus terugkomt en meer gericht te zijn op de eeuwigheid.
0: Ja.
1: En dat we, soms dan herken ik wel bij mezelf dat we willen genieten van het leven. Of dat we willen genieten misschien met vrienden. En dat dan de matigheid misschien ver te zoeken is. En ik herken dat ook, ik zie dat ook gebeuren bij andere mannen. En dat we dan juist op die momenten ook God juist naar God mogen keren om te genieten van zijn aanwezigheid en van de gaven die hij wil geven.
0: Ja, en ik denk ook dat we wakker worden in die zin dat we ook onze ogen niet sluiten voor het onrecht dat om ons heen gebeurt in Nederland. Dat we echt als christenen ook echt de durf hebben, ook de moed om dingen aan het licht te brengen die niet aan het licht zijn gekomen of die echt zondig zijn. En ik denk dat wij als taak hebben om daar echt ook eengezind, dus met alle andere vaders, alle andere christenen, om daar echt onze stem te laten horen en niet ons terug te trekken. Want er is zoveel werk aan de winkel in dit land om dit land weer terug te brengen naar God. Dus dat zie ik ook in deze tekst. Een tekst om die mij motiveert om er nog een tandje bij te zetten.
1: Mm-hmm. Mooi. Ja, dankjewel.
2: Ja, ik denk ook wel misschien, merk ik nu, dat heb ik persoonlijk als voetballiefhebber, dat ik wel uitzien naar het WK bijvoorbeeld. Maar, en dat zal ik ook zeker van genieten. Maar om staat ook in deze lezing duidelijk dat je dus niet ingaat op verstrooiing, op eigenlijk op afleiding. En dat ik te veel kan blijven hangen in de sfeer van het voetbal. Ik mag er wel van genieten, dat weet ik ook. En daar ben ik ook dankbaar voor. Maar om dat niet op mijn nummer 1 te hebben staan, maar dat ik echt God op de eerste plaats heb.
0: Ja, mooi.
1: Amen.
0: Ja, amen. Ja.
1: Volgende gebed is gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben, zoals u ons bedoeld hebt. Maak constant vastig in geloof. Vervul ons met uw kracht, zodat wij u trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, ik bid u dat ik ook echt de mensen die ik tegenkom, de mensen om mij heen, ook echt kan laten zien hoe mooi u bent, Vader. Wat het betekent om echt een mooie relatie met u te hebben, Vader. Ik bid u ook dat er gelegenheden komen om meer over u te spreken, met mensen die u nog niet kennen. Die nog niet weten, die in de problemen zitten. En ik dank u daarvoor, Vader, dat u dat gaat doen. En dat er meer mensen op mijn pad gaan komen die ik over u kan vertellen. Dank u wel. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. Wij willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld. En danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja, dank u. Dank u, Vader, voor dit gebed. Dank u wel dat we ook echt mogen beseffen dat vader zijn ook een roeping is. En ik bid u, Vader, dat ik dat niet vergeet. En ook echt tijd maak en voor mijn kinderen, voor mijn vrouw. En daar niet te veel voor mezelf leef, maar vooral ook voor mijn kinderen en mijn vrouw. En daar echt tijd aan besteed. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, ik wil u danken voor het vaderschap. En als ik dan zie dat de kinderen kibbelen, ruzie maken of erger. En het verdriet wat ik dan voel of de frustratie die ik voel. Dat is dan ook eigenlijk hoe ik mij kan voorstellen hoe u zich voelt, Heer. Als wij als uw kinderen onderling ruzie maken of nog veel erger. En ja, Heer, ik wil u vragen om uw genade. Dat ik ook als vader een mooi voorbeeld kan stellen voor onze kinderen. Een mooi voorbeeld van hoe ik mijn vertrouwen op u wil stellen. Een mooi voorbeeld van hoe ik omga met de dingen van het leven, met het dagelijks leven, met de moeilijkheden. Als het gaat om vergeving vragen, als het gaat om hoe ik omga met mijn vrouw. Hoe ik dankjewel zeg wanneer dat ook op zijn plaats is of nodig is. En ja, dat de kinderen daarvan mogen leren. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, ik bid u ook tegen elke vorm van bitterheid die soms in mijn hart komt. Als ik dan moeite heb met vergeven van mijn kinderen of mijn vrouw. En Vader, ik vraag u om mij te helpen daarbij. Om sneller te vergeven. En sneller weer tot de verzoening te komen. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ja, Heer, ik wil u ook vragen om over mijn onvergevensgezindheid heen te kunnen stappen. Wilt u mij steunen? Wilt u mij helpen om ieder moment dat als ik mij misschien tekort gedaan voel of wat dan ook, dat ik me daar dat ik echt de vrede van u mag hebben, mag terugkrijgen in mijn hart om de liefde weer om in iedere situatie vanuit liefde te kunnen reageren. Wilt u mij daar alsjeblieft bij helpen, Heer? Amen.
0: Amen.
1: Amen. Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan komen er nu een aantal gebeden die we normaal gesproken gezamenlijk bidden.
0: Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen. zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien. Mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, wilt u me helpen om standvastig te zijn in het gebed, om te volharden? Want dat is de enige manier en de meest vruchtbare manier om te veranderen. En om te veranderen, meer gelijkvormig te worden naar uw wil. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, daar sluit ik me bij aan. Ik bid u ook dat ik meer momenten nog in de dag inplannen om echt te bidden. En Vader, ja, dank u wel. U zegt zelf in uw woord, Psalm 37, vers 5, vertel alles aan de Heere. En vertrouw hem en hij zal in alles voor je zorgen. En dat alles vertellen aan u, Vader. Ik bid u dat dat nog meer tot mij zal doordringen, om dat echt alles aan u te geven. Waar ik mee zit, waar ik mee loop, en het aan u te geven. En daar dank ik u voor dat u mij daarbij helpt. Amen.
1: Amen. Amen. Gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorgen om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.

0: hoezeer u hen lief heeft. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: En dan is het normaal gesproken in dit gedeelte van de gebedssessie gelegenheid om één voor één de namen in het mandje te leggen van degene die we aan de Heer willen toevertrouwen. Daarbij kunnen we knielen of staan. En we kunnen een tijdje ook in stilte bidden voor hen die wij lief hebben. En ook tijdens dat individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de anderen in stilte voor die persoon. Terwijl er indien mogelijk ook wat muziek kan opstaan. En mogen we ons dan laten inspireren door het woord van God uit Lucas 11. Vraagt en u zal gegeven worden.
1: En dan gaan we nu luisteren naar een prachtig nummer van Carrie Job. The Blessing wordt heel veel gespeeld. En het nummer gaat over generaties, over kinderen, kleinkinderen. Hoe belangrijk het is om die te zegenen. Hoe belangrijk het is om dat generaties, nieuwe generaties, God leren kennen. En de tekst is ongelooflijk mooi. Dus ik kan het van harte aanbevelen.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
1: Dat zijn tot zover de vaste gebeden in het gebedenboekje van Biddende Vaders. En dan hebben we nog de aanvullende gebeden voor vaders. En die kunnen we zeg maar naar believen, facultatief, ook nog bidden.
0: Dan wil ik als optioneel gebed het gebed van overgave van heilige Theresia van Lisieux noemen, oplezen. Ik vind dat een van de mooiste gebeden die ik ken. Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: En dan wil ik graag aansluiten met het gebed over gehoorzaamheid namens een van de andere biddende vaders in onze gebedsgroep. Heer, help ons om als vaders te onderscheiden wanneer en hoe we ons gezin kunnen leiden tot gehoorzaamheid aan u. Help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen. Maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren tot welzijn van wie ons dierbaar zijn. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: En dan nog één gebed wat ook op mijn hart is. Dat is over het delen van het geloof. Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij uw hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Amen. En dan willen we nou iets zeggen over het ontstaan van biddende vaders. En dat staat ook beschreven in het boekje, de boekjes van Biddende Vaders, op het laatst. En daar staat een citaat van Morris Williams, de broer van Veronica Williams, die Biddende Moeders is gestart. En wij staan hier in het boekje, citaat van Morris Williams, hoe Biddende Vaders ontstaan is. En ik citeer: het ontstaan van Father's Prayers. Biddende Vaders is begonnen in navolging van Biddende Moeders, omdat mannen de vraag stelden, en wij dan? En een kerngroep van mannen kwam al regelmatig samen om te bidden, maar die stimulans om een boekje samen te stellen en verder te gaan kwam pas tijdens een weekend met mannen in Stonyhurst College in Lancashire in Engeland. Ik was erg getroffen door het feit dat een groep van zo'n 250 mannen zo vol overgave en bereidwillig God wilde prijzen. De kracht van hun lofprijzing was zo sterk dat ik duidelijk de aanwezigheid van de Heilige Geest kon voelen. Deze ervaring van kracht in het gezamenlijke gebed van deze mannen was voor mij de inspiratiebron om het werk van biddende vaders te beginnen. En bij het samenstellen van het boekje ben ik erg geholpen door de kerngroep van de Solace Community in Starhouse, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. En mogen God dit belangrijke werk altijd blijven zegenen. Citaat van Morris Williams, de grondlegger van Biddende Vaders.
1: Helemaal achterop het boekje lezen we de tekst: mannen vergeten te genieten van het leven, omdat ze zich druk maken over het bekostigen van hun leven. Het is voor de man essentieel om in zijn identiteit bevestigd te worden, niet alleen als lid van de maatschappij, maar ook als hoofd van het gezin en als lid van het lichaam van Christus. Wanneer een man bevestigd is in zijn identiteit, dan zullen zijn huwelijk en gezin ook sterk en gezond zijn. Een man zou niet bekend moeten staan vanwege zijn rijkdom, maar vanwege zijn rijkdom aan deugden.
0: Voor meer informatie over Biddende Vaders kunt u ook kijken naar de website www.fatherspears.org of per e-mail contact opnemen, contact@fatherspears.org. In de website staat alles beschreven over het beginnen van een nieuwe groep. We hebben onlangs allemaal nieuwe boekjes gedrukt, Nederlandstalige Biddende Vaders boekjes. Die kunnen wij ook sturen aan hen die willen. En ons bestuur van Biddende Vaders komt vaak langs bij groepen, bij mensen, vaders die een nieuwe groep willen beginnen om samen te bidden, alles uit te leggen. Dus het is altijd heel makkelijk. Je hebt maar 2 vaders nodig en dan kun je een nieuwe groep beginnen. En we zijn heel dankbaar en blij met de groepen die we al in Nederland hebben.
1: Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel ook voor het meebidden.
3: U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
1: Beste luisteraars, van harte welkom weer in het programma Legato. En ook vandaag heb ik een gast bij me. Zoals u misschien al met twee vorige uitzendingen hebt gehoord, is het dat Legato deze zomermaanden ook een beetje vakantie heeft, maar dat we wel dus Legato blijven uitzenden, maar op een beetje andere manier. Ik heb iemand hier bij me, die heeft de muziekkeuze gemaakt, dus ik heb nu geen keuze gemaakt. En die gaat over die muziekkeuze zelf wat vertellen. Ik heb hier bij me
2: Toos Spronk.
1: Toos, welkom hier in het programma. En het is misschien fijn om eventjes ook de luisteraars te vertellen, wie ben jij nou?
2: Ja, wie ben ik? Ik ben een moeder van twee zonen en twee lieve kleinkindjes. En daar heb ik heel veel plezier mee. Ik ben er ook ontzettend trots op. En ik hoop dus dat ook mijn kleinkindjes ook weer van muziek gaan genieten, zoals mijn eigen kinderen dat ook doen.

0: We hebben kunnen luisteren, beste luisteraars, naar de Polonaise in A. En die wordt ook wel eens de Revolutie Polonaise genoemd van Frédéric Chopin. Chopin die is een Poolse componist. Die leefde van 1810 tot 1849. En we hoorden de pianist en dat was Alexander Brailovsky. Ja, en daar zijn we dus mee begonnen. En ik ben heel benieuwd, Toos, waarom heb je nou juist dit stuk uitgekozen waar we mee begonnen zijn?
1: Nou, dat zal ik vertellen. Ik was nog heel jong. Ik weet niet meer hoe jong precies. Maar mijn vader, die hoorde ik 's avonds als wij in bed lagen, hoorden wij dan piano spelen. En dan vroeg hij de volgende dag, hebben jullie daar geen last van gehad? En dan zei ik ben blij dat ik er wakker van geworden ben. Want ik vind zo mooie muziek wat u gespeeld heeft.
0: Ja, en dan elke keer als je deze Polonaise hoort, dan denk je daaraan terug waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Goede herinneringen.
0: Dat is zeker. Ja, ja. Nou, na de Polonaise willen we dadelijk het lied van Ons Lieve Vrouw van den Bosch laten horen. En ja, jij bent in Den Bosch geboren.
1: Ja, ik ben in Den Bosch geboren. Bossenbol.
0: In Bossenbol, ja. En heb je natuurlijk ook, je bent naderhand dus Den Bosch uitgegaan,
1: ja.
0: Maar heb er toch nog een tijdje gewoond. En waarom heb je nou dit lied juist, wat waarschijnlijk heel goed met Den Bosch te maken heeft, hè?
1: Jazeker, wij gingen dus elk jaar de stille omgang lopen, 7 juli.
0: Ja, wat was dat, stille omgang?
1: De stille omgang was dus op het feest van Zoet Lieve Vrouw van Den Bosch. En dan gingen we dus door precies die route die zij dus altijd gelopen heeft. Die gingen wij dan ook lopen met mensen die maar mee wilden doen. De rozenkrans bidden ondertussen. En dan eens in de 5 jaar, dan was het dus echt helemaal verkleed in de middeleeuwse tijd. Dat wij zo dus, toen heb ik ook een keertje helemaal verkleed meegelopen.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft op mij een enorme indruk gemaakt. En als we terugkwamen in Den Bosch, dus in Den Bosch, de kerk Sint-Jan, dan werd dat lied gespeeld en gezongen. En daar kreeg ik altijd kippenvel van. Ja. Ik vond het zo mooi.
0: Ja, ja. Ja, dat waren vooral ook stukken uit de Bijbel die uitgebeeld werden.
1: Ja.
0: Dat was heel de moeite waard.
1: Ja, zeker.
0: En zeker, moest je van tevoren ook oefenen.
1: Ja, zeker. In de veemarkthallen in Den Bosch. Daar moesten we dan een aantal avonden moesten we daar komen oefenen. Ja, dat was echt een heel bijzonder dat ik daar mee gedaan heb. Ja.
0: En het verhaal gaat ook wel eens dat meestal als dan dus eens in de 5 jaar die plechtige omgang was, dat het altijd heel slecht weer was.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat de processie de omgang ging lopen, was het droog.
1: Ja, en ik herinner me nog goed dat het een keertje ook heel slecht was. En wij moesten gaan lopen en wij stonden daar al opgesteld om te gaan lopen. En er komt de bisschop, die komt juichend binnen. Het is droog, mensen, het is droog. We kunnen gaan lopen, hoor.
0: Mooi, hè? Ja, dat is een hele mooie herinnering, is dat. Gaan we nu luisteren naar het lied van Ons Lieve Vrouw van den Bosch. Uw beste luisteraars hoort dat nogal eens ook bij Radio Maria. En dat wordt gezongen door het Tivoli-koor.

0: En we luisteren, de beste luisteraars, naar het lied Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. En we ben dus in het programma Legato. En vandaag heb ik weer een gast bij mij. En Toos, we gaan dadelijk naar heel wat anders luisteren. En dat is namelijk het Slavenkoor uit Nabucco. En dat heb je niet voor niks, denk ik, er graag in willen hebben. Het is ook iets wat de luisteraars ook heel graag horen. Maar waarom deze keuze?
1: Ik heb hier ook hele bijzondere herinneringen aan. Ook nog echt uit mijn jeugdjaren. Dan logeerde ik bij mijn oom en tante. En mijn oom die zat bij een operakoor. En dan zei ze, heb je zin om een keertje mee te gaan naar de repetitie? Want dan mochten wij als familie altijd dus wel eens komen luisteren. En toen ben ik daar een keertje meegegaan en het, als opening begonnen ze altijd met het Slavenkoor. En dat vind ik zo'n overweldigende muziek, dat die ben ik nooit meer vergeten. Daar heb ik zo mooie herinneringen aan. En ja, ook eigenlijk nog kort geleden dat we dus naar de opera Nabucco bij ons in Veldhoven, waar ik dus woon, dat we daar naar de Schouwburg gingen en daar werd dus de opera uitgezonden en daar kwam inderdaad ook het Slavenkoor weer terug. En ik heb zo genoten. En nog steeds als ik het hoor, dan denk ik daaraan terug.
0: Ja, nou gaan we dus nu luisteren naar het Slavenkoor uit de opera Nabucco van Verdi.

0: Dan gaan we verder in het programma en er staat nog een heleboel mooie muziek op het programma. En we komen nu aan bij de Benedictus uit de Missa Brevis van de Sancti Johannis de Deo. En die wordt ook wel eens de kleine orgelmis genoemd van Haydn. En ja, hoe komen we bij deze mis?
1: Ja, ook een hele bijzondere herinnering, want ik ben 7 jaar bij het Brabants Kamerkoor geweest. En daar zongen we wel eens die mis. En ja, die vond ik zo mooi. Dus ik zei tegen de dirigent, die wil ik hebben als ik ga trouwen. Toen zegt hij, daar moet ik nog wel eventjes over denken hoor. Want het is nogal even wat, repetities en zo. Ik zeg, ik wil het wel heel graag. Hij zegt, ik ga het doen voor jou. En
0: dat is ook gebeurd?
1: Het is gebeurd. Het Brabants Kamerkoor heeft hem gezongen. En ja, prachtig gewoon. Ik was er helemaal van onder de indruk. En vooral het Benedictus, dat vond ik het dus eigenlijk wel het hoogtepunt in die mis.
0: Het was een solo door een sopraan.
1: Het was een solo. Het was een sopraan uit het Brabants Kamerkoor, die ook altijd andere solos ook zong. En dat was echt...
0: Zeker op zo'n bijzondere dag.
1: Ja, hele mooie dag.
0: Als je trouwdag, hè?
1: Dat
0: is
1: al herinneringen aan.
0: Al lang geleden?
1: 40 jaar.
0: Meer dan 40 jaar.
1: Ja, 40 jaar.
0: Dat is inderdaad al heel lang geleden.
1: Ja, maar hij zit nog heel scherp in mijn herinnering.
0: Ja, hij is nog wel eens teruggekomen ook. Nou, daar gaan we heel graag naar luisteren. Dus het is dus het Benedictus uit de Missa Brevis van Joseph Haydn. Haydn die leefde van 1732 tot 1809. En we hebben daar dus, zoals we net al zeiden, de Benedictus wordt gezongen door een sopraansolo. En dat is hier een jonge sopraan. En die hoort tot het koor Ein Tölzer Zengerknabe. En die gaan we dus horen. Er zit ook een hele mooie orgelsolo zit erbij. En die wordt gespeeld door Geoffrey Lanchester. En we horen dus verder de Tölzer Knabenkoor. En zij worden in zijn geheel begeleid door de tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

0: En we luisterden, beste luisteraars, in het programma Legato naar Benedictus van Joseph Haydn. En dat komt uit de mis Sancti Johanni de Deo, de kleine orgelmis. Nou, we blijven nog eventjes toch. Toos, je hebt al wat verteld over jouw trouwmis, want dat was het dus, hè? En dan heb je daar nog wat bij. Mag je zelf vertellen, wat heb je daar nog bij uitgekozen?
1: Daar heb ik dus, toen wij de kerk uitliepen, het Alleluia van Händel. En dat speelde mijn vader, die een hele goede organist was. Waar echt, ja, daar bleef je bij stilstaan als hij ging spelen. Maar ja, ik moest natuurlijk wel de kerk uit. Ja. Dus maar, ja, dat vond ik dus zo geweldig, dat dan je vader naspeelt. Aan het einde van je trouwmis.
0: Dat is zeker.
1: Heb ik ook een hele fijne herinnering.
0: Ja. En heb je het Alleluia van Händel van hem nog wel eens vaker gehoord?
1: Hij speelde dat namelijk. Wij gingen dus altijd mee naar de kerk waar papa speelde. En dan het einde bij de, als het dan paasfeest was, dus was echt. Het Alleluia, dat ging dan zo geweldig klinken dat alle mensen blijven zitten. Want de mis was afgelopen, maar iedereen bleef zitten. Want papa die speelde nog het Alleluia van Händel na. En iedereen keek naar boven van, oh die organist, wat doet hij dat mooi. Ja. En daar was ik zo trots op hem, want dat was wel mijn vader. Hè?
0: Ja, want dat was namelijk. In die tijd mocht het orgel dus tijdens de vaste tijd, de 40 dagen tijd, helemaal niet, daar mocht niet op gespeeld worden. Het was allemaal, alles werd gezongen zonder orgel. Dus ja, dan, als het dan Pasen was, het was hoogfeest, dan brak natuurlijk alles brak los. En ja, op een gegeven moment dan wordt dat een beetje traditie en dan wisten de mensen van nou, na de mis, dan breekt het Alleluia van Händel los. Ja. We gaan daar naar luisteren. Beste luisteraars, het is dus wel zo, het is inderdaad een opname van die trouwmis. En ook dus Toos haar vader die dat dan ook speelt. En u kunt zich voorstellen, we zitten dan in 1974, de techniek was nog niet zo best. En is het dus een opname van die mis zelf. Maar ja, dat was toen de tijd was dat nog niet zo. Maar ja, we willen deze opname, die dus technisch misschien niet zo best klinkt, willen we u toch heel graag laten horen. Namelijk, en dat gebeurt niet zo vaak, dat de Alleluia van Händel wordt meestal gezongen. Maar hier hoort u dus alleen dus het Alleluia gespeeld op het orgel.

0: Toos, je hebt toen straks al verteld in deze uitzending dat je een aantal jaren hebt meegezongen bij het Brabants Kamerkoor
1: Ja, dat
0: in
1: klopt.
0: Den
1: Ja.
0: Bosch. Ja, daar heb je nog hele goede herinneringen ook aan.
1: Heel fijn. Oh, die
0: Ja.
1: sfeer was zo leuk, zo gezellig.
0: Ja,
1: Ja. Iedereen kent elkaar. En ja, ik heb 7 jaar dus, in dat koor meegezongen. Dus ja, dat is
0: ja.
1: echt heel
0: En
1: fijn.
0: er werd heel wat uitgevoerd, denk ik.
1: Ja. Dus, we gaven ook 2 keer per jaar altijd een concert. En aan ja, een bepaald stuk, en dat is zo vooral het Magnificat. Daar werd natuurlijk stevig op gerepeteerd, want het is niet eenvoudig. Wij zongen dus ook veel muziek van Bach. Maar dat Magnificat is heel, ja, heel juichend ook. Dat is echt het Magnificat zoals ik vind dat het gezongen moest worden.
0: Ja.
1: En ja, dat was heel fijn ook om mee te zingen. Ja.
0: De lofzang van Maria, hoog verhef nu mijn ziel, de
1: Ja,
0: Heer.
1: ja,
0: Ja.
1: ja, ja,
0: Nou, we
1: ja.
0: willen heel graag, want het Magnificat op zich duurt dus veel langer natuurlijk, willen we het eerste gedeelte van dit Magnificat laten horen van Johann Sebastian Bach. En dat wordt gezongen door het Collegium Musicum en dat staat onder leiding van Richard Hick Cox.

0: In het programma Legato heb ik een gast bij me en dat is Toos. En we gaan nu een beetje overgang maken. Namelijk, we hebben van het Magnificat van Johann Sebastian Bach gaan we naar Mozart toe. En wel naar een vioolconcert, tenminste een deel uit dat vioolconcert. En waarom? Ben jij een erge Mozart-liefhebster?
1: Ik ben een hele erge Mozart-liefhebster. Als ik die muziek hoor, dan word ik helemaal rustig. Zo ontzettend mooi. Het is echt mijn lievelingscomponist. Ja.
0: En dat is dus alle muziek van
1: Mozart? Alle muziek. En ik heb ook heel veel van hem op cd. En ik heb altijd een drukke baan gehad. En dan kwam ik 's avonds thuis en dacht ik, oh, heerlijk muziek. En ja, was ik er helemaal uitgerust. En dan dacht ik, wat is dat verrukkelijk. Ik vind het zo geweldig dat iemand die zo lang geleden geleefd heeft, nog steeds zijn muziek zo levendig is. Dat vind ik ja, op zich al zo wonderlijk. Het is toch wel een hele begenadigde componist geweest.
0: Zonder meer, ja. En dan ga je maar helemaal uitgerust, kun je gaan slapen.
1: Ja, zeker. Vooral voor het slapen gaan. Dan is echt even alles weg. Ja. Alle stress weg en dan slaap je goed.
0: Ja, nou, misschien mijn aanrader ook voor andere luisteraars.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Mozart heeft dus ontzettend veel geschreven, dus daar moet een keuze uit gemaakt worden. En Toos heeft de keuze gemaakt van een vioolconcert. Mozart heeft er 5 geschreven. En daarvan gaan we luisteren naar het concert voor viool en orkest nummer 3 en daarvan het tweede deel. De violist is hier Gidon Kremer en hij wordt begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Nicolaas Hannoncourt.

0: Nou, luisteraars, ik hoop dat u inderdaad ook wel tot rust bent gekomen bij de muziek, de filmconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Dan staat op het programma, heb je uitgekozen, Toos, het Ave Maria van César Franck. En ja, ik zou bijna zeggen, bij Radio Maria mag een Ave Maria dus niet ontbreken. Maar je hebt daar waarschijnlijk toch redenen voor gehad waarom je ook de luisteraars een Ave Maria wil laten horen.
1: Ja, dat wil ik zeker. Er zijn heel veel Ave Maria's. Maar ja, deze vind ik dus heel bijzonder. Ik ben dus echt inderdaad een hele trouwe Maria-fan. Want ze helpt me altijd als ik het moeilijk heb. Ik bid ook vaak mee de rozenkrans en zo. En ja, ze begeleidt mij helemaal door het leven. En als ik dan het Ave Maria hoor, denk ik, het is, ja, zij verdient het wel dat er heel veel aandacht ook aan haar besteed wordt. Omdat ze echt ook onze moeder is en ook moederlijke zorgen aan je geeft. En ja, je kunt eigenlijk altijd op de bouwen.
0: Ja, het is eigenlijk dus het gezongen Wees gegroet,
1: ja,
0: het Ave Maria.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Nou, jij kunt waarschijnlijk veel meer ervaringen vertellen wat Maria voor jou gedaan heeft.
1: Heel veel.
0: Maar ja, ja, helaas is dit programma, misschien dat je er, kun je er één ervaring misschien bij vertellen?
1: Ja, ik was in verwachting en het was al een keertje misgegaan. En de tweede keer dreigde het ook mis te gaan. En toen zei dus de dokter, dit kindje zult u ook moeten missen. En toen zei ik, dat gaat niet gebeuren. En ik heb dus echt nachten gebeden en gedaan. En na 3-4 dagen is het dus eigenlijk toch uiteindelijk goed gekomen. En er is nou, ik heb nou een prachtige zoon van bijna 40 al. Dus wat dat betreft, ze heeft echt mij dat geluk gegeven. Omdat ik echt zo graag moeder wilde worden.
0: Ja.
1: Dat heb ik dus zeker aan haar te danken.
0: Nou, dat is heel mooi. Ja, ik denk dat uw luisteraars ook fijn, we merken dat ook vaak bij Radio Maria, vooral ook bij de Rozenkrans, dat er heel veel gebeden, dat zij die verhoort op haar voorspraak. Ja, zij verhoort dus geen gebeden. Het is Christus die de gebeden verhoort, maar zij doet daar haar voorspraak en ze weet precies, hoe, denk ik, hoe ze dat boven moet aanpakken. Maria, we zijn u heel erg dankbaar en uit dankbaarheid heilig willen we ook deze Ave Maria aan u geven.

0: We luisteren naar het Ave Maria van César Franck. En dat werd gezongen door Isabel Delemarre. En op het orgel hoorden we Christian Fadegon. Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit programma Legato. En we gaan heel vrolijk gaan we eindigen. Ja, namelijk, Toos, je hebt uitgezocht de Trits Trats Polka. Ja, een hele vrolijke muziek, is fijn om daarmee te eindigen. En wat doet jou daaraan denken?
1: Ja, dat is het nieuwjaarsconcert, hè, wat elk jaar op nieuwjaarsochtend uitgezonden wordt op televisie. En dan zorg ik altijd dat ik dus echt helemaal
0: klaar
1: tijd erbij zit. Hoor. Ja. Want dat is zo'n vrolijke muziek, ook sowieso al de Weense muziek. Maar die polka, het is gewoon, daar zie je de mensen dansen en je wordt er blij van. Het is heel vrolijk. Ja.
0: Ja.
1: Begin van het nieuwe jaar, hè, dan is dat toch een hele mooie start.
0: Ja. Heel jaar voor ons met heel veel wensen en verlangens. Ja. Nou, dan gaan we dan luisteren naar de Trits Trats Polka van Johannes Strauss. En die wordt hier gespeeld door het orkest van de Wiener Staatsopera. En de dirigent is hier Anton Paulik.

0: En zo komt er aan deze legato ook een einde. Toos, ik was heel blij, en waarschijnlijk de luisteraars ook wel, dat je bij ons wilde zijn en iets wilde vertellen over de muziek die jij had uitgekozen. Heel hartelijk dank daarvoor en fijn dat je aan dit programma hebt willen meewerken.
1: In legato hebben we kunnen luisteren naar de muziekkeuze van Toos Pronk. Dank u voor uw luisterend oor, het allerbeste met u en heel graag tot een volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag zetten wij onze verkenning voort van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, een dogmatische constitutie over de kerk. In het eerste hoofdstuk, dat vooral wil beantwoorden wat de kerk is, wordt zij beschreven als een complexe werkelijkheid. Dat roept meteen een vraag op: waaruit bestaat die complexiteit? Sommigen denken misschien dat de kerk complex is omdat ze ingewikkeld is en daarom moeilijk te verklaren. Anderen zien die complexiteit vooral in het feit dat zij een instelling is met 2000 jaar geschiedenis, met kenmerken die verschillen van elke andere sociale of religieuze gemeenschap. In het Latijn betekent het woord complex echter eerder een geordende samenhang van verschillende aspecten of dimensies binnen één werkelijkheid. Daarom kan Lumen Gentium zeggen dat de kerk een goed geordend lichaam is, waarin de menselijke en de goddelijke dimensie samen aanwezig zijn, zonder scheiding en zonder vermenging. De eerste dimensie is meteen zichtbaar. De kerk is een gemeenschap van mannen en vrouwen die de vreugde en de strijd van het christen zijn delen, met hun sterke kanten en hun zwakheden. Zij verkondigen het evangelie en worden zo een teken van de aanwezigheid van Christus, die ons op onze levensweg vergezelt. Toch volstaat dit zichtbare aspect, dat ook tot uitdrukking komt in haar institutionele organisatie, niet om de ware aard van de kerk te beschrijven. Zij bezit immers ook een goddelijke dimensie. Die bestaat niet in een ideale volmaaktheid of geestelijke superioriteit van haar leden, maar in het feit dat de kerk voortkomt uit Gods plan voor de mensheid, dat in Christus werkelijkheid is geworden. Daarom is de kerk tegelijk een aardse gemeenschap en het mystieke lichaam van Christus. Een zichtbare werkelijkheid en een geestelijk mysterie, aanwezig in de geschiedenis en tegelijk een volk dat onderweg is naar de hemel. De menselijke en de goddelijke dimensie vormen samen een harmonisch geheel, zonder dat de ene de andere overschaduwt. Zo leeft de kerk in dit spanningsvolle mysterie. Zij is tegelijk menselijk en goddelijk. Zij ontvangt de zondige mens en leidt hem naar God. Om deze kerkelijke werkelijkheid te verhelderen, verwijst Lumen Gentium naar het leven van Christus. Wie Jezus ontmoette op de wegen van Palestina, ervoer zijn menselijkheid, zijn ogen, zijn handen, de klank van zijn stem. Wie besloot hem te volgen, werd geraakt door zijn gastvrije blik, door de aanraking van zijn zegenende handen en door zijn woorden die bevrijding en genezing brachten. Wie die mens volgde, ging ook openstaan voor een ontmoeting met God. In het vlees van Christus, in zijn gelaat, zijn gebaren en zijn woorden, wordt immers de onzichtbare God zichtbaar. Vanuit deze werkelijkheid van Jezus kunnen wij opnieuw naar de kerk kijken. Wanneer we haar van dichtbij beschouwen, ontdekken we een menselijke dimensie die bestaat uit concrete mensen. Soms laten zij de schoonheid van het evangelie zien. Soms worstelen zij en maken zij fouten, zoals ieder mens. Juist door haar leden en door haar beperkte aardse gestalte wordt echter de aanwezigheid van Christus en zijn reddend handelen zichtbaar. zoals Benedictus XVI zei, er bestaat geen tegenstelling tussen het evangelie en de instelling. Integendeel, de structuren van de kerk dienen juist voor de verwerkelijking en concretisering van het evangelie in onze tijd. Een ideale en zuivere kerk, los van de aarde, bestaat niet. Er is alleen de ene kerk van Christus die in de geschiedenis gestalte krijgt. Daarin ligt de heiligheid van de kerk. Christus woont in haar en blijft zichzelf geven door de kleinheid en broosheid van haar leden. Wanneer wij dit blijvende wonder aanschouwen dat zich in haar voltrekt, ontdekken wij iets van God wijze van handelen. Hij maakt zich zichtbaar door de zwakheid van zijn schepselen en blijft zich zo openbaren en werkzaam zijn. Daarom spoort paus Franciscus ons in Evangelium Gaudium aan om te leren onze sandalen uit te doen voor de heilige grond van de ander. Zo kunnen wij ook vandaag de kerk opbouwen, door haar zichtbare vormen te ordenen en tegelijk door dat geestelijke bouwwerk op te bouwen dat het lichaam van Christus is, door gemeenschap en liefde onder elkaar. De liefde brengt voortdurend de aanwezigheid van de verrezenen voort. Als wij onze gedachten toch eens zouden laten rusten bij één enkel ding, de liefde. Zij alleen overstijgt alles. Zonder haar is alles waardeloos. En toch trekt zij alles naar zich toe waar zij ook aanwezig is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 maart 2026. Voor het programma De Paus in het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 29. Plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 22. Nathemahar haalde een hand door zijn haar. Ze is een gecompliceerde vrouw. Als zij er niet was geweest, zou een of andere keizer ons onderhand in zijn geheel hebben opgeslokt. Elke vrijheid die we hebben, elk beetje onafhankelijkheid dat Koesh bezit, is aan haar te danken. Ze heeft genadeloos moeten zijn om zich staande te houden tegenover een macht als Rome. Ik zeg niet dat ze er niet toe zou overgaan mijn dochter weg te vagen als een lastig insect. Maar ze heeft er geen reden voor. Quintus Blandinus zal Koesh verlaten. Over een paar weken.

0: is hij weg, met zijn invloed erbij. Niemand anders zal zich erom bekommeren met wie ik getrouwd ben of wie mijn dochter is. Caroline krabde op haar hoofd. Misschien voelde ze zich bedreigd toen ze zag dat ik Cézanne benaderde. Waarom? Cézanne zal het niet toegeven, maar zo belangrijk is hij niet. Ik denk dat ze gezien heeft dat ik een brief aan hem wilde geven. Misschien dacht ze dat ik... Een ijskoude rilling liep over haar rug. Ze had het verband al lang gelegd, als om de omstandigheden er niet waren tussen gekomen. Het ene drama had zich op het andere gestapeld en daardoor was haar denken ontspoord. Ze was er zo zeker van geweest dat Cézanne haar vader was. Die mogelijkheid had haar denken verward. Misschien dacht ze dat ik onderdeel ben van de samenzwering, bracht ze zacht uit. Samenzwering? Theo fronste zijn wenkbrauwen. Caroline, waar heb je het over? Zei haar vader. Ze had nooit iets over Cézanne's plannen gezegd tegen Atemahar. Zelfs Theo wist er niet van af. Ze was in de verleiding geweest om het hem te vertellen, maar had besloten dit bezwarend bewijs tegen de man die haar vader kon zijn voor zich te houden. Maar de tijd van discretie was voorbij. Ze vertrouwde deze mensen haar leven toe. En nu moest ze hun ook het leven van de koningin en van Cézanne toevertrouwen. Cézanne is van plan om de Kandake te doden, zei ze. Atemahar knipperde met zijn ogen. Wat zei je daar? Die dag dat ik stiekem het paleis van de koningin ben binnengegaan, je betrapte me in een alkoof, weet je nog? Zo, zei Theo lijzig. Ik ben blij te horen dat mijn schip niet de enige plek is waar je stiekem bent gekomen. Zelfs koningen en koninginnen schijnen je niet buiten te kunnen houden. Ze sloeg geen acht op hem. Ik verstopte me in die kleine kast omdat ik met Cézanne wilde praten als hij klaar was in de kamer ernaast. Ik weet het nog, zei haar vader. Zijn gezicht stond roerloos. Wel, toen ik verstopt zat in die alkoof, hoorde ik Cézanne praten met zijn trawant. Ik heb de naam van die man niet gehoord, maar ik zou zijn gezicht herkennen. Ze maakte plannen om de Kandake te doden en het op een ongeluk te laten lijken. Ze zweeg even om na te denken. Cézanne is van plan haar boot te laten zinken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het te laten plaatsvinden tijdens een uitstapje in de lente. Maar Cézanne zei dat de koningin de reis had uitgesteld tot de zomer. Hij zei tegen zijn medeplichtigen dat ze tot juli moesten wachten met het uitvoeren van hun plan. Caroline wreef haar voorhoofd. Ik herinner me dat de medeplichtige furieus was over het uitstel. Ik geloof dat hij bang was dat de koningin hem voor die tijd geruïneerd zou hebben. Ik kon ook niet alles verstaan. Atemahar was verstijfd van schrik. Ze reist half juli naar Alexandrië. Ze is van plan het koninklijke vaartuig te nemen. De Kandake kan niet zwemmen. Caroline, waarom heb je me niet al maanden geleden over die samenzwering verteld, meteen toen je het had gehoord? Haar leven is nu in gevaar. Haar vader was ontzet. Caroline schoof ongemakkelijk heen en weer op haar kruk. Om het leven van de koningin te redden, had ik Cézanne kwaad moeten doen. Het plan zou pas 4 maanden later plaatsvinden. Ik dacht dat ik wel op tijd een oplossing kon bedenken om hen allebei te redden. Haar vader stond op. Ja, duurt nu geen 4 maanden meer. We hebben nog maar een paar weken totdat ze aan boord gaat van dat schip. We moeten haar waarschuwen. Ik denk dat ze het al weet, zei Carilinee. Ik neem aan dat ze daarom een huurmoordenaar op me heeft afgestuurd. Toen ze zag dat ik heimelijk met Cécin praatte, moet ze hebben gedacht dat ik mee in het complot zit. Ze weet niets van een complot, Carilinee. Ze is nog steeds van plan om naar Alexandrië te reizen. Als haar hoofdschatbewaarder hoor ik dat te weten. Alle plannen voor dat koninklijk bezoek aan Egypte gaan gewoon door. En wat belangrijker is, Cécin is niet gearresteerd. Hij loopt nog net zo opgeblazen door het paleis te paraderen als altijd. Kandake zou hem bij het eerste gerucht van een complot hebben laten opsluiten. Theo schraapte zijn keel. Misschien wacht de koningin om iedereen die bij het plan betrokken is op te pakken. Als ze die Cécin op vrije voeten laat, leidt hij haar misschien naar anderen in de samenzwering. Haar vader nam Theo's woorden in overweging. Dat zou ze me verteld hebben. Niet als ze geloofde dat je dochter er deel van uitmaakte. Natemahar viel terug op zijn plaats. Hij dacht zwijgend over Theo's woorden na en schudde toen zijn hoofd. Het is gewoon niets voor haar. Als je haar verraadt, slaat ze snel toe. Nee, ze weet er niets van, ik weet het zeker. Ik wil er niet over doorzaniken, zei Theo op verontschuldigende toon, maar het lijkt een belangrijk detail. Als de koningin geen dure Kushitische huurmoordenaar heeft gestuurd om Carilinee te doden, wie dan wel? Natemahar nam een slok uit zijn drinkglas. Ik heb mijn hersens gepijnigd om een antwoord te vinden. Maar dat heb ik niet, moet ik toegeven. Ondanks je vertrouwen in haar geloof ik toch dat alles in de richting van je koningin wijst. Het spijt me, Natemahar. Carilinee had er geen idee van wat ze ervan moest denken. Ze bukte om een paars blaadje op te rapen dat aan haar teen plakte. Ze wreef over het vage blauwe spoor dat het leer van haar sandalen op haar voet had achtergelaten. Ze waren goedkoop geweest en ze gaven af als ze vochtig werden. Maar ze had ze gezien op de markt in Meroe en vond het ongewone ontwerp en de kleurige kralen mooi. Ze schoot zo snel overeind dat ze bijna van haar kruk gleed. Mijn sandalen, zei ze ademloos. Dat zijn je blote voeten, merkte Theo op. Misschien moet je stoppen met drinken van weet ik wat er in je kelk zit. Ze schudde haar hoofd. Dit is serieus. Op de dag dat ik Cécin's gesprek afluisterde, droeg ik mijn Kushitische sandalen. Ze zijn heel opvallend. Blauw leer met rode en witte kralen. Je hebt ze me zien dragen, Theo. Theo keek hulpzoekend om zich heen. Zijn ze heel mooi? Daar gaat het niet om. Ik droeg ze naar het paleis omdat het mijn enige Kushitische schoenen zijn. Ik wilde niet opvallen. Haar vader richtte zich op. De bedienden dragen geen kleurige schoenen in het paleis. Ze worden geacht onversierd leer te dragen. Geen kralen. Ze knikte. Ja, dat viel me op toen ik in het paleis arriveerde. Ik was bang dat iemand me ernaar zou vragen, dat ik vragen zou krijgen over al mijn kledingstukken eigenlijk. Maar dat deed niemand. Nadat ik me verstopt had in die alkoof, hoorde ik Cécin weggaan. Ik probeerde naar hem te gluren van achter de gordijnen, maar Cécin draaide zich om. Ik weet zeker dat het me lukte om een hoofd in te trekken voordat hij me zag. Maar je voeten waren zichtbaar, raadde Theo. En Cécin zou je opvallende sandalen hebben herkend. Natemahar zette grote ogen op. Kariline perste nadenkend haar lippen op elkaar. Je moet er rekening mee houden dat het donker was in de gang. Het zou moeilijk zijn geweest om zo in detail op te pikken. Tenzij hij haviks hoger at. Of een haviks oog, aangezien hij er maar één heeft. Waren de gordijnen dicht in de kamer waar hij dat gesprek voerde? Vroeg Natemahar. Kariline knikte langzaam. Ja, de ramen waren bedekt met een zware stof. Lampen vormden de enige lichtbron. Zijn oog zou gewend zijn aan het donker. Hij zag je sandalen en herkende ze. Toen wist hij dat je gehoord had dat hij plannen maakte om de koningin te doden. Zo'n los eindje zou niemand willen laten hangen. Theo trommelde met zijn vingertoppen op het tafelblad. Ik heb die mensen nooit ontmoet, dus mijn conclusies hebben niet het voordeel van persoonlijke kennis. Als ik naar de naakte feiten kijk, lijkt de koningin nog steeds de meest logische keus. We weten met zekerheid dat ze Kariline gezien heeft met die Sesen. Hij wendde zich tot haar. Ze weet dat jij Natemahars dochter bent. In haar ogen moet je dat een motief geven om haar dood te willen, om wraak te willen voor wat je ze ouders heeft aangedaan. Ze kan makkelijk geloven dat jij deel uitmaakt van die samenzwering. Of Sesenje sandalen gezien heeft in het donker en ze heeft herkend, is een slag in de lucht. En bovendien ver gezocht, als je in aanmerking neemt dat hij blind is aan één oog. Hij zou een motief hebben om jou dood te willen, als hij wist dat je hem hebt afgeluisterd. Dat geef ik toe, maar de kans is klein. Kariline trok aan haar oor. Maar als Sesen achter de aanslagen op mij zit, wil dat zeggen dat de Kandake niet op de hoogte is van het complot. En dan is haar leven in gevaar. En we moeten haar waarschuwen, zei haar vader. Aan de andere kant, als de Kandake al weet van Sesens snode plannen en gelooft dat ik met hem in het complot zit, dan moeten we je zo ver mogelijk bij haar uit de buurt houden, zei Theo. Natemahar keek Kariline onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

In alles wat ik vandaag ben, alles wat ik probeer te doen, al mijn ontmoetingen, mijn nadenken, zelfs mijn frustraties en mislukkingen, en in het bijzonder deze gebedstijd, geef dat ik in dit alles mijn leven in uw handen mag leggen.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 45.
1: Jezus zocht Nathanael op en zei tegen hem: "We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth." "Uit Nazareth?" zei Nathanael. "Kan daar iets goeds vandaan komen?" "Ga zelf maar kijken," zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: "Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog." "Waar kent u mij van?" vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: "Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat." "Rabbi," zei Nathanael, "u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël." Jezus vroeg: "Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen doen." "Werkelijk, ik verzeker jullie," voegde hij eraan toe, "jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de Mensenzoon."

Uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Omdat Jezus uit de verkeerde stad komt, is Nathanael in de verleiding om hem af te doen als een nul. Wat houdt mij tegen om God te herkennen in sommige mensen? Is dat dan omwille van hun afkomst, hoe ze spreken of hoe ze eruit zien?

Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Deze woorden van Nathanael zijn een persoonlijke acte van geloof in Jezus. Welke woorden zou jij gebruiken om je geloof in Jezus uit te drukken? Of misschien gebruik jij gewoon helemaal geen woorden?

0: Luister opnieuw naar de lezing. Plaats je in deze scène, misschien in de rol van Nathanael. Kijk naar alles wat er rondom jou gebeurt. Luister naar deze woorden die tot jou gesproken worden.
1: Jezus zocht Nathanael op en zei tegen hem: "We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth." "Uit Nazareth," zei Nathanael. "Kan daar iets goeds vandaan komen?" "Ga zelf maar kijken," zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: "Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog." "Waar kent u mij van?" vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: "Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat." "Rabbi," zei Nathanael, "u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël." Jezus vroeg: "Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen doen." "Werkelijk, ik verzeker jullie," voegde hij eraan toe, "jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de Mensenzoon."

Laat de scène zich nu verder ontwikkelen in je verbeelding. Wat zeg jij vervolgens aan Jezus? En wat zegt Hij aan jou?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mezelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeel dus niet voorbarig voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet geleren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de anderen. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte, alsof alles van jezelf kwam? Ge zijt blijkbaar al verzadigd, ge zijt al rijk, ge regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten we misschien wel delen in uw koningschap, want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van de ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen, en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus, wij zijn zwak. Gij zijt sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit ogenblik lijden wij honger en dorst. Zijn wij naakt en krijgen wij slagen. Zijn we dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen. Worden wij vervolgd, we dulden het. Smaad beantwoorden we met minzaamheid. Tot nu toe worden we behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had ge in Christus 1000 opvoeders, ge hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen, volgt mij na. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa. Jezus getuigenis over Bartholomeus. Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus. Welnu, het lijkt mij tot Filippus eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Ze zijn immers de eersten in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat Johannes de Doper had getoond wie het lam was dat de zonde van de wereld wegneemt, leerde Andreas het mysterie kennen door de aangewezen Heer achterna te gaan. Maar bovendien bracht Andreas aan zijn broer de blijde tijding dat hij was gekomen over wie lang tevoren de profeten hadden gesproken. Simon schonk hem onmiddellijk geloof en sloot zich van ganser harte bij het Lam Gods aan. Toen werd niet alleen zijn naam, maar ook hij zelf door de Heer veranderd en tot een hogere orde verheven. In plaats van de naam Simon kreeg hij de naam Kefas of Petrus. Dat betekent rots. En werd hij inderdaad een rots. De grote Petrus bereikte echter deze genade niet door geleidelijke groei. Zodra hij echter zijn broer gehoor had geschonken en in het Lam Gods was gaan geloven, werd hij door dit geloof vervolmaakt. Zo werd hij Petrus of rots, nauw verbonden met de rots die Christus is. Nadat de Heer nu Filippus, waardig medeburger van deze grote mannen, had aangetroffen, zoals in het evangelie wordt verhaald, werd deze uitverkoren tot volgeling van het woord, dat tot hem sprak, volg mij. Dat wil zeggen, tot het ware licht gebracht en zelf licht geworden, moest hij op zijn beurt anderen aantrekken om hen in het licht te laten delen. Zo werd Nathanael, Bartholomeus, omstraald door zijn licht en kreeg hij kennis van het mysterie van het geloof. Want dit zijn Filippus' woorden. Degene over wie Mozes in de wet en ook de profeten hebben geschreven, hem hebben wij gevonden, Jezus uit Nazareth. Nathanael vernam deze blijde boodschap niet als een ongeletterde. Hij was immers nauwkeurig door de geschriften van de profeten onderricht omtrent het mysterie van de Heer. Hij wist dat de eerste verschijning van God in het vlees weliswaar in Bethlehem moest geschieden, maar dat de Heer vanwege zijn verblijf in Nazareth een Nazoreer zou genoemd worden. Naar deze beide voorspellingen ging zijn aandacht uit. Hierbij overwoog hij dat het mysterie van de grot, de doeken en de kribben, op grond van Gods beschikking omtrent de menswording, noodzakelijk in Bethlehem, de stad van David, moest plaats hebben. Galilea daarentegen was het geweest van de heidenen, dat eens zijn naam zou geven aan het woord dat gaarne onder de heidenen verbleef, Jezus de Galileer. Toen Nathanael zich aansloot bij Filippus, die het licht van de kennis voor hem had laten schijnen, zei hij dan ook, uit Nazareth, dat wil zeggen, uit het gewest van de heidenen, kan daar iets goeds vandaan komen? Maar toen werd Filippus zijn gids, die hem naar de genade leidde met de woorden, kom en zie. Zo geschiedde het dat Nathanael wegging van onder de vijgenboom, waarvan de schaduw hem belette het licht te ontvangen. En hij bereikte de Heer, die de bladeren van de vijgenboom zonder goede vruchten had doen verdorren. Daarom ook getuigde het mens geworden woord van hem, dat hij een ware Israëliet was, geen onechte zoon van Israël. Want Nathanael koesterde in zijn hart geen bedrog, maar hij gaf er blijk van dat hij, wat oprechtheid betreft, aarde naar deze stamvader. Jezus verklaarde, hij is een ware Israëliet in wie geen bedrog is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Maandag 24 augustus. De kerk viert vandaag het feest van de heilige Bartholomeus, apostel. Wij nodigen u samen uit om God te loven door het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed. We nemen de paginacijfers van het Groot Getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 1577. De hymne vindt u op bladzijde 1395 en de antifone en volgende na 1582. We nemen de psalmen en de lofzang van zondag van de eerste week op bladzijde 780 of op uw losse kaart. De lofzang van Zacharias en het afsluitend gebed vindt u op bladzijde 1396 en de smeekbede op bladzijde 1583. Die met ons meebidden uit het Klein Getijdenboek, de uitnodiging zie binnenomslag nummer 1 en de psalmen

En de psalmen, zondag eerste week, vanaf bladzijde 53. Niet alle teksten staan in uw klein getijdenboek. Wel op de getijdengebeden-app van de Tilteberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de God van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met de lofzang, hem met liederen eren.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God in ons is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 1395. Gezeten op de eerste rij van Gods onmedelijke hof. Bartholomeus, mogen wij aan u betuigen dank en lof.
1: De meester zag u met het oog van zijn genegenheid en vond een inborst die hem niet beloog, een woord rechtzinnig uit uw mond.
0: Profeten zeiden tot u, hoor, de tijden riepen lang en luid. Zie, de Messias treedt naar voren en hij gaat weldra voor u uit.
1: Hij maakt u tot zijn lotgenoot en zie hoe gij het heil ontvangt en ten gevolge van zijn dood een zetel in het hemelsland.
0: Gij zijt zijn vriend die hij ontzendt, uw Heer, de meester van de tijd. Gij leeft voor hem die het leven kent en door u ons bestaan verblijd.
1: Hij zij geloofd die voor u gaat en door u brengt een onderpand van wat hij ons verhopen laat, een voorproef van het vaderland.

0: 1582. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad.
0: Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Loof de Heer alle schepselen Gods, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer zon en maan, sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem nevels en buien, hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Loof de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijs hem.
0: Loof de Heer licht en donker, bliksem en wolken, prijs hem.
1: Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer zingen en stromen, bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof hem, wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heeren, al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardige, vromen, ootmoedige, prijst de Heer.
1: Looft hem, Ananja, Azaria, Misaël, prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij, Vader, en Zoon en Geest, laat ons hem prijzen verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied, zegt de Heer. Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeel voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranste verdrukte met zegekransen.
0: Jubel dus, heilige, om uw triomf. Vier feest in uw legerplaatsen.
1: gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmschaap bezwaart in uw handen.
0: Trekt met uw wraak door het heidense land, bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied, zegt de Heer.
0: Korte schriftlezing. Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de Geest.

0: Jij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
1: Jij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
0: Zo blijft uw naam beroemd
1: over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
0: 1396. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei: Dat is waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei: Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. 1583, de smeekbede. Broeders en zusters van de apostelen, hebben wij een hemelse erfenis ontvangen. Laten wij daarom onze Vader dank brengen voor al zijn gaven en belijden.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de tafel van Christus, lichaam en bloed, die ons door de apostelen is overgeleverd als bron van leven.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de tafel van uw woord, die ons door de apostelen is bereid en ons licht en vreugde schenkt.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor uw heilige kerk, die op de apostelen is gebouwd en waarin wij tot één lichaam worden gevormd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de sacramenten van doopsel en boetvaardigheid, die aan de apostelen zijn toevertrouwd en waardoor wij van al onze zonden worden gereinigd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het afsluitend gebed 1396. Laat ons bidden. Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartholomeus zich van harte aan uw zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bede dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u deze morgen live verbonden vanuit de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 24 augustus vierde Kerk de gedachtenis van de heilige Bartholomeus apostel, ook wel vereenzelvigd met Nathanael. Op zijn feest is de in tekst van de introitus verkondigd van dag tot dag het heil, verkondigd onder de heidenen Gods heerlijkheid. Dat heeft Bartholomeus of Nathanael gedaan. We lezen vandaag uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd ontmoette Filippus Nathanael en zei hem: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael smaalde: uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen? Waarop Filippus antwoordde: kom dan kijken. En Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei, doelend op hem: dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem: Rabbi, gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning van Israël. Jezus antwoordde: omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? Grotere dingen zult gij zien dan deze. En hij voegde eraan toe: voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Dit is het woord van God. In het evangelie laat de evangelist ons het begin meemaken van de kerk, het begin van de Jezusbeweging. En dat gebeurt steeds op dezelfde manier. Eerst werd er iemand door anderen op Jezus gewezen, wordt door anderen de aandacht van iemand op Jezus gevestigd. Johannes de Doper maakt twee van zijn leerlingen attent op Jezus die voorbij ging en sprak: zie het Lam God. En van die twee leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, spreekt zijn broer Simon Petrus aan over Jezus. Wij hebben de Messias gevonden en hij bracht hem bij Jezus. Maar vandaag lijkt het er een beetje anders aan toe te gaan. Het lijkt of dit keer het initiatief van Jezus uitging. Toen Jezus naar Galilea wilde vertrekken, trof hij Filippus aan. Maar meteen wordt er uitleggend aan toegevoegd: deze Filippus was van Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Met andere woorden, Andreas en Petrus hadden het met Filippus over Jezus gehad. Ook bij Filippus kwam de ontmoeting met Jezus niet zomaar uit de lucht vallen. Stadgenoten, mannen van Bethsaida, mannen die elkaar regelmatig ontmoeten, elkaar spraken op de markt, die het laatste nieuws uitwisselen, die hadden Filippus voorbereid. En vandaag is het Filippus die Nathanael, ook wel Bartholomeus genoemd, voorbereidt op de ontmoeting met Jezus. En hij doet dat met deze woorden: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, hem hebben wij gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En daarmee wordt het milieu van de man die met Jezus in contact wordt gebracht nog veel groter gemaakt. Niet zomaar een of andere bekende, een broer of een stadgenoot. Er wordt verwezen naar het volk. Het volk in wie de verwachting leeft van een Messias. Het is de genade tot dat volk te behoren dat wij al ontvankelijk zijn voor de genade van het geloof. De persoonlijke ontmoeting met Jezus. Dat is de genade van tot de kerk te horen, de genade van een gelovige familie te zijn. Dat is een gave. Maar dan ook voor alle leden van die kerk een opgave om er rekening mee te houden dat je woorden, je gedrag, je doen en laten gevolgen kan hebben voor de ontvankelijkheid voor Jezus. Je kunt een bijdrage leveren in de ontmoeting tussen Jezus en de ander. En die bijdrage kan positief zijn,
zodat er een nieuwe openheid ontstaat tussen Jezus en een ander. De dieper liggende, sluimerende openheid die er in iemand van de kerk is, door zijn toebehoren tot het volk van God, kan worden verlevendigd, wakker gemaakt. Maar je bijdrage kan ook negatief zijn, een negatieve invloed hebben op iemands openheid voor Jezus. Ik bedoel maar, het contact dat wij als mensen van de kerk met elkaar hebben, is nooit neutraal. Het heeft altijd invloed op hoe iemand staat tegenover God, tegenover Jezus. Een positieve of een negatieve invloed, veel of weinig invloed, of heel gering, maar altijd een beetje, minstens iets. Soms is dat met handen te tasten. In je eigen ervaring, wanneer je langere tijd in gebed bent geweest, of je hebt iets gedaan voor Jezus alleen, bewogen door de geest van Jezus, de geest van zelfloze liefde, dan merk je de goede invloed in je persoonlijk contact met God, dat Hij meer voor je leeft, dat er meer leven komt in je contact met Hem. En dat je ook buiten het gebed veel meer verbondenheid merkt met Hem, en dat dat ook het geval is in je contact met anderen. Plotseling begint ook de ander ineens op dat niveau met je te spreken. Je eigen medemensen ontpoppen zich dan van broeders en zusters van jou tot broeders en zusters van Jezus. Zo'n nabijheid als je hebt met mensen uit je eigen familie. Want wij horen thuis bij God. Als wij zo lief hebben, krijgen wij de zekerheid dat wij thuis horen bij de waarachtige God, zegt Jan in zijn eerste brief. Dan ontstaat er iets tussen Jezus en elk van ons persoonlijk. Zoals tussen die twee leerlingen van Johannes de Doper. Zij bleven die dag bij hem, bij Jezus. Of zoals tussen Jezus en Petrus. Petrus zei tot Simon Petrus, gij zult Kefas heten. En zoals dat ook was met Nathanael. Voordat Filippus u riep, u, Nathanael, zag ik u onder de vijgenboom zitten. En hij zegt dus over Nathanael, dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Hemel en aarde verbinden zich met elkaar door de engelen die boven de mensenzoon opstijgen en neerdalen. Zoals voor Jacob. Hij was een dagreis ver van huis. Hij moest zich losrukken van zijn vader en moeder. Hij hunkerde naar hun aanwezigheid. Hij voelde verdriet. En toen droomde hij. En in dat zielsverdriet merkte hij een andere aanwezigheid op. Merkte hij dat hij bij God thuis was. Dat is ons eigenlijke thuis. Dat is het thuis waar wij elkaar naartoe kunnen brengen. En dat wij in het thuis zijn bij elkaar, in het broeder en zuster zijn van elkaar, iets van thuis ondervinden dat hij met ieder van ons heeft. Dat is de vrucht van het gebed.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemorgen, Radio Maria. Laten we gaan bidden. In het altijd fijn samen te bidden. En we zullen dan bidden het toewijdingsgebed van Radio Maria. Dat overal in de hele wereld, bij alle radiostations van Radio Maria, wordt gebeden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het hel dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars, die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land, wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen nederig en gelovig aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid, hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dat is het toewijdingsgebed van Radio Maria. Zoals dat op alle radiostations ter wereld van Radio Maria ook wordt gebeden. Ik geef u een overzicht van de gebedsmomenten vandaag. Zo dadelijk bidden we de rozenkrans om 8:30... Nou, en dan kunt u gebedsintenties nog toezenden via WhatsApp. En dat kan tot het moment dat we zeg maar beginnen met het voordragen van de gebedsintenties. Dat is meestal zo ongeveer 8:55. Als u daarna gebedsintenties inzendt, nou, dan komen die ook aan bod, maar dan bij een volgend gebed. Om 9:00 vieren we de Eucharistie. Om 11:15 de lezingendienst. Om 12:00 bidden we het Angelus, oftewel het gebed van de Engel des Heren, gevolgd door het middaggebed. Om 11:45 bidden we weer de rozenkrans en dat is dan de iets uitgebreidere, waarbij u ook kunt meebidden als u belt tijdens de muziek die tussen de tientjes van de rozenkrans klinkt. Om 3:00 vanmiddag bidden we de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 17:00 de rozenkrans. Om 17:30 de Vespers.

om 5 uur de Rozenkrans, om 17:30 de Vespers, om 18:00 het Angelus en om 19:00 de Eucharistieviering. En dan laat in de avond om 22:00 bidden we nog de completen. Pater Bots is natuurlijk met het woord van God elke dag opnieuw. Dat is weliswaar geen gebed, maar een overweging bij het evangelie van de dag. En die zenden we uit om 16:30 en om 21:30. Maar die van 21:30 is dan wel die van de volgende dag. Dus dat is de evangelie van de volgende dag. Ik wens u heel veel luisterplezier vandaag en veel devotie bij de gebeden. En ik hoop dat u bij ons blijft.

Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de Heilige Maagd Maria. Aan u vertrouwde God zijn enige Zoon toe. In u stelde Maria haar vertrouwen. Met u werd Christus man. Heilige Jozef, toon u zelf ook voor ons een vader en leid ons op de weg van het leven. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed en bescherm ons tegen elk kwaad. Amen.

En we bidden een gebed tot de heilige Jozef. Het was mijn penitentie na de biecht om een gebed tot de heilige Jozef te memoriseren. En dus dit gaat mij helpen om dat te doen. En het is sowieso ook een mooi gebed om voor te dragen en samen te bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. En hartelijk goedemorgen hier bij Radio Maria. Nog steeds wel in onze zomerprogrammering. Zo her en der in het land starten wel de scholen op. Nou, wij houden het nog even tot eind augustus bij de zomerprogrammering. Dus nog geen goedemorgen, maar Radio Maria dan. Maar natuurlijk wel bidden. En dat is heel belangrijk. En ook heel fijn om dat samen met u te kunnen doen. En we willen graag de rozenkrans gaan bidden. En daarvoor nodigen we u van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden voor alle luisteraars van Radio Maria, dat er zegen over hun leven en hun gezinnen en families mag komen. Daarop mag rusten. Ook willen we graag bidden voor mensen met problemen, dat zij Gods kracht en Gods troost en steun ervaren. En we bidden, Heer, dat er toch wereldvrede mag komen. We willen graag ook bidden op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie om bescherming. En we vragen ook om troost en barmhartigheid voor kinderen na een scheiding. En op voorspraak van pater Pio bidden we dat dat ze dit allemaal kunnen dragen. Graag willen we ook bidden voor rust in het hoofd van een luisteraar. En we bidden voor herstel van een vriendin en voor veel zegen over een pas getrouwd stel. We bidden voor Colombia, waar dus vorige week was het denk ik, of de week daarvoor al, een ernstige aardbeving heeft plaatsgevonden. Voor hoop, moed en kracht voor alle Colombianen en ook voor hen die in het buitenland wonen natuurlijk. Graag willen we ook bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. En we vragen daarbij dat het ook goed mag blijven gaan met een dochter, dat ze gezond mag blijven. En ook bidden we voor een dierbare vriend dat zijn epilepsie onder controle mag blijven. willen we bidden uit dankbaarheid. En om zegen, bescherming en genade vragen voor onze kinderen. Onze, dus van een luisteraar. De kinderen en kleinkinderen van een luisteraar. Op voorspraak van Maria en de heilige Jozef. En ook bidden we voor een vruchtbare rozenrally op 5 september in Amsterdam. Op de feestdag en op voorspraak van de heilige moeder Teresa. We bidden ook op voorspraak van Theresia van Lisieux voor de bekering van een gezin, de familie, vrienden en kennissen. Dat God, de Heilige Geest, alle die de Heilige Katholieke Kerk hebben verlaten, terug wil roepen dat zij terug willen keren in ootmoed en vreugde van de Heer. Bidden wij ook uit dankbaarheid. En we vragen, Heer, dat alles goed mag gaan volgens uw wil en plan voor iedereen. En daarbij bidden we in het bijzonder voor een zusje en een neef dat ze beide goed mogen herstellen. En ook dat het ijzergehalte in het bloed van deze luisteraar goed mag komen. We vragen aan moeder Maria moed en kracht en dat een medische behandeling aanslaat. En ook bidden wij dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we iedere dag weer opnieuw mogen ontvangen. En ook uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van altijd durende bijstand voor het verhoren van de gebeden. En vragen haar daarbij dat zij wil zorgen voor ons. We willen ook graag bidden voor deelnemers en teamleden en de bidders van een Talita Kumi weekend. En daarbij bidden we voor vrijgezellen en singles die hopen op een echtgenoot of echtgenote en kinderen. En ook voor een goede vader en of goede moeder dat ze die dus mogen ontmoeten. We bidden voor een kleinzoon die vandaag voor 4 maanden naar Amerika gaat voor school. Dat hij een mooie tijd mag hebben en dat alles goed mag gaan op voorspraak van Maria. En ook vragen we dat deze nieuwe week ons weer vrede mag brengen en ons genadig mag zijn. En uiteraard nemen we ook hier in deze rozenkransen de intenties mee die leven in de stilte van uw hart. En we vragen natuurlijk om verhoring daarvan. We overwegen de blijde geheimen. Het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ja, en dank aan u allen op deze maandagochtend voor het meebidden met deze rozenkrans. En ja, alle intenties natuurlijk die we al hebben mogen meenemen en aan de voeten van moeder Maria hebben mogen leggen. We gaan hier nog heel even luisteren naar muziek, want direct om 9 uur is het tijd voor de Eucharistieviering. We schakelen daarvoor over naar de Sint-Servaas-basiliek. En u weet het, het kan altijd een paar minuutjes duren voordat het daar echt begint, de Eucharistieviering. Er is altijd aanbidding voorafgaand aan de Eucharistieviering. Maar we gaan in ieder geval zo overschakelen. Dus tot zo.

We schakelen over naar de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht voor de Eucharistieviering. Ik wens u heel veel devotie.

van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u en met uw geest. Vandaag op de 24e augustus vieren we het feest van de heilige Bartholomeus, apostel. Bartholomeus, die in de Bijbel genoemd wordt, de meeste tijden in ieder geval, Nathanael. Nathanael, wat betekent zoveel als door God gegeven. In het Frans zouden we zeggen Dieu donné, Nathanael. Door God gegeven, die Jezus ontmoet, een beetje tegen wil en dank, onder een vijgenboom. In het begin van deze Eucharistie willen we ons door God laten roepen. Misschien ook een beetje soms tegen wil en dank, ondanks dat we in deze Eucharistie zijn, vaak wel willen, maar soms ook niet willen. Soms een beetje meer, soms een beetje minder. En dat minder willen we vooral aan Hem voorleggen, waar we tegenstribbelen, waar we misschien onze twijfels hebben, waar er meer donker dan licht is, waar we angst hebben voor het leven, angst voor de toekomst, misschien zelfs voor angst voor God zelf. We brengen naar Hem toe dat Hij ons mogen genezen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, versterk ons in het geloof, waardoor de heilige apostel Bartholomeus zich met hart en ziel aan uw zoon heeft gegeven. Laat uw kerk, op zijn voorspraak, voor alle volken een sacrament zijn van het heil. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren we dan naar de eerste lezing.
1: Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes. Een engel kwam naar mij toe.

en zei: Kom, ik zal u de bruid van het Lam tonen. En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods. Zij schitterde als het kostbaarste gesteente en als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een zeer hoge muur met 12 poorten. En aan de poorten stonden 12 engelen. Namen waren daarop gegrift. De namen van de 12 stammen van Israël. Er waren 3 poorten op het oosten, 3 op het noorden, 3 op het zuiden en 3 op het westen. En de stadsmuur had 12 grondstenen. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Woord van de Heer. Uw heilige Heer, maak uw kracht aan de mensen bekend. Uw heilige Heer, maak uw kracht aan de mensen bekend. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Uw heilige Heer, maak uw kracht aan de mensen bekend. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. Uw heilige Heer, maak uw kracht aan de mensen bekend. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. Uw heilige Heer, maak uw kracht aan de mensen bekend.

0: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël.
1: Amen. Alleluia.
2: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd ontmoette Filippus Nathanael en zei tot hem: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, hem hebben we gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael smaalde: uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen? Waarop Filippus antwoordde: kom dan kijken. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei doelend op hem: dit is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde: omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? Ge zult grotere dingen zien dan deze. En hij voegde eraan toe: voorwaar, ik zeg u, ge zult de hemel open zien en de engelen zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Zo spreekt de Heer. Ga even zitten. Filippus vindt zijn vriend Nathanael, zoals we al zeiden in het begin van de Heilige Mis, Nathanael, Nathanael, betekent zoveel in het Hebreeuws als gegeven door God. Hij was een welkom kind in de familie. De ouders waren blij mee. Misschien de oudste zoon, de eerste zoon, door God gegeven. Maar diezelfde Nathanael heeft het allemaal nog niet zo helemaal door. We hebben gevonden, zegt Filippus, we hebben hem gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth, degene over wie Mozes in de wet heeft geschreven. En Nathanael antwoordt: kan iets goeds uit Nazareth komen? Jezus had schijnbaar Nathanael van ver zien zitten onder de vijgenboom. Nou moet je een beetje een vijgenboom kennen. Vijgenbomen hebben grote bladeren, daardoor veel schaduw. En als hij op een heldere dag, zoals er zoveel zijn in Israël, onder die boom had gezeten, zat hij waarschijnlijk half in het donker en was het misschien moeilijk om van ver af te zien wie daar onder die boom zat. Ik zag u onder de vijgenboom zitten, zei Jezus, en zegt: dit is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat was voor de Israëlieten trouwens een probleem, voor alle Joden. Israëlieten, Joden, zeggen dat ze afstammen van Jacob. En hoe was Jacob aan zijn eerste geboorterecht gekomen? Door zijn oudste broer te verlinken met een bord linzensoep. Hij was aan het eerste geboorterecht gekomen door bedrog. En dat blijft altijd een beetje bij de Joden hangen. Van: wij zijn eigenlijk mensen die door bedrog aan de macht zijn gekomen. Dit is waarlijk een Israëliet, zegt Jezus, in wie er geen bedrog is. En Nathanael zei: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël. Melech ha-Yehudim, zou we zeggen op het Hebreeuws, de Koning van de Joden. Herinnert u hoe dat later ook op het kruis wordt gezegd? Koning der Joden. Koning der Joden, Koning van Israël, betekende ze zoveel als de Messia. De man op wie we wachten. De Zoon Gods. Omdat ik u zei dat u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? Ge zult grotere dingen zien dan deze. Voorwaar, ik zeg u, Je zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensenzoon. Dat verhaal van engelen die opstijgen en neerdalen, dat verhaal kent u allemaal. Ook dat is weer een droom van, ja, wiens droom was het? Jacob, juist, het was weer een droom van Jacob, ook voor degenen die nu zitten te dromen in de kerk. Het was God die zich openbaarde aan Jacob, en het is God die zich nu openbaart aan Christus zelf. Jezus zegt, ik ben die nieuwe Jacob. Ik ben die nieuwe Jacob in wie er geen bedrog is. Als je tot mij komt, dan vind je toegang tot de hemel waar de engelen Gods opstijgen en neerdalen. Dan ben je werkelijk door God gegeven, Nathanael. Ook wij bekennen ons tot Christus, willen bij hem horen. Hij die onze Jacob is, in wie er geen bedrog is. Hij die onze toegang tot de hemel is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Christus. Voorspraak van de heilige Bartholomeus, houden we ons aan hem vast. Op voorspraak van die heilige Bartholomeus willen we onze gebeden en vragen aan God voorleggen.
0: Voor allen die door het doopsel en het vormsel geroepen zijn om getuigen van Christus te zijn, dat zij daar in woord en in daad gehoor aan geven. Laat ons bidden. Voor vrede in de wereld, dat de verantwoordelijke politici zich daartoe inzetten. Laat ons bidden. Voor onze zieken, bijzonder voor hen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden, dat zij zich mogen laten sterken door het ontvangen van het sacrament van de zieken. Laat ons bidden. Voor de gevangenen die veroordeeld zijn vanwege een misdaad, dat zij menswaardig worden behandeld en eenmaal teruggekeerd in de maatschappij niet in herhaling vallen. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij ons steeds weer bekeren tot het beoefenen van de ware liefde tot Jezus, in ons doen en laten, in ons spreken en in ons zwijgen, en in het doen van werken van barmhartigheid. Laat ons bidden.
2: We willen ook bidden voor de intenties waarvoor deze Eucharistie in het bijzonder wordt opgedragen, voor alle intenties opgegeven bij Sint Servaas en ook voor Huub Wolfs. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goed en barmhartige God, zie genadig op ons neer en wil onze gebeden verhoren door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft, uit de milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al het leven. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Amen.

We danken, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, op het feest van de heilige apostel Bartholomeus vragen wij u, schenk ons op zijn voorspraak de hulp van uw genade, nu wij hem ter eer dit offer brengen van lof en dank door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij hebt uw kerk op de apostelen gegrondvest, en om haar hier op aarde te maken tot een blijvend teken van uw gerechtigheid, en door haar alle mensen te onderrichten in de leer van uw koninkrijk. Daarom zingen wij u nu en in eeuwigheid met alle engelen vol eerbied toe.

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker in zijn hand en sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kerk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keert om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Leo, onze paus, met Cornelis, onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u ontferming over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Bartholomeus en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad en geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren, zij altijd met u.
1: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Nu de priester de heilige communie uitreikt aan de mensen in de kerk, aan de gelovigen in de kerk, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, bij de viering van het feest van de heilige apostel Bartholomeus hebben wij de onderpand ontvangen van het eeuwig heil. Wij bidden u, mogen wij hierin steun vinden voor het tegenwoordige en het toekomstige leven door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest. Zegene u, de almachtige God, Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Laten we dan gaan in vrede. Heer, dank u God.

Voor de Eucharistieviering waren wij verbonden met de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht. En ik wachtte ook weer nu op de eindbel, maar die klinkt dan toch niet, of misschien nog later. Maar het geluid was inmiddels uitgestorven en ze zongen, zoals u hoorde, het lied tot de heilige Servaas natuurlijk aan het einde van de Eucharistieviering. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie. En hier bij Radio Maria gaan wij door. Eerst met muziek natuurlijk. En dan is het om 10:00 tijd voor het volgende programma. Dus tot die tijd in ieder geval muziek. Dan kunt u gaan luisteren naar de heilige van de dag. Daarna is het om 9:45 tijd voor een paar getuigenissen van mensen. Dus getuigenissen eigenlijk vanuit de hele wereld. Van mensen die vertellen wat Radio Maria voor hen betekent. Om 10:45 dan kunt u luisteren naar de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 is het natuurlijk tijd voor geloofsvorming. En daar wordt de tweede aflevering van een serie van 3 uitgezonden. En die serie gaat over de oude mis. En deze keer zal het gaan over de rol van de priester en van de herhalingen in de liturgie. En nou, deze serie met pastoor Harry van der Vecht en Joost Verstegen, die zenden we eigenlijk nu deze weken uit. Dus vorige week maandag was de eerste uitzending van de 3. Nu de 2e en volgende week maandag de 3e. Ook weer ter voorbereiding op de Rosary Rally die op zaterdag 5 september gaat plaatsvinden in Amsterdam. Want daar zal de Eucharistieviering de oude mis zijn waar we mee starten in Amsterdam. Voordat we in processie naar het Vondelpark trekken en daar de rozenkrans bidden. En u weet het wellicht, kardinaal Burke, de Amerikaanse kardinaal Burke, Die is aanwezig om de viering natuurlijk te leiden, te celebreren. En ook in het park, in het Vondelpark, met ons de rozenkrans te bidden en een korte lezing te houden. Een mooie lezing eigenlijk over de geheimen van Fatima, wat daar verteld en bedoeld is. Maar goed, dat is op 5 september en nu straks om 11:00 dus de tweede uitzending van de serie in het programma Geloofsvorming over de oude mis. U kunt deze uitzendingen ook allemaal terugvinden in de audiotheek. Daar staan ze al. Dus u kunt ook op uw eigen tijd ernaar luisteren. En daarna zijn we natuurlijk om 12:00 aangeland bij het middaggebed wat we bidden. En dan ook de middag rozenkrans. Nou, en dan gaan we daarna in de middag verder met weer andere programma's. Ik wens u een heel fijne ochtend en tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Vandaag, 24 augustus, vieren wij, zoals we al zeiden, officieel het feest van de apostel Bartolomeus. Nou is deze apostel een moeilijk geval. Niet dat er op zijn gedrag iets weldaan te merken. Integendeel. Maar we weten zo weinig van hem. En wat we weten, hebben we van de evangelist Johannes. En dan alleen nog maar wanneer Bartolomeus Nathanael heet. De evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas sommen alle drie de lijst van de 12 op. Eén van de apostelen is Bartolomeus. Maar wanneer Johannes vertelt hoe de eerste leerlingen werden geroepen, zit daar geen Bartolomeus bij. Wel beschrijft hij in enkele woorden hoe Filippus wordt geroepen. En nog net niet in dezelfde zin, maar veel en veel uitgebreider, vervolgens het relaas van diens vriend Nathanael. Wiens naam overigens door God gegeven betekent. We mogen dan ook aannemen dat deze laatste degene is die door de andere evangelisten Bartolomeus wordt genoemd. Ook al omdat zij hem in één adem noemen met Filippus. In dat geval zou Johannes hem bij zijn echte naam noemen, Nathanael, terwijl de anderen hem alleen maar kennen als Bartalmee. Bar is Aramees voor zoon. Zoon van Talmee. Bartalmee, oftewel Bartolomeus. In het evangelie van Johannes lezen we hoe Filippus, nadat Jezus hem riep, enthousiast naar zijn vriend Nathanael gaat en zegt: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hem hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael, die nog nooit zoiets stoms heeft gehoord, zegt smalend: kan er uit Nazareth iets goeds vandaan komen? Nu moet u weten dat Nazareth een dorpje op het platteland was, een oppervlakte van hooguit 4 hectare, met zeker niet meer dan 400 inwoners. Nathanael zelf kwam uit het beduidend grotere Kanaan, wat natuurlijk later grote bekendheid kreeg, doordat Jezus daar op verzoek van Maria het wijntekort oploste door water daarin te veranderen.

En ongetwijfeld was de Kanaaniet Nathanael daar ook bij. Terug naar de ontmoeting met Filippus. Filippus laat zich niet in zijn hemd zetten en zegt tegen zijn ongelovige vriend dat hij zelf maar eens naar Jezus moet gaan. Wat deze dan ook doet. Nathanael loopt op Jezus toe. En nog voordat hij iets gezegd heeft, zegt Jezus: dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Totaal verbouwereerd vraagt Nathanael: hoe kent gij mij? Nou is het voor ons moeilijk om de reikwijdte van Jezus' antwoord te overzien. Maar Jezus weet blijkbaar iets wat hij menselijkerwijs niet had kunnen weten. Want wanneer hij voor ons zoiets onbenulligs zegt als: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten, is dat voor Nathanael de reden te geloven. Hij zegt: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de koning van Israël. Moet eens de diepte van deze woorden beseffen. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de koning van Israël. Nathanael spreekt hier over Jezus' bijzondere verhouding tot God de Vader, van wie hij de enige geboren zoon is. Als ook over zijn band met het volk Israël, waarvan hij, Jezus, de koning wordt genoemd, kenmerk van de verwachte Messias. Dan mogen wij wel onder de indruk zijn van die woorden, maar Jezus was dat niet. Want hij zegt: omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge. Je zult grotere dingen zien dan deze. Ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en nederdalen in de dienst van de mensenzoon. En dan wordt het in het evangelie stil. Pas na Jezus verrijzenis vinden we Nathanael weer in Johannes' evangelie terug. Samen met een groepje andere apostelen is hij op het meer van Tiberias aan het vissen. Daar verschijnt Jezus. We lezen: er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Canaan in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. Staat daar. Nou was Nathanael eigenlijk een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot de meeste andere leerlingen was hij, naar we dus vermoeden, geen visser, maar een boer. En om precies te zijn, een landbouwer. Ze noemen hem immers zoon van Tomaal, wat zoveel betekent als zoon van een vorentrekker. Tegen de ochtend hadden apostelen nog niets gevangen. Op het strand staat Jezus, maar de mannen herkennen hem niet. Jezus vraagt of ze wat gevangen hebben. En wanneer ze nee roepen, zegt hij dat ze het rechts van de boot nogmaals moeten proberen. Dan zult geslagen. Zonder ook maar iets van te verwachten, gooien zij de net uit. Waarna ze ze niet meer bij macht te zijn die op te halen. Zo vol zijn ze met vis. Maar pas dan ziet Johannes dat het de Heer is. Waar Petrus zijn hemd aantrekt, in het water springt en naar Jezus toesnelt. En zo weten we dus ook dat Petrus kon zwemmen. Op het strand aangekomen vindt hij Jezus bij een houtskoolvuur met vis en brood. Dit was de derde keer dat Jezus aan zijn verleerlingen verscheen na zijn dood. En dan wordt het verder stil rond Bartolomeus. Eusebius verhaalt dat een zekere Parthenus hem vertelt

0: dat Bartholomeus in India zou hebben gepreekt en daar aan zijn leerlingen het evangelie van Matthäus in het Hebreeuws schonk. Over zijn dood lopen de verhalen behoorlijk uiteen. Volgens een overlevering heeft Bartholomeus koning Polymius van Armenië bekeerd. Wat was er gebeurd? De dochter van de koning was bezeten en de vorst had gehoord dat Bartholomeus wonderen kon verrichten. Op zijn verzoek zoekt de apostel het meisje op, vindt het arme kind aan kettingen gebonden, omdat ze volslagen dol was en in wie ze maar kon haar tanden zetten. Maak haar los, dwingt onze heilige de dienaar van de koning. Nou, die voelde daar weinig voor. Ze waren al lang blij dat het meisje vast zat en ze moesten er niet aan denken dat ze haar weer moesten vangen. Maar Bartholomeus zegt, het is goed zo. Jullie hoeven niet bang te zijn, want de duivelen in haar heb ik aan kettingen gelegd. En toen het meisje haar vrijheid herkreeg, begon ze te stralen. Was ze een en al vrede. De koning zag en geloofde. Was zo blij dat hij zich en zijn hele hofhouding liet dopen. Maar ook toen was het leven niet en al zonneschijn. Astyages, de broer van de koning, was een driftig baasje. Hij werd zo boos over de bekering van zijn broer dat hij Bartholomeus ter dood laat brengen. Over de manier waarop schijnen de geschiedschrijvers het weer niet eens. Volgens de een werd hij gekruisigd, volgens een ander levend geveild, weer een ander laat hem onthoofden. En tenslotte vonden er ook nog een die hem eerst laat villen en dan onthoofden. Deze martelingen maken dat wij hem nu kunnen aanroepen tegen huidziektes en dat hij zich patroon van de slagers mag noemen. En dan nog heel even terzijde. Er bestaat ook nog zoiets als het evangelie van Bartholomeus. In dat apocryfe geschrift lezen we hoe hij na de verrijzenis Jezus en moeder Maria 100 uitvraagt over de verschillende geloofsmysteries, zoals de nederdaling te helle en de menswording. Het boek sluit af met een apocalyptische prediking over de eindstrijd tussen Christus en zijn tegenstander. Aangenomen wordt dat het boek zijn oorsprong vond in de 3e of 4e eeuw bij een vroeg christelijke secte. En dan wil ik vandaag eindigen met de woorden van onze paus emeritus Benedictus XVI. Ik citeer: ondanks dat we zo weinig van hem weten, laat de persoon van Bartholomeus ons zien dat je in verbondenheid met Jezus kunt leven en daarvan getuigen zonder spectaculaire dingen te doen. Jezus zelf, tot wie ieder van ons is geroepen leven en dood toe te wijden, hij is en blijft buitengewoon. Hij is spectaculair. Sint Bartholomeus, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Josué Romero, Culiacán, Mexico. 2 jaar geleden trad Josué Romero, een jonge architect, in dienst bij Radio Maria in Culiacán, Sinaloa, als vrijwilliger bij de receptie, waar hij telefoontjes beantwoordt en mensen in nood aanmoedigt. Wat deze jongeman zo bijzonder maakt is dat zijn hele leven is veranderd sinds hij zijn carrière als architect achter zich heeft gelaten. Ik verloor mijn gezichtsvermogen, maar ik kreeg een ander leven. Ik zag 22 jaar van mijn leven, nu ben ik blind en leef ik dit prachtige leven al bijna 7 jaar. Het was door Gods genade en barmhartigheid dat ik de kracht vond die ik nodig had om verder te gaan. Josué leefde in een omgeving van illegale activiteiten en slecht gezelschap en was 11 jaar lang verslaafd aan drugs en alcohol, totdat hij door een overdosis zijn gezichtsvermogen verloor. Die ervaring bracht hem ertoe het leven op een andere manier te benaderen. Hij begon een leven in dienst van anderen. Zijn vrijwilligerswerk is een groot voorbeeld voor zijn collega's en de luisteraars die de studio's bezoeken. Hij presenteert ook een regelmatig programma dat veel positieve troost biedt aan luisteraars. Deze voeding in zijn ziel had hem tot de beslissing gebracht om een carrière in de psychologie na te streven. Ik moet beter voorbereid zijn om mensen te begeleiden en mij professioneel en spiritueel te ontwikkelen in mijn leven. Nu ben ik gelukkiger omdat ik mezelf beter ken. Allemaal dankzij Radio Maria.

Lesbia Inés Cubas de Castillo, Panama. Ik ben mevrouw Lesbia Inés Cubas de Castillo en ik ben 61 jaar oud. Toen ik 48 jaar oud was, werd ik ernstig ziek. Op een dag, toen ik alleen was, zette ik de radio aan en ging op zoek naar een radiostation en kwam Radio Maria tegen. Ik luisterde naar de Rozenkrans en liet de radio afgestemd op de zender. Sinds die dag is Radio Maria mijn partner geweest. Ik luister er elke dag naar. Tijdens mijn ziekte was Radio Maria mijn gids en stelde me in staat om Jezus en de Maagd Maria te ontmoeten. Mijn gezondheid ging elke dag achteruit. Ik kon niet voor mijzelf zorgen. Mijn man moest me helpen en ondersteunen, omdat ik niet kon lopen. Ik ging naar verschillende specialisten, maar 2 jaar lang was er geen verbetering. Ik luisterde echter altijd naar Radio Maria. Als ik pijn had, bad ik de Rozenkrans op de verschillende tijdstippen dat deze werd uitgezonden. En daardoor voelde ik zoveel vrede. Omdat ik geen verbetering zag, besloot ik om niet meer naar de dokter te gaan en te stoppen met medicatie. Maar ik voelde dat het luisteren van de catechese, de mis, de gebedsuren en het heilig uur op donderdag mij elke dag sterker maakten. Via Radio Maria leerde ik de Rozenkrans bidden. Ik leerde bidden en de weg naar God zoeken. Ik had alleen het sacrament van de doop ontvangen en ik maakte mij zorgen of ik ooit de andere sacramenten wel zou ontvangen. In mijn moeilijkste momenten heb ik God gevraagd om mij de sacramenten te laten ontvangen. Naarmate de tijd verstreek, verbeterde mijn gezondheid, beetje bij beetje. Ik kon weer lopen en mijn pijn verminderde. Ik ging naar de kerk wanneer ik maar kon, maar ik voelde me verdrietig omdat ik niet ter communie kon gaan. Ik bezocht Jezus in zijn werkelijke aanwezigheid in het tabernakel wanneer ik maar kon. En op een dag sprak ik met mijn man en vroeg hem om me te helpen de sacramenten die ik had gemist te ontvangen en om met me in de kerk te trouwen. We trouwden met Gods zegen en vandaag zijn we een gezin met God als middelpunt. We hebben geprobeerd ons hele gezin tot het geloof te leiden. Mijn man leerde ook de Rozenkrans bidden. Bij ons thuis luisteren we alleen naar Radio Maria. We gaan op zondag naar de mis en Godzijdank is mijn ziekte aan het verdwijnen. Elke dag vraag ik God om zijn instrument te zijn, zodat zijn wil kan worden volbracht, niet de mijne. Dat heb ik geleerd dankzij alle programma's op Radio Maria, mijn trouwe metgezel. Toen mijn man zag dat ik dag en nacht naar Radio Maria luisterde, kocht hij een radio op batterijen voor me. Op een dag viel de radio uit en ik vroeg mijn man of hij kon kijken wat er aan de hand was. Hij zei: "De radio is een jaar oud en de batterijen gaan al het hele jaar mee. Alleen God kan dat mogelijk maken." Tegenwoordig ben ik catecheet en probeer ik ten dienste te staan van het huis van God, onze kerk. Ik gebruik geen medicijnen meer. Gebeden en de Rozenkrans zijn mijn medicijn. Ik dank Radio Maria, Gods instrument, dat duizenden mensen zoals ik bereikt, dat ons leidt en ons leert communiceren met God en onze hemelse moeder.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mezelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeel dus niet voorbarig voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet geleren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de anderen. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Ge zijt blijkbaar al verzadigd, ge zijt al rijk, ge regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten we misschien wel delen in uw koningschap, want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van de ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen, en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus, wij zijn zwak. Gij zijt sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit ogenblik lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en krijgen wij slagen. Zijn we dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen. Worden wij vervolgd, we dulden het. Smaad beantwoorden we met minzaamheid. Tot nu toe worden we behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had ge in Christus 1000 opvoeders, ge hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen, volgt mij na. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa. Jezus' getuigenis over Bartholomeus. Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus. Welnu, het lijkt mij tot Filippus' eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Ze zijn immers de eersten in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat Johannes de Doper had getoond wie het lam was dat de zonde van de wereld wegneemt, leerde Andreas het mysterie kennen door de aangewezen Heer achterna te gaan. Maar bovendien bracht Andreas aan zijn broer de blijde tijding dat hij was gekomen, over wie lang tevoren de profeten hadden gesproken. Simon schonk hem onmiddellijk geloof en sloot zich van ganser harte bij het Lam Gods aan. Toen werd niet alleen zijn naam, maar ook hij zelf door de Heer veranderd en tot een hogere orde verheven. In plaats van de naam Simon kreeg hij de naam Kefas of Petrus. Dat betekent rots. En werd hij inderdaad een rots. De grote Petrus bereikte echter deze genade niet door geleidelijke groei. Zodra hij echter zijn broer gehoor had geschonken en in het Lam Gods was gaan geloven, werd hij door dit geloof vervolmaakt. Zo werd hij Petrus of rots, nauw verbonden met de rots die Christus is. Nadat de Heer nu Filippus, waardig medeburger van deze grote mannen, had aangetroffen, zoals in het evangelie wordt verhaald, werd deze uitverkoren tot volgeling van het woord, dat tot hem sprak, volg mij. Dat wil zeggen, tot het ware licht gebracht en zelf licht geworden, moest hij op zijn beurt anderen aantrekken om hen in het licht te laten delen. Zo werd Nathanael, Bartholomeus, omstraald door zijn licht en kreeg hij kennis van het mysterie van het geloof. Want dit zijn Filippus' woorden. Degene over wie Mozes in de wet en ook de profeten hebben geschreven, hem hebben wij gevonden, Jezus uit Nazareth. Nathanael vernam deze blijde boodschap niet als een ongeletterde. Hij was immers nauwkeurig door de geschriften van de profeten onderricht omtrent het mysterie van de Heer. Hij wist dat de eerste verschijning van God in het vlees weliswaar in Bethlehem moest geschieden, maar dat de Heer vanwege zijn verblijf in Nazareth een Nazoreer zou genoemd worden. Naar deze beide voorspellingen ging zijn aandacht uit. Hierbij overwoog hij dat het mysterie van de grot, de doeken en de kribben, op grond van Gods beschikking omtrent de menswording, noodzakelijk in Bethlehem, de stad van David, moest plaats hebben. Galilea daarentegen was het geweest van de heidenen, dat eens zijn naam zou geven aan het woord dat gaarne onder de heidenen verbleef, Jezus de Galileer. Toen Nathanael zich aansloot bij Filippus, die het licht van de kennis voor hem had laten schijnen, zei hij dan ook, uit Nazareth, dat wil zeggen, uit het gewest van de heidenen, kan daar iets goeds vandaan komen? Maar toen werd Filippus zijn gids, die hem naar de genade leidde met de woorden, kom en zie. Zo geschiedde het dat Nathanael wegging van onder de vijgenboom, waarvan de schaduw hem belette het licht te ontvangen. En hij bereikte de Heer, die de bladeren van de vijgenboom zonder goede vruchten had doen verdorren. Daarom ook getuigde het mens geworden woord van hem, dat hij een ware Israëliet was, geen onechte zoon van Israël. Want Nathanael koesterde in zijn hart geen bedrog, maar hij gaf er blijk van dat hij, wat oprechtheid betreft, aarde naar deze stamvader. Jezus verklaarde, hij is een ware Israëliet in wie geen bedrog is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom luisteraars van Radio Maria. Dit is een tweede uitzending in de serie over de traditionele Latijnse mis, die we samen opnemen met pastoor Van der Vecht.
4: Hallo allemaal.
3: En mijn naam is Joost Verstegen. Even kort terug naar de vorige uitzending waarin wij onszelf hebben voorgesteld en waarin we ook in zijn gegaan op het specifieke term liturgie en daarbij ook het woord mysterie. En kort uitgelegd dat als je over traditionele of tridentijnse Latijnse mis spreekt, dat we uiteindelijk wel spreken over de Romeinse rites, zoals die eeuwenlang gevierd is en nog steeds gevierd wordt. Uiteindelijk zijn we dan ook gaan spreken over het gebruik van het Latijn in de liturgie en het bijzondere daarvan dat het eigenlijk nog steeds toch de basis is waarop wij liturgie zouden moeten vieren, omdat het en de eenheid geeft en de diepgang van de teksten en het ook ons verbindt met wat alle eeuwen gedaan is. In deze uitzending willen we een paar punten oppakken.
4: Nou, die niet zomaar een paar punten, dat zijn belangrijke punten.
3: En zo belangrijk, ja, dat zeker. Er verschillende meningen over zullen zijn.
4: Oh ja.
3: Dat er, om er meteen maar eentje af te trappen van de zogenaamde ad dominum celebratie, oftewel ad orientem, in de volksmond geroepen, de pastoor keert zijn rug naar ons toe.
4: Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar?
3: En daar willen we nu een kleine opening aan geven van, goed, wat is nou wel de betekenis van, oké, dat de mensen zien de rug van de priester, maar er vindt iets anders plaats.
4: Dat klopt. Ik wil het even in een wat groter perspectief zetten. Als mensen voor de eerste keer in het totaal van toeten nog blazen, zo'n kerk binnenkomen en de oude liturgie wordt gevierd, dan komt men als een kat in een vreemd pakhuis. Dan denk je, wat gebeurt hier? Ja, men hoort een taal. Ja, men ziet dingen. Ja, en men voelt in feite al van, ja, hier gebeurt iets bijzonders. Omdat iedereen met de neus naar dezelfde kant staat.
3: Er is geen voorzitter op het podium.
4: Nee, er is geen president of wat dan ook die zegt van goedemorgen allemaal en fijn dat jullie er zijn. Nee, men begint met het kruisteken en men richt zich naar het kruisbeeld.
3: Met z'n allen.
4: Met z'n allen. En natuurlijk zijn er mensen die gillen van ja, u keert de rug naartoe, dit en dat, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Alsof wij er niet meer toe doen. Ik zeg nou, ik ga met die mensen niet meer in discussie, maar ik geef ze een voorbeeld. Er zijn twee lijnbussen. De eerste lijnbus zit, de buschauffeur zit netjes op zijn stoel, kijkt door de voorruit naar voren toe, het motortje draaide, de mensen zitten in de bussen, kijken op de rug van de buschauffeur, ja, en verwachten dat het busje vertrekt. In busje 2 zitten ook mensen, maar de buschauffeur die zit nu met de rug naar de voorruit, kijkt al de buspassagiers kijkt die aan, ja, en wil ook vertrekken. Als u nou buiten zou staan, in welke bus zou u nu stappen?
3: Ik ben bang dat ik toch hoop dat de buschauffeur weet waar hij naartoe rijdt en dus.
4: Je stapt in de bus waar de buschauffeur door de vooruit kijkt. Dus wil zeggen, je kijkt met de rug, ja, op de rug van de buschauffeur. We kijken allemaal één en dezelfde kant uit. En dat is dus de clue. We richten ons naar het kruis, omdat het kruis centraal staat. Niet dat wij bij elkaar zitten, dat we elkaar kennen of wat dan ook. Ook als je de kerk binnenkomt, je houdt op met praten. Het is het gebouw van God, het is de stilte. Je bereidt je voor, want die voorbereiding is al begonnen gedurende de week dat je de lezing eens doorneemt in je missaaltje. Of de teksten raadpleegt die op de website staan. Of

0: op het, de website staan. Of op de, ja, te vinden zijn allerlei talen. Enzovoort, enzovoort. Op het moment dat je de sleutel omdraait van je voordeur, begint in feite de voorbereiding al. De kerkklok luidt, het nodigt je uit. Je komt de kerk binnen, je pakt wijwater, je slaat een kruis, herinnert je aan je doopsel. Je komt naast de kerkbank te staan, je gaat door de knieën, je maakt een kniebuiging, je stapt binnen, je knielt, je bent stil. En je bereidt je voor. Je zit niet met elkaar te leuteren en te mekkeren. Hè? Want de doodevoudige reden. Door de week kun je elkaar al zo vaak zien. Hè? Maar dit is het moment voor God. En je kijkt naar hetzelfde. Dus ad orientem wil zeggen, hè, dat we onze blik richten op Christus. En dat is een heel oud gegeven. Dat je zo een eenheid vormt. We hebben onze mond vol, hè, over gemeenschap en zo. En de gemeenschap moeten we maken. Hè, dat daarom moet de koffie gedronken worden naar de kerk enzovoort enzovoort. Hè. Maar onze gemeenschap wordt niet gemaakt door onszelf. De gemeenschap ontstaat in Christus. Christus brengt ons samen. Ja, en zijn kruis, zijn dood en verrijzenis, dat is ons referentiepunt. En dat is voor de priester het referentiepunt. Maar ook voor alle gelovigen in de kerk is dat een referentiepunt. Vandaar dat je in oude kerken hoog in het gewelf een joekel, een enorm kruisbeeld vinden. Wat ons dus brengde bij de eenheid in Christus.
1: Ja, want daar speelt natuurlijk een van de fameuze opmerkingen die er nog geplaatst worden. De priester functioneert als de alter Christus.
0: Deze is de middelaar, ja.
1: Maar die alter Christus, is hij dan toch niet ook een beetje Christus dat hij ons toch eens een keer mag aankijken?
0: In de oproep van het gebed, ja, in de oproep van onze gedachten te verzamelen, offert hij datgene op wat wij hem in handen geven. De priester is de middelaar tussen God en de mensen, tussen mensen en God. En dat is tweesporig. En dat kun je ook zien wanneer de consecratie is, dan knielt hij, hij staat op, pakt de geconsecreerde hostie, heft die omhoog. En op dat moment zie je het kruisbeeld wat boven hangt, de geconsecreerde hostie, de handen van de priester, door de priester heen, de misdienaar die het kazuifel vasthoudt, stroomt de genade naar alle mensen toe die achter hem zitten. En zo neemt hij in feite de gemeenschap die daar zit mee voor het aangezicht van God. Ten tweede, de oostrichting is ook de richting van de opgaande zon. Christus is de opgaande zon. Christus is de verrijzenis. Christus is het leven.
1: En waarbij, voor de duidelijkheid, wanneer het om enige reden niet mogelijk is geweest een kerk te oosten, oftewel te zeggen dat het tabernakel aan de oostkant, ja, of naar het oosten toegericht is, dat als de kerk bij wijze van spreken met de tabernakel en dus de absis in het richting van het noorden is, dan toch spreken we ad orientem, omdat, ja, het uiteindelijk niet het fysieke oosten is, maar wel het
0: geestelijke oosten
1: waar Christus zelf terugkomt.
0: De oude liturgie centreert zich rond Christus. En de piketpalen worden geslagen doordat we ons richten op het kruis. We richten ons niet op dit of op dat of zus of zo. Ja, we zitten niet, ja, allerlei dingen te doen, maar we richten ons in stilte met ons hart op de Heer. En daar gaat het om. En dat vormt ook de gemeenschap. Op het moment dat wij mensen gemeenschap willen vormen, op het moment dat wij alle mensen bij elkaar willen hebben, ja, als kikkers in één kruiwagen, dat weet je ook, Joost, op het moment dat we denken dat we alle kikkers in de kruiwagen hebben, stuipt er toch één uit. En onze menselijke eenheid is broos breekbaar. En dat los je niet op met koffieleuten, ja, naar de kerk. Sorry dat ik het zeg, hè, maar je ziet dan dezelfde mensen altijd koffie drinken. Mensen die af en toe eens een keer komen, hè, proberen aansluiting te vinden, vinden dat niet. Hè, om de doodevoudige reden, ze worden niet gezien. Ja. Terwijl, wanneer we de eenheid in Christus hebben, dan is die eenheid onverbreekbaar. En daar gaat het om.
1: Dan kunnen we natuurlijk ook nog de fenomeen meemaken dat inderdaad de priester of wij allen tijdens het gebed keren ons naar het oosten. Alleen is altijd een bijzonder moment in de liturgie dat na het evangelie de priester zijn manipel, een van de, ja, kledingstukken, we komen later in de uitzending, komen we daar nog een keer op terug.
0: Maar legt hij af en legt hij op het missaal?
1: Legt hij op het missaal. En vervolgens loopt hij naar voren toe, naar de ambo of naar de preekstoel. En op dat

0: dat moment keert hij zich eigenlijk een iets andere richting op.
1: Ja, omdat de woordliturgie is juist voor dialoog. Is juist dat je elkaar aankijkt. Alhoewel, ook in de oude liturgie kijk je niet zo 1, 2, 3 naar mensen. Je hebt altijd, in zekere zin heb je, ja, hoe noem je dat in het Nederlands, dat je je blik naar beneden houdt. Je hoeft elkaar niet aan te kijken.
0: Deemoedig.
1: Deemoedig, eenvoud. Ja. De priester staat ook niet boven het volk, maar hij staat midden ertussenin. Maar hij doet het werk wat Christus van hem vraagt en hij doet het werk wat de kerk van hem vraagt. Niet zijn eigen hobby's, niet zijn eigen voorkeuren. Ja, maar de priester heeft gewoon die piketpalen die geslagen zijn en die hem de ruimte geven om daarin die ruimte ook te nemen. En met name in de preken kan hij zijn creativiteit kwijt enzovoorts. Kort, hevig, bondig, opbouwend, soms vermanend, soms uitnodigend. Ja, je hebt vele manieren om te preken. Maar altijd, ja, sub luce Christi, ja, onder het licht van Christus, sub luce Evangelie, ja, onder het licht van het Evangelie. Niet zijn eigen hobby's. Ja, dat ik postzegelen verzamelen leuk vind, ja, dat hoeft de goede gemeente, ja, voegt niks toe aan de mensen, ja. En er hoeft ook geen entertainment te zijn, er hoeft ook geen handige klap te zijn, hè, zoals je dat soms ook ziet als je bepaalde, hoe heet het, opnames ziet op YouTube enzovoort. En dat je ook denkt van, jongens, ja, het entertainmentgehalte is weer erg hoog. Nee, het gaat om Christus. Niet om jouzelf. Ja, je, als priester ga je achter de persoon van Christus. Ja, ga je schuil. Daar gaat het om. Je wordt als het ware doorzichtig. Zodat de mensen in de kerk zien, het gaat om Christus.
0: En daarom ook, en dat horen we vaak terug van mensen die bij ons in Osp in de mis komen. Ja. Van het mooie eigenlijk van de preek is ook dat het eigenlijk ook niet eens de eigen hobby van de priester is. Maar dat hij probeert inderdaad een klankbord, een klankbuis te zijn van wat Christus eigenlijk bedoelt in de liturgie. Maar waarom dat de liturgie wat in die zin gefixeerd is van datgene wat in het missaal staat en wat hij daar geacht wordt te doen. Dat hij iets wat de vrije loop kan laten gaan, ja, op het moment dat hij de preek houdt. En waarbij de preek en een uitleg van de Heilige Schrift kan zijn.
1: En een actualisering.
0: Hoe je het in het dagelijkse leven gestalt moet
1: kunnen geven. Het Concilie van Trent in 1545 heeft al gezegd tegen, elke priester behoort zeker op de zondagen een homilie te houden, maar ook door de weken moet er in feite een homilie zijn.
0: Ja.
1: Kort en krachtig, even actualisering, even een klein puntje. Zoals vandaag toevallig ook, ging het over Mozes die water uit de rots slaat en die in plaats van 1 keer 2 keer slaat. Ja, en het verhaal wat we in de nieuwe liturgie de afgelopen zondag gehoord hebben van de vrouw aan de bron, de Samaritaans aan de bron van Jacob. En Jezus zegt, als je mijn water drinkt, zul je nooit meer dorst krijgen. Ja, het water staat centraal. Water is de bron van leven. Ook voor ons mensen voor nu. Maar ook het water van het doopsel geeft ons nieuw leven en breekt ons leven open. Nou, dat kun je heel kort even aangeven. En daarvoor zijn we hier om God eer, dank, lof te brengen.
0: Het ging uit van de beweging dat de priester tijdelijk het priesterkoor, althans het centrale gedeelte van het priesterkoor, verlaat.
1: Ja.
0: Om de preek te houden. Hij keert daarna weer terug om dus verder te gaan met het adonum. En daar krijg je dus dan de specifieke, en daarom benoem ik het ook op die manier. Als de mis begint, komt de priester binnen met de bonnet op.
1: Ja.
0: Op het moment dat hij het priesterkoor betreedt,
1: gaat de bonnet
0: af. Met andere woorden, waarom is de priester op die wijze, tussen aanstekens, afgezonderd van het volk op het priesterkoor?
1: Het priesterkoor is een heilige plek. Zoals ook in het Oude Testament, het tabernakel kent een voorhof en een heilige plek en een allerheiligste plek, wat afgescheiden is door in feite een grote doek. Ja, we weten dat op het moment dat Jezus sterft, dondert het voorhangsel wat het heilige van het allerheiligste scheidt, dondert naar beneden toe. In een kerk heeft iedereen zijn plek. En het priesterkoor is de plek, ja, waarin het heilige zich afspeelt. En het priesterkoor is dus niet een schaatsbaan, ja, of een plek, ja, waar iedereen maar kan rondstappen of wat dan ook. Ja. Maar het is een plek, ja, waar alleen diegene die daar uit zijn functie wat te doen heeft, ook moet zijn. Dus een koster moet er zijn om de kaarsjes uit te steken, maar daarna moet hij verdwijnen. Een priester is ervoor om het misoffer op te dragen. De misdienaars zijn ervoor, ja, om de priester te assisteren. En zo zie je dus, ja, dat dat de plek is in feite, ja, waar het heilig spel, het samenspel, zich afspeelt. En waarin in feite ook de gelovigen betrokken worden, ja, doordat men het ziet en meemaakt. En doordat men antwoordt en doordat men met zijn hart erbij is. Men draagt een geestelijk offer op en men voegt in feite in brood en wijn, voegt men zijn eigen leven ook in. En dat wordt opgedragen, Succipe Domine, ja? Aanvaard, o Heer.
0: En daarmee wordt ook het priesterkoor
1: afgezonderd.
0: Een afgezondering. Ja. Eigenlijk nog misschien wat in sommige teksten wel eens tevoorschijn komt, dat er sprake is van, eigenlijk is er een koninklijk paleis wat, ja, zich daar afspeelt.
1: Ja. Maar eigenlijk is het hele kerkgebouw dus een aula dei. Hè. Dat wil zeggen dus de bruiloftszaal van de Heer. Maar ook in een bruiloftszaal heb je een podium, hè, waar ook niet iedereen rondflaneert. Ja, in het concertgebouw, hè, moet je als toeschouwer, hè, niet in de concertbak gaan zitten, want je wordt eruit gehaald, hè, en je wordt buiten gezet. Ja, maar in een kerk, hè, en zeker in onze tijden, hè, waarin het besef van het mysterie gewoon voetzie is, hè, iedereen shout maar overal, hè, en dat is dodelijk. Ja, iedereen heeft zijn eigen plek, iedereen heeft zijn eigen taak. En je moet datgene doen, hè, wat bij je taak hoort en niks anders.
0: En wat natuurlijk ook meespeelt, ja, dat merk ik soms, doet me zelfs pijn aan het hart. We hebben het eerder ook een keertje over gehad. Van als je de kerk binnenkomt, besef dat je in de kerk komt waar, ja, Christus aanwezig is. Het is niet het eerstvolgende café dat je eerst al je mensen die in de bank zitten, nee, hand geeft, groet, nee, over koetjes en kalven spreekt.
1: Daar heb je de hele week voor.
0: Los van of je de hele week ervoor hebt. Het is niet de plek die van jou vraagt om medemenselijkheid te tonen. Ik denk dat je de medemenselijkheid echt toont door het wijwater te gebruiken en daarmee te zeggen, duivel, blijf buiten.
1: Ja.
0: Herinnering aan je doopbelofte. Ja. Kniel neer voor ons lieve Heer.
1: In aanbidding.
0: In aanbidding en ga op je plek zitten. Nogmaals, daarmee zeg ik niet dat je dus niet medemenselijk bent, maar juist omdat je samen met de anderen die ook in de kerk zijn, je centreert en concentreert op Christus.
1: Ja.
0: We gaan nu even een kort moment luisteren naar een stukje muziek. Yeah.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Wij zijn op gang om diverse zaken rond de traditionele Latijnse mis te bespreken. We hebben net een paar aspecten besproken over het naar het oosten gericht zijn van de priester en de bijzondere positie van de priester. Een van de dingen die daar ook natuurlijk bij opvalt in de mis is dat we een aantal oude gebruiken hebben,
1: ja,
0: die heel oud zijn. En ook rituelen die ook redelijk strikt vastliggen. Ja. Van wanneer wordt er gebogen, wanneer wordt er geknield, wanneer wordt er een buiging gemaakt, wanneer wordt er een kruisteken gemaakt. Kortom, er zijn heel veel zaken die gebeuren. En de mensen die in de kerkbanken zitten zien een aantal zaken wel gebeuren op het altaar. Een aantal zaken zien ze niet. Maar bijvoorbeeld bij het Russisch gebed, bij de kanon, vinden een aantal kruistekens plaats die de priester over de gaven of over zichzelf maakt. Maar die dus voorgeschreven zijn door de liturgie. Waarom houden wij ons zo strikt vast aan de rubrica, de rubrieken, om op die manier tussen aanstekers een geldige mis te vieren?
2: Om niet uit de bocht te vliegen. Alles kun je naar je hand zetten. Maar de liturgie is er niet voor om naar je hand te zetten. Het is geen privéhobby, het is geen eigendom meer van een liturgische commissie of wat dan ook. Het is ook geen eigendom van mensen die in de kerk zitten. Het is geen eigendom van mensen die zeggen van wij zijn de kerk. Het is geen eigendom van een priester die zegt van ja, maar ik ben gewijde, dus ik heb het voor het zeggen. Nee. Om in te gaan op jouw vragen wil ik dat wat breder trekken. Het begint al bij het orate fratres. Bid broeders en zusters dat mijn, de van de priester, en uw offer aanvaard kan worden. Ja, op dat moment wordt dus alles bij elkaar getrokken. Ja, de vragen, het verdriet, de vreugde van alles en nog wat weer van mensen in de kerken. Het wordt bij elkaar getrokken, wordt opgedragen samen met de intentie waar de priester ook de mis voor lezen. Ja, en wordt opgedragen aan God. Dan heb je het verheft de harten, de privatie als een soort opstapje. Dan klinkt de bel bij het Sanctus. Ja, heilig, heilig, heilig. 3 keer hoor je de bel klinken. En dan zie je de priester buigt dan ook over het altaar. Raakt het altaar niet aan, want hij gaat nog verder. Op het moment dat hij het altaar aanraakt, wil dat zeggen dat je dus het moment bereikt hebt. Maar de priester raakt bij het Sanctus het altaar niet aan. Als teken van het gaat door. En bij het Benedictus richt hij zich op. Maakt een eerste kruisteken. Ja, gezegend is hij. Die komt in de naam des Heren. Dus het kruisteken drukt al uit van dat het om Christus gaat. Het gaat om de heilige die komt en ons mensen en materie heiligt. Dan zie je dat de priester dus met een groot gebaar omhoog met de handen gaat en als het ware van de hemel af smeekt. De genade en de kracht. En dan buigt hij diep voor. De handen komen op het altaar te liggen. En dan bidt hij te door ja, Clementissime Pater bij Jezus Christus Dominum Nostrum. En dan keert hij zich op. En dan maakt hij al 3 kruistekens over de gaven. Hekdona, Hekmundera, Hekdona. En daarmee duidt hij al aan. Wat hier op het altaar ligt, is geheiligd. Dat is onze offergave. Dat is datgene wat wij Christus aanbieden. Dat is ons leven. Ja, en dat moet geheiligd worden. Dat is al apart gezet in de offerande van tevoren. Maar nu wordt het met name voor het gezicht van God gebracht.
0: Maar een van de kritiekpunten is altijd van, maar die handelingen staan nergens in de Heilige Schrift. Zijn ook door mensen bedacht. Ja. Wat moeten we ermee?
2: Ja, zoals er zoveel niet in de Heilige Schrift staat. Ja. Maar dat is niet de vraag. De vraag is of wij dat wat Christus zegt en wat we in het Oude Testament al vinden, als een soort opstapje, ja, elke keer weer het verwijt van Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Mozes, ja, wat ik net zei, voordat hij, als hij de mensen dus water wil geven, slaat hij niet 1 keer, maar 2 keer op de rots. En op dat moment zegt Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Het kruisteken wat wij nu maken over de gaven is de naam van God hoog houden. En Jezus vertaalt dat in het Nieuwe Testament met wees heilig, want ik de Heer ben heilig. Het kruisteken wat geslagen wordt over de dingen, over brood en wijn, maar ook als een huis gezegend wordt of wijwater gezegend wordt, en dat de wierook gezegend wordt, is altijd een teken van we houden de naam van Christus hoog. We pakken dingen uit het normale dagelijkse leven en we brengen ze voor het aangezicht van God. En dat staat niet altijd in de Bijbel. Nee.
0: Kijk, een van de voordelen.
2: Sola scriptura staat ook niet in de Bijbel, alleen het woord. Nee.
0: Nee. Maar een van de voordelen die ik er altijd aan ontleen, van dat deze riten zo nadrukkelijk altijd gebezigd worden.
2: Ja.
0: Omdat ze nu eenmaal vastleggen.
2: Ja.
0: Wat je zegt, niet dat de priester uit de bocht kan vliegen. Ja. Hij weet wat hij moet doen.
2: Ja.
0: Maar ook voor ons.
2: Het drukt ook de intentie uit wat de kerk dus vraagt. Hè.
0: Maar wat voor ons dan, die in de kerkbanken zit, dan juist als steun en toeverlaat is.
2: Juist, de zekerheid zelfs.
0: Door iedere beweging die je weer ziet gebeuren op het priesterkoor, kun je, althans als je het een aantal keer meegemaakt hebt, kun je op een gegeven moment vaststellen, ah, daar is die.
2: Ja.
0: Dus ook al zijn er teksten die niet uitsproken.
2: En dat in Hongkong, of in Kaapstad, of op Spitsbergen, of in Amsterdam, ja, of in Steenwijkervold, altijd hetzelfde.
0: Altijd hetzelfde is. En voor ons, ik ben dan ook misdienaar, maar voor ons misdienaar is ook dat ook een groot voordeel. Waar ik ook in een kerk zou mogen aanschuiven om mee te helpen bij het misdienen.
2: Ja.
0: Ik hoef me nooit af te vragen van wat moet ik nou doen. Als ik weet van wat er naar de riten zijn, voegt zich dat automatisch in bij de misdienaars die in die ene kerk daar altijd de misdienen.
2: Zeg ik altijd tegen misdienaars in opleiding, als je de stille mis helemaal goed weet, kent de achtergronden, dat je gewoon rustig kunt dienen, dat er een samenspel is tussen de priester, jou en jou en de priester, kun je naar de Sint-Pieter toe gaan in Rome, je kunt aan een pontificale hoogmis kun je deelnemen, hè, met paus en toeters en bellen, nog wat, hè, en je zult je op je gemak voelen.
0: En daarmee ook dat je, wat we eerlijk ook wel geroepen hebben, de piketpalen zijn geslagen.
2: Ja.
0: En binnen die piketpalen, daar vindt zich de volledige vrijheid om je aan te sluiten bij datgene wat er in de mis gebeurt.
2: Ja. En ik vind het ook zo belangrijk, hè, dat er een bepaalde symmetrie is. En daarmee vindt men mij wel eens een vervelend manneke, hè, maar daar let ik op. Ja, dat je geen bochten maakt, maar dat je bewegingen maakt die controleerbaar zijn. Dat je wacht op de antwoorden. Ik heb ooit het mooiste compliment gehad van een 88-jarige Oostenrijker in Linz. Ik was daar voor een priesterwijding van de Petersbroederschap in de Minoritenkirche in het centrum van Linz. En 's ochtends om 6 uur las ik de mis. Ik kreeg een missie naartoe gewezen, een 88-jarige oude man. En die zei, hoogwürden, dat is het eerste maal dat ze mij ausreden lassen. Ja, Dominus vobiscum. Dat je rustig wacht op het antwoord van de missie, et cum spiritu tuo. Want het is een samenspel. En niet dat je ondertussen alweer 10 kilometer verder bent. Hè, want dat werkt niet.
0: Elkaar de tijd gunnen.
2: Elkaar de tijd geven. En mensen daarin en ook de gemeenschap achter je serieus nemen. Want ook de oude liturgie kun je de nek omdraaien.
0: Mijn ervaring in Lourdes is geweest bij een aantal van de priesters daar, dat die dusdanig snel de heilige mis celebreren, dat het voor mij ook af en toe was van waar zijn we nu al?
2: Ja.
0: Maar inderdaad.
2: En dan slaat men dus echt de plank mis.
0: Ja.
2: Want één ding hebben we dus bij het Latijn nog niet gezegd. Om de oude mis te lezen, moet je je Latijn kennen. Doe je dat niet, ga je de bietenbult op.
0: En dat is dan met name voor de priesters die het dus moeten bidden.
2: Ja.
0: En voor ons misdienaars is het ook handig om in ieder geval de vaste gebeden goed te kennen.
2: Ja.
0: Toegegeven, af en toe is de startmotor wat aan het pruttelen.
2: Prima.
0: En lukt het niet.
2: Prima.
0: Maar ook dan kunnen we elkaar helpen en assisteren om er dan toch goed doorheen te komen.
2: Ja.
0: Want met die gebeden.
2: Maar we waren dus we waren met de kruistekens. Hè? Dus voor de consecratie een aantal kruistekens. Vlak voor de consecratie nog een keer. Over brood en wijn. elk afzonderlijk, ja, gezamenlijk en nog afzonderlijk, ook daarna, altijd als teken weer, het gaat om het heilige. Het gaat niet om het profane. We hebben dat afgezonderd. Ja, en dat verwijst ook naar dat het heilige wordt aan ons toevertrouwd als de meest kostbare gave. Ja, als een diamant die je voor geen goud uit je handen zou willen laten vallen. Dat.
0: Ik herinner me, en ik ben even de precieze passage ben ik kwijt, maar dat zoeken we nog op en dat proberen we op een andere manier wel te communiceren, is dat Thomas van Aquino heeft in zijn Summae Theologiae, in de Tertia Pars, ja, spreekt hij over de sacramenten in het algemeen, ja, over de heilige mis in het bijzonder. En daar heeft hij zelfs een klein traktaatje waarin hij dus alle kruistekens die plaatsvinden tijdens de kanon, ja, ook een spirituele,
2: klopt,
0: lading meegegeven van dat vindt er dus in de liturgie plaats.
2: Het zijn dus geen tekenen die je als het ware als een etiket op een fles plakt, maar het zijn tekenen die te maken hebben met de inhoud van de fles. Ja, ik vind een bierflesje vind ik ontzettend leuk. Hij kan naar het etiketje kijken, maar het gaat me erom wat in dat flesje zit. Dat ik dat kan nuttigen. En zo ook de kruistekens hebben te maken met de inhoud. En het kruisteken duidt al aan van jongen, let op. Je bent met heilige zaken bezig. Ja, vandaar ook dat na de consecratie houdt de priester de duim en de wijsvinger, ja, aan elkaar vast. Hij gaat zorgvuldig om met de partikels die op het Jezus lichaam opvangdoekje vallen, wat, ja, corporale heet. Ja. Ja, en wat na de purificatie ook netjes schoongemaakt wordt.
0: En wat met een klein uitstapje in dit geheel ook. Eigenlijk vanaf het moment van dat de offergaven aangebracht worden,
2: ja,
0: de hostie die dus gepresenteerd wordt, om het even vrij vertaald te zeggen. Ja. En de kelk met water en wijn op dat moment. Maar op het moment dat zij op die manier aangedragen zijn op het altaar, mogen ze nergens anders meer voor gebruikt worden. Ze zijn dus ontdaan van hun profane betekenis. Ja. En ze hebben dus al hun religieuze betekenis in de liturgie.
2: Ja.
0: En dat vanaf dat moment dient dus het geheel van de mis doorlopend te worden tot aan het communiceren.
2: Klopt. Zoals voor de vernietiging van de offergaven.
0: Ja.
2: Alleen de priester moet de communie gaan. De vernietiging van de offergaven. De gelovigen en ook de misdienaars mogen de communie gaan.
0: Dat en wij waren een keer in Londen voor een conferentie, waarbij wij in het seminari in Londen 's morgens vroeg de stille mis hadden.
2: Oh ja, klopt, ja.
0: En het brandalarm ging af.
2: Ja.
0: Wij gingen ijzeren heinig verder,
2: ja,
0: want ja, het was eenmaal begonnen de mis.
2: Ja.
0: De riten eisen dat dan
2: je doorgaat.
0: En nou, achteraf bleek dat het een vals alarm was. Dus,
2: het is het bolletje wol wat je afrolt, ja, en dat blijft doorrollen. Daar zet je niet zomaar de schaar in, hè, zodat je, ja, de draad doorknipt.
0: Ja. Maar waarmee ik ook wil zeggen, van naar de mensen toe, van inderdaad, riten lijken een keurslijf te zijn, maar rieten zijn het niet. Ze zijn juist de drager van het hele liturgische gebeuren.
2: En
0: de
2: bescherming voor een priester om niet in de bocht te vliegen.
0: Ja.
2: Het is geen one-man's show. Het wordt ook altijd gezegd tegen een one-man. Nee, de priester doet het in naam van Christus, namens de mensen, met de mensen. En verenigt in zich alle offers die wij opdragen, ja, voor de Heer.
0: Voor het moment gaan we even luisteren naar een muziekje.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. In het gesprek met pastoor Van der Vecht praten we over de traditionele Latijnse mis. We hebben net besproken hoe het Orientem celebreren is, de taak van de priester op het priesterkoor en het gedrag van de mensen in de kerk. En we hebben over de fixatie, het vastleggen van hoe de liturgie gaat in de diverse riten, dat een drager is en ook een houvast en ook aangeeft van wat er uiteindelijk dan gevierd wordt. Maar in die liturgie zullen mensen merken van hey, er is een confiteor, de schuldbelijdenis, die bidt de priester eerst. Daarna zijn de misdienaars en soms ook de mensen in de kerk die de confiteor ook lezen.
1: Mm-hmm.
0: En bij sommigen is de traditie dat vlak voor de communie gaan er opnieuw het confiteor wordt gebeden.
1: Ja.
0: We kennen in het Kyrie, het Heer ontferm u, dat het
1: niet
0: drie
1: zes keer, maar negen keer. Ja, drie
0: kortom,
1: keer drie.
0: Er is het fameuze van de herhalingen.
1: Ja. Nou, altijd hetzelfde.
0: Nou weten we, van herhalingen is de leermeester om iets echt ingevoerd te krijgen.
1: Repetitio mater studiorum.
0: Oftewel, de herhaling is de moeder van het leren.
1: Ja. Degene die dat altijd meeste zeggen, zijn degene die zelf van herhalingen aan elkaar hangen. En daar bedoel ik mee, dat zijn meestal de mensen die ook elke zondagmiddag naar het voetbalstadion gaan. Die elke zondag en elke dag naar voetbalwedstrijden kijken. Het is altijd hetzelfde. Je hebt een voetbalveld, je hebt twee doelen. Je hebt 11 man aan de ene kant, 11 man aan de andere kant. Zo gauw men de bal heeft, schop men die weg. En dat is gewoon van A tot Z altijd hetzelfde.
0: Nou ja, iedere mes is ook altijd hetzelfde.
1: Ook altijd hetzelfde, ja. Dus, en ook het werk wat je doet heeft vaak hetzelfde. Ja, er zijn mensen aan de lopende banden die één schroefje aandraaien, enzovoort, enzovoort. Ons leven bestaat uit heel veel herhalingen. Maar daar kun je op blind staan en zeggen van vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar die herhalingen hebben ook iets bijzonders. Het geeft ons de mogelijkheid om de diepte in te gaan, om te kijken achter de dingen. Ja, als je woordjes moet leren, kom je ook bij woordjes uit die er heel moeilijk ingaan. En dan probeer je het maar te visualiseren enzovoort enzovoort. En je herhaalt ze en je herhaalt ze. En nog merk je dat de dingen tussen je doorgaan. En door het lezen en herlezen en hernemen ga je de diepte in.
0: Maar er zit natuurlijk ook een ander facet in. Bijvoorbeeld bij het Heer ontferm u. Het is 3 keer. 3 zijn de aanroepingen.
1: Ja, de 3-eenheid.
0: En nou, daar voel je al aankomen. Het heeft iets met de 3-eenheid te maken. Met Christus.
1: Terwijl het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, eigenlijk komt uit de statieliturgie. Die in de vroege kerken dus gevierd werden. Dan heb ik het over de kerken na de Constantijnse vrede in het jaar 311. Waarin van de ene kerk naar de andere kerk gelopen werd. En, ja, en in de ene kerk verzamelde men zich om naar de andere kerk te gaan om daar de Eucharistie te vieren. En tijdens die tochten werd dus de liturgie van alle heiligen gebeden. En werd dus ook het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, steeds gebeden. Ja, het is dus niet zozeer een boeteact als wel een act om het gebedsleven op te wekken. Wat dan ook uitmondt in de collecta, het openingsgebed. Ja. En met name ook de grote lofzangen met normale bij feesten en met Pasen en dergelijke. Niet in de vaste tijd, niet in de adventstijd. Ja, het Gloria in Excelsis Deo. Ja.
0: Met andere woorden, wij moeten dus ons niet laten afleiden van och, het wordt toch vaak hetzelfde gedaan. Ja. Nee, hetzelfde heeft zijn betekenis.
1: Hoe vaak heb je al die ontbeten?
0: Ik hoop iedere morgen.
1: Kijk, ja, ook hetzelfde. Hoe vaak heb je avondeten? Ook elke avond. Ja? Hoe vaak rij je van je werk naar A naar B en van B naar A? Enzovoort. Maar het vraagt, in die herhaling vraagt het erom dat je dus alert blijft. Kijk, er zijn mensen die elke dag de trein nemen van Steenwijk naar Meppel. En die elke dag uit het raam kijken, maar niet de bomen meer zien. Ja? die als het ware verstand op nul, blik op oneindige. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Maar de herhaling geeft ons in feite aan van, hé, je staat nu wel voor hetzelfde, maar elke keer kun je er iets anders bij inbrengen. Dat.
0: Tot zover even dit stukje. We gaan even luisteren nog naar een muziekstuk.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Pastoor van der Vecht en Joost Verstegen, ondergetekende, zijn in gesprek over de TLM. We hebben net gesproken over het fenomeen van dat de liturgie toch best wel heel wat herhalingen kent op allerlei vormen.
1: Zoals het leven in herhalingen allemaal.
0: Zeker. Nee. En wij zouden willen hier niet in die herhaling vallen dat we die herhalingen gaan.
1: Klopt.
0: Maar er is een ander aspect wat toch best ook wel in de vorm van herhalingen zich voordoet. Dat is namelijk het grote verschil tussen de lezingencyclus zoals we die kennen in de traditionele mis. Namelijk, er is in één jaar worden lezingen gedaan en het volgende jaar zijn dezelfde lezingen op dezelfde dagen weer aan de beurt. Ja. Terwijl in de nieuwe liturgie, de liturgie van Paulus VI vanaf 1970, er een driejarige cyclus is.
1: A, voor de, B en C. En door de weken voor de, twee.
0: Wou ik net zeggen, voor de zondagen dus de driejarige. En door de week is het een tweejarige. Met alleen in bepaalde extra sterke tijden dat er nog wel eens een lezing wel ieder jaar gelezen wordt. Maar daar zit dus een heel groot fenomeen die erachter schuilt van, ja, het concilie heeft gevraagd tot een meer ruime gebruik van de Heilige Schrift. En daar is dus dan de vinding gekomen om dat in die driejarige cyclus te doen, daar waarin Matthäus, Lucas en Marcus ieder een jaar aan de beurt komt.
1: Marcus wordt aangevuld met Johannes.
0: En Johannes komt ook verder, zeker in de echt sterke tijden, een aantal keren gewoon in ieder jaar dan voor.
1: Klopt.
0: Waarbij dan ook gezegd kan worden dat, omdat de Matthäus, Marcus en Lucas ook de zogenaamde synoptici zijn, dat evangelisten zijn die voor een deel gelijke onderwerpen hebben opgenomen in hun evangelies. Alleen in andere bewoordingen, misschien ook net in een andere setting, maar uiteindelijk natuurlijk wel dezelfde boodschap probeert door te geven. Waarvan dan in de oude liturgie met de eenjarige cyclus één van de evangelisten dat onderwerp bespreekt en dat de anderen dus niet aan de beurt komen.
1: Ja. Geweldig.
0: Ik ken ook, en als regelmatige dienaar door de week, dat er dan wel eens wat heilige feesten zijn.
1: Ja.
0: En zowaar komen er onder de heiligen bijvoorbeeld een aantal maagden tevoorschijn. En dus, en dat is dan altijd een van de kritiekpunten op de oude liturgie, dat er altijd weer die wijze maagden weer tevoorschijn komen en nooit een variant.
1: Ja.
0: Kortom, even de hele subtiele vraag.
1: Ja, hoe zit dat?
0: Nou, niet alleen hoe het zit, maar daar is dus de grote kritiek van wanneer praat je nou eigenlijk over een ruimer gebruik van de Heilige Schrift? En waarom? En wat is dus de achtergrond van dat eigenlijk de TLM die eenjarige cyclus heeft?
1: Ik begin te zeggen met dat het goed is voor iedere christen om eigenlijk één keer per jaar de hele Bijbel te lezen. En dan hoef je niet alles te snappen, enzovoort, enzovoort. Het aanliegen, zoals de Duitsers dat zeggen, dus de reden om de schrift breder te benaderen van het Tweede Vaticaans Concilie, snap ik helemaal. Dat is ook hartstikke leuk in de liturgie. Op de zondagen werkt het vrij aardig, alhoewel ik wel een aantal problemen ermee heb, dat men nogal willekeurig dus een aantal versen heeft weggelaten. Het meest prangende voorbeeld is dus,
0: 2 Korintiërs 11.
1: Je voelt hem al aankomen, het sacramentsdag, de tweede lezing. Ja, het tweede gedeelte van Paulus wordt ruksiesloos weggelaten. Dan denk ik, oh jongens, het lichaam en bloed van de Heer niet onderkende, eet en drink gij uzelf een veroordeling.
0: Even voor de luisteraars, als ze dus de Heilige Schrift bij de hand hebben, 2 Korintiërs 11e hoofdstuk, versen 27 tot 29, wordt juist in de nieuwe liturgie niet gelezen.
1: In de oude liturgie
0: juist wel.
1: Ja. Dus ja, om maar een zijspoor te noemen. Door de week, dus in de zondagen kan ik het nog volgen, alhoewel ik er ook problemen mee heb, dat Doordat je dat grote aanbod hebt van alle lezingen, vraag ik me dus werkelijk af, en vraag elke willekeurige parochiaan maar, die na die tijd uit de bank stapt en naar huis toe gaat, wat was het evangelie van vandaag? En dan krijg je als antwoord, ja, moet ik even opzoeken. Snap je? Dus het probleem op het ogenblik is niet dat het aangeboden wordt, maar ook het opnameperceptie van mensen. Ja, dus de spanningsbogen om iets op te nemen en je eigen te maken is heel klein. Door de week, die hele tweejarige cyclus is hartstikke mooi voor kloosters. Maar als ik door de week een mis heb op maandag en op vrijdag, moet ik op vrijdag, en in die week wordt er één boek gelezen, boek Esther bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik een groot probleem, want maandags hoort dan degene die de maandag is, hij hoort deel A. Vrijdag komt degene weer en hoort dan een heel ander verhaal. En ik moet dus in mijn preekje al dus de vertaalslag gaan maken, hè, van de maandag deel A naar nu vrijdag deel B. Ja, dat er dus een heleboel dingen daartussenin gebeurd zijn. Dus in een klooster is het allemaal hartstikke leuk en aardig. Waar gaat het om in de liturgie? Gaat het er niet om in de hoeveelheid die je leest? Dat kun je thuis doen. Ja, ik zou echt iedereen willen aanraden, lees in één jaar de hele schrift. Maar de accenten die gezet worden in de liturgie. En dan biedt de oude lezingencyclus veel meer handvaten. Alle grote heilsgeschiedkundige feiten komen het hele jaar aan bod. En niet zomaar. Ook het Oude Testament wordt gelezen. Er wordt ook vaak gezegd dat dat niet het geval is. Is niet waar. Met name in de vastentijden, hele lappen teksten zelfs. Ja, toevallig nu, in de derde week, ja, vandaag hadden we dus...
0: Van de 40 dagen tijd.
1: Van de 40 dagen tijd hadden we dus, ja, teksten uit Jeremia. En morgen hebben we teksten uit Daniel. Ja, de keuze Susanna. Nou, dat zijn dus vier bladzijden teksten, wat je dus aan het lezen bent. Dus dat is niet gering, hè. Dat is dus het punt, hè, dat de heilseconomische feiten van Christus, zijn leven, lijden, sterven en verrijzen, en wat dat voor ons betekende, hè, ten volle in het voetlicht komen te staan. Waar het zwakke punt zit in de oude liturgie is dat in de heilige feesten, hè, er dus te weinig afwisseling is. En daar kan een vertaalslag gemaakt worden. En als we in de toekomst gaan nadenken over de hermeneutiek van de hervorming, zou daar een aanzet gegeven kunnen worden dat daar wat meer andere lezingen worden binnengebracht. Want ik inderdaad, drie keer de wijze en de domme maagden in een week gelezen te hebben, dan heb je het ook wel even gehad. Alhoewel je nu dus bijna elk woord van dat evangelie wel kunt
0: dromen.
1: Snap je?
0: En dat heeft ook weer zijn voordelen.
1: Ja, repetitio, mater studiorum.
0: Daar hadden we het net over.
1: Dus aan de ene kant snap ik wel het verlangen van het concilie, om de Bijbel aan de mensen te geven. Maar aan de andere kant mis ik ook het accent op de heilsgeschiedkundige dingen. Ja, het leven, lijden, sterven, verrijzen van Jezus Christus. Soms heb ik de grootste mogelijke moeite zondag, om ook de tweede lezing bij het geheel te moeten betrekken. En ik soms ervaar dat het er soms bijgesleept is. Nou ja, omdat men een aantal weken dan uit een en dezelfde brief van Paulus wil lezen. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar het heeft wat kunstmatigs.
0: Nou, daar speelt waarschijnlijk ook in mee dat het organisch ontwikkelen zich natuurlijk in de TLM wel heeft voorgedaan. Ja. En dat natuurlijk ook de keuze van de teksten in de liturgie.
1: Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten.
0: Ook op die manier in de oude liturgie uiteindelijk allemaal zo zijn plekje hebben gekregen. Ja. Terwijl natuurlijk in de nieuwe liturgie er misschien wat studiosi wel wat bij elkaar te brengen is.
1: Het is achter een bureau bedacht, hoor. Sorry dat ik het zeg.
0: Maar niet dat we helemaal dus in een wel eens niet eens terecht moeten komen, maar de zondagsviering en ook de doordeweekse viering, het is geen bijbelleesclubje.
1: Nee.
0: Het is het
1: vieren van de liturgie.
0: Waar het
1: woord een belangrijk deel van uitmaakt.
0: En nog, en dat is iets wat we waarschijnlijk ook te weinig soms accentueren, is: we hebben de lezingen, maar de introites, de graduaren, tractors, wat we ook allemaal aan andere...
1: Ja, maar dan komen we dus aan een heel ander gebied, Joost. Dat wil zeggen, ja, de zang, de oude liturgie kenmerkt zich in het gebruik van psalmteksten. Onze nieuwe liturgie is een optelsom van liedjes.
0: Nee,
1: sorry dat ik het zeg. Menigeen wordt nu heel erg boos. Maar de oude liturgie heeft in haar introïtus, graduale, alleluia, offertorium, communio. De rijkdom van de psalmen komen daar naar voren. En die slaan terug ook op de lezingen en op het feit wat er gevierd wordt. En zomaar een dak boven wat hoofden, deur die op... Ja, enzovoort, enzovoort. Dat, ja, sorry, maar daar kan ik niks meer mee.
0: Maar goed, dan praten we ook over dus de wat ik dan noem de ingevulde liturgie. Ja. Als je dus feitelijk naar het missaal kijkt, zul je daar bij het introitus, ook in de nieuwe mis, wel een psalmtekst zien. Alleen die wordt dus inderdaad in bepaalde gevallen overroeld door een ander lied.
1: Nog veel erger dat soms zelfs de vaste teksten als Gloria... Ja, ook overroeld worden door een lied. Hè. Wij zoeken u als wij samenkomen, hopen dat gij aanwezig zijt. Ik noem maar wat. En ja, dan staan bij mij de nekharen al recht overeind. Hè.
0: Laten we ook bij de TLM ook een kritiekpuntje dan ook maar eventjes op loslaten. We kennen voor zover de mensen in Duitsland wel eens een keer naar de mis zijn geweest, de zogenaamde Deutsche Messe.
1: Ja, zingmessen.
0: Hoewel dan het eigenlijk een TLM-mis is, ja. Dat ook daar een introitus door een lokale Duits gezang is vervangen.
1: Ja,
0: oneigenlijk.
1: Of nog veel anders, ja, ook dat je dus in een TLM-mis, omdat je die wilt aankleden, zeg maar, en die nodigt dan een koor uit. En het koor merkt dan dat ze de ruimte krijgen en dus ja, gaan ze 5-6-stemmig zingen. Ja, dan krijg je dus een Kyrie en een Gloria en een Sanctus en een Benedictus en een Agnus Dei. Hè, wat is, nou ja, kun je breiwerkje bij meenemen. Hè, van jongens, waar gaan we naartoe? De TLM die ik voor ogen heb, is de TLM waar dus ook gewoon het ordinarium, zoals introitus, graduale en zo, gewoon netjes gezongen wordt. Waarin het Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Lam Gods, Agnus Dei, ook gezongen wordt volgens de Gregoriaanse methode. Dus paasmis, mis 8, mis 11, mis 18 enzovoort enzovoort. Dat de mensen ook daarin mee kunnen participeren. Wil het koor iets bijzonders doen tijdens de offeranden, hè, kan men iets meer stemmig zingen. Bij de communie gaan kan men ook losgaan. Hè, en na de zegen kan men ook losgaan. Maar niet dat het koor als het ware een soort eigen clubje wordt binnen het gehele. Hè, en denkt van na onze zondvloeden. Hè, wij willen zingen, wij zullen zingen, wij moeten zingen. En nu moet het gebeuren.
0: Tot zover dan even nu het geparkeerd hebben de zaken rond de gebruik van de Heilige Schrift in de liturgie. Een andere bijzonderheid is, maar daar hebben we beperkte tijd voor om dat nog te bespreken, is de liturgiekalender. Een van de bijzondere aspecten van de liturgiekalender tussen, zoals wij die vanuit de TLM kennen, is dat die echt gebouwd is op de belangrijkste mysteries en ook daar een verwijzing naar kent.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we praten over de zoveelste zondag na Drie Koningen.
1: Ja.
0: De zoveelste zondag na Pasen. De zoveelste na Pinksteren.
1: Pinksteren, ja.
0: Het bewust beroemde fenomeen van door het jaar, zondagen, kennen we niet. Waarmee ik wil zeggen, die kalender geeft wel een afwijking van wat je anders in menig meditatieboek en zo op dit moment voorhanden hebt.
1: En sommige feestdagen die dus in de nieuwe kalender dus ruksisloos zijn vertrokken en waar men nu schorvoetend weer van terugkomt, bijvoorbeeld de naam van Jezus, maar dat wordt dan een gedachtenis. Terwijl het in de oude liturgie is dat het gewoon een feestdag, het kostbaar bloed van Christus. Dat is een hoogfeest, zelfs bij in de oude liturgie, terwijl het nu, het kan gevierd worden, maar geen man overboord als het niet gevierd zou worden.
0: Ja. De liturgie kent door het jaar heen belangrijkere en minder belangrijke feesten.
1: Ja.
0: Nou, de oude liturgie heeft daar vanaf 1962 4 categorieën in.
1: Ja.
0: Eerste klas, tweede klas, derde klas en vierde klas.
1: Ja. Vierde klas is commemoratie in feite.
0: En commemoratie, voor mensen die het niet kennen, is dat er op een dag wordt een heilige gevierd. Ja. Maar vanwege dat er commemoratie mag zijn, mag dus ook nog van de periode waarin gevierd wordt, of van de voorliggende zondag, het gebed ook nog een keer genomen worden.
1: Dat je dus bij de openingsgebed, dus gewoon het eerste openingsgebed krijgt, dan de commemoratie van de heilige, en dan kun je eventueel nog een andere bijzondere. Dus in feite kun je dan 3 gebeden doen. Dat is bij de secreta, bij de offerande precies hetzelfde, en bij de postcommunio, dus nadat je de communie bent geweest, ook precies hetzelfde.
0: En dat is dan even een klein aanknopingspuntje naar waar we eerder spraken over, van al die herhalingen.
1: Ja.
0: In dit aspect vind ik persoonlijk juist de rijkdom van de TLM komen, van de feestdag is niet alleen van die het poppetje alleen, maar wordt dus ingebed door die commemoraties, voor die extra gebeden, in een groter geheel van wat zich op dat moment in de kerk afspeelt, of wat de liturgie ons aanbiedt.
1: Zelfs in de octaven vind je dat, dus de 8 dagen na een feestdag, vind je dat zeker terug.
0: En zo, op een andere manier hebben we natuurlijk ook nog de vigilies.
1: Ja.
0: De vigilies zijn dus eigenlijk de dag voor een hoogfeest, als een voorbereidingsdag.
1: Ja.
0: En die worden dan
1: paars meestal, behalve die van de vigilie van Pinksteren is dan rood, maar de rest is paars.
0: Omdat vigilies, voorbereidingsdagen, dat als boetedagen gezien wordt.
1: Ja.
0: Dus het hele karakter van het liturgische jaar wordt op een hele andere manier ingevuld en gedragen.
1: Ja.
0: Nogmaals wat ik eerder al aangaf, de zondagen worden gerefereerd naar het voorliggende hoogfeest.
1: Ja.
0: En daarmee wordt dat hoogfeest, en zeker na Pinksteren, want ja, we kunnen wel praten over door het jaar, maar ja, waar zijn we in het door het jaar? Nee, met Pinksteren blijf je dus herkennen van er heeft Pinksteren plaatsgevonden. De stichting.
1: Je kunt het vergelijken met een boom. Ja, de nieuwe liturgie kijkt alleen naar de blaadjes. Ja, het is allemaal groen, groen, groen, groen door het jaar. Geweldig, mooi, hè? De oude liturgie kijkt door de blaadjes heen naar de takjes. En de takjes zitten vast aan de stam. En de stam heeft zijn worteltjes in de grond. Snap je? Dat.
0: Zeker. Ik denk dat voor dit moment we deze uitzending redelijk weer gevuld hebben met nogal wat onderwerpen. En er liggen best nog wat meer onderwerpen die interessant zijn. En daarom nodig ik graag de luisteraars uit om ook de volgende uitzending te gaan beluisteren die we in deze serie gaan opnemen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Welkom weer hier bij Radio Maria. U heeft naar een prachtige uitzending mogen luisteren natuurlijk. En inmiddels is het tijd om het middaggebed te gaan bidden. Eerst het Angelus en daarna het kerkelijk middaggebed. Wij mogen vieren vandaag dat het de dag is, een feestdag is van de heilige Bartholomeus. En daar horen natuurlijk ook speciale gebeden bij. U kunt direct na het Angelus de hymne vinden in het Groot Getijdenboek op bladzijde 758. Bladzijde 758. En de psalmen die staan op bladzijde 799, vanaf pagina 799 in het Groot Getijdenboek. Dan voor de korte schriftlezing en het slotgebed, dat is dus dat hoort bij het feest. De korte schriftlezing die vindt u op bladzijde 1584. En het slotgebed, daarvoor bladert u naar bladzijde 1396. 1396 voor het slotgebed. Nou, voor het klein getijdenboek, daar kunt u de psalm meebidden op bladzijde 58. En dan kunt u de hymne op bladzijde 58. En de psalmen, die staan vanaf bladzijde 75 in het klein getijdenboek. Ik wens u heel veel devotie.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
2: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
3: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest.
3: Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wijs.
2: Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed.
3: Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog.
2: Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar.
3: Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak.
2: Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem.
3: Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond.
2: Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet.
3: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij.
2: Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt.
3: Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn,

0: denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u mijn rots en verlosser.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Heer mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers.
0: Anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren ze mij zonder redding.
1: Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen,
0: als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongewroken gelaten,
1: laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots, mijn eer in het stof vertreden.
0: Heer, sta op in uw toorn. Weersta de woede van mijn verdrukkers. En kom voor mij op als gij recht spreekt.
1: Laat dan de naties rondom u staan. En gij op uw troon daarboven.
0: Gij die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdienste. Omdat ik niet schuldig ben.
1: Eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God die de harten kent.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen.
1: God is een rechtvaardige en sterke rechter. Oprechte harten beschermt Hij. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij.
0: Hij is een rechtvaardig rechter. Een altijd dreigende God.
1: Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem.
0: Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen.
1: Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld.
0: Wie valkuilen graaft en uitdiept, die valt in de kuil die hij groef.
1: Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd.
0: Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God is een rechtvaardige en sterke rechter. Oprechte harten beschermt Hij.
0: Door de handen van de apostelen geschieden er vele wondertekenen onder het volk. Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer. Grote groepen mannen zowel als vrouwen.
1: Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen.
0: Naar al wat Gij hun gebood.
1: Laat ons bidden. Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartholomeus zich van harte aan uw Zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bede dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

met de rozenkrans. En u weet het, u kunt via WhatsApp ook intenties insturen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bellen tijdens de muziek die we tussen de tientjes doordraaien. En ook wanneer u bijvoorbeeld het eerste tientje en ook het begin van de rozenkrans zou willen meebidden, dan kunt u zo bellen naar de live studio. En het nummer daarvan is 073 687 2001. Dus ook voor het begin van de rozenkrans vind ik het fijn als er iemand zou kunnen meebidden. 073 687 2001. En totdat we gaan bidden nog even muziek en de jingle van de Rozenrally.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burg, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burg een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En het is inmiddels tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En ik heb... ik kreeg een heleboel meebidders. Heel fijn. Ook als u bij de andere tientjes ook wil bellen. Natuurlijk om mee te bidden is dat heel fijn. En we gaan hiervan starten. Ik nodig u van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan het eerste tientje bidden en dat willen we graag doen voor de volgende intenties. Allereerst bidden we voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Bidden we ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En daarbij bidden we uiteraard ook uit grote dankbaarheid voor onze luisteraars, meebidders en weldoeners. Dat er zegen op hen en hun familie mag rusten. En ook bidden we voor de zielerust van overleden luisteraars. Heer, we vragen om roepingen. Roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En ook bidden we dat er vrede mag komen. Vrede allereerst natuurlijk in de harten van alle mensen, maar ook op het wereldtoneel. Dat er vrede mag komen, vooral in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden uiteindelijk, waar veel mensen lijden onder oorlog en wantoestanden. En dat vooral zij die daarbij betrokken zijn en verantwoordelijkheid dragen, zich inzetten voor de vrede. En ook willen we graag bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En dank voor het meebidden met dit eerste tientje. We gaan muziek draaien en dan kunt u bellen naar de live studio als u graag een intentie wilt doorgeven. Of misschien wilt u het volgende tientje ook wel meebidden op de radio. Het nummer is 073 687 2001.

0: Ja, en we zijn toe aan het tweede tientje. En dat gaan wij bidden voor de volgende intenties. We bidden dat de pijn en de last bij een luisteraar door artrose en aan de pijn aan de gewrichten en de voetzolen, dat dat toch echt mag verminderen en dat de Heer kracht wil geven. Ook willen we bidden uit dankbaarheid voor gezondheid en uit dankbaarheid sowieso. En heel graag, Heer, bidden wij voor de heiliging van priesters. En we verzoeken, Heer, of bidden voor de meest verlaten zielen in het vage vuur. Dat er veel mensen mogen bidden voor deze zielen. We vragen ook dat er een geslaagde reis en pelgrimage naar Banneu mag plaatsvinden vanaf aanstaande vrijdag. En dat daar veel zegen op mag rusten. Bidden we ook voor het verdere herstel van onze bisschoppen die nog van, ofwel een ongeluk of ziekte, verder weer opknappen. En ook willen we graag bidden voor de bidders voor het ongeboren leven, om zegen, kracht en bescherming. En we bidden uit dankbaarheid. We vragen ook om bescherming en rust voor een mevrouw. En we bidden voor de zielen in het vage vuur op voorspraak van de heilige Jozef. En voor allen die kampen met een verslaving bidden we, dat zij kracht krijgen om deze te overwinnen en ook om er van af te komen. Willen we ook bidden, Heer, voor een andere woning. Voor iemand die dat zeer hard nodig heeft. We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Ja, en wij gaan hier muziek draaien. En dan gaan we direct het derde tientje bidden. En u kunt dus tijdens de muziek bellen als u een intentie wilt doorgeven. Of als u het volgende tientje wil meebidden, dan kunt u dat aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

0: We zijn aangekomen bij het derde tientje. Dat willen we graag bidden. Voor vrede in de wereld en ook vrede in de harten van de mensen. We bidden uit dankbaarheid. En graag willen we bidden voor een luisteraar die een depressie heeft. Dat er licht mag komen in haar hart en in haar hoofd. Dat ons lieve Heer, de Heilige Geest daar zijn kracht wil laten en zijn licht wil laten schijnen. En in het bijzonder bidden we dan voor een reis die volgende maand ondernomen gaat worden naar Lourdes. Dat alles waar deze mevrouw met haar dochters ook bij wil zijn, dat gaat lukken. En dat ze toegelaten worden om deel te kunnen nemen. We bidden, Heer, dat ziektes van lever, hart en ook een verkoudheid, dat die toch over mogen gaan bij de diverse mensen. En ook willen we graag bidden voor een echtgenoot die vandaag 63 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd. Dat zijn nieuwe levensjaar gezegend mag zijn. En dat er inderdaad natuurlijk genade op mag rusten. Bidden we ook voor alle overledenen. Dat alle zielen van de overledenen in Gods vrede mogen rusten. En dat zij het eeuwige licht hen verlichten. We bidden ook uit dankbaarheid. En vraag om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En bidden we ook voor een nichtje dat ziek is en dat nu ook een open been heeft. En eigenlijk is het een einde raad. Dat ons lieve Heer haar wil helpen, haar wil bijstaan en haar wil genezen. En ook bidden we voor een vruchtbaar sollicitatiegesprek. We bidden voor de oplossing van een langlopende kwestie op voorspraak van de heilige Jozef. En ook vragen we om zegen over een zoon. We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, en dank voor het meebidden met dit tientje. We gaan weer muziek draaien. En dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio om uw intentie door te geven of wellicht het volgende tientje mee te bidden. Het nummer is 073 687 2001.

0: Ja, en we zijn toe aan het vierde tientje. Dat gaan wij bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden voor een parochiaan die, hij is al in de 90, ook net jarig geweest. En hij heeft het nogal moeilijk, dus wij bidden, Heer, of u hem en u weet om wie het gaat. U wil steunen, kracht wil geven en ook lichtpuntjes en ook in de mensen die om hem heen staan. We bidden, Heer, ook voor een luisteraar die moeite heeft met zelfbeheersing, dat toch mag groeien. Dat zij mag groeien in de hand houden van de emoties. Dat er een goed contact tussen hart en hoofd mag zijn om dit aan te kunnen. Ook willen we graag bidden, Heer. Uit dankbaarheid voor Gods zegeningen. En we vragen ook om bescherming van specialisten en de kracht om alle moeilijkheden op hun pad te overwinnen. Dat de waarheid mag zegevieren. We bidden, Heer, om bescherming voor een kleindochter die aan het kamperen is. En ook vragen we om goede gezondheid en voorspoed voor zonen, een schoondochter en een kleindochter. En Heer, dat de Heilige Geest dichter tot Jezus, de luisteraar dichter tot Jezus mag brengen en kracht geven om de ziekte die deze luisteraar heeft ook te kunnen blijven dragen. Bidden we ook voor een ernstig zieke broer, om kracht en genezing voor hem en zijn gezin. En we vragen, Heer, dat er een goede verstandhouding mag komen met een schoonzoon en dat de Heilige Geest hierbij aanwezig is. We bidden voor alle mensen die een abortus overwegen, dat hun harten mogen bekeren. En ook voor alle jongeren die graag een relatie zouden willen, maar niet hebben. Dat er een geschikte partner op hun pad mag komen. En ook willen we bidden, Heer, voor een bijzondere intentie. En we vragen voor een 15-jarige dochter die na een ongewenste scheiding bijna geen contact meer met haar vader en zus wil, dat zij toch wil openstaan voor hun liefde, voor haar, en dat het contact mag worden hersteld. We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het meebidden ook weer op de radio. Iedereen natuurlijk. We gaan direct nog het vijfde tientje bidden. En we draaien eerst muziek. Dan kunt u bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En als u mee wil bidden met het tientje of misschien ook de litanie van onze lieve vrouw, want daar zullen we mee afsluiten, dan kunt u dat ook aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

0: Ja, en we zijn toe aan het laatste tientje met nog een heleboel intenties waar we voor gaan bidden. Namelijk, wij vragen voor herstel na een ongeval voor een mevrouw. Dat zij natuurlijk helemaal weer, dat alles goed mag herstellen. En ook bidden we voor eerherstel aan het heilig hart en het onbevlekt hart wegens alle beledigingen. We willen bidden voor een echtgenote van een vrijwilliger die vandaag jarig is. Voor een heel gezegend nieuw levensjaar. Bidden wij ook voor een vriendin die vanmiddag naar de tandarts moet. En dat de tandarts inderdaad kan vinden waar de pijn vandaan komt en dat het ook verholpen kan worden. Bidden wij om heilige roepingen. Priesters, religieuze, huwelijken, gezinnen en alleengaande. En graag willen we ook bidden uit dankbaarheid op voorspraak van Maria, koningin van hemel en aarde. En we vragen om genade en zegen voor paus Leo de 14e. Bidden we dat de rug van een luisteraar mag herstellen. En ook dat de echtgenoot van deze luisteraar wat minder moe zal zijn. Heer, we willen graag vragen voor een bijzondere intentie. Voor het herstel van het contact tussen een vader en een dochter. En ook bidden we om zegen over een nieuw huwelijksjaar. Op naar de 35. En we vragen, Heer, dat ons lieve vrouw van de vrede, iemand die leukemie heeft nu, waar het al iets beter mee gaat, maar dat de last van de lichte bloedingen door de bloedverdunners toch mag stoppen. Dat het nog beter mag gaan. We bidden ook voor iemand met leverkanker. Dat het nog beter mag worden en niet mag, dat het niet terugkeert. En ook willen we graag bidden dat een luisteraar verlost mag worden van geldproblemen. Dat nu een keer echt opgelost wordt. Bidden we ook uit dankbaarheid voor een huwelijk dat afgelopen zaterdag is gesloten. En voor de families. Voor geloof, hoop en liefde voor een jongste zoon. En uit dankbaarheid voor een huwelijk. Dat is hetzelfde, dat afgelopen zaterdag dus is gesloten. Ook willen we graag bidden, Heer, voor de gezondheid en het geluk van een vader en zijn vriendin. En voor een zus en een zwager. En ook willen we graag bidden voor iemand die een vervelende uitslag heeft. Dat er toch hoop blijft. En misschien toch nog een wonderlijk herstel mogelijk is. Bidden we ook dat een dochter niet ziek wordt van chemotherapie en geheel mag herstellen. We bidden voor de koster dat ook hij helemaal herstelt na een herseninfarct. En we bidden, Heer, om genade, dat die ons allen ten deel mag vallen. En voor een dochter die de motor is van een gezin met twee kleine kindjes, om kracht en genade. En uiteraard mag u erop vertrouwen dat ook alle intenties die leven in de stilte van uw hart, dat u die insluiten hier bij het laatste tientje. En ook bidden en smeken dat al deze intenties die we meenemen verhoord mogen worden. We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan afsluiten met de litanie van de heilige maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Alle

0: Bid voor ons.
1: Allerreinste moeder.
0: Bid voor ons.
1: Zeer kuise moeder.
0: Bid voor ons.
1: Maagdelijke moeder.
0: Bid voor ons.
1: Onbevlekte moeder.
0: Bid voor ons.
1: Beminnelijke moeder.
0: Bid voor ons.
1: Bewonderenswaardige moeder.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van goede raad.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van de schepper.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van de zaligmaker.
0: Bid voor ons.
1: Allervoorzichtigste maagd.
0: Bid voor ons.
1: Eerwaardige maagd.
0: Bid voor ons.
1: Lofwaardige maagd.
0: Bid voor ons.
1: Machtige maagd.
0: Bid voor ons.
1: Goedertierenmaagd.
0: Bid voor ons.
1: Getrouwe maagd.
0: Bid voor ons.
1: Spiegel van gerechtigheid.
0: Bid voor ons.
1: Zetel van wijsheid.
0: Bid voor ons.
1: Oorzaak van onze blijdschap.
0: Bid voor ons.
1: Geestelijk vat.
0: Bid voor ons.
1: Eerwaardig vat.
0: Bid voor ons.
1: Heerlijk vat van godsvrucht.
0: Bid voor ons.
1: Mystieke roos.
0: Bid voor ons.
1: Toren van David.
0: Bid voor ons.
1: Ivoren toren.
0: Bid voor ons.
1: Gouden huis.
0: Bid voor ons.
1: Ark van het verbond.
0: Bid voor ons.
1: Deur van de hemel.
0: Bid voor ons.
1: Morgenster.
0: Bid voor ons.
1: Heil van de zieken.
0: Bid voor ons.
1: Toevlucht van de zondaars.
0: Bid voor ons.
1: Troost van de migranten.
0: Bid voor ons.
1: Troosteres van de bedroefden.
0: Bid voor ons.
1: Hulp van de christenen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de aartsvaders.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de profeten.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de apostelen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de martelaren.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de beleiders.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de maagden.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de heiligen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin in de hemel opgenomen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de heilige rozenkrans.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van het gezin.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de vrede.
0: Bid voor ons.
1: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Ontferm u over ons.
1: Bid voor ons, heilige moeder van God.
0: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: En dank, dank allen voor het meebidden hier met de rozenkrans en ook natuurlijk nu met de litanie. En ja, alle intenties die we hebben mogen neerleggen aan de voeten van moeder Maria. Daar zijn we natuurlijk heel blij om dat we dat kunnen doen. En we vertrouwen er ook op dat het allemaal goed mag komen. We gaan hier bij Radio Maria verder. Eerst met nog een klein beetje muziek. En dan is het direct om 1:15 tijd voor de heilige van de dag. En daarna om 1:30 kunt u luisteren naar het voorleesboek. En dan is het tijd daarna om 14:00 op de maandag natuurlijk voor het programma De Ladder van Jacob. En daar zal het gaan over oude en nieuwe taboes. Het is weer een nieuwe serie waar we naar gaan luisteren. En dan is het, ik weet even niet uit hoeveel uitzendingen die bestaat. Kan ik misschien snel kijken. Oh, het zijn 2 uitzendingen volgens mij. En het gaat over dus oude en nieuwe taboes. Nou, daar kunt u naar luisteren. Dit is dus, zoals gezegd, muziek. En dan zo direct de heilige van de dag. Nog een heel fijne en gezegende middag. Dag.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag, 24 augustus, vieren wij, zoals we al zeiden, officieel het feest van de apostel Bartolomeus. Nou is deze apostel een moeilijk geval. Niet dat er op zijn gedrag iets weldaan te merken. Integendeel. Maar we weten zo weinig van hem. En wat we weten, hebben we van de evangelist Johannes. En dan alleen nog maar wanneer Bartolomeus Nathanael heet. De evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas sommen alle drie de lijst van de 12 op. Eén van de apostelen is Bartolomeus. Maar wanneer Johannes vertelt hoe de eerste leerlingen werden geroepen, zit daar geen Bartolomeus bij. Wel beschrijft hij in enkele woorden hoe Filippus wordt geroepen. En nog net niet in dezelfde zin, maar veel en veel uitgebreider, vervolgens het relaas van diens vriend Nathanael. Wiens naam overigens door God gegeven betekent. We mogen dan ook aannemen dat deze laatste degene is die door de andere evangelisten Bartolomeus wordt genoemd. Ook al omdat zij hem in één adem noemen met Filippus. In dat geval zou Johannes hem bij zijn echte naam noemen, Nathanael, terwijl de anderen hem alleen maar kennen als Bartalmee. Bar is Aramees voor zoon, zoon van Talmee. Bartalmee, oftewel Bartolomeus. In het evangelie van Johannes lezen we hoe Filippus, nadat Jezus hem riep, enthousiast naar zijn vriend Nathanael gaat en zegt: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hem hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael, die nog nooit zoiets stoms heeft gehoord, zegt smalend: kan er uit Nazareth iets goeds vandaan komen? Nu moet u weten dat Nazareth een dorpje op het platteland was, een oppervlakte van hooguit 4 hectare, met zeker niet meer dan 400 inwoners. Nathanael zelf kwam uit het beduidend grotere Canaan, wat natuurlijk later grote bekendheid kreeg, doordat Jezus daar op verzoek van Maria het wijntekort oploste door water daarin te veranderen. En ongetwijfeld was de Canaaniet Nathanael daar ook bij. Terug naar de ontmoeting met Filippus. Filippus laat zich niet in zijn hemd zetten en zegt tegen zijn ongelovige vriend dat hij zelf maar eens naar Jezus moet gaan. Wat deze dan ook doet. Nathanael loopt op Jezus toe. En nog voordat hij iets gezegd heeft, zegt Jezus: dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Totaal verbouwereerd vraagt Nathanael: hoe kent gij mij? Nou is het voor ons moeilijk om de reikwijdte van Jezus antwoord te overzien. Maar Jezus weet blijkbaar iets wat hij menselijkerwijs niet had kunnen weten. Want wanneer hij voor ons zoiets onbenulligs zegt als: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgboom zitten. Is dat voor Nathanael de reden te geloven? Hij zegt: Rabbi, gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning van Israël. Moet eens de diepte van deze woorden beseffen. Rabbi, gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning van Israël. Tanael spreekt hier over Jezus' bijzondere verhouding tot God de Vader, van wie hij de enig geboren zoon is. Als ook over zijn band met het volk Israël, waarvan hij, Jezus, de koning wordt genoemd, kenmerk van de verwachte Messias. Dan mogen wij wel onder de indruk zijn van die woorden, maar Jezus was dat niet. Want hij zegt, omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge. U zult grotere dingen zien dan deze. Ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en nederdalen in de dienst van de mensenzoon. En dan wordt het in het evangelie stil. Pas na Jezus verrijzenis vinden we Nathanael weer in Johannes evangelie terug. Samen met een groepje andere apostelen is hij op het meer van Tiberias aan het vissen. Daar verschijnt Jezus. We lezen. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Canaan in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. Zo staat daar. Nou was Nathanael er eigenlijk een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot de meeste andere leerlingen was hij, naar we dus vermoeden, geen visser, maar een boer. En om precies te zijn, een landbouwer. Ze noemen hem immers zoon van Tormaal, wat zoveel betekent als zoon van een vorentrekker. Tegen de ochtend hadden apostelen nog niets gevangen. Op het strand staat Jezus, maar de mannen herkennen hem niet. Jezus vraagt of ze wat gevangen hebben. En wanneer ze nee roepen, zegt hij dat ze het rechts van de boot nogmaals moeten proberen. Dan zult geslagen. Zonder ook maar iets van te verwachten, gooien zij de net uit. Waarna ze ze niet meer bij macht te zijn die op te halen. Zo vol zijn ze met vis. Maar pas dan ziet Johannes dat het de Heer is. Waar Petrus zijn hemd aantrekt, in het water springt en naar Jezus toesnelt. En zo weten dus ook dat Petrus kon zwemmen. Op het strand aangekomen vindt hij Jezus bij een houtskoolvuur met vis en brood. Dit was de derde keer dat Jezus aan zijn verleerlingen verscheen na zijn dood. En dan wordt het verder stil rond Bartolomeus. Eusebius verhaalt dat een zekere Parthenus hem vertelt dat Bartolomeus in India zou hebben gepreekt. En daar aan zijn leerlingen het evangelie van Matthäus in het Hebreeuws schonk. Over zijn dood lopen de verhalen behoorlijk uiteen. Volgens een overlevering heeft Bartolomeus koning Polymius van Armenië bekeerd. Wat was er gebeurd? De dochter van de koning was bezeten en de vorst had gehoord dat Bartolomeus wonderen kon verrichten. Op zijn verzoek zoekt de apostel het meisje op, vindt het arme kind aan kettingen gebonden, omdat ze volslagen dol was en in wie ze maar kon haar tanden zetten. Maak haar los, dwingt onze heilige de dienaar van de koning. Nou, die voelde daar weinig voor. Ze waren al lang blij dat het meisje vast zat en ze moesten er niet aan denken dat ze haar weer moesten vangen. Maar Bartolomeus zegt, het is goed zo. Jullie hoeven niet bang te zijn, want de duivelen in haar heb ik aan kettingen gelegd. En toen het meisje haar vrijheid herkreeg, begon ze te stralen. Was ze een en al vrede. De koning zag en geloofde. Was zo blij dat hij zich en zijn hele hofhouding liet dopen. Maar ook toen was het leven niet en al zonneschijn. Astyages, de broer van de koning, was een driftig baasje. Hij werd zo boos over de bekering van zijn broer dat hij Bartholomeus ter dood laat brengen. Over de manier waarop schijnen de geschiedschrijvers het weer niet eens. Volgens de een werd hij gekruisigd, volgens een ander levend geveild, weer een ander laat hem onthoofden en tenslotte vonden we ook nog een die hem eerst laat villen en dan onthoofden. Deze martelingen maken dat wij hem nu kunnen aanroepen tegen huidziektes en dat hij zich patroon van de slagers mag noemen. En dan nog heel even terzijde. Er bestaat ook nog zoiets als het evangelie van Bartholomeus. In dat apocryfe geschrift lezen we hoe hij na de verrijzenis Jezus en moeder Maria 100 uitvraagt over de verschillende geloofsmysteries, zoals de nederdaling te helle en de menswording. Het boek sluit af met een apocalyptische prediking over de eindstrijd tussen Christus en zijn tegenstander. Aangenomen wordt dat het boek zijn oorsprong vond in de 3e of 4e eeuw bij een vroeg christelijke secte. En dan wil ik vandaag eindigen met de woorden van onze paus emeritus Benedictus XVI. Ik citeer: ondanks dat we zo weinig van hem weten, laat de persoon van Bartholomeus ons zien dat je in verbondenheid met Jezus kunt leven en daarvan getuigen zonder spectaculaire dingen te doen. Jezus zelf, tot wie ieder van ons is geroepen leven en dood toe te wijden, hij is en blijft buitengewoon. Hij is spectaculair. Sint Bartholomeus, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 29. Plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 22. Nathemahar haalde een hand door zijn haar. Ze is een gecompliceerde vrouw. Als zij er niet was geweest, zou een of andere keizer ons onderhand in zijn geheel hebben opgeslokt. Elke vrijheid die we hebben, elk beetje onafhankelijkheid dat Koesh bezit, is aan haar te danken. Ze heeft genadeloos moeten zijn om zich staande te houden tegenover een macht als Rome. Ik zeg niet dat ze er niet toe zou overgaan mijn dochter weg te vagen als een lastig insect. Maar ze heeft er geen reden voor. Quintus Blandinus zal Koesh verlaten. Over een paar weken is hij weg, met zijn invloed erbij. Niemand anders zal zich erom bekommeren met wie ik getrouwd ben of wie mijn dochter is. Caroline krabde op haar hoofd. Misschien voelde ze zich bedreigd toen ze zag dat ik Sissen benaderde. Waarom? Sissen zal het niet toegeven, maar zo belangrijk is hij niet. Ik denk dat ze gezien heeft dat ik een brief aan hem wilde geven. Misschien dacht ze dat ik... Een ijskoude rilling liep over haar rug. Ze had het verband al lang gelegd, als op de omstandigheden er niet waren tussengekomen. Het ene drama had zich op het andere gestapeld en daardoor was haar denken ontspoord. Ze was er zo zeker van geweest dat Sissen haar vader was. Die mogelijkheid had haar denken verward. Misschien dacht ze dat ik onderdeel ben van de samenzwering, bracht ze zacht uit. Samenzwering? Theo fronste zijn wenkbrauwen. Caroline, waar heb je het over? Zei haar vader. Ze had nooit iets over Sissens plannen gezegd tegen Nathemahar. Zelfs Theo wist er niet van af. Ze was in de verleiding geweest om het hem te vertellen, maar had besloten dit bezwarend bewijs tegen de man die haar vader kon zijn voor zich te houden. Maar de tijd van discretie was voorbij. Ze vertrouwde deze mensen haar leven toe. En nu moest ze hun ook het leven van de koningin en van Sissen toevertrouwen. Sissen is van plan om de Kandake te doden, zei ze. Nathemahar knipperde met zijn ogen. Wat zei je daar? Die dag dat ik stiekem het paleis van de koningin ben binnengegaan, je betrapte me in een alkoof, weet je nog? Zo, zei Theo lijzig. Ik ben blij te horen dat mijn schip niet de enige plek is waar je stiekem bent gekomen. Zelfs koningen en koninginnen schijnen je niet buiten te kunnen houden. Ze sloeg geen acht op hem. Ik verstopte me in die kleine kast omdat ik met Sissen wilde praten als hij klaar was in de kamer ernaast. Ik weet het nog, zei haar vader. Zijn gezicht stond roerloos. Wel, toen ik verstopt zat in die alkoof, hoorde ik Sissen praten met zijn trawant. Ik heb de naam van die man niet gehoord, maar ik zou zijn gezicht herkennen. Ze maakte plannen om de Kandake te doden en het op een ongeluk te laten lijken. Ze zweeg even om na te denken. Sissen is van plan haar boot te laten zinken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het te laten plaatsvinden tijdens een uitstapje in de lente. Maar Sisen zei dat de koningin de reis had uitgesteld tot de zomer. Hij zei tegen zijn medeplichtigen dat ze tot juli moesten wachten met het uitvoeren van hun plan. Karilene wreef haar voorhoofd. Ik herinner me dat de medeplichtige furieus was over het uitstel. Ik geloof dat hij bang was dat de koningin hem voor die tijd geruïneerd zou hebben. Ik kon ook niet alles verstaan. Nathemahar was verstijfd van schrik. Ze reist half juli naar Alexandrië. Ze is van plan het koninklijke vaartuig te nemen. De Kandake kan niet zwemmen. Karilene, waarom heb je me niet al maanden geleden over die samenzwering verteld, meteen toen je het had gehoord? Haar leven is nu in gevaar. Haar vader was ontzet. Karilene schoof ongemakkelijk heen en weer op haar kruk. Om het leven van de koningin te redden, had ik Sisen kwaad moeten doen. Het plan zou pas 4 maanden later plaatsvinden. Ik dacht dat ik wel op tijd een oplossing kon bedenken om hen allebei te redden. Haar vader stond op. Ja, duurt nu geen 4 maanden meer. We hebben nog maar een paar weken totdat ze aan boord gaat van dat schip. We moeten haar waarschuwen. Ik denk dat ze het al weet, zei Karilene. Ik neem aan dat ze daarom een huurmoordenaar op me heeft afgestuurd. Toen ze zag dat ik heimelijk met Sisen praatte, moet ze hebben gedacht dat ik mee in het complot zit. Ze weet niets van een complot, Karilene. Ze is nog steeds van plan om naar Alexandrië te reizen. Als haar hoofdschatbewaarder hoor ik dat te weten. Alle plannen voor dat koninklijk bezoek aan Egypte gaan gewoon door. En wat belangrijker is, Sisen is niet gearresteerd. Hij loopt nog net zo opgeblazen door het paleis te paraderen als altijd. Kandake zou hem bij het eerste gerucht van een complot hebben laten opsluiten. Theo schraapte zijn keel. Misschien wacht de koningin om iedereen die bij het plan betrokken is op te pakken. Als ze die Sisen op vrije voeten laat, leidt hij haar misschien naar anderen in de samenzwering. Haar vader nam Theo's woorden in overweging. Dat zou ze me verteld hebben. Niet als ze geloofde dat je dochter er deel van uitmaakte. Nathemahar viel terug op zijn plaats. Hij dacht zwijgend over Theo's woorden na en schudde toen zijn hoofd. Het is gewoon niets voor haar. Als je haar verraadt, slaat ze snel toe. Nee, ze weet er niets van, ik weet het zeker. Ik wil er niet over doorzaniken, zei Theo op verontschuldigende toon, maar het lijkt een belangrijk detail. Als de koningin geen dure Kushitische huurmoordenaar heeft gestuurd om Karilene te doden, wie dan wel? Nathemahar nam een slok uit zijn drinkglas. Ik heb mijn hersens gepijnigd om een antwoord te vinden. Maar dat heb ik niet, moet ik toegeven. Ondanks je vertrouwen in haar geloof ik toch dat alles in de richting van je koningin wijst. Het spijt me, Nathemahar. Karilene had er geen idee van wat ze ervan moest denken. Ze bukte om een paars blaadje op te rapen dat aan haar teen plakte. Ze wreef over het vage blauwe spoor dat het leer van haar sandalen op haar voet had achtergelaten. Ze waren goedkoop geweest en ze gaven af als ze vochtig werden. Maar ze had ze gezien op de markt in Meroe en vond het ongewone ontwerp en de kleurige kralen mooi. Ze schoot zo snel overeind dat ze bijna van haar kruk gleed. Mijn sandalen, zei ze ademloos. Dat zijn je blote voeten, merkte Theo op. Misschien moet je stoppen met drinken van weet ik wat er in je kelk zit. Ze schudde haar hoofd. Dit is serieus. Op de dag dat ik Sesens gesprek afluisterde, droeg ik mijn Cushitische sandalen. Ze zijn heel opvallend. Blauw leer met rode en witte kralen. Je hebt ze me zien dragen, Theo. Theo keek hulpzoekend om zich heen. Zijn ze heel mooi? Daar gaat het niet om. Ik droeg ze naar het paleis omdat het mijn enige Cushitische schoenen zijn. Ik wilde niet opvallen. Haar vader richtte zich op. De bedienden dragen geen kleurige schoenen in het paleis. Ze worden geacht onversierd leer te dragen. Geen kralen. Ze knikte. Ja, dat viel me op toen ik in het paleis arriveerde. Ik was bang dat iemand me ernaar zou vragen, dat ik vragen zou krijgen over al mijn kledingstukken eigenlijk. Maar dat deed niemand. Nadat ik me verstopt had in die alkoof, hoorde ik Sesen weggaan. Ik probeerde naar hem te gluren van achter de gordijnen, maar Sesen draaide zich om. Ik weet zeker dat het me lukte om een hoofd in te trekken voordat hij me zag. Maar je voeten waren zichtbaar, raadde Theo. En Sesen zou je opvallende sandalen hebben herkend. Natemahar zette grote ogen op. Carilinee perste nadenkend haar lippen op elkaar. Je moet er rekening mee houden dat het donker was in de gang. Het zou moeilijk zijn geweest om zo in detail op te pikken. Tenzij hij havikshoger had. Of een haviksoog, aangezien hij er maar één heeft. Waren de gordijnen dicht in de kamer waar hij dat gesprek voerde? Vroeg Natemahar. Carilinee knikte langzaam. Ja, de ramen waren bedekt met een zware stof. Lampen vormden de enige lichtbron. Zijn oog zou gewend zijn aan het donker. Hij zag je sandalen en herkende ze. Toen wist hij dat je gehoord had dat hij plannen maakte om de koningin te doden. Zo'n los eindje zou niemand willen laten hangen. Theo trommelde met zijn vingertoppen op het tafelblad. Ik heb die mensen nooit ontmoet, dus mijn conclusies hebben niet het voordeel van persoonlijke kennis. Als ik naar de naakte feiten kijk, lijkt de koningin nog steeds de meest logische keus. We weten met zekerheid dat ze Carilinee gezien heeft met die Sesen. Hij wendde zich tot haar. Ze weet dat jij Natemahars dochter bent. In haar ogen moet je dat een motief geven om haar dood te willen. Om wraak te willen voor wat je ze ouders heeft aangedaan. Ze kan makkelijk geloven dat jij deel uitmaakt van die samenzwering. Of Sesen je sandalen gezien heeft in het donker en ze heeft herkend, is een slag in de lucht. En bovendien ver gezocht als je in aanmerking neemt dat hij blind is aan één oog. Hij zou een motief hebben om jou dood te willen als hij wist dat je hem hebt afgeluisterd. Dat geef ik toe, maar de kans is klein. Carilinee trok aan haar oor. Maar als Sesen achter de aanslagen op mij zit, wil dat zeggen dat de Kandake niet op de hoogte is van het complot. En dan is haar leven in gevaar. En we moeten haar waarschuwen, zei haar vader. Aan de andere kant, als de Kandake al weet van Sesens snode plannen en gelooft dat ik met hem in het complot zit, dan moeten we je zo ver mogelijk bij haar uit de buurt houden, zei Theo. Natemahar keek Carilinee onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, u gaat luisteren naar de eerste van twee programma's waarin ik het Duitsstalige boek Taboe bespreek. Ik gaf deze twee afleveringen de titel mee over oude en nieuwe taboes. Wat is, beste luisteraar, een taboe? In eerste instantie dacht ik aan iets waar niet over gesproken mag worden. Iets is in bepaalde kringen taboe. Daar rust een taboe op, daar zwijgt men over. In tweede instantie dacht ik aan de wijze waarop het woord vaak in mijn jonge jaren gedurende de jaren 60 en 70 gebruikt werd. Toen ging het vaak over een sterk gevoelde noodzaak alle taboes te doorbreken. In de context van die jaren werden die taboes slechts alleen maar als negatief te duiden verbodsbepalingen gezien. Bepalingen die de menselijke vrijheid in de weg zaten en die dus op radicale wijze opgeruimd moesten worden. Door het lezen van het boek Taboe, dat de Oostenrijkse katholieke psychiater Raphael Bonelli vorig jaar publiceerde, werd mijn begrip van een en ander aanzienlijk verruimd. De prikkelende ondertitel van zijn boek luidt: Was wir nicht denken dürfen und warum? Wat we niet denken mogen en waarom? Al snel realiseerde ik me tijdens het lezen twee dingen. Ten eerste, het woord taboe is in de westerse geschiedenis een relatief nieuw woord. En ten tweede, de betekenis van taboe gaat veel verder dan een simpel verbod dat onze vrijheid inperkt. Het gaat om een relatief nieuw woord. Het woord taboe begon pas vanaf de 19e eeuw in de Europese talen door te dringen. De eerste Europeaan die het gebruikte was de beroemde wereldreiziger en kaartenmaker kapitein James Cook. Toen deze in het jaar 1777 in zijn dagboek zat te schrijven over zijn belevenissen op de Tonga-eilanden in de Stille Zuidzee. Bij het schemerlicht van een olielampje schreef hij toen: taboe in het algemeen betekent verboden. Maar, zo realiseerde hij zich meteen, voor de Polynesiërs die hij op die eilanden ontmoet had, stond taboe voor veel meer dan een simpele verbodsbepaling. Met dat taboe gaven de Polynesiërs aan dat iets op grond van hygiënische, sociale of godsdienstige overwegingen onaantastbaar en heilig was. Zo konden op de Tonga-eilanden hooggeplaatste personen als hoofdmannen of priesters taboe zijn en mochten niet aangeraakt worden. Zelfs wanneer je hun schaduw betrad, kon het slecht met je aflopen. Het voedsel van vreemdelingen was taboe. En mannen mochten niet tezamen met vrouwen eten. Maar ook voor ons nog goed te begrijpen taboes heeft Cook toen opgetekend. Bijvoorbeeld dat de visvangst in bepaalde seizoenen verboden was. Taboes regelden dus de betrekkingen tussen mensen in relatie tot personen, zaken, seizoenen en plaatsen. Het idee van taboe stond in dienst van het in stand houden van de sociale orde. Het betrof dus niet louter praktische regels of wetten, maar om waarden die diep in het geloof van de gemeenschap geworteld waren. Wie er tegen zondigde, moest zich aan een rituele reiniging onderwerpen. Het woord taboe wordt dus pas in de 19e eeuw in de Europese talen opgenomen. Maar natuurlijk is het taboe-concept, het taboe als idee, al zo oud als de mensheid. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel zien we de mens een taboe doorbreken. We kennen allemaal het gesprekje tussen Eva en de slang en we weten hoe het afliep. In het Jodendom werden ook strenge reinheids- en voedselwetten vastgelegd. De naam van God mocht niet uitgesproken worden en werken op de Sabbat was een doodzonde. De christenen behielden de taboes die in de 10 geboden vastgelegd werden. Maar ook buiten de joods-christelijke horizon zien we veel taboes verschijnen. De oude Egyptenaren zagen hun vorsten als goddelijke wezens. Hun namen mochten niet onachtzaam uitgesproken worden. En ook hun priesters moesten zich houden aan strenge reinheidsgeboden. De Grieken hadden een diep respect voor religieuze plaatsen en orakels. Het was bijvoorbeeld taboe om het cultusgebied van Delphi te ontwijden of te zondigen tegen het gastrecht.

koffie te ontwijden of te zondigen tegen het gastrecht. We hebben allemaal van het kastensysteem in India gehoord. Een brahmaan mocht geen voedsel uit handen van een onaanraakbare aannemen. En rituele wassingen waren essentieel. In de sfeer van het boeddhisme mochten veel monniken geen vlees eten. Insecten mochten niet vertrapt worden. In andere culturen gold als taboe dat de naam van een overledene niet uitgesproken mocht worden om de rust van zijn of haar ziel niet te verstoren. Ondanks al deze grote verschillen in uiterlijke verschijningsvormen hebben al deze taboes één gemeenschappelijk element. Namelijk dat zij iets te maken hebben met de grens tussen het heilige en het profane. Beste luisteraar, de korte muziekfragmenten in deze en de volgende aflevering zijn van de Franse componist Henri Dutilleux.

Meer dan een eeuw na kapitein Cook heeft de psychiater Sigmund Freud het begrip taboe een belangrijke plaats gegeven in zijn psychoanalytische theorie. Hij deed dat op een manier die velen tegenwoordig als gevoelloos etnocentrisch zouden duiden. Als 19e eeuwse arrogante Europese atheïst ontzegde hij namelijk al die net aangeduide traditionele taboes iedere zinvolle betekenis en functie. Als kind van zijn tijd groeide Freud op in het Wenen van de dubbelmonarchie. In een samenleving waarin vooral in de hogere kringen een voor ons vreemd soort dubbelmoraal heerste. Bonelli schrijft daarover in zijn boek het volgende. Het Victoriaanse wereldbeeld van die tijd perverteerde de christelijke seksuele moraal tot een verstoft, puriteins, lijf- en lustvijandig tuchtsysteem. In de openbaarheid golden nog strenge normen voor het seksuele leven, maar deze waren van iedere betekenis ontdaan en vooral verbonden met angst. Naar buiten toe werden burgerlijke waarden als kuisheid en huwelijkse trouw, zelfdiscipline en ingetogenheid met veel uiterlijk vertoon in stand gehouden. Maar tegelijkertijd werd de omgang van adellijke mannen met prostituees en het aangaan van buitenechtelijke affaires door mannen in de hogere kringen gedoogd. Terwijl iedereen aan seks dacht, sprak niemand daarover. Huichelarij was aan de orde van de dag. Aldus het niet mis te verstaande oordeel van deze

Een katholieke psychiater die in onze dagen ruim een eeuw na Freud in diezelfde stad Wenen zijn praktijk houdt. En tegen deze achtergrond moeten we volgens de schrijver de opvattingen van Freud duiden. Freud pleitte voor een grondige wetenschappelijke behandeling van het thema seksualiteit. Wat bij hem natuurlijk tegen deze net geschetste achtergrond gezien neerkwam op een taboebreuk. De verdrongen seksuele lust liet zich volgens Freud niet eenvoudig wegwerken, maar komt in andere vormen weer bovendrijven. Enerzijds kwam hij zo tot het juiste inzicht dat taboes onbewuste verboden waren die een zware stempel konden zetten op samenlevingen en individuen, maar tegelijkertijd kwam hij tot de verkeerde conclusie dat taboes alleen maar uit verdrongen verlangens voortkomen. Zo leeft volgens hem in ons onderbewuste bijvoorbeeld een verlangen naar incest, dat vervolgens verdrongen wordt omdat de samenleving dat strikt verbiedt. En uit deze tegenstrijdigheid ontstond dan dat incestverbod. Freud benadrukte dus dat taboes daarom tegelijkertijd afgekeurd en begeerd worden. Hij beweerde dat het juist die taboeïsering is die iets begerenswaardig maakt. Waar een verbod bestaat, daar moet een verlangen achter liggen, schreef hij eens kernachtig. Als atheïst zag hij dus een taboe als iets principieel negatiefs, als iets pathologisch, als iets zonder zin. In zijn ogen moesten taboes dus afgebroken worden, omdat het zinloze, verinnerlijkte krachten zijn die de menselijke vrijheid in de weg staan. En in deze zin kunnen we dan ook gemakkelijk Sigmund Freud als een van de geestelijke vaders van de culturele revolutie van 1968 zien. Bonelli laat ons in zijn boek weten dat vele van die traditionele taboes nog willekeurig, nog betekenisloos zijn. In de meeste culturen geldt bijvoorbeeld dat incestverbod. Een verbod dat in evolutionair biologisch opzicht natuurlijk veel betekenis heeft. Ten aanzien van liegen, diefstal, moord en echtbreuk bestaan in praktisch alle culturen taboes. In de joods-christelijke context zijn deze gedragsverboden in de Bijbelse 10 geboden vastgelegd. Daarnaast zijn er natuurlijk cultuurspecifieke taboes die buitenstaanders vaak als iets absurds of onnodigs ervaren. Het eten van varkensvlees geldt voor Joden en moslims als niet kosher of haram. In India wordt de linkerhand als onrein gezien. Iemand iets met de linkerhand aanreiken wordt in die streken als uiterst respectloos gezien. Chinezen vermijden een direct oogcontact met ouderen of hoger geplaatsten, omdat dat als agressief geduid zou kunnen worden. In Iran en Afghanistan geldt de opgeheven duim uitdrukkelijk niet als blijk van enthousiaste goedkeuring, maar heeft de opgestoken duim dezelfde schandaalverwekkende betekenis als onze opgeheven middelvinger. Wat in een bepaalde samenleving als volledig normaal gezien wordt, kan in een andere als chockerend, aanstootgevend of gewoon als streng verboden gelden. Ik zal nooit vergeten, beste luisteraar, hoe ik ooit in Jeruzalem in een praktisch lege Armeense kerk 's middags wat uit zat te puffen op de achterste bank. En ik sloeg op een bepaald moment gedachteloos mijn ene been over de andere. Binnen de kortste keren stond er een koster naast me om me te berispen. Want, zo realiseerde ik me toen wel meteen, het tonen van je voedsel in een sacrale ruimte is in veel culturen taboe. Ook niet als je achterin in een lege kerk zit.
Bonelli onderscheidt anders dan Freud natuurlijke, functionele taboes van ideologisch gedreven, dysfunctionele taboes. Functionele taboes maken de mens vrij. Zij geven oriëntatie, ordenen zijn intuïties en bevrijden hem van morele dwaalwegen en doodlopende stegen. In het beste geval kunnen ze hem wijzen op het ware, het goede en het schone, wanneer ze hem helpen zich af te wenden van het leugenachtige, het boze en het lelijke. In een gemeenschap kunnen taboes zowel de uitdrukking vormen van gezamenlijke waardesystemen als ook heldere begrenzingen geven naar buiten toe. Maar in onze tijd worden we in het Westen vooral met taboes geconfronteerd, zo schrijft Bonelli, die louter cultuurproducten zijn van de moderne samenleving. Taboes die geconstrueerd zijn om ideologische denkbeelden een aura van heiligheid te verschaffen. Dat zijn volgens de auteur dysfunctionele, onnodige taboes. Ook die moderne taboes kunnen overigens vaak gechoqueerde reacties oproepen wanneer een of andere onverlaat ze aan de laars lapt.

Collectieve taboes kunnen een samenleving ordening verschaffen. Maar de afstand tussen sociale samenhang en politieke dwang is in de moderne tijd vaak maar gering. In de dictaturen van de 20e eeuw werd de politieke instrumentalisering van taboes vervolmaakt. In al die autoritaire systemen vormden met name taaltaboes de sleutel naar controle over de samenleving. Eufemismen bijvoorbeeld kunnen versluierend werken. Zuiveringen in plaats van massamoord. En Entlösung in plaats van volkerenmoord. Gelijkschakeling in het taalgebruik van een regime wist de individualiteit van tegenstanders uit met ideologisch geladen jargon als volksverrader, contrarevolutionair of agent van het imperialisme. In zijn beroemde roman 1984 introduceerde Orwell in dit verband de term newspeak. Over die roman zullen we het nog later uitvoeriger hebben. Taal wordt zo gemanipuleerd dat het vrije denken steeds moeilijker wordt. In het huidige Westen geldt officiële meningsvrijheid. Maar Bodelli laat ons zien dat ook in ons deel van de wereld steeds meer taboes worden ingezet. De EU-autoriteiten hebben zelfs het oude Sovjet-begrip desinformatie uit de mottenballenkist opgediept. In 2018 werd een heus actieplan tegen desinformatie in gang gezet. Bonelli schrijft: want dat de semi- en postcommunistische regimes in China of Rusland hun staatsideologieën met taboes en denkverboden afgrenzen, is bij ons geen taboe. De taboes in het Westen echter maken het ook hier steeds meer bijna onmogelijk in het openbaar over zekere onderwerpen te spreken of meningen te uiten. Door de taboeïsering van bepaalde thema's ontstaat een dissonantie tussen de gepresenteerde en de daadwerkelijk waargenomen werkelijkheid. En zo kregen veel mensen het gevoel dat dingen die duidelijk waarneembaar waren toch niet meer gezegd konden worden. En dat leidde tot een toenemende ontevredenheid over de heersende politieke partijen die je in veel recente verkiezingsresultaten in Europa en de Verenigde Staten vertaald zag worden. De meningencorridor waarin gezegd mocht worden wat gedacht werd, verengde zich steeds meer. Maar wie aan kunstmatige, dysfunctionele taboes vasthoudt, die een eenvoudige realiteitscheck niet kunnen doorstaan, zal in een democratie vroeg of laat de meerderheid van de kiezers verliezen. Aldus Bonelli. In zijn boek gaat het hem vooral om die hedendaagse dysfunctionele taboes, die vaak in de vorm van denk- en spraakverboden als verborgen controle worden ingezet. Zo beknotten zij denken, voelen en handelen van de massa om verborgen ideologische doelen na te streven. Over welke taboes hebben we het hier? Om welke ideologisch gedreven doelen gaat het? En waar komen die hedendaagse taboes vandaan?

De huidige nieuwe taboes wortelen volgens Bonelli in de culturele omslag die zich in de jaren 60 en 70 voltrok. Een generatie trad toen naar voren in het Westen die alle mogelijke taboes wilde doorbreken, vernietigen en afschaffen. Maar deze revolutionaire maakte geen onderscheid tussen functionele en dysfunctionele taboes. Veel van wat vorige generaties dachten en geloofden, werd in de ban gedaan. Maar, zo stelt de auteur vast, de paradox is dat we een halve eeuw later in een maatschappij leven die alleen maar onder meer taboes moet zuchten. Taboes die, net als in vroegere dagen, heftige reacties oproepen wanneer ze doorbroken worden. Wanneer we ons hier eerst even beperken tot het domein van de taal, een steeds uitdijende lijst met verboden woorden en uitdrukkingen wordt tegenwoordig in de media en de klaslokalen gehanteerd. Van Eskimo's en zigeuners tot moorkoppen en jodenkoeken. Interessant is het bijvoorbeeld hoe zelfs in sommige kerkelijke kringen het woord meisje tegenwoordig gretig vervangen wordt door het woord meid. In andere kringen zijn zelfs woorden als man en vrouw niet meer acceptabel. Een vrouw wordt dan aangeduid als menstruerende mens. Zoals de presentator van het tv-journaal het tegenwoordig niet meer over een slaaf heeft, maar over een tot slaaf gemaakte. Iemand die het zogeheten N-woord in het openbaar gebruikt, zal vandaag de dag vaak dezelfde geschokte reacties oproepen als wanneer iemand in 1890 in vrouwelijk gezelschap het woord penis liet vallen. Mensen die op volstrekt rationele gronden kritisch commentaar geven op deze taalkundige taboes, worden al snel verdacht gemaakt als onfatsoenlijk. Wie bijvoorbeeld wil aantekenen dat het woord neger tot voor enkele decennia geleden helemaal geen scheldwoord was, maar integendeel een 19e-eeuwse inventie om op een fatsoenlijke manier mensen van Afrikaanse afkomst aan te duiden met een woord dat afgeleid is van het Latijnse woord voor zwart, Niger, zal bij de hedendaagse fatsoensrakkers weinig gehoor vinden. Men kan in zo'n geval het taalkundige taboe met uitvoerige historische voorbeelden bestrijden, maar een taboe is daarmee natuurlijk niet verdwenen. Ik geef u ten aanzien van dat zo tegenwoordig gevreesde N-woord hier toch maar twee historische voorbeelden. U zou het fragment uit het Polygoonjournaal uit 1964 kunnen bekijken op YouTube, waarin verslag gedaan wordt van het bezoek van dominee Martin Luther King aan het congres van de Europese Baptistenfederatie dat toen in Amsterdam gehouden werd. Zowel dominee King zelf als de Nederlandse commentator hoort u in 1964 onbekommerd het woord neger gebruiken als een normaal woord. Ook in Amerika zelf was het dus lange tijd geen scheldwoord of zelfs maar een woord met typisch negatieve kwalificaties. Mijn tweede historische voorbeeld ontleen ik dus uit de Amerikaanse geschiedenis. In de jaren 20 ontstond er een stroming van zelfbewuste, avant-gardistische zwarte kunstenaars en intellectuelen. Een stroming die bekend is geworden onder de naam Harlem Renaissance. Deze stroming schaarde zich zelfbewust onder het vaandel van de New Negro. Negro met een hoofdletter wel te verstaan en New impliceerde natuurlijk dat er ook een oude was waartegen men zich afzette. Maar een scheldwoord was het dus duidelijk niet. Al in 1900 verscheen trouwens een bundel onder de titel A New Negro for a New Century, onder redactie van de zwarte leider Booker T. Washington. Het punt hier is dat het woord Negro
pas in de jaren 60 en 70 in een kwaad daglicht is komen te staan onder invloed van allerlei zwarte ultraradicale types die belangrijke leiders als Booker T. Washington en Dominee King toen gemakkelijk weggezet hebben als kwalijke Uncle Toms. En zo is onder die radicale invloed dat woord neger geleidelijk ook bij de Europese progressieve groegemeente een scheldwoord geworden. Om misverstand te voorkomen, ik spreek hier als geïnteresseerd historicus, niet als activist. Ik zou zelf dat woord niet zomaar gebruiken voor een groep hedendaagse studenten, want die zijn nu eenmaal opgegroeid met het idee dat het een vreselijk scheldwoord is. Van dat idee komen we waarschijnlijk nooit meer af.

0: Nog even terug naar Raphaël Bonelli. Want zijn kritische beschouwingen in dit boek reiken natuurlijk verder dan de louter taalkundige buitenkant. Het gaat er natuurlijk om de ideeën zelf die de nieuwe fatsoenlijke zelfbewust celebreren. Die nieuwe fatsoenlijke, die pornografie als instrument van de vrijheid vieren, als de acteurs tenminste onder een fatsoenlijke cao kunnen werken. Die nieuwe fatsoenlijke die vinden dat kinderen hun seksualiteit het liefst al op de kleuterschool dienen te ontdekken. Die het prima vinden als op school of in de bibliotheek twijfelachtige mannen in vrouwenkleding hun kinderen zitten voor te lezen. Die zwijmelen van menslievendheid tijdens islamitische feestdagen, maar het kerstfeest op een openbare school slechts als midwinterfeest wensen te vieren. Bonelli laat in zijn boek zien hoe die nieuwe fatsoenlijke sterk gedreven worden door een moreel narcisme. Men waant zich moreel superieur. De nieuwe fatsoenlijke moet niet alleen gelijk hebben, hij moet zich vooral als moreel superieur erkend voelen. Andersdenkende, met name ook achterlijke andersdenkende in achterlijke landen zoals Polen of Hongarije, worden dan ook door de fatsoenlijke vanuit Brussel krachtdadig de les gelezen. Wanneer een Amerikaans politicus wat kritische kanttekeningen zet bij bepaalde verschijnselen op ons o zo fatsoenlijke continent, kookt de morele en irrationele verontwaardiging in grote delen van de Europese pers en politiek onmiddellijk over. Die verontwaardiging was zo buiten alle proporties, omdat hier twijfels werden uitgesproken betreffende zaken die overduidelijk in de vooruitstrevende taboesfeer liggen. Bonelli refereert hier natuurlijk aan de speech van de katholieke Amerikaanse vicepresident Vance, die deze in februari jongsleden tijdens een conferentie in München hield, waarin hij uitsprak dat de belangrijkste bedreigingen met betrekking tot Europa volgens hem niet uit Rusland of China kwamen, maar van binnenuit kwamen. Vance sprak toen met name over de taboeïsering van meningen van anderen en de systematische uitsluiting van andersdenkenden. En zei onder andere: alles, van onze Oekraïne-politiek tot de digitale censuur, wordt als verdediging van de democratie voorgesteld. Maar wanneer we zien hoe Europese rechtbanken verkiezingen annuleren en hoge politici ermee dreigen andere verkiezingen af te zeggen, zouden we ons moeten afvragen of wij onszelf ook aan gepaste hoge standaards houden. En ik zeg onszelf, omdat ik er principieel van overtuigd ben, dat we in hetzelfde team zitten. Die laatste zin over dat we in hetzelfde team zitten trof men in de verslaggeving in de Nederlandse pers naar mijn beste weten nergens aan. Overigens, wanneer Vance zijn gehoor oproept om niet alleen over democratische waarden te praten, maar ze ook toe te passen, geldt dat natuurlijk ook voor het binnenlands beleid van de huidige Amerikaanse regering. Bonelli wijst er in een tussenzinnetje fijntjes op. Beste luisteraar, volgende week zet ik mijn bespreking van Bonelli's boek voort. Hier nog even de gegevens van het boek. De schrijver Raphaël Bonelli. De titel: Taboe. Was wir nicht denken dürfen und warum nicht? Het boek werd in 2025 in Wenen uitgegeven. Ik dank u voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

En beste luisteraars, het is al 3 uur geweest, zien wij hier. En eigenlijk had het gebed de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid al moeten beginnen natuurlijk. Nou, we zijn een paar minuutjes te laat, maar alsnog van harte uitgenodigd om met ons de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van ons.

0: Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitteelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heilige.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier bij het programma Aan Tafel met, ja, de vooravond van de oktobermaand. En u weet het, dat is natuurlijk de Rozenkransmaand. En ja, deze uitzending staat dan ook in het teken van de Rozenkrans. En dan niet zomaar de Rozenkrans, maar de kinderen die de Rozenkrans bidden. Het initiatief, dat geweldige initiatief waar we al eerder hier bij Radio Maria ook wel aandacht aan hebben mogen besteden, namelijk 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Het is een initiatief dat Kerk in Nood eigenlijk op zich heeft genomen nadat het al 20 jaar geleden inmiddels was ontstaan in Venezuela. En het sluit ook zo mooi aan. Deze keer op het jubeljaar. Het thema is hoop. Nou, u weet het, dit jubeljaar is natuurlijk het thema pelgrims van hoop. En ook de Heilige Vader, die heeft al opgeroepen eigenlijk om in de maand oktober iedere dag de Rozenkrans te bidden voor vrede. En op 11 oktober zelf, dan zal hij Rozenkrans bidden op het Sint-Pietersplein met alle aanwezigen die daar speciaal zijn voor het jubileum van de Mariale spiritualiteit. En daar zijn dan allerlei organisaties en ja, bonden, ordes verzameld die op een of andere manier de Mariale spiritualiteit hoog in het vaandel hebben staan. Nou, hoe Kerk in Nood betrokken is geraakt bij dit initiatief 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En ook hoe dat ieder jaar weer, ja, waar een oproep toe wordt gedaan, onder andere door de kardinaal Piacenza. Hij is de internationaal voorzitter van Aid to the Church in Need, hè, de Engelse naam van Kerk in Nood. Die zegt ook, het is zo belangrijk, en hij roept ook op om te bidden voor deze wereld die gekwetst is door verdeeldheid, conflicten en lijden. Nou, ik heb over deze bijzondere actie, deze ja, activiteit, hoe moet je het noemen, dit gebed heb ik eerder, ook andere jaren, maar ook eerder al mogen spreken met Dennis Peters. U weet het, hij is verbonden aan Kerk in Nood en ook nog een aantal andere mensen. En voor deze uitzending heb ik een compilatie gemaakt over dit initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Hier in Nederland zal dat zijn tussen 1 en 7 oktober. En 7 oktober is natuurlijk de datum waar je je op richt. Nou, daar hoort u direct wel meer over. Maar ik wens u heel veel plezier met deze compilatie over dus dat initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans, waar alle kinderen en eigenlijk ook alle oudere kinderen, zullen we dan maar zeggen, hoe oud je ook bent, aan mee kunnen doen. Nou, ik wens u veel plezier met deze uitzending.
1: Ja, 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Yes. Elk jaar opnieuw besteden we daar weer aandacht aan. Bestaat al 20 jaar.
0: Ja.
1: En hoe is Kerk in Nood daarmee in aanraking gekomen? Eigenlijk is dat een jaar of 5, 6 geleden is dat nu gebeurd in Caracas, Venezuela. Dat wat moeders bij een soort van Lourdesgrot of zoiets was dat, geloof ik, hun kinderen zijn gebidden tot Maria. En die waren zo geraakt. En er was één moeder bij. En die zei van, het deed haar denken aan Padre Pio. Die heeft gezegd, als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, dan zal er vrede komen. En dat heeft ze weggevonden. Die moeder die heeft contact gehad met Kerk in Nood in een van de internationale kantoren. En toen hebben we meteen als Kerk in Nood gezegd, wereldwijd, van dat is een heel mooi initiatief, dat gaan we steunen. En in de loop van de jaren zijn er steeds meer kantoren. Hè. We hebben dus 23 landelijke kantoren die deze actie ondersteunen. Maar dus ook met alle projectpartners in zo'n 140 landen. Die dus allemaal ja, op katholieke scholen, in de kerk, in de parochies, allemaal dus kinderen bij elkaar brengen om mee te bidden. En we hebben altijd gezegd van ja, meld je aan als kerk, of als parochie, of als school, of wat dan ook, of als ouder. Geef door hoeveel kinderen, met hoeveel kinderen je bidt. En dat is ja, gegroeid en gegroeid. En heel veel aanmeldingen inmiddels ook weer. Dit jaar is het qua datum een beetje anders. Het is het hoogtepunt, het hoogfeest van 7 oktober. Het was altijd 18 oktober.
0: Ja, het was 18. misschien nog.
1: Dat had allemaal praktische redenen dat dat niet handig was in verband met ook verschijningen van rapporten richting Red Wednesday en dat soort zaken. Maar men vond ook, ja, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is natuurlijk eigenlijk wel het meest geschikt om dan te doen. En we hebben gezegd in de aanloop daar naartoe.
0: Ja.
1: Met name omdat het natuurlijk niet altijd op een zondag valt. En parochies misschien in hun kerk daar toch iets mee willen doen. Mm-hmm. Dus we zeggen nu van 1 tot en met 7 oktober. Ja. Dat is al heel snel.
0: Ja.
1: En mensen kunnen zich aanmelden. Meer informatie vinden op de website kerkennood.nl. En dan het makkelijkste is even /kinderen.
0: Okay.
1: Dan kom je meteen op de goede pagina. Dan kun je doorgeven met hoeveel kinderen je meebidt.
0: Ja.
1: Want we willen natuurlijk heel graag weten of we die 1 miljoen weer gaan halen.
0: Ja, ja, precies. En dat is dus wereldwijd. Ik bedoel, anders zou je het nooit redden in Nederland.
1: In Nederland, nee.
0: Maar je kunt dus meedoen met een groep van je kinderclub, van je school. Maar ook gewoon als gezinnen samen of als gezin apart. Hè? Dus alles is eigenlijk mogelijk,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk heel mooi om te... als je je aanmeldt, dan zie je waarschijnlijk ook hoeveel mensen er al mee gaan doen. Wees dat? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Op de internationale site staat een teller. Alleen ik vraag mensen wel om naar Nederland te gaan om zich aan te melden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat vorig jaar en het jaar daarvoor hebben we dus de 1 miljoen gehaald.
0: Ja. Hè,
1: dus 2 jaar geleden voor het eerst. En dan bidden ze echt in landen van Papua Nieuw-Guinea tot en met Soedan. En we krijgen al die foto's ook binnen.
0: Ja.
1: Dus heel wat landen die meedoen. En op heel veel plekken ook hele scholen tegelijk die dan samen de Rozenkrans bidden. Wat natuurlijk iets heel bijzonders is. En juist ook vaak in die landen waar sprake is van vervolging.
0: Ja, klopt.
1: En,
0: ja.
1: Ja, laten we solidair zijn en kijken hoe we mee kunnen
0: bidden. Ja.
1: Ook gezien de context qua vrede op deze planeet.
0: Nou.
1: Hebben we dit jaar ook wel gezegd van, het is harder nodig dan ooit nu. We hopen echt dat we die 1 miljoen gaan halen. En ook heel specifiek de intentie uit te spreken voor vrede in het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: Op het ogenblik in het Heilige Land.
0: Ja, ja, nee, begrijpelijk. Want wat je zegt, het is heel hard nodig.
1: Ook als u geen kind bent, zeg maar even tegen de luisteraars. Bid gewoon mee natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso. Nou, dus op de site van Kerk in Nood is er meer over te lezen. En kunt u zich ook aanmelden met de kinderen.

0: Wij gaan zo direct verder praten. Maar eerst nemen we even contact op met nog twee andere moeders, zijn dat in dit geval, die ook vertellen over gebed of bidden in het gezin en ook het bidden van de rozenkrans. En de eerste is Moira. Moira, welkom in de uitzending.
1: Ja, hoi.
0: Ja, hoi. Moira, ja, de vraag gewoon, kun je heel eventjes zeggen hoe jouw gezin eruit ziet?
1: Ja, ik ben Moira. Moira Rozen, ik ben getrouwd met Michel en wij hebben samen 5 kinderen. De oudste is 9 en de jongste is 11 maanden.
0: Ja, oh, die is nog wel heel jong, hè? Houdt hij ja. al een rozenkrans vast?
1: Ja, dat zeker wel, ja. Ja.
0: Oh, wat leuk, ja. Ja. Nou, je hebt gehoord, hè, hier in het programma gaat het over het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans op 18 oktober, dus aanstaande woensdag. Nou is het bidden van de rozenkrans sowieso ook in de oktobermaand natuurlijk, staat heel centraal. Maar mijn vraag aan jou is eigenlijk, bidden. Bidden in het gezin, bidden met de kinderen. Hoe doen jullie dat? En eigenlijk ook de vraag, waarom doe je dat?
1: Waarom doen we dat? Omdat we natuurlijk, we willen onze relatie met God in stand houden. Of we willen praten met God. En dat leren wij de kinderen dat dat kan door het gebed. En hoe doen we dat? We beginnen 's ochtends bij het opstaan dan bij het kruis. We hebben een kruis staan bij de in de woonkamer. En dan gaan we daar even samen naartoe. Om goedemorgen tegen God te zeggen. En te vragen of je ons wil helpen om lief te zijn voor elkaar. En te danken dat we een nieuwe dag hebben gekregen. En vragen om aan onze enge bewaarder of die ons wil beschermen vandaag en zo. En dan bidden we ook voor het ontbijt. Om het eten te zegenen. En bij de lunch bidden we ook. En bij het eten gewoon altijd eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En voor het slapen gaan ook?
1: Voor het slapen gaan ook inderdaad, ja. Ja, dan danken we altijd. Laat ik de kinderen nadenken over waar ze dankbaar voor zijn die dag. Wat er allemaal gebeurd is, wat ze hebben gekregen van God. En vragen we vergeving voor de dingetjes die niet zo goed zijn gegaan. En vragen we om de hulp dat ze het morgen beter kunnen doen. En ook weer om bescherming voor die nacht. En we bidden dan dus ook de rozenkrans 's avonds vaak of na de lunch. Ja, wij geven thuis onderwijs, dus de kinderen zijn veel bij mij. Dus we hebben ook veel tijd om samen te bidden.
0: Ja, ja. Dat maakt wel uit natuurlijk wat je zegt. Want tijd is vaak in een gezin. Ik kan me zeker voorstellen, ook nog met kleine, echt kleine kinderen, dat een uitdaging is.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Zoals jij dat nu vertelt, heel mooi. Ja, vooral ook de start van de dag, denk ik. Prachtig om jezelf als het ware onder de bescherming te stellen. Is dat iets wat je thuis ook al geleerd hebt? Of hebben jullie dat samen zo aldoende in jullie huwelijk bedacht?
1: Nee, ik heb dat thuis niet geleerd. Nee, ik ben niet katholiek opgevoed. Dus we hebben dat als gezin. Gelukkig kennen we heel veel andere gezinnen ook die katholiek zijn. Dus ik laat me inspireren ook door anderen. En dat vinden we heel belangrijk om de dag te beginnen met God.
0: En de kinderen, die zijn het gewend. Hè? Zeker nog in deze leeftijd doen ze hopelijk gewoon mee. Is dat zo? Doen ze altijd mee?
1: Ze zijn natuurlijk ook kinderen. Die hebben soms ook geen zin om te bidden. Dus voor mij, ik verplicht ze ook niet om echt mee te doen. Maar ze moeten er wel gewoon even bij zitten. En ook al, als ze niet mee willen doen, prima. Maar ik bid in ieder geval wel. En de volgende keer doen ze wel weer gewoon mee.
0: Ja, ja. Want hebben ze vriendjes, vriendinnetjes, vertellen ze er wel eens over? Weet je dat toevallig? Krijgen ze er reacties op?
1: Ik moet zeggen, we hebben vooral heel veel andere gelovige vriendinnetjes en vriendjes. Maar de kindjes, de vriendjes die niet geloven, niet iedereen doet zijn eigen ding, toch?
0: Ja, dus, ja. Ja. Ja, nou en wat je vertelde, thuisonderwijs is natuurlijk ook dan, dan ben je meer als het ware in je eigen kring bezig.
1: Ja, Ja.
0: Ja. De Rozenkrans, want ja, oktober, Rozenkransmaand, het initiatief van 1 miljoen kinderen over de hele wereld die de Rozenkrans bidden voor vrede. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om juist ook de Rozenkrans te bidden?
1: Ik heb dat eigenlijk meegekregen via de familie van mijn man. Die is altijd heel erg mariaal geweest en die waren altijd veel de Rozenkrans. Dus eigenlijk heb ik het daar een beetje van afgeleerd, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb ook veel gelezen over alle genade die eraan verbonden zijn. En natuurlijk ook het wonder bij Lepanto. Dat heeft mij ook wel heeft veel indruk op mij gemaakt. Dat ze toen dat gevecht hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Door de Rozenkrans. En gewoon dat het ons sterkste wapen is tegen het kwaad in de wereld. En van ter heiliging van ons gezin. En ik vind het ook echt een rustmoment om te kunnen denken over alle mysteries van de Rozenkrans. En ik vind het ook altijd mooi dat de kinderen dan ook veel vragen stellen tijdens het bidden over het mysterie. Dus het brengt ons vooral gewoon dichter tot Maria en daardoor naar Jezus.
0: Ja. Ja, wat leuk dat je zegt. Want eigenlijk ook tijdens het bidden zijn ze dus heel bewust bezig met dat mysterie. En dan stellen ze zelfs tussendoor vragen.
1: Ja, ik heb een boekje erbij. En dan heb ik een mooie afbeelding van het geheim. En ik heb ook een boek waar je dan waar eigenlijk bij ieder weefgegroetje een zinnetje staat wat er in dat mysterie gebeurt, zeg maar. Dus dat lees ik dan niet na ieder weefgegroetje, maar meestal voordat we het kindje gaan bidden, dan lees ik dat even voor. En dan komen er wel eens wat vragen op. En dan denk ik, dan geef ik er ook maar antwoord op. Maar dan duurt het soms wel heel lang voordat ze die Rozenkrans af hebben. Maar goed, dan is het wel heel mooi dat ze er op ingaan.
0: Had jij zelf al eens gehoord van het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede?
1: Dat weet ik niet precies.
0: Nee, want in de oktobermaand is er natuurlijk sowieso veel aandacht voor de Rozenkrans. Hè? Dat ook voor kinderen. Hè? Toevallig, dat weet ik, dat jij ook kinderen bidden voor kinderen kent. En daar wordt natuurlijk ook altijd gevraagd om de Rozenkrans te bidden. Met name nu in deze maand. Zijn er kinderen zelf in de buurt die misschien iets durven of willen zeggen over het bidden? Of denk je dat er niet in zit?
1: Nou, helaas niet. Nee. Ik had het voorgesteld, maar ik vind het een beetje te spannend.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hoe zouden we nog meer mensen kunnen uitnodigen om ook de Rozenkrans te bidden? Is dat iets waar je wel eens over nadenkt?
1: Ik denk vooral lezen over alle genade die eraan verbonden zijn. En misschien gewoon een keer proberen. En kijken wat het met je doet.
0: Ja. Gaan jullie ook de Rozenkrans bidden voor dit initiatief?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar wanneer weet je nog even niet?
1: Nee.
0: Nou, ik hoor de kinderen inderdaad op de achtergrond. Leuk om te horen. Zou jij, Moira, ter afsluiting kunnen zeggen in één zin waarom het bidden van de Rozenkrans zo belangrijk voor je is?
1: Nou, het is een heel krachtig wapen tegen de duivel. En ik weet dat er heel veel kwaad is in de wereld. En dat wij onszelf kunnen heiligen door deze Rozenkrans. Dus, en dat brengt ons tot Maria. Dus daarom vinden wij het heel erg belangrijk om de Rozenkrans te bidden.
0: Ja, nou, dankjewel. Ik denk dat de luisteraars daar helemaal mee eens zijn. Nou, Moira, heel veel dank voor jouw tijd. En verenigd in gebed voor de vrede.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dank je wel, hè?
1: Ja, oké.
0: Joe, dag hè. Dag.
2: Maria?
3: Elisabeth.
4: Maria!

0: Ja, en in dit programma Aan Tafel Met spreek ik dus met een aantal mensen die thuis in het gezin ook gewend zijn om te bidden, dat belangrijk vinden. En speciaal ook de rozenkrans. En daarvoor heb ik nu Michelle aan de lijn. Dag Michelle.
1: Hallo.
0: Hoi, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, de eerste vraag is even voor de luisteraars van, ja, hoe heet je, hoe ziet jouw gezin er eigenlijk uit?
1: Nou, ik ben Michelle de Vree. Wij wonen in Boven-Leeuwen en ik ben nu 7 jaar getrouwd met mijn man. En dan hebben we een zoon van 6. Dan hebben we een dochter van 5. Nog een zoontje van 3, bijna 4. En een dochtertje van 1. Dus 2 jongens, 2 meisjes. 4 kinderen.
0: Ja, mooi.
1: En ja, we zijn heel, heel dankbaar.
0: Ja. De vraag, je hebt het gehoord eigenlijk naar aanleiding van het initiatief wat al wat langer bestaat. Hè? 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor vrede over de hele wereld.
1: Ja.
0: In deze oktobermaand, de Rozenkransmaand. De vraag ook aan jou, ja, bidden in het gezin. Waarom doen jullie dat en hoe eigenlijk?
1: Nou ja, wij bidden natuurlijk met ons gezin, want we zijn natuurlijk katholiek. En van huis af aan heb ik het vroeger ook geleerd. Dus ik heb dat ook graag aan mijn kinderen doorgegeven. En speciaal de Rozenkrans bidden wij dan, omdat wij eigenlijk ons willen verenigen met alle missionarissen, alle priesters en zo. Want die bidden altijd hun brevier. En vandaar dat wij hier thuis ook de Rozenkrans doen bidden. Maar vooral ook om te kunnen mediteren over het leven van Jezus en Maria. Want juist als je gaat bidden, kan je daar heel mooi over nadenken. En dat willen we graag de kinderen doorgeven. Omdat die eigenlijk ook wel heel slim al zijn en veel vragen ook hebben. En als we met hun dan de Rozenkrans bidden, dan weten zij ook meer, letten zij ook beter op. En dan wordt het toch echt, wordt Jezus en Maria worden echt ook deel van ons gezin.
0: Ja.
1: En we zijn dan met de Rozenkrans begonnen. Toen ze al jong eigenlijk waren. Elke ochtend bidden we dan de Rozenkrans met de kinderen. Ze doen niet altijd alles mee, maar dat vinden we ook niet erg. Want het is juist mooi dat ze het ook gewoon horen en zien dat papa en mama dat ook gewoon doen. En eigenlijk ook voor de gebedsintenties doen wij dit natuurlijk. Dat je elke dag, dat we de kinderen ook kunnen zeggen waar ze voor willen bidden. En dat het een iets normaals en moois wordt voor de kinderen.
0: Mm-hmm, ja, nou dat klinkt heel, heel mooi, zeker. Ik begrijp eigenlijk ook wel uit jouw woorden dat gebed überhaupt in het gezin iets is wat een belangrijke plek inneemt. Klopt dat?
1: Ja. Ja, dat klopt zeker. We willen zeker veel met God kunnen praten. En dat kan je eigenlijk het beste doen door te bidden.
0: Je zei de oudste is dan 6. Wat voor vragen heeft hij dan? Of hoe reageert hij bijvoorbeeld op het bidden van de Rozenkrans?
1: Hij heeft altijd vragen over Maria. En dan, het is wel grappig geweest dat hij ook een keer vroeg aan mij of ik net als Maria was. Dus dat vond ik altijd wel heel schattig. Want hij zegt, ja, dat is ook de moeder van God en u bent mijn moeder. Ik zeg, ja, maar Maria was natuurlijk extra speciaal. Die is door God uitgekozen. Dus er komen altijd wel wat vraagjes. En als je de Rozenkrans bidt, gaat het meestal wel over Maria. Dus daar hebben de oudste 2 wel de meeste vragen over.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat hij bijvoorbeeld zegt waarom we eigenlijk gaan bidden. En dan zeg ik, dan kan je met God praten. Met mij kan je gewoon zo praten. En met God anders. En eigenlijk nemen ze dat zo mooi op. Ja, heel kinderlijk op. Dus dan ben ik heel blij dat je al met een hele kleine uitleg, dat ze dan toch wel denken, oh ja, zo is het. En we doen het. Dus dat is echt heel fijn.
0: Ja, kinderen die pakken dat heel, wat je zegt, als vanzelfsprekend op. Hè? Voor hen is het niet zoiets van, ja, maar kan toch eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, als de moeder het mooi vertelt, dan nemen ze het heel snel over. En dat is heel fijn.
0: Ja. Mag ik vragen, Michelle, voor jouzelf? Je zei, je hebt het van huis uit meegekregen.
1: Ja.
0: Was het Rozenkransgebed voor jouzelf ook altijd al een bijzonder gebed? Of heb je dat pas wat later echt doorgekregen?
1: Ja, toen wij echt jong waren, elke dag werd de Rozenkrans gebeden. En dat namen we ook mee. En toen ik dan puber werd, dan ging ik dat ook gewoon wel doorbidden. Maar op een gegeven moment kwam ik wel dat ik dacht, ja, moet ik dat weer zo bidden? En dat vond ik zo veel. Terwijl het maar een kwartiertje van je dag is. Maar toen dacht ik wel even waarom. En toen heb ik een paar bepaalde dingen meegemaakt. Waardoor ik dacht, nou, ik moet gewoon heel veel bidden. En dan was eigenlijk het eerste wat ik pakte de Rozenkrans. Omdat je dan, ja, soms weet je even niet wat je moet zeggen. Maar als je die Rozenkrans dan pakte en dat bad, dan was je eigenlijk lang bezig. En je was ook voldaan daarna. Dus eigenlijk pas toen ik later werd, heb ik wel gedacht van, nou, nu weet ik echt waarom ik de rozenkrans doe. En nu ben ik bijvoorbeeld dan ouder en dan ben ik getrouwd en dan moet ik wel eens schoonmaken. En dan doe je het ook af en toe wel eens onder je schoonmaken, omdat je dan denkt, ja, ik wil toch iets bidden. Nou, ja. Laat ik dan de rozenkrans ondertussen doen. En met de kinderen doe je dan ook. Dus je gaat eigenlijk de hele dag wel door. Maar ik vind zelf de rozenkrans echt het, ik kan niet zeggen het makkelijkste, maar het is wel het fijnste als je dan denkt, wat moet ik bidden? Pak je rozenkrans. Ja, heel makkelijk, ja.
0: Ja, want het brengt jou, als ik dat zo uit jouw woorden hoor, je zei al voldoening, maar ook ja, rust neem ik aan. En die verbondenheid.
1: Ja, zeker. Als ik de rozenkrans bid en dan vooral op mijn knietje zit, dan voel je echt dat je even op een dagje kan mediteren. Dat je eigenlijk denkt van, nou, nu even mijn rust pakken, even bidden. En dan dat je, ja, ik voel me daar heel rustig bij. En dan voel ik echt dat ik met God praat.
0: Ja.
1: Soms de andere gebeden zijn ook heel fijn, hoor. Maar dan ben je al sneller afgeleid met de rozenkrans. Denk je, nu ga ik ervoor en ga je er helemaal voor. En als je af is, dan ben je voldaan.
0: Ja. Hey, en zie je dat bij de kinderen inderdaad ook? Dat ze zich kunnen concentreren, kunnen ook een beetje mediteren op hun manier dan?
1: Bij de oudste misschien begint het wel wat te worden. De jongste drie zijn eigenlijk nog wat te klein. Mijn dochter van 5 af en toe ook wel. Die kunnen dan ook wel over nadenken. En als ze dan echt goed bidden tot Maria, en als we dan ook de geheimen erbij doen, dan denken we daar ook aan. En heb je de plaatjes bij. Dus dan, ik zie wel dat de oudste twee er heel erg naar gaan kijken en over nadenken. En soms met een vraag komen als ze de plaatjes hebben gezien. De jongste twee nog niet echt.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ik ben heel dankbaar dat die in ieder geval stil zijn, zitten, even iets anders in hun handen hebben. Want dat is ook goed om te leren. Dat ze in ieder geval dan stil moeten zijn als iemand anders biedt.
0: Ja. Ja,
1: dus dan,
0: klopt.
1: Ja, de oudste wel, de jongste nog niet.
0: Nee, maar wat je zegt, hè? Ja, het spreekwoord is niet voor niks. Jong geleerd is oud gedaan. Hebben jullie een speciaal gebedshoekje of zo waar je dat dan met de kinderen doet? Hoe ziet het eruit als jullie de rozenkrans bidden?
1: Ja. We hebben beneden bij ons op de begaande grond hebben we de woonkamer. En daar hebben we een hele leuke haard. Een hele lekkere haard. En daarop op de schouw hebben we een kapelletje gemaakt. Dus met Jozef en Maria en Jezus staan erop. En het kruisbeeld hangt er. En hebben we af en toe een kaarsje hebben we dan aan. En soms staat er ook een oveenkaars die we dan aan hebben. En dan steken we dat allemaal aan. En eerst zingen we altijd het Salve Regina. Want dat vinden de kinderen heel mooi om te zingen. En dat vind ik ook heel schattig dat ze dat eigenlijk al zo jong kunnen. En dan daarna gaan we de rozenkrans bidden. En is het wel altijd wel heel schattig dat mijn jongste dochter van 1, als we al beginnen met Salve Regina zingen, gaat ze al naar het mandje waar alle rozenkransjes in zitten. En die komt ze dan al echt uitdelen.
0: Och.
1: En dat vind ik dan zo schattig. En iedereen pakt dan een rozenkransje eruit. Gaan we op ons knietjes op het vloerkleed. En dan voor de schouw eigenlijk bidden we dan kijkend naar Jezus. En de jongste twee die haken dan ondertussen wel een beetje af.
0: Mm-hmm.
1: En die gaan dan een beetje rondlopen, maar we blijven wel in de huiskamer. Dat vind ik wel goed voor ze. En dan bidden we de rozenkrans.
0: Ja. Mooi om te horen. Het initiatief, hè? 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede, bidden de rozenkrans voor de vrede. Had je daar alles van gehoord, Michelle, of is het nieuw?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet echt van gehoord heb. Ik weet wel dat er af en toe inderdaad dan een rozenkrans werd gebeden. En vooral de oktobermaand heb ik wel onthouden. En dat dan mensen dat deden. Maar ik had nog niet gehoord van de kinderen die zo goed overal ter wereld meebidden.
0: Ja, het is het bestaat al meerdere jaren. En vooral Kerk in Nood heeft het inderdaad opgepakt. Om dat ook te organiseren, zeg maar. En organiseren houdt in dat je kan opgeven. En dat wordt dan internationaal zelfs allemaal opgeteld. Dus dan is achteraf bekend hoeveel kinderen meebidden, maar goed, over de hele wereld. Gaan jullie thuis bijvoorbeeld ook speciaal hiervoor bidden voor de vrede? Of zeg je, nou, wij doen dat eigenlijk elke dag al, maar op een of andere manier om verenigd te zijn ook met al die andere kinderen over de hele wereld?
1: Ja, ik wil zeker deze intentie dan toevoegen. Als we onze intenties toevoegen, wil ik deze zeker toevoegen en met de kinderen daaraan denken. Want dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Ja, en het is zo belangrijk, hè?
1: Ja, zeker. Maria vraagt het om veel te bidden. Dus hoe mooi is het dan om met je gezin te kunnen doen?
0: Ja, zeker. Michelle, leuk dat je hier even over hebt willen vertellen. Ik weet niet, wil je misschien nog in twee woorden zeggen... Nou, twee woorden is misschien een beetje weinig, maar zo van... Ja, waarom juist het Rozenkransgebed zo belangrijk is? Waarom we dat juist zouden moeten bidden?
1: Ja, dat eigenlijk vind ik altijd, als je de Rozenkrans bidt... dan kun je zoveel gebedsverhoring ook krijgen... dat ik denk, ja, we moeten het ook allemaal echt meer gaan bidden. Hoe mooi zal het zijn als we het allemaal elke dag kunnen doen... dat er zoveel gebeden verhoord worden... en we zoveel zielen eigenlijk kunnen redden.
0: Ja, heel veel dank. Fijn dat je eventjes wilde vertellen over inderdaad bidden bij jullie in het gezin... en met name over de Rozenkrans. En nou, tot een volgende keer, wellicht.
1: Graag gedaan.

0: Kun jij, Dennis, misschien ja, gewoon zo afsluitend nog even zeggen waarom juist het Rozenkransgebed zo belangrijk is?
1: Het is Maria zelf die dat heeft uitgelegd, hè, aan Lucia, een van de zienietjes in Fatima, een van de herderskinderen. En die heeft gezegd van jullie moeten bidden voor de zielen die anders niet naar de hemel gaan. En daarbij ook het Rozenkransgebed bidden. Ja, ik hoef niet te zeggen, de hele kerkgeschiedenis is vol van heiligen ook. En mensen die heel vaak hebben verwezen naar dat Rozenkransgebed. Louis Grignon de Montfort bijvoorbeeld, maar ook anderen. We weten dat Maria de brug is naar Jezus, hè, onze voorspeekster. En via dat Rozenkransgebed doe je dat vanzelf. Dan ga je daarin mee. En zij wijst de weg naar Jezus. Dus dat is heel gemakkelijk.
0: Ja, en je zou haast kunnen zeggen door de weg naar Jezus als het ware zo massaal, hè, met zoveel te bewandelen, maak je de weg ook weer om dat de genade ook weer kan terugkeren door de kinderen. Maar sowieso naar de wereld maak je eigenlijk dan ook weer open.
1: Ja, ja. Inclusief ons eigen hart.
0: Ja, zeker. Daar moet het beginnen. Hè? Ja. Daar moet het beginnen, ja.
1: Nee, mensen kunnen zich gaan aanmelden via kerkennood.nl of nog makkelijker meteen kerkennood.nl/kinderen.
0: Ja.
1: En dan krijg je, als je je e-mailadres achterlaat, krijg je een pdf toegestuurd met het boekje. En daar zit dus de uitleg bij van hoe doe ik het Rozenkransgebed en met de blijde geheimen erbij. Met kleurplaten die gaan over de blijde geheimen. En ook een kleine introductie over wat vraagt eigenlijk Maria van ons. En ik moet zeggen, Fatima komt natuurlijk wel heel vaak terug. En het is een actie die ook door de paus al verschillende keren zelfs is genoemd en aangemoedigd.
0: Ja.
1: Via het Angelusgebed ook.
0: Ja. Dennis, ik wil jou bedanken voor een andere bijdrage dan normaal. Maar heel erg leuk. Nou, en zoals gezegd, deze aan tafel met hebben we natuurlijk in het bijzonder besteed aan de actie 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor eenheid en vrede. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 24 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Bartholomeus apostel, ook wel vereenzelvigd met Nathanael. Op zijn feest is de tekst van de introitus verkondigd van dag tot dag het heil, verkondigd onder de heidenen Gods heerlijkheid. Dat heeft Bartholomeus of Nathanael gedaan. We lezen vandaag uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd ontmoette Filippus Nathanael en zei hem: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hebben wij gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael smaalde: uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Waarop Filippus antwoordde: kom dan kijken. En Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei, doelend op hem: dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem: Rabbi, gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning van Israël. Jezus antwoordde: omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? Grotere dingen zult gij zien dan deze. En hij voegde eraan toe: voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Dit is het woord van God. In het evangelie laat de evangelist ons het begin meemaken van de kerk. Het begin van de Jezusbeweging. En dat gebeurt steeds op dezelfde manier. Eerst werd er iemand door anderen op Jezus gewezen. Wordt door anderen de aandacht van iemand op Jezus gevestigd. Johannes de Doper maakt twee van zijn leerlingen attent op Jezus die voorbij ging en sprak: zie het Lam God. En van die twee leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, spreekt zijn broer Simon Petrus aan over Jezus. Wij hebben de Messias gevonden en hij bracht hem bij Jezus. Maar vandaag lijkt het er een beetje anders aan toe te gaan. Het lijkt of dit keer het initiatief van Jezus uitging. Toen Jezus naar Galilea wilde vertrekken, trof hij Filippus aan. Maar meteen wordt er uitleggend aan toegevoegd: deze Filippus was van Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Met andere woorden, Andreas en Petrus hadden het met Filippus over Jezus gehad. Ook bij Filippus kwam de ontmoeting met Jezus niet zomaar uit de lucht vallen. Stadgenoten, mannen van Bethsaida, mannen die elkaar regelmatig ontmoeten, elkaar spraken op de markt, die het laatste nieuws uitwisselen, die hadden Filippus voorbereid. En vandaag is het Filippus die Nathanael, ook wel Bartholomeus genoemd, voorbereidt op de ontmoeting met Jezus. En hij doet dat met deze woorden: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hem hebben wij gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En daarmee wordt het milieu van de man die met Jezus in contact werd gebracht nog veel groter gemaakt. Niet zomaar een of andere bekende, een broer of een stadgenoot. Er wordt verwezen naar het volk. Het volk in wie de verwachting leeft van een Messias. Het is de genade tot dat volk te behoren dat wij al ontvankelijk zijn voor de genade van het geloof. De persoonlijke ontmoeting met Jezus. Dat is de genade van tot de kerk te horen. De genade van een gelovige familie te zijn. Dat is een gave. Maar dan ook voor alle leden van die kerk een opgave om er rekening mee te houden dat je woorden, je gedrag, je doen en laten gevolgen kan hebben voor de ontvankelijkheid voor Jezus. Je kunt een bijdrage leveren in de ontmoeting tussen Jezus en de ander. En die bijdrage kan positief zijn,
zodat er een nieuwe openheid ontstaat tussen Jezus en een ander. De dieper liggende, sluimerende openheid die er in iemand van de kerk is, door zijn toebehoren tot het volk van God, kan worden verlevendigd, wakker gemaakt. Maar je bijdrage kan ook negatief zijn, een negatieve invloed hebben op iemands openheid voor Jezus. Ik bedoel maar, het contact dat wij als mensen van de kerk met elkaar hebben, is nooit neutraal. Het heeft altijd invloed op hoe iemand staat tegenover God, tegenover Jezus. Een positieve of een negatieve invloed, veel of weinig invloed, of heel gering, maar altijd een beetje, minstens iets. Soms is dat met handen te tasten. In je eigen ervaring, wanneer je langere tijd in gebed bent geweest, of je hebt iets gedaan voor Jezus alleen, bewogen door de geest van Jezus, de geest van zelfloze liefde, dan merk je de goede invloed in je persoonlijk contact met God, dat Hij meer voor je leeft, dat er meer leven komt in je contact met Hem. En dat je ook buiten het gebed veel meer verbondenheid merkt met Hem, en dat dat ook het geval is in je contact met anderen. Plotseling begint ook de ander ineens op dat niveau met je te spreken. Je eigen medemensen ontpoppen zich dan van broeders en zusters van jou tot broeders en zusters van Jezus. Zo'n nabijheid als je hebt met mensen uit je eigen familie. Want wij horen thuis bij God. Als wij zo lief hebben, krijgen wij de zekerheid dat wij thuis horen bij de waarachtige God, zegt Jan in zijn eerste brief. Dan ontstaat er iets tussen Jezus en elk van ons persoonlijk. Zoals tussen die twee leerlingen van Johannes de Doper. Zij bleven die dag bij hem, bij Jezus. Of zoals tussen Jezus en Petrus. Petrus zei tot Simon Petrus, gij zult Kefas heten. En zoals dat ook was met Nathanael. Voordat Filippus u riep, u, Nathanael, zag ik u onder de vijgenboom zitten. En hij zegt dus over Nathanael, dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Hemel en aarde verbinden zich met elkaar door de engelen die boven de mensenzoon opstijgen en neerdalen. Zoals voor Jacob. Hij was een dagreis ver van huis. Hij moest zich losrukken van zijn vader en moeder. Hij hunkerde naar hun aanwezigheid. Hij voelde verdriet. En toen droomde hij. En in dat zielsverdriet merkte hij een andere aanwezigheid op. Merkte hij dat hij bij God thuis was. Dat is ons eigenlijke thuis. Dat is het thuis waar wij elkaar naartoe kunnen brengen. En dat wij in het thuis zijn bij elkaar, in het broeder en zuster zijn van elkaar, iets van thuis ondervinden, dat hij met ieder van ons heeft. Dat is de vrucht van het gebed.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu.

0: van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Ja, van harte welkom hier op het tijdstip dat we het kerkelijk avondgebed, de Vespers, gaan bidden op deze feestdag van de heilige Bartholomeus Apostel. En als u vanuit de getijdenboeken meebidt, dan kan het alleen vanuit het Groot Getijdenboek, omdat het dus een feest is. En daarvoor kunt u de hymne vinden op pagina 1584... Maar hij staat ook op bladzijde 1395. Dan de psalmen en verder. Die vindt u allemaal dus in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1587. En dan kunt u voor de antifoon bij de lofzang van Maria en het slotgebed naar bladzijde 1396 bladeren. Allemaal nogmaals in het Groot Getijdenboek, want in het Klein Getijdenboek staat dit niet. Vandaag dus, maandag 24 augustus, feest van de heilige Bartholomeus Apostel. Bartholomeus was afkomstig van Cana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus hemelvaart het evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood gestorven is.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij hemel, breek in vreugde uit. Ook op de aarde klinke het lied dat luid bezingt de heerlijkheid die Christus zijn apostelen biedt.
0: Die eens als rechter stronen zult en alles met uw licht bestraalt, u bidden wij vervult de wens waarom ons hart u nederig vraagt.
1: Gij die de hemel door uw woord opent en sluit naar Gods bestel, leid ook ons zondaars tot de poort van schuld bevrijd op uw bevel.
0: De ziekte wijkt als gij beveelt, wat zwak is krijgt weer levenskracht. Geneest de harten ook en heelt de wonden door uw grote macht.
1: Opdat als Christus wederkeert, als rechter aan het eind der tijd, hij ons de vreugd zo fel begeert, deelachtig maakt in eeuwigheid.
0: Wij brengen met het roemrijk koor van uw apostelen dank en eer. Aan u, o Vader, de eeuwen door, de Geest ook en uw Zoon de Heer.
1: Gij zijt mij trouw gebleven in mijn beproevingen. Ik bleef vertrouwen, al sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
0: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
1: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Voor al wat de Heer mij gaf.
0: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
0: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
1: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
0: U zal ik een lofoffer brengen. Aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
0: Op het voorplein van uw tempel, in u, Jeruzalem.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt mij trouw gebleven in mijn beproevingen.
1: Ik ben onder u als degene die bedient. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden.
0: Toen lachten alle monden en juichte elke tong.
1: Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hun deed.
0: Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij.
1: Keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de zuidwoestijn.
0: Die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich.
1: Vol zorgen gaan zij uit. Met zaaizakken beladen.
0: Maar keren zingend weer. Beladen met hun schoven.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben onder u als degene die bedient.
1: Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van mijn Vader heb gehoord. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden,
0: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van mijn Vader heb gehoord. Christus maakte sommigen apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

0: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
1: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
0: Aan alle volken zijn wonderen daden.
1: Gods heerlijkheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
0: Nathanael zei tot Jezus: Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nathanael zei tot Jezus: Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël.
0: Laten wij bidden tot God, de Almachtige Vader, in het bewustzijn dat wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en hem voor zijn heilig volk vragen.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Vader, gij hebt de verrijzenis van uw Zoon het eerst aan de apostelen bekendgemaakt. Geef dat wij zijn getuigen zijn tot het uiteinde der aarde.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Geef dat wij het evangelie verkondigen aan heel de schepping.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon gezonden om het zaad van het woord uit te strooien. Laat ons met vreugde oogsten wat wij onder tranen hebben gezaaid.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon gezonden om door zijn bloed de wereld met u te verzoenen. Geef dat wij allen samenwerken om verzoening tot stand te brengen.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon in de hemel doen zetelen aan uw rechterhand. Verleen de overledene toegang tot het geluk in uw rijk.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartholomeus zich van harte aan uw Zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bede dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De spirituele lezing van Radio Maria. Geestelijk voedsel voor onderweg.
1: En dit geestelijke voedsel gaat gepresenteerd worden, geserveerd worden, moet ik zeggen, door de deken van dienst, Felix van Meerbergen. En hij gaat het vandaag hebben over de heilige Bartholomeus en de heilige Matthäus.
2: Ja, lieve luisteraar, we zijn blij dat we terug bij jullie zijn. En wat ik u zeg, heb ik vooral gevonden, natuurlijk, in het evangelie, in het verhaal van Jezus, die op zoek gaat naar leerlingen, ook vandaag nog, die nog op zoek gaat naar de 12 en die u misschien op het oog heeft. En tegelijkertijd heb ik ook heel veel dank en inspiratie gevonden bij onze paus Benedictus, die een tweetal jaren geleden tijdens zijn woensdagse audiëntie wekenlang over de apostelen heeft gesproken op een onnavolgbare wijze. Ik wil het dus hebben vandaag over Matthäus, de evangelist, en Bartholomeus. Alle twee worden ze gezonden en we moeten vandaag en deze dagen en deze tijd leren wat het betekent wordt om in de wereld gezonden te worden. Laat ons op pad sturen naar onze medemens en leer ons lief hebben. Als gelovige mensen worden we uitgedaagd om overal waar we komen oog te hebben voor de mens naast ons in naam van Jezus. Want dat zijn apostelen, gezonden worden in naam van Jezus, door Jezus zelf. En dat vraagt om mededogen, om inzet voor de armen, de zwakken, de vluchtelingen, het kind, de oude van dagen, de zieke, de kwetsbare, de uitgesloten mens. Maar ook inzet voor je moeder, je vader, je broer, je zus, je klasgenoten misschien. Niet omdat die onze aandacht verdienen, maar omdat Jezus ons in de wereld zendt met een opdracht. Heb lief en aarzel nooit om te delen van de hoop die in je hart leeft. Te delen van de overwinning die behaald wordt, zodat uiteindelijk iedereen mee kan zegevieren. Vervolg op de reeks schetsen van de 12 apostelen, waarmee we enkele weken geleden zijn begonnen, staan we vandaag dus stil bij eerst Matthäus. Om eerlijk te zijn, zegt paus Benedictus, is het onmogelijk zijn figuur te schetsen in enkele minuten. Om zijn figuur te begrijpen moet je het evangelie lezen. Goed, het gaat niet over hem, want het gaat over Jezus. Maar zijn ziel ligt erin, de ziel van de gemeenschap die zich de Matthäusgemeenschap noemt. Maar er zijn er maar weinig en maar enkele gegevens over hem bekend.

maar enkele gegevens over hem bekend. Maar dat is juist genoeg, omdat als je naar Jezus kijkt, hem zult kennen. We gaan dus niet zozeer zijn biografie behandelen, maar zijn profiel schetsen, zoals het in het evangelie leeft, en tegelijkertijd ontdekken hoe het in ons kan leven. Hij blijkt dan steeds voor te komen in de lijst van de 12 die gekozen zijn door Jezus. Zijn naam betekent Matthäus, gave van God. Een mooie naam. We zouden bijna allemaal dat als tweede naam moeten nemen. We zijn een gave van God. Het eerste evangelie dat zijn naam draagt, stelt hem in de lijst van de 12 van ons voor met een nauwkeurige kwalificatie, de tollenaar. Hij zit bij het tolhuis en Jezus roept hem om te volgen. Ik lees Matthäus 9, vers 9. Toen Jezus vandaag verder ging, zag hij iemand aan het tolhuis zitten die Matthäus heette en hij zei tot hem, volg mij. En de man stond op en volgde hem. Ook Marcus in het tweede hoofdstuk en Lucas in het derde verhalen de roeping van de man die aan het tolhuis zat. Maar zij noemen hem Levi. Stel je voor zich die scène in Matthäus 9, vers 9. Het is genoeg om ons het prachtige schilderij te herinneren van Caravaggio dat in Rome wordt bewaard in de kerk San Luigi dei Francesi, Aloysius van de Fransen. Hij zat bij het tolhuis. Hoeveel van ons zitten niet bij het tolhuis? Wachten tot iemand hen roept, tot iemand in hen iets ziet, tot iemand in hem toekomst ziet. En dus ook toekomst geeft. Zo kijkt Jezus naar mensen die bij het tolhuis zitten van het verleden. Met het eigen geheim. Met de angst om opnieuw te beginnen. Hoeveel van ons zitten bij het tolhuis? En kijk nu. Jezus zegt. Hij ziet ons al zitten. Voor wij hem zien. Volg mij. En dan, bijna te gek om los te lopen. De man stond op en volgde hem. We weten wel dat het zo eenvoudig niet gaat te geloven in deze tijd om op te staan en hem te volgen. Maar één ding moet je weten. Hij ziet ons zitten bij het tolhuis. Het evangelisch komt nog een ander biografisch detail naar voren. In de passage die onmiddellijk voorafgaat aan het verhaal van de roeping, wordt bericht over een wonder dat Jezus in Cafarnaum heeft verricht en wordt aangeduid dat het meer van Galilea dichtbij ligt. Daaruit laat zich afleiden dat Matthäus de functie van belastingscontroleur in Cafarnaum uitoefende en bij de oever van het meer, waar Jezus de gast was bij Petrus. Op basis daarvan, zegt Paus Benedictus, laten zich enkele gedachten ontwikkelen. De eerste is dat Jezus in de groep van zijn intimi een man opneemt die volgens de opvattingen in Israël van die tijd beschouwd werd als een zondaar. Matthäus beheerde immers niet alleen het geld dat voor onrein werd gehouden, omdat het van mensen komt die buiten het volk stonden, maar collaboreerde ook met een vreemd, afschuwelijk, inhalig gezag. Wiens belastingtarieven bovendien naar willekeur konden worden vastgesteld. De evangelisten zeggen toch tollenaars en zondaars. En tollenaars en hoeren. Ze zien in de tollenaars een voorbeeld van gierigheid. En je kent toch wel het beeld van Zacchaeus. Hoofdambtenaar, hoger kan het niet, bij het tolwezen en een rijk man. Beter kan het niet, volgens de opinie van vandaag. Maar toen associeerde het volk hem met rovers, onrechtvaardigen en echtbrekers. En wat gebeurt nu? Jezus zag hem bij het tolhuis zitten, bij de plaats van de zonde. Maar hij sluit niemand uit van zijn vriend.

boodschap. En dit moet je weten, lieve luisteraar. Dit leert Matthäus ons. Door Jezus. Hij roept ons, want hij zegt niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dus ook mij en u. En dit moet toch bijzonder troostvol zijn. En dat hebben al die verhalen van de apostelen al geleerd. De blijde boodschap van het evangelie bestaat juist hierin. In het aanbod van Gods genade aan de zondaar. Ook vandaag. Elders, met de befaamde gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, die waren opgegaan naar de tempel om te bidden, wijst Jezus een anonieme tollenaar aan als het goede voorbeeld van nederig vertrouwen in Gods barmhartigheid. Terwijl die fariseer, die ook niet slecht was, zich beroemd op zijn eigen morele volmaaktheid, wil de tollenaar zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel, maar hij klopt zich op de borst en zei, God, wees mijn zondaar genadig. In de persoon van Matthäus geeft de evangelist ons dus vandaag aan een ware en echte paradox. Wie klaarblijkelijk het verst verwijderd is van de heiligheid, kan een model worden van het ontvangen van Gods barmhartigheid en wordt zelfs evangelist, verkondiger van het goede nieuws. En kan er de wonderlijke dingen in zijn eigen leven mee uitmaken. De paus citeert dan de heilige Chrysostomos, Jan Guldenmond, de grote predikant, de grote theoloog. Hij merkt op dat bij sommigen alleen in hun roepingsverhaal melding wordt gemaakt van het werk dat ze aan het uitoefenen zijn. Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes worden geroepen terwijl ze aan het vissen zijn. Matthäus precies bij het innen van de belasting. Het is een werk dat weinig in aanzien staat. Want er is niets, zegt Chrysostomos, verachterlijk dan de functie van belastingsambtenaar en niets gewoner dan vissen. Welnu, de roep van Jezus, die ons bij het meer van Tiberias ziet en aan het tolhuis van ons leven ziet zitten, terwijl we gewoon bezig zijn ons werk te doen. Hij ziet ons en hij roept ons. Maar we staan meestal niet recht. Een andere gedachte die voorkomt uit het evangelieverhaal is dat Matthäus onmiddellijk antwoordt op de roep van Jezus. Hij stond op en volgde hem. De bondigheid van die zin laat zo goed uitkomen hoe vlug Matthäus is in het antwoorden op de roeping. Dat houdt voor hem het loslaten is van alles. Vooral van datgene wat voor hem de eigen garantie was. Maar blijkbaar begreep Matthäus dat als je met Jezus omgaat, je de zonde moet bestrijden. Al is dat moeilijk. De toepassing op de tegenwoordige tijd is gemakkelijk in te zien. Ook vandaag is het ontoelaatbaar vast te houden die zich niet verdragen met het volgen van Jezus, zoals omgaan met oneerlijke rijkdommen. Wil je volmaakt zijn, zegt Jezus, ga naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen. Dat is precies wat Matthäus gedaan heeft. Hij stond op en volgde hem. In dat opstaan, zegt de paus, mag men het zich losmaken lezen, los uit de zonde. Tegelijkertijd de bewuste instemming met een nieuw leven. Binnenkort, lieve mensen, wordt u uitgenodigd in uw gemeenschappen, zo hoop ik althans, tot het sacrament van de verzoening. Mis die kans niet. Grijp ze, want hij ziet u bij het tolhuis zitten. Herinneren we ons tenslotte dat de overlevering van de oude kerk aan Matthäus het vaderschap over het eerste evangelie toekent. Dat weten we al in het jaar 130, staat er geschreven door
Papias, de bisschop in Frigië. Matthäus verzamelde de woorden van de Heer in de Joodse taal en vertaalde ze één voor één naar best vermogen. Of historicus Eusebius zegt, Matthäus, die eerst onder de Joden had gepreekt, toen hij had besloten om ook naar andere volkeren te gaan, schreef in zijn eigen moedertaal het evangelie op. Het evangelie zoals Matthäus dat in het Hebreeuws of Aramees geschreven heeft, hebben we niet meer. Maar in het Griekse evangelie dat we wel hebben, horen we nog altijd de overtuigende stem van Matthäus, eens bij het tolhuis die apostel was geworden. En ik ken maar één ding, want hij had het zelf ervaren, de heilzame barmhartigheid van God. En dat verkondigt hij, heel zijn boodschap door, is puur de barmhartigheid van Jezus die je voelt. En tegelijkertijd een uitdagend woord in Matthäus 25. Ik had honger en je hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en je gaf mij te drinken. Laten we naar die boodschap van Matthäus luisteren. En laten we steeds opnieuw overwegen, zodat wij leren opstaan en vastbesloten Jezus te volgen. En tegelijkertijd, lieve luisteraar, en dan gaan we even rusten op zalige muziek. Eén ding mag je niet vergeten. Wees zelf ook barmhartig. Ik ervaar de laatste weken zoveel onbarmhartigheid van mensen tegenover mensen. Ook binnen de kerk. Mensen die zich met hart en ziel in de kerk inzetten. Maar toch onbarmhartig zijn. Dit mag bij ons niet het geval zijn. Want Jezus zag ons, ziet ons en zal ons zien zitten bij het tolhuis. En hij zal zeggen, kom en volg mij, want ik ben barmhartig. Wees barmhartig.

0: En we zijn weer terug in de spirituele lezingen over de heilige van de week. En dat zijn er deze week twee, de heilige Bartholomeus en de heilige Matthäus. En we luisteren naar deken Felix van Meerbergen.
1: Ja, lieve luisteraar, het is natuurlijk misschien vreemd dat ik de apostelen per twee neem. Maar ja, hun verhalen zijn zo fragmentair en toch zo tijdloos en toch zo eeuwig en toch zo ruim. En ze horen zo bij elkaar. En dan voel je overal bijna dezelfde kleur in hun verhaal. Ze zijn de heiligen bij uitstek. Omdat ze zo direct bij Jezus stonden. We zouden er jaloers kunnen op zijn. In die reeks apostelen die door Jezus geroepen zijn, nog tijdens zijn aardse leven, is het van nu nog de apostel Bartholomeus die onze aandacht trekt. In de lijsten van de 12 in de verschillende evangelie komt hij altijd voor Matthäus. Zijn naam is een vadersnaam. En wordt geformuleerd met een duidelijke verwijzing naar de naam van de vader. Het gaat in feite om een naam van Aramese afkomst, Bar Talmai. Wat precies wil zeggen de zoon van Talmai. Ja, we zijn altijd iemands zoon. In ons geloof. Mensen hebben soms het geloof van hun ouders doorgekregen, maar steeds meer tijdgenoten doen dat niet meer. Of zijn hun geloof kwijtgespeeld, of ouders die vinden dat hun kinderen hun geloof niet meer verder zetten. En toch blijft Jezus roepen. Over Bartholomeus hebben we geen berichten van enig belang. En toch is hij apostel. De naamloze apostel, de onzichtbare apostel bijna. En toch is hij er. Ook vandaag nog. De onzichtbare gelovige die toch geroepen is. Zijn naam komt in feite altijd en alleen maar in de lijsten van de 12 voor. En komt nooit midden in het verhaal. Ja, hoeveel mensen, gewone mensen die nu luisteren, zijn die onzichtbare gelovigen? Maar goed dat u er bent, de onzichtbare gelovige die nu luistert, die in zijn kerk elke week of elke dag aanwezig is, die blijft meebidden met de paus en de kerk, die trouw blijft. Hij wordt vereenzelvigd met Nathanael, vanuit de traditie, een naam die God heeft gegeven, wil dat zeggen. God heeft gegeven. Die Nathanael kwam uit Cana, weet u wel, het eerste wonder. Misschien was hij daar wel getuige van. Misschien had hij wel een teken nodig. Misschien wonen we ook wel ergens in Cana en hebben we ook wel al een teken gezien. Dat de twee personen, de twee namen, Bartholomeus en Nathanael, met elkaar worden vereenzelvigd, komt misschien door het feit dat Nathanael in deze roepingsscène, zoals die door het evangelie van Johannes verteld wordt, naast Filippus wordt geplaatst. Och, de naam doet er niet zoveel toe. Hij was één van de 12. Zoals bekend, weet u, confronteert Nathanael met de vraag, uit Nazareth kan daar iets goed vandaan komen? De kritische vraag van de zoekende gelovigen. De tekenwerping. Ze doet ons immers inzien, ook vandaag, dat volgens de Joodse verwachtingen de Messias niet uit zo'n obscuur dorp kon komen als Nazareth. Maar tegelijkertijd echter laat het duidelijk de vrijheid van God zien, die onze verwachtingen verrast en zich juist daar laat vinden waar we hem niet zouden verwachten, ook vandaag. Soms in iemand waar niemand iets in ziet. Van de andere kant weten we dat Jezus in werkelijkheid niet alleen maar uit Nazareth komt, dat hij geboren is in Bethlehem. Hij komt van overal, want hij komt van God. Het gebeuren met Nathanael of Bartholomeus doet ons nog op een ander punt overwegen. In onze relatie met Jezus moeten we ons niet tevreden stellen met alleen maar woorden. In zijn antwoord nodigt Filippus, Bartholomeus, Nathanael uit en ons: kom en zie. Onze kennis van Jezus heeft bovendien een levende ervaring nodig. Ook vandaag. Het getuigenis van een ander is belangrijk. En iemand moet u meenemen. Want normaal gesproken begint heel ons christelijk leven met de verkondiging die ons door toedoen van een andere getuige bereikt. Ook vandaag het geloof doorgeven. Maar vervolgens moeten we zelf persoonlijk betrokken raken op een intieme en diepe relatie met Jezus. Op een vergelijkbare wijze willen de Samaritanen, na het getuigenis te hebben gehoord van een stadsgenote die Jezus ontmoet had bij de put van Jacob uit het evangelie op de derde zondag van de vaste in het ajaar. Ze moeten zelfs rechtstreeks met hem spreken. En ze zeiden na dat gesprek tegen de vrouw: niet langer geloven wij wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat deze werkelijk de redder van de wereld is. En dat, lieve luisteraar, moeten we ook weten. Van Bartholomeus, over Jezus. Je moet hem zelf zien. En daarom is het contact met de sacramenten en met het woord uit de schrift onmisbaar. Je kan niet wegblijven van hem. Je moet hem zien, ervaren in het wonder van de Eucharistie, van het sacrament van de verzoening. Maar keren we terug tot de roepingsscène, waar die evangelist ons vertelt dat Jezus, toen hij Nathanael naar zich toe zag komen, uitriep: dit is een Israëliet in wie geen bedrog is. Het gaat om een lofprijzing die herinnering oproept aan de tekst van een psalm 32, vers 2. Zalig de mens in wie geen bedrog is. Het antwoord van Jezus was duidelijk. Als Nathanael Bartholomeus zegt: hoe kent gij mij? Ja, hoe zou Jezus ons kennen? Hij zegt: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten, want het is hij die roept. Tot op de dag van vandaag is het moeilijk om precies de zin van die laatste woorden te vatten. Maar blijven we maar bij wat de exegeten zeggen. Dan is het gezien het feit dat de vijgenboom soms wordt genoemd als de boom waaronder de wetgeleerden zaten om de Bijbel te lezen en er onderricht te geven, mogelijk dat hier wordt gezinspeeld op een dergelijke bezigheid van Nathanael op het moment van zijn roeping. Want ja, we zeiden het al, aan het tolhuis, aan het meer, ze waren aan het vissen, onder de vijgenboom. Daar, waar je bent, roept hij. Nu, vandaag, u. Hoe dat ook zij, in het verhaal van Johannes, is de geloofsbelijdenis die Nathanael Bartholomeus tenslotte op een heldere manier heeft afgelegd. Konden we dat maar zeggen: Rabbi, gij zijt de Zoon God, gij zijt de Koning van Israël. De belijdenis van Nathanael opent het begin van heel het vierde evangelie. En daarmee, zegt Paus Benedictus, is een eerste belangrijke stap aangegeven op de weg van wat het betekent zich aansluiten bij Jezus. Ook vandaag, u die nu luistert, de woorden van Nathanael belichten een dubbel aspect van Jezus. Hij wordt erkend, zowel in zijn bijzondere verhouding tot God de Vader, als van wie hij de enige geboren zoon is, als ook zijn band met het volk. We moeten nooit nog het ene, nog het andere uit het oog verliezen. Want als we van Jezus alleen maar zijn hemelse dimensie verkondigen, dan wordt hij vluchtig. En als we daarentegen alleen zijn concrete situering in de geschiedenis van de mensen erkennen, verwaarlozen we tenslotte de goddelijke dimensie die hem nu juist kenmerkend is. En dat is juist iets dat we moeten leren. Een paar weken geleden mochten wij in onze kerk het altaar inwijden of inzegenen of consacreren door de pauselijke nuntius dat in het geboortehuis van Jan Bergman staat. En iemand zei spottend waarom het nodig was om een tafel in te zepen met heilige olie. Daar ligt het juist. Omdat vele tijdgenoten niet meer weten wat daar gebeurt. Die goddelijke dimensie van Jezus op een menselijke tafel. En daarom moest zij worden gewijd en gezalfd met het heilige chrisma. Nog één ding. Over de latere apostolische activiteit van Bartholomeus, Nathaniel, weten we niet veel. Volgens de informatie van Eusebius in de 4e eeuw zou een zekere Panthenus zelfs in Indië tekenen hebben gevonden van Bartholomeus aanwezigheid. In de latere overlevering vanaf de middeleeuwen dringt zich het verhaal op van zijn dood door afstroping van zijn huid. Te denken valt aan een heel bekende scène van het laatste oordeel, zoals afgebeeld in de Sixtijnse kapel, waar Michelangelo de heilige Bartholomeus schildert met zijn in zijn rechterhand de eigen huid, waarop de kunstenaar Michelangelo zijn eigen afbeelding opstaat. Zijn reliquieën worden in Rome vereerd, in een kerk die hem is toegewijd op het eiland in de Tiber. Concluderend mogen we zeggen dat de gestalte van de heilige Bartholomeus, ook al weten we weinig van hem, ons toch voor de geest blijft staan als iemand die ons duidelijk maakt dat je ook zonder het volbrengen van sensationele werken je Christus kan beleven en kunt getuigen. Buitengewoon is en blijft Jezus zelf, aan wie ieder van ons geroepen is zijn eigen leven en sterven toe te wijden. Lieve luisteraar, Matthäus en Bartholomeus, net als al die andere apostelen, net als wij vandaag, worden door Jezus geroepen, de Zoon van God. Daar ligt het geheim. Daar alleen. We zijn geroepen door Jezus, de Zoon van God. Het gaat je goed. En weet, u die bij het tolhuis zit, u onder de vijgenboom, u die aan het vissen bent, hij roept. Laat u netten in de steek. Sta op en ga mee. God zegen u. Heilige Bartholomeus, bid voor ons. Heilige Matthäus, bid voor ons.
0: In de spirituele lezing hebt u geluisterd naar deken Felix van Meerbergen. En hij sprak over de heilige Bartholomeus en de heilige Matthäus.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Verkondigt van dag tot dag het heil. Verkondigt onder de heidenen Gods heerlijkheid. Beste broeders en zusters, wij vieren vandaag het feest van de heilige Bartholomeus, apostel. Bartholomeus was afkomstig van Cana. Door tussenkomst van de apostel Philippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus hemelvaart het evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood gestorven is.

Broeders en zusters, beleid mij onze zonden. Bekeer mij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Heer, versterk in ons het geloof, waardoor de heilige apostel Bartholomeus zich met hart en ziel aan uw Zoon gegeven heeft. Laat uw kerk op zijn voorspraak voor alle volkeren een sacrament zijn van het heil. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

uit de openbaring van heilige apostel Johannes. Een engel kwam naar mij toe en zei: kom, ik zal u de bruid van het lam tonen. En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods. Ze schitterde als het kostbaarste gesteente en als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een zeer hoge muur met 12 poorten. En aan de poorten stonden 12 engelen. Namen waren daarop gegrift, de namen van de 12 stammen van Israël. Er waren 3 poorten op het oosten, 3 op het noorden, 3 op het zuiden en 3 op het westen. En de stadsmuur had 12 grondstenen en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Woord van de Heer. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd ontmoette Filippus Nathanael en zei hem: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, hem hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael smaalde: uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Waarop Filippus antwoordde: kom dan kijken. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei, doelend op hem: dat is waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is.

in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, hoe ken je mij? Jezus gaf hem ten antwoord, voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde, omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij voegde eraan toe, voorwaar, ik zeg u. Gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Zo spreekt de Heer.

Ik denk dat Nathanael nu een glimlach moet hebben als hij het hemels Jeruzalem ziet, zoals wij dat beschreven zien in de Apocalypse. Het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En het is gebouwd op de grondstenen, die zijn de 12 apostelen van het Lam. En Nathanael is één van deze 12 nu. In het evangelie zegt Jezus van hem, dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael, toen hij Filippus hoorde, die tot hem zei, wij hebben de Messias gevonden. Het is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth, was meteen terughoudend, kritisch. Hij smaalde en zei, uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Nathanael was wel geletterd, hij kende de Bijbel. En Nazareth wordt in het Oude Testament geen enkele keer opgenoemd. En de Messias zou niet daar vandaan komen. De Messias moet uit Bethlehem komen, dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Maar natuurlijk wist dat niemand, behalve Jozef en Maria. De meerderheid van de mensen wist dat niet. Ironie van de geschiedenis. En Filippus zegt tot Nathanael, kom zelf kijken. Maak jezelf een beeld van. En Nathanael uit vriendschap tot Filippus gaat met hem mee en ontmoet Jezus zelf. En toen hij ervaart dat Jezus van hem een kennis heeft die hij niet verklaren kan. Hij zei namelijk, ik heb je al gekend voor je Filippus je ontmoette, toen je onder de vijgenboom zit. Dat was misschien op een belangrijk moment waar misschien Nathanael in diepe overweging was. En hij heeft zich was geraakt door het feit dat Jezus dat dit moment kende en daar mysterieus aanwezig was. En hij roept meteen uit, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Dat is het mooie in Nathanael. Dat elke keer als een apostel vieren is het iets bijzonders. Elke apostel heeft een kenmerk. Het zijn 12 apostelen. Het zijn dus 12 heel verschillende mensentypen om de brede, de wijde van de roepingen te laten zien. En het kenmerk van Nathanael is dat hij iemand is, lijkt een beetje op Thomas. De ongelovige Thomas die pas begint te geloven als hij kan zien en zelf raken. Nathanael wacht niet zo lang. Thomas was echt met vertraging na de verrijzenis was er pas. Nathanael met begin af bij de roeping

Maar hij steunt op de Bijbel. Als het niet volgens de schrift is, volgens wat voorzegd is, dat kan niet. Maar het is door een persoonlijke kennis van Jezus dat hij echt bekeerd wordt en tot het tot een persoonlijk geloof in Jezus komt. Maar het verstand voor Nathanael is heel belangrijk. En één keer als hij, als het kwartje bij hem gevallen is, dan is het radicaal. Zo'n geloofsbelijdenis hebben we niet vaak in het evangelie. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning van Israël. Ja, bidden wij voor alle mensen die moeite hebben. En bidden we voor deze genade van ontmoeting, dat het kwartje kan vallen. Dat zij dit licht krijgen. Het is zaak van God dit licht te geven. Maar we moeten bidden voor elkaar dat we openstaan op het moment dat God het licht geeft. Bidden we daar vooral voor het volk Israël. Dat al de voorbereiding heeft ontvangen om de Messias te ontvangen. Het is een grote mysterie, zegt de heilige Paulus. En het blijft een groot mysterie, ook tot het einde der wereld. De heilsgeschiedenis hangt daarmee samen. Het is ook, zoals Paulus zegt, Israël was ongehoorzaam, zodat God barmhartigheid kon doen aan de heidenen. En als al de ongehoorzaamheid van Israël het heil van de heil heeft bewerkt, wat zou dan de bekering van Israël betekenen? Paulus zegt, het is de opstanding uit de doden. Het is heel radicaal, iets waar de heilsgeschiedenis in vervulling gaat. En Nathanael is onder apostelen een van de vertegenwoordiger van deze geest van Israël, die in wie geen bedrog is, omdat ze heel trouw in de schrift willen zijn, maar het is in de persoon van Jezus dat heel de Torah, het Oude Testament, in vervulling gaat.

0: Bidden wij op voorspraak van de heilige apostel Bartholomeus tot onze hemelse Vader, dat hij zich over onze noden mag ontfermen.
1: Voor alle leden van de kerk, dat zij de taal van de goddelijke liefde spreken in concrete menselijke daden en zo de harten gevoelig maken voor het geloof in God. Vragen we de Heer onze God.
0: Wij bidden u verhoor ons.
1: Voor de wereld waarin wij leven, dat het gebod van de liefde het fundament mag zijn voor de opbouw van een menswaardige samenleving. Vragen we de Heer onze God.
0: Wij bidden u verhoor ons.
1: Dat wij ons door de jonge kerken laten inspireren tot een bewuster en meer bezielend geloof. Vragen we de Heer onze God.
0: Bidden u verhoor ons.
1: Voor onszelf en voor onze geloofsgemeenschap. Dat wij mensen van liefde mogen zijn. Die zorg willen dragen voor elkaar. Vragen we de Heer onze God.
0: Bidden u verhoor ons.
1: Bidden we voor de zielenrust van Nel Groot-Bruin. Vragen we de Heer onze God.
0: Wij bidden u verhoor ons. Goede God en Vader. Gij houdt evenveel van ieder van ons. Geef ook ons de genade om een mens te zijn naar uw bedoeling. Een mens van geloof, hoop en liefde. Laat ons steeds meer lijken op uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Heer, bei dieser Erdenkung von der Heilig, hier op het feest van de heilige apostel Bartholomäus vragen wij u, schenk ons op zijn voorspraak de hulp van uw genade, nu wij hem ter eer dit offer brengen van lof en dank, door Christus onze Heer.

De Heer zij met u. Verheft uw hart. Breng mij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Jezus Christus onze Heer. Want gij hebt uw kerk op de apostelen gegrondvest, om haar hier op aarde te maken tot een blijvend teken van uw heiligheid, en door haar alle mensen te onderrichten in de leer van uw koninkrijk. Daarom zingen wij u nu en in eeuwigheid met alle engelen vol eerbied toe. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den Hoge.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet er een zuivere offergave, hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht, om zijn u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u, zit de heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Op wiens woord we deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood. En sprak erover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel willen neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood je ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Bartholomeus, de heilige Gerardus Majella en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is, waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

aangespoord door een gebod van de Heer. En door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben het waar dat Gij tot mij komt. Dat spreken zal ons.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Dit zegt de Heer, ik verleen u een plaats in mijn koninkrijk, zoals mijn Vader het mij heeft verleend, om in mijn koninkrijk te eten en te drinken aan mijn tafel.

Laat ons bidden. Heer, bij de viering van het feest van de heilige apostel Bartholomeus hebben wij het onderpand ontvangen van het eeuwig heil. Wij bidden u, mogen wij hierin steun vinden voor het tegenwoordige en toekomstige leven door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Vandaag, 24 augustus, vieren wij, zoals we al zeiden, officieel het feest van de apostel Bartolomeus. Nou is deze apostel een moeilijk geval. Niet dat er op zijn gedrag iets weldaan te merken. Integendeel. Maar we weten zo weinig van hem. En wat we weten hebben we van de evangelist Johannes. En dan alleen nog maar wanneer Bartolomeus Nathanael heet. De evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas sommen alle drie de lijst van de 12 op. Eén van de apostelen is Bartolomeus. Maar wanneer Johannes vertelt hoe de eerste leerlingen werden geroepen, zit daar geen Bartolomeus bij. Wel beschrijft hij in enkele woorden hoe Filippus wordt geroepen. En nog net niet in dezelfde zin, maar veel en veel uitgebreider, vervolgens het relaas van diens vriend Nathanael. Wiens naam overigens door God gegeven betekent. We mogen dan ook aannemen dat deze laatste degene is die door de andere evangelisten Bartolomeus wordt genoemd. Ook al omdat zij hem in één adem noemen met Filippus. In dat geval zou Johannes hem bij zijn echte naam noemen, Nathanael, terwijl de anderen hem alleen maar kennen als Bartalmee. Bar is Aramees voor zoon. Zoon van Talmee. Bartalmee. Oftewel Bartolomeus. In het evangelie van Johannes lezen we hoe Filippus, nadat Jezus hem riep, enthousiast naar zijn vriend Nathanael gaat en zegt: degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hem hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael, die nog nooit zoiets stoms heeft gehoord, zegt smalend: kan er uit Nazareth iets goeds vandaan komen? Nu moet u weten dat Nazareth een dorpje op het platteland was, een oppervlakte van hooguit 4 hectare, met zeker niet meer dan 400 inwoners. Nathanael zelf kwam uit het beduidend grotere Kanaan, wat natuurlijk later grote bekendheid kreeg, doordat Jezus daar op verzoek van Maria het wijntekort oploste door water daarin te veranderen. En ongetwijfeld was de Kanaaniet Nathanael daar ook bij. Terug naar de ontmoeting met Filippus. Filippus laat zich niet in zijn hemd zetten en zegt tegen zijn ongelovige vriend dat hij zelf maar eens naar Jezus moet gaan. Wat deze dan ook doet. Nathanael loopt op Jezus toe. En nog voordat hij iets gezegd heeft, zegt Jezus: dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Totaal verbouwereerd vraagt Nathanael: hoe kent gij mij? Nou is het voor ons moeilijk om de reikwijdte van Jezus' antwoord te overzien. Maar Jezus weet blijkbaar iets wat hij menselijkerwijs niet had kunnen weten. Want wanneer hij voor ons zoiets onbenulligs zegt als: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten, is dat voor Nathanael de reden te geloven. Hij zegt: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël. Moet u de diepte van deze woorden beseffen. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël.
Nathanael spreekt hier over Jezus' bijzondere verhouding tot God de Vader, van wie hij de enige geboren zoon is. Als ook over zijn band met het volk Israël, waarvan hij, Jezus, de koning wordt genoemd, kenmerk van de verwachte Messias. Dan mogen wij wel onder de indruk zijn van die woorden, maar Jezus was dat niet. Want hij zegt, omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge. Je zult grotere dingen zien dan deze. Ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en nederdalen in de dienst van de mensenzoon. En dan wordt het in het evangelie stil. Pas na Jezus verrijzenis vinden we Nathanael weer in Johannes evangelie terug. Samen met een groepje andere apostelen is hij op het meer van Tiberias aan het vissen. Daar verschijnt Jezus. We lezen. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Canaan in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. Zo staat daar. Nou was Nathanael er eigenlijk een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot de meeste andere leerlingen was hij, naar we dus vermoeden, geen visser, maar een boer. En om precies te zijn, een landbouwer. Ze noemen hem immers zoon van Tomaal, wat zoveel betekent als zoon van een vorentrekker. Tegen de ochtend hadden de apostelen nog niets gevangen. Op het strand staat Jezus, maar de mannen herkennen hem niet. Jezus vraagt of ze wat gevangen hebben. En wanneer ze nee roepen, zegt hij dat ze het rechts van de boot nogmaals moeten proberen. Dan zult ge slagen. Zonder ook maar iets van te verwachten, gooien zij de net uit. Waarna ze het niet meer bij macht te zijn die op te halen. Zo vol zijn ze met vis. Maar pas dan ziet Johannes dat het de Heer is. Waar Petrus zijn hemd aantrekt, in het water springt en naar Jezus toesnelt. En zo weten dus ook dat Petrus kon zwemmen. Op het strand aangekomen vindt hij Jezus bij een houtskoolvuur met vis en brood. Dit was de derde keer dat Jezus aan zijn verleerlingen verscheen na zijn dood. En dan wordt het verder stil rond Bartolomeus. Eusebius verhaalt dat een zekere Parthenus hem vertelt dat Bartolomeus in India zou hebben gepreekt. En daar aan zijn leerlingen het evangelie van Matthäus in het Hebreeuws schonk. Over zijn dood lopen de verhalen behoorlijk uiteen. Volgens een overlevering heeft Bartolomeus koning Polymius van Armenië bekeerd. Wat was er gebeurd? De dochter van de koning was bezeten. En de vorst had gehoord dat Bartolomeus wonderen kon verrichten. Op zijn verzoek zoekt de apostel het meisje op, vindt het arme kind aan kettingen gebonden, omdat ze volslagen dol was en in wie ze maar kon haar tanden zetten. Maak haar los, dwingt onze heilige de dienaar van de koning. Nou, die voelde daar weinig voor. Ze waren al lang blij dat het meisje vast zat en ze moesten er niet aan denken dat ze haar weer moesten vangen. Maar Bartolomeus zegt, het is goed zo. Jullie hoeven niet bang te zijn, want de duivelen in haar heb ik aan kettingen gelegd. En toen het meisje haar vrijheid

0: En toen het meisje haar vrijheid herkreeg, begon ze te stralen. Was ze een en al vrede. De koning zag en geloofde. Was zo blij dat hij zich en zijn hele hofhouding liet dopen. Maar ook toen was het leven niet en al zonneschijn. Astyages, de broer van de koning, was een driftig baasje. Hij werd zo boos over de bekering van zijn broer dat hij Bartholomeus ter dood laat brengen. Over de manier waarop schijnen de geschiedschrijvers het weer niet eens. Volgens de een werd hij gekruisigd, volgens een ander levend geveild, weer een ander laat hem onthoofden en tenslotte vonden er ook nog een die hem eerst laat villen en dan onthoofden. Deze martelingen maken dat wij hem nu kunnen aanroepen tegen huidziektes en dat hij zich patroon van de slagers mag noemen. En dan nog heel even terzijde. Er bestaat ook nog zoiets als het evangelie van Bartholomeus. In dat apocryfe geschrift lezen we hoe hij na de verrijzenis Jezus en moeder Maria 100 uitvraagt over de verschillende geloofsmysteries, zoals de nederdaling te helle en de menswording. Het boek sluit af met een apocalyptische prediking over de eindstrijd tussen Christus en zijn tegenstander. Aangenomen wordt dat het boek zijn oorsprong vond in de 3e of 4e eeuw bij een vroeg christelijke secte. En dan wil ik vandaag eindigen met de woorden van onze paus emeritus Benedictus XVI. Ik citeer: ondanks dat we zo weinig van hem weten, laat de persoon van Bartholomeus ons zien dat je in verbondenheid met Jezus kunt leven en daarvan getuigen zonder spectaculaire dingen te doen. Jezus zelf, tot wie ieder van ons is geroepen leven en dood toe te wijden. Hij is en blijft buitengewoon. Hij is spectaculair. Sint Bartholomeus, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

voorbij gaan. De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars van Radio Maria. Dit is een tweede uitzending in de serie over de traditionele Latijnse mis, die we samen opnemen met pastoor Van der Vecht.
3: Hallo allemaal.
2: En mijn naam is Joost Verstegen. Even kort terug naar de vorige uitzending waarin wij onszelf hebben voorgesteld en waarin we ook in zijn gegaan op het specifieke term liturgie en daarbij ook het woord mysterie. En kort uitgelegd dat als je over traditionele of tridentijnse Latijnse mis spreekt, dat we uiteindelijk wel spreken over de Romeinse rites, zoals die eeuwenlang gevierd is en nog steeds gevierd wordt. Uiteindelijk zijn we dan ook gaan spreken over het gebruik van het Latijn in de liturgie en het bijzondere daarvan dat het eigenlijk nog steeds toch de basis is waarop wij liturgie zouden moeten vieren, omdat het en de eenheid geeft en de diepgang van de teksten en het ook ons verbindt met wat alle eeuwen gedaan is. In deze uitzending willen we een paar punten oppakken.
3: Nou, die, niet zomaar een paar punten. Dat zijn belangrijke punten.
2: En zo belangrijk, ja, dat zeker. Er verschillende meningen over zullen zijn.
3: Oh ja.
2: Dat er, om er meteen maar eentje af te trappen, van de zogenaamde ad dominum celebratie. Oftewel, ja, ad orientem.
3: Ja.
2: In de volksmond geroepen, de pastoor keert zijn rug naar ons toe.
3: Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar?
2: En daar willen we nu een kleine opening aan geven van,
3: goed,
2: wat is nou wel de betekenis van, oké, dat de mensen zien de rug van de priester, maar er vindt iets anders plaats.
3: Dat klopt. Ik wil het even in een wat groter perspectief zetten. Als mensen voor de eerste keer in het totaal van toeten nog blazen, zo'n kerk binnenkomen en de oude liturgie wordt gevierd, dan komt men als een kat in een vreemd pakhuis. Dan denk je, wat gebeurt hier? Ja, men hoort een taal. Ja, men ziet dingen. Ja, en men voelt in feite al van, ja, hier gebeurt iets bijzonders. Omdat iedereen met de neus naar dezelfde kant staat.
2: Er is geen voorzitter op het podium die
3: de
2: mensen
3: aankijkt. Nee, er is geen president of wat dan ook die zegt van, goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn. Nee, men begint met het kruisteken en men richt zich naar het kruisbeeld.
2: Met z'n allen.
3: Met z'n allen. En natuurlijk zijn er mensen die gillen van, ja, u keert de rug naartoe, dit en dat, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Alsof wij er niet meer toe doen. Ik zeg, nou, ik ga met die mensen niet meer in discussie, maar ik geef ze een voorbeeld. Er zijn twee lijnbussen. De eerste lijnbus, zit de buschauffeur zit netjes op zijn stoel, kijkt door de voorruit naar voren toe, het motortje draaide, de mensen zitten in de bussen, kijken op de rug van de buschauffeur, ja, en verwachten dat het busje vertrekt. In busje 2 zitten ook mensen, maar de buschauffeur die zit nu met de rug naar de voorruit, kijkt al de buspassagiers kijkt die aan, ja, en wil ook vertrekken. Als u nou buiten zou staan, in welke bus zou u nu stappen?
2: Ik ben bang dat ik toch hoop dat de buschauffeur weet waar hij naartoe rijdt en dus.
3: Je stapt in de bus waar de buschauffeur door de vooruit kijkt. Dus wil zeggen, je kijkt met de rug, ja, op de rug van de buschauffeur. We kijken allemaal één en dezelfde kant uit. En dat is dus de clue. We richten ons naar het kruis, omdat het kruis centraal staat. Niet dat wij bij elkaar zitten, dat we elkaar kennen of wat dan ook. Ook als je de kerk binnenkomt, je houdt op met praten. Het is het gebouw van God, het is de stilte. Je bereidt je voor, want die voorbereiding is al begonnen gedurende de week dat je de lezing eens doorneemt in je missaaltje. Of de teksten raadpleegt die op de website staan. Of op de, ja, te vinden zijn allerlei talen. Enzovoort, enzovoort. Op het moment dat je de sleutel omdraait van je voordeur, begint in feite de voorbereiding al. De kerkklok luidt, het nodigt je uit. Je komt de kerk binnen, je pakt wijwater, je slaat een kruis, herinnert je aan je doopsel. Je komt naast de kerkbank te staan, je gaat door de knieën, je maakt een kniebuiging, je stapt binnen, je knielt, je bent stil en je bereidt je voor. Je zit niet met elkaar te leuteren en te mekkeren, want de doodeenvoudige reden, Door de week kun je elkaar al zo vaak zien en maar dit is het moment voor God. En je kijkt naar hetzelfde. Dus ad orientem wil zeggen dat we onze blik richten op Christus. En dat is een heel oud gegeven. Dat je zo een eenheid vormt. We hebben onze mond vol over gemeenschap en zo. En de gemeenschap moeten we maken. Daarom moet de koffie gedronken worden naar de kerk enzovoort enzovoort. Maar onze gemeenschap wordt niet gemaakt door onszelf. De gemeenschap ontstaat in Christus. Christus brengt ons samen. Ja, en zijn kruis, zijn dood en verrijzenis, dat is ons referentiepunt. En dat is voor de priester het referentiepunt, maar ook voor alle gelovigen in de kerk is dat een referentiepunt. Vandaar dat je in oude kerken hoog in het gewelf een enorm kruisbeeld vinden, wat ons dus brengt bij de eenheid in Christus.
2: Ja, want daar speelt natuurlijk een van de fameuze opmerkingen die er nog geplaatst worden. De priester functioneert als de alter Christus.
3: Hij is de middelaar, ja.
2: Maar die alter Christus, is hij dan toch niet ook een beetje Christus dat hij ons toch eens een keer mag aankijken?
3: In de oproep van het gebed, ja, in de oproep van onze gedachten te verzamelen, offert hij datgene op wat wij hem in handen geven. De priester is de middelaar tussen God en de mensen, tussen mensen en God. En dat is tweesporig. En dat kun je ook zien wanneer de consecratie is. Dan knielt hij staat op, pakt de geconsecreerde hostie, heft die omhoog. En op dat moment zie je het kruisbeeld wat boven hangt. De geconsecreerde hostie, de handen van de priester, door de priester heen, de misdienaar die het kazuifel vasthoudt, stroomt de genade naar alle mensen toe die achter hem zitten. En zo neemt hij in feite de gemeenschap die daar zit mee voor het aangezicht van God. Ten tweede, de oostrichting is ook de richting van de opgaande zon. Christus is de opgaande zon, Christus is de verrijzenis, Christus is het leven.
2: En waarbij, voor de duidelijkheid, wanneer het om enige reden niet mogelijk is geweest een kerk te oosten, oftewel te zeggen dat het tabernakel aan de oostkant, ja, of naar het oosten toegericht is, dat als de kerk bij wijze van spreken met de tabernakel en dus de absis in het richting van het noorden is, dan toch spreken we ad orientem, omdat, ja, het uiteindelijk niet het fysieke oosten is, maar wel het
3: geestelijke oosten.
2: Waar Christus zelf terugkomt.
3: De oude liturgie centreert zich rond Christus. En de piketpalen worden geslagen doordat we ons richten op het kruis. We richten ons niet op dit of op dat of zus of zo. Ja, we zitten niet allerlei dingen te doen, maar we richten ons in stilte met ons hart op de Heer. En daar gaat het om. En dat vormt ook de gemeenschap. Op het moment dat wij mensen gemeenschap willen vormen, op het moment dat wij alle mensen bij elkaar willen hebben, ja, als kikkers in één kruiwagen, dat weet je ook, Joost, op het moment dat we denken dat we alle kikkers in de kruiwagen hebben, stuipt er toch één uit. En onze menselijke eenheid is broos breekbaar en dat los je niet op met koffieleuten naar de kerk. Sorry dat ik het zeg, maar je ziet dan dezelfde mensen altijd koffie drinken. Mensen die af en toe eens keer komen, proberen aansluiting te vinden, vinden dat niet. Om de door eenvoudige reden, ze worden niet gezien. Ja. Terwijl, wanneer we de eenheid in Christus hebben, dan is die eenheid onverbreekbaar. En daar gaat het om.
2: Dan kunnen we natuurlijk ook nog de fenomeen meemaken dat inderdaad de priester of wij allen tijdens het gebed keren ons naar het oosten. Alleen is altijd een bijzonder moment in de liturgie dat na het evangelie de priester zijn manipel, een van de kledingstukken, we komen later in
3: even uitzingen,
2: komen we daar nog een keer op terug.
3: Maar legt hij af en
2: legt hij op het missaal. En vervolgens loopt hij naar voren toe, naar de ambo of naar de preekstoel. En op dat moment keert hij zich eigenlijk een iets andere richting op.
3: Ja, omdat de woordliturgie is juist voor dialoog. Is juist dat je elkaar aankijkt. Alhoewel, ook in de oude liturgie kijk je niet zo 1, 2, 3 naar mensen. Je hebt altijd, in zekere zin heb je, hoe noem je dat in het Nederlands, dat je blik naar beneden houdt. Je hoeft elkaar niet aan te kijken.
2: Deemoedig
3: eenvoud, ja. De priester staat ook niet boven het volk, maar hij staat midden ertussenin. Maar Hij doet het werk wat Christus van hem vraagt en hij doet het werk wat de kerk van hem vraagt. Niet zijn eigen hobby's, niet zijn eigen voorkeuren. Ja? Maar de priester heeft gewoon die piketpalen die geslagen zijn en die hem de ruimte geven om daarin die ruimte ook te nemen. En met name in de preken kan hij zijn creativiteit kwijt enzovoorts. Kort, hevig, bondig, opbouwend, soms vermanend, soms uitnodigend. Ja, je hebt vele manieren om te preken. Maar altijd, ja, sub luce Christi, ja, onder het licht van Christus, sub luce Evangelie. Ja, onder het licht van het Evangelie. Niet zijn eigen hobby's. Ja, dat ik postzegelen verzamelen leuk vind, ja, dat hoeft de goede gemeente. Ja, voeg niks toe aan de mensen, ja. En er hoeft ook geen entertainment te zijn, er hoeft geen handige klap te zijn. Hè, zoals je dat soms ook ziet als je bepaalde, hoe heet het, opnames ziet op YouTube enzovoort. Dan, dat je ook denkt van jongens, ja, het entertainmentgehalte is weer erg hoog. Nee, het gaat om Christus, niet om jouzelf. Ja, je, als priester ga je achter de persoon van Christus, ja, ga je schuil. Daar gaat het om. Je wordt als het ware doorzichtig, zodat de mensen in de kerk zien, het gaat om Christus.
2: En daarom ook, en dat horen we vaak terug van mensen die bij ons in Osp in de mis komen, ja. Van het mooie eigenlijk van de preek is ook dat het eigenlijk ook niet eens de eigen hobby van de priester is, maar dat hij probeert inderdaad een klankbuis te zijn van wat Christus eigenlijk bedoelt in de liturgie, maar waarom dat de liturgie wat in die zin gefixeerd is van datgene wat in het missaal staat en wat hij daar geacht wordt te doen, dat hij iets wat de vrije loop kan laten gaan, ja, op het moment dat hij de preek houdt. En waarbij de preek en een uitleg van de Heilige Schrift kan zijn.
3: En een actualisering.
2: Hoe je het in het dagdagelijks leven gestalt moet
3: kunnen geven. Het Concilie van Trent in 1545 heeft al gezegd tegen: elke priester behoort zeker op de zondagen een homilie te houden, maar ook door de weken moet er in feite een homilie zijn.
2: Ja.
3: Kort en krachtig, even actualisering, even een klein puntje. Zoals vandaag toevallig ook, ging het over Mozes die water uit de rots slaat en die in plaats van één keer twee keer slaat. Ja, en het verhaal wat we in de nieuwe liturgie de afgelopen zondag gehoord hebben van de vrouw aan de bron, de Samaritaanse, aan de bron van Jacob. En Jezus zegt: als je mijn water drinkt, zul je nooit meer dorst krijgen. Ja, het water staat centraal. Water is de bron van leven. Ook voor ons mensen, voor nu. Maar ook het water van het doopsel geeft ons nieuw leven en breekt ons leven open. Nou, dat kun je heel kort even aangeven. En daarvoor zijn we hier, om God eer, dank, lof te brengen.
2: Het ging uit van de beweging dat de priester tijdelijk het priesterkoor, althans het centrale gedeelte van het priesterkoor, verlaat.
3: Ja.
2: Om de preek te houden. Hij keert daarna weer terug om dus verder te gaan met het adonum. En dan krijg je dus dan de specifieke, en daarom benoem ik het ook op die manier. Als de mis begint, komt de priester binnen met de bonnet op.
3: Ja.
2: Op het moment dat hij het priesterkoor betreedt,
3: gaat de bonnet
2: af. Met andere woorden, waarom is de priester op die wijze, tussen aanstekens, afgezonderd van het volk op het priesterkoor?
3: Het priesterkoor is een heilige plek. Zoals ook in het Oude Testament, het tabernakel kent een voorhof en een heilige plek en een allerheiligste plek, wat afgescheiden is door in feite een grote doek. Ja, we weten dat op het moment dat Jezus sterft, dondert het voorhangsel wat het heilige van het allerheiligste scheidt, dondert naar beneden toe. In een kerk heeft iedereen zijn plek. En het priesterkoor is de plek, ja, waarin het heilige zich afspeelt. En het priesterkoor is dus niet een schaatsbaan, of een plek, waar iedereen maar kan rondstappen of wat dan ook. Maar het is een plek, waar alleen diegene die daar uit zijn functie wat te doen heeft, ook moet zijn. Dus een kosten moet er zijn om de kaarsjes uit te steken, maar daarna moet hij verdwijnen. Een priester is ervoor om het misoffer op te dragen. De misdienaars zijn ervoor om de priester te assisteren. En zo zie je dus dat dat de plek is in feite waar het heilig spel, het samenspel, zich afspeelt. En waarin in feite ook de gelovigen betrokken worden doordat men het ziet en meemaakt. En doordat men antwoordt en doordat men met zijn hart erbij is. Men draagt een geestelijk offer op. En men voegt in feite in brood en wijn, voegt men zijn eigen leven ook in. En dat wordt opgedragen, succipe domine, ja? Aanvaard, o Heer.
2: En daarmee wordt ook het priesterkoor
3: eigenlijk afgezonderd.
2: Ook een afgezondering. Ja. Eigenlijk nog misschien, wat in sommige teksten wel eens tevoorschijn komt, dat er sprake is van, eigenlijk is er een koninklijk paleis wat zich daar afspeelt.
3: Ja. Maar eigenlijk is het hele kerkgebouw dus een aula dei. Hè? Dat wil zeggen dus de bruiloftszaal van de Heer. Maar ook in een bruiloftszaal heb je een podium, hè, waar ook niet iedereen rondflaneert. Ja, in het concertgebouw moet je als toeschouwer niet in de concertbak gaan zitten, want je wordt eruit gehaald en je wordt buiten gezet. Ja, maar in een kerk, hè, en zeker in onze tijden, hè, waarin het besef van het mysterie gewoon voetzie is. Hè, iedereen shout maar overal. Hè, en dat is dodelijk. Ja, iedereen heeft zijn eigen plek. Iedereen heeft zijn eigen taak. En je moet datgene doen, hè, wat bij je taak hoort. En niks anders.
2: En wat natuurlijk ook meespeelt. Ja. Dat merk ik soms. Doet me zelfs pijn aan het hart. We hebben het eerder ook een keertje al over gehad. Van als je de kerk binnenkomt, besef dat je in de kerk komt waar Christus aanwezig is. Het is niet het eerstvolgende café dat je eerst al je mensen die in de bank zitten, hand geeft, groet, over koetjes en kalven spreekt.
3: Daar heb je de hele week voor.
2: Los van of je de hele week ervoor hebt. Het is niet de plek die van jou vraagt om medemenselijkheid te tonen. Ik denk dat je de medemenselijkheid echt toont door het wijwater te gebruiken en daarmee te zeggen, duivel, blijf buiten.
3: Ja.
2: Herinnering aan je doopbelofte. Kniel neer voor ons lieve Heer.
3: In aanbidding.
2: In aanbidding en ga op je plek zitten. Nogmaals, daarmee zeg ik niet dat je dus niet medemenselijk bent, maar juist omdat je samen met de anderen die ook in de kerk zijn, je centreert en concentreert op Christus.
3: Ja.
2: We gaan nu even een kort moment luisteren naar een stukje muziek. Yeah.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Wij zijn op gang om diverse zaken rond de traditionele Latijnse mis te bespreken. We hebben net een paar aspecten besproken over het naar het oosten gericht zijn van de priester en de bijzondere positie van de priester. Een van de dingen die daar ook natuurlijk bij opvalt in de mis is dat we een aantal oude gebruiken hebben,
1: ja,
0: die heel oud zijn. En ook rituelen die ook redelijk strikt vastliggen. Ja. Van wanneer wordt er gebogen, wanneer wordt er geknield, wanneer wordt er een buiging gemaakt, wanneer wordt er een kruisteken gemaakt. Kortom, er zijn heel veel zaken die gebeuren. En de mensen die in de kerkbanken zitten zien een aantal zaken wel gebeuren op het altaar. Een aantal zaken zien ze niet, maar bijvoorbeeld bij het Russisch gebed, bij de kanon, vinden een aantal kruistekens plaats die de priester over de gaven of over zichzelf maakt, maar die dus voorgeschreven zijn door de liturgie. Waarom houden wij ons zo strikt vast aan de rubrica, de rubrieken, om op die manier tussen aanstekers een geldige mis te vieren?
2: Om niet uit de bocht te vliegen. Alles kun je naar je hand zetten. Maar de liturgie is er niet voor om naar je hand te zetten. Het is geen privéhobby. Het is geen eigendom van een liturgische commissie of wat dan ook. Het is ook geen eigendom van mensen die in de kerk zitten. Het is geen eigendom van mensen die zeggen van wij zijn de kerk. Het is geen eigendom van een priester die zegt van ja, maar ik ben gewijd. Dus ik heb het voor het zeggen. Nee. Om in te gaan op jouw vragen wil ik dat wat breder trekken. Het begint al bij het orate frates. Bid broeders en zusters dat mijn, de van de priester, en uw offer aanvaard kan worden. Ja, op dat moment hebben we dus alles bij elkaar getrokken. Ja, de vragen, het verdriet, de vreugde van alles en nog wat weer van mensen in de kerken. Het wordt bij elkaar getrokken, wordt opgedragen samen met de intentie waar de priester ook de mis voor lezen. En wordt opgedragen aan God. Dan heb je het verheft de harten, de privatie, als een soort opstapje. Dan klinkt de bel bij het Sanctus. Ja, heilig, heilig, heilig. 3 keer hoor je de bel klinken. En dan zie je de priester buigt dan ook over het altaar. Raakt het altaar niet aan, want hij gaat nog verder. Op het moment dat hij het altaar aanraakt, wil dat zeggen dat je dus het moment bereikt hebt, maar de priester raakt bij het Sanctus het altaar niet aan, als teken van het gaat door. En bij het Benedictus richt hij zich op, maakt een eerste kruisteken. Ja, gezegend, is hij, die komt in de naam des Heren. Dus het kruisteken drukt al uit van dat het om Christus gaat. Het gaat om de Heilige die komt en ons mensen en materie heiligt. Dan zie je dat de priester dus met een groot gebaar omhoog met de handen gaat en als het ware van de hemel afsmeekt de genade en de kracht. En dan buigt hij diep voor, de handen komen op het altaar te liggen. En dan bidt hij te door ja, Clementissime Pater bij Jezus Christus Dominum Nostrum. En dan keert hij zich op en dan maakt hij al 3 kruistekens over de gave. Hek dona, hek mundera, hek dona. En daarmee duidt hij al aan, wat hier op het altaar ligt, is geheiligd. Dat is onze offergave. Dat is datgene wat wij Christus aanbieden. Dat is ons leven. Ja, en dat moet geheiligd worden. Dat is al apart gezet in de offeranden van tevoren. Maar nu wordt het met name voor het gezicht van God gebracht.
0: Maar een van de kritiekpunten is altijd van, maar die handelingen staat nergens in de Heilige Schrift. Het zijn ook door mensen bedacht. Ja. Wat moeten we ermee?
2: Ja, zoals er zoveel niet in de Heilige Schrift staat. Ja. Maar dat is niet de vraag. De vraag is of wij dat wat Christus zegt en wat we in het Oude Testament al vinden, als een soort opstapje, ja, elke keer weer het verwijt van Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Mozes, ja, wat ik net zei, voordat hij, als hij de mensen dus water wil geven, slaat hij niet 1 keer, maar 2 keer op de rots. En op dat moment zegt Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Het kruisteken wat wij nu maken over de gaven is de naam van God hoog houden. En Jezus vertaalt dat in het Nieuwe Testament met wees heilig, want ik de Heer ben heilig. Het kruisteken wat geslagen wordt over de dingen, over brood en wijn, maar ook als een huis gezegend wordt of wijwater gezegend wordt, en dat de wierook gezegend wordt, is altijd een teken van we houden de naam van Christus hoog. We pakken dingen uit het normale dagelijkse leven en we brengen ze voor het aangezicht van God. En dat staat niet altijd in de Bijbel. Nee.
0: Kijk, een van de voordelen.
2: Sola scriptura staat ook niet in de Bijbel, alleen het woord. Nee.
0: Nee. Maar een van de voordelen die ik er altijd aan ontleen van dat deze riten zo nadrukkelijk altijd gebezigd worden.
2: Ja.
0: Omdat ze nu eenmaal vastleggen.
2: Ja.
0: Wat je zegt, niet dat om de priester uit de bocht kan vliegen. Ja. Hij weet wat hij moet doen.
2: Ja.
0: Maar ook voor ons.
2: Het drukt ook de intentie uit wat de kerk dus vraagt. Hè.
0: Maar wat voor ons dan, die in de kerkbanken zit, dan juist als steun en toeverlaat is.
2: Juist, de zekerheid zelfs.
0: Door iedere beweging die je weer ziet gebeuren op het priesterkoor, kun je, althans als je het een aantal keer meegemaakt hebt, kun je op een gegeven moment vaststellen, ah, daar is die.
2: Ja.
0: Dus ook al zijn er teksten die niet uitsproken.
2: En dat in Hongkong, of in Kaapstad, of op Spitsbergen, of in Amsterdam, ja, of in Steenwijkerwold, altijd hetzelfde.
0: Altijd hetzelfde is. En voor ons, ik ben dan ook misdienaar, maar voor ons misdienaar is ook dat ook een groot voordeel. Waar ik ook in een kerk zou mogen aanschuiven om mee te helpen bij het misdienen.
2: Ja.
0: Ik hoef me nooit af te vragen van wat moet ik nou doen. Als ik weet van wat er nou die riten zijn, voegt zich dat automatisch in bij de misdienaars die in die ene kerk daar altijd de misdienen.
2: Zeg ik altijd tegen misdienaars in opleiding, als je de stille mis helemaal goed weet, kent de achtergronden, dat je gewoon rustig kunt dienen, dat er een samenspel is tussen de priester, jou en jou en de priester, kun je naar de Sint-Pieter toe gaan in Rome, je kunt aan een pontificale hoogmis kun je deelnemen, hè, met paus en toeters en bellen, nog wat, hè, en je zult je op je gemak voelen.
0: En daarmee ook dat je, wat we eerlijk ook wel geroepen hebben, de piketpalen zijn geslagen.
2: Ja.
0: En binnen die piketpalen, daar vindt zich de volledige vrijheid om je aan te sluiten bij datgene wat er in de mis gebeurt.
2: Ja. En ik vind het o zo belangrijk dat er een bepaalde symmetrie is. En daarmee vindt men mij wel eens een vervelend manneke, maar daar let ik op. Ja, dat je geen bochten maakt, maar dat je bewegingen maakt die controleerbaar zijn. Dat je wacht op de antwoorden. Ik heb ooit het mooiste compliment gehad van een 88-jarige Oostenrijker in Linz. Ik was daar voor een priesterwijding van de Petersbroederschap in de Minoritenkirche in het centrum van Linz. En 's ochtends om 6 uur las ik de mis. Ik kreeg een missie naartoe gewezen, een 88-jarige oude man. En die zei, hoogwürden, dat is het eerste maal dat ze me uitreden lassen. Ja? Dominus vobiscum. Dat je rustig wacht op het antwoord van de missionar. Et cum spiritu tuo. Want het is een samenspel. En niet dat je ondertussen alweer 10 kilometer verder bent. Hè? Want dat werkt niet.
0: Elkaar de tijd gunnen.
2: Elkaar de tijd geven. En mensen daarin en ook de gemeenschap achter je serieus nemen. Want ook de oude liturgie kun je de nek omdraaien.
0: Mijn ervaring in Lourdes is geweest bij een aantal van de priesters daar, dat die dusdanig snel de heilige mis celebreerden, dat het voor mij ook af en toe was van, waar zijn we nu al?
2: Ja.
0: Maar inderdaad.
2: En dan slaat men dus echt de plank mis.
0: Ja.
2: Want één ding hebben we dus bij het Latijn nog niet gezegd. Om de oude mis te lezen, moet je je Latijn kennen. Doe je dat niet, ga je de bietenbult op.
0: En dat is dan met name voor de priesters die het dus moeten bidden.
2: Ja.
0: En voor ons misdienaars is het ook handig om in ieder geval de vaste gebeden goed te kennen.
2: Ja.
0: Toegegeven, af en toe is de startmotor wat aan het pruttelen.
2: Prima.
0: En lukt het niet.
2: Prima.
0: Maar ook dan kunnen we elkaar helpen en assisteren om er dan toch goed doorheen te komen.
2: Ja.
0: Want met die gebeden.
2: Maar we waren dus we waren met de kruistekens. Hè? Dus voor de consecratie een aantal kruistekens. Tijdens de, met voor de, ja, vlak voor de consecratie nog een keer. Ja, over brood en wijn. elk afzonderlijk, ja, gezamenlijk en nog afzonderlijk, ook daarna, altijd als teken weer, het gaat om het heilige. Het gaat niet om het profane. We hebben dat afgezonderd. Ja, en dat verwijst ook naar dat het heilige wordt aan ons toevertrouwd als de meest kostbare gave. Ja, als een diamant die je voor geen goud uit je handen zou willen laten vallen. Dat.
0: Ik herinner me, en ik ben even de precieze passage ben ik kwijt, maar dat zoeken we nog op en dat proberen we op een andere manier wel te communiceren, is dat Thomas van Aquino heeft in zijn Summae Theologiae, in de Tertia Pars, ja, spreekt hij over de sacramenten in het algemeen, ja, over de heilige mis in het bijzonder. En daar heeft hij zelfs een klein traktaatje waarin hij dus alle kruistekens die plaatsvinden tijdens de kanon, ja, ook een spirituele,
2: klopt,
0: lading meegegeven van dat vindt er dus in de liturgie plaats.
2: Het zijn dus geen tekenen die je als het ware als een etiket op een fles plakt, maar het zijn tekenen die te maken hebben met de inhoud van de fles. Ja, ik vind een bierflesje vind ik ontzettend leuk. Hij kan naar het etiketje kijken. Maar het gaat me erom wat in dat flesje zit. Dat ik dat kan nuttigen. En zo ook de kruistekens hebben te maken met de inhoud. En het kruisteken duidt al aan in haar van: jongen, let op. Je bent met heilige zaken bezig. Ja, vandaar ook in haar dat na de consecratie houdt de priester de duim en de wijsvinger, ja, aan elkaar vast. En hij gaat zorgvuldig om met de partikels die op het Jezus lichaam opvangdoekje vallen, wat, ja, corporale heet. Ja. Ja, en wat na de purificatie ook netjes schoongemaakt wordt.
0: En wat een klein uitstapje in dit geheel ook. Eigenlijk vanaf het moment van dat de offergaven aangebracht worden,
2: ja,
0: de hostie, die dus gepresenteerd wordt, om het even vrij vertaald te zeggen. Ja. En de kelk met water en wijn op dat moment. Maar op het moment dat zij op die manier aangedragen zijn op het altaar, mogen ze nergens anders meer voor gebruikt worden. Ze zijn dus ontdaan van hun profane betekenis. Ja. En ze hebben dus al hun religieuze betekenis in de liturgie.
2: Ja.
0: En dat vanaf dat moment dient dus het geheel van de mis doorlopend te worden tot aan het communiceren.
2: Klopt. Zoals voor de vernietiging van de offergaven.
0: Ja.
2: Alleen de priester moet de communie gaan. De vernietiging van de offergaven. De gelovigen en ook de misdienaars mogen de communie gaan.
0: Dat en wij waren een keer in Londen voor een conferentie, waarbij wij in het seminarium in Londen 's morgens vroeg de stille mis hadden.
2: Oh ja, klopt, ja.
0: En het brandalarm ging af.
2: Ja.
0: Wij gingen ijzeren heinig verder,
2: ja,
0: want ja, het was eenmaal begonnen de mis.
2: Ja.
0: De riten eisen dat dan
2: je doorgaat.
0: En nou, achteraf bleek dat het een vals alarm was. Dus,
2: het is het bolletje wol wat je afrolt. Ja, en dat blijft doorrollen. Daar zet je niet zomaar de schaar in, hè, zodat je, ja, de draad doorknipt.
0: Ja. Maar waarmee ik ook wil zeggen, van naar de mensen toe, van inderdaad, riten lijken een keurslijf te zijn, maar rieten zijn het niet. Ze zijn juist de drager van het hele liturgische gebeuren.
2: En
0: de
2: bescherming voor een priester om niet in de bocht te vliegen.
0: Ja.
2: Het is geen one-man's show. Het wordt ook altijd gezegd tegen een one-man. Nee, de priester doet het in naam van Christus, namens de mensen, met de mensen. En verenigt in zich alle offers die wij opdragen, ja, voor de Heer.
0: Voor het moment gaan we even luisteren naar een muziekje.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. In het gesprek met pastoor Van de Vecht praten we over de traditionele Latijnse mis. We hebben net besproken hoe het Orientem celebreren is, de taak van de priester op het priesterkoor en het gedrag van de mensen in de kerk. En we hebben over de fixatie, het vastleggen van hoe de liturgie gaat in de diverse riten, dat een drager is en ook een houvast en ook aangeeft van wat er uiteindelijk dan gevierd wordt. Maar in die liturgie zullen mensen merken van hey, er is een confiteor, de schuldbelijdenis, die bidt de priester eerst. Daarna zijn de misdienaars en soms ook de mensen in de kerk die de confiteor ook lezen.
1: Mm-hmm.
0: En bij sommigen is de traditie dat vlak voor de communie gaan er opnieuw het confiteor wordt gebeden.
2: Ja.
0: We kennen in het Kyrie, het Heer ontferm u, dat het
1: niet
0: drie
1: zes keer, maar
0: negen keer.
1: Ja, drie
0: kortom,
1: keer drie.
0: Er is het fameuze van de herhalingen.
1: Ja, ja.
0: Nou,
1: altijd hetzelfde.
0: Nou weten we, van herhalingen is de leermeester om iets echt ingevoerd te krijgen.
1: Repetitio mater studiorum.
0: Oftewel, de herhaling is de moeder van het leren.
1: Ja. Degenen die dat altijd meeste zeggen, zijn degenen die zelf van herhalingen aan elkaar hangen. En daar bedoel ik mee, dat zijn meestal de mensen die op elke zondagmiddag naar het voetbalstadion gaan. Die elke zondag en elke dag naar voetbalwedstrijden kijken, het is altijd hetzelfde. Je hebt een voetbalveld, je hebt twee doelen. Je hebt 11 man aan de ene kant, 11 man aan de andere kant. Zo gauw men de bal heeft, schop men die weg. En dat is gewoon van A tot Z altijd hetzelfde.
0: Nou ja, iedere mes is ook altijd hetzelfde.
1: Ook altijd hetzelfde, ja. Dus, en ook het werk wat je doet, heeft vaak hetzelfde. Ja, er zijn mensen aan de lopende banden die één schroefje aandraaien, enzovoort, enzovoort. Ons leven bestaat uit heel veel herhalingen. Maar daar kun je op blind staan en zeggen van vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar die herhalingen hebben ook iets bijzonders. Het geeft ons de mogelijkheid om de diepte in te gaan, om te kijken achter de dingen. Ja, als je woordjes moet leren, kom je ook bij woordjes uit die er heel moeilijk ingaan. En dan probeer je het maar te visualiseren enzovoort enzovoort. En je herhaalt ze en je herhaalt ze. En nog merk je dat de dingen tussen je doorgaan. En door het lezen en herlezen en hernemen ga je de diepte in.
0: Maar er zit natuurlijk ook een ander facet in. Bijvoorbeeld bij het Heer ontferm u. Het is drie keer drie. Het zijn de aanroepingen.
1: Ja. De drie-eenheid.
0: En nou, daar voel je al aankomen. Het heeft iets met de drie-eenheid te maken. Met Christus.
1: Terwijl het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, eigenlijk komt uit de statieliturgie. Die in de vroege kerken dus gevierd werden. Dan heb ik het over de kerken na de Constantijnse vrede in het jaar 311. Waarin van de ene kerk naar de andere kerk gelopen werd. En, ja, en in de ene kerk verzamelde men zich om naar de andere kerk te gaan om daar de Eucharistie te vieren. En tijdens die tochten werd dus de liturgie van alle heiligen gebeden. En werd dus ook het Heer ontferm u, het Kyrie eleison steeds gebeden. Ja, het is dus niet zozeer een boeteact als wel een act om het gebedsleven op te wekken. Wat dan ook uitmondt in de collecta, het openingsgebed. En met name ook de grote lofzangen met normale bij feesten en met Pasen en dergelijke. Niet in de vaste tijd, niet in de adventstijd. Ja, het Gloria in Excelsis Deo. Ja.
0: Met andere woorden, wij moeten dus ons niet laten afleiden van och, het wordt toch vaak hetzelfde gedaan. Ja. Nee, hetzelfde heeft zijn betekenis.
1: Hoe vaak heb je al die ontbeten?
0: Ik hoop iedere morgen.
1: Kijk. Ja, ook hetzelfde. Hoe vaak heb je avondeten? Ook elke avond. Ja? Hoe vaak rij je van je werk naar A naar B en van B naar A? Enzovoort. Maar het vraagt in die herhaling vraagt het erom dat je dus alert blijft. Kijk, er zijn mensen die elke dag de trein nemen van Steenwijk naar Meppel. En die elke dag uit het raam kijken, maar niet de bomen meer zien. Ja? die als het ware verstand op nul, blik op oneindige. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Maar de herhaling geeft ons in feite aan van, ja, je staat nu wel voor hetzelfde, maar elke keer kun je er iets anders bij inbrengen. Dat.
0: Tot zover even dit stukje. We gaan even luisteren nog naar een muziekstuk.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Pastoor van de Vecht en Joost Verstegen, ondergetekende, zijn in gesprek over de TLM. We hebben net gesproken over het fenomeen van dat de liturgie toch best wel heel wat herhalingen kent op allerlei vormen.
1: Zoals het leven in herhalingen allemaal.
0: Zeker. Nee. En wij zouden willen hier niet in die herhaling vallen dat we die herhalingen gaan.
1: Klopt.
0: Maar er is een ander aspect wat toch best ook wel in de vorm van herhalingen zich voordoet. Dat is namelijk het grote verschil tussen de lezingencyclus zoals we die kennen in de traditionele mis. Namelijk, er is in één jaar worden lezingen gedaan. En het volgende jaar zijn dezelfde lezingen op dezelfde dagen weer aan de beurt. Ja. Terwijl in de nieuwe liturgie, de liturgie van Paulus VI vanaf 1970, er een driejarige cyclus is.
1: A, voor B en C en door de weken voor de, twee.
0: Wou ik net zeggen, voor de zondagen dus de driejarige en door de week is het een tweejarige. Met alleen in bepaalde extra sterke tijden dat er nog wel eens een lezing wel ieder jaar gelezen wordt. Maar daar zit dus een heel groot fenomeen die erachter schuilt van, ja, het concilie heeft

0: Van ja, het concilie heeft gevraagd tot een meer ruimer gebruik van de Heilige Schrift. En daar is dus dan de vinding gekomen om dat in die driejarige cyclus te doen, daar waarin Matthäus, Lucas en Marcus ieder een jaar aan de beurt komt.
1: Marcus wordt aangevuld met Johannes.
0: En Johannes komt ook verder, zeker in de echt sterke tijden, ja, een aantal keren, gewoon in ieder jaar dan voor.
1: Klopt.
0: Waarbij dan ook gezegd kan worden dat, omdat de Matthäus, Marcus en Lucas ook de zogenaamde synoptici zijn, mm-hmm, dat evangelisten zijn die voor een deel gelijke onderwerpen, mm-hmm, hebben opgenomen in hun evangelies. Alleen in andere bewoordingen, misschien ook net in een andere setting, mm-hmm, maar uiteindelijk natuurlijk wel dezelfde boodschap probeert door te geven. Waarvan dan in de oude liturgie met de eenjarige cyclus één van de evangelisten dat onderwerp bespreekt en dat de anderen dus niet aan de beurt komen.
1: Ja. Geweldig.
0: Ik ken ook, en als regelmatige dienaar door de weeks, dat er dan wel eens wat heilige feesten zijn.
1: Ja.
0: En zowaar komen er onder de heiligen bijvoorbeeld een aantal maagden tevoorschijn. En dus, en dat is dan altijd een van de kritiekpunten op de oude liturgie, dat er altijd weer die wijze maagden weer tevoorschijn komen en ja, nooit een variant.
1: Ja.
0: Kortom, even de hele subtiele vraag.
1: Ja, hoe zit dat?
0: Nou, niet alleen hoe het zit, maar daar is dus de grote kritiek van wanneer praat je nou eigenlijk over een ruimer gebruik van de Heilige Schrift? En waarom? En wat is dus de achtergrond van dat eigenlijk de TLM die eenjarige cyclus heeft?
1: Ik begin te zeggen met dat het goed is voor iedere christen om eigenlijk één keer per jaar de hele Bijbel te lezen. En dan hoef je niet alles te snappen enzovoort enzovoort. Het aanliegen, zoals de Duitsers dat zeggen, dus de reden om de schrift breder te benaderen van het Tweede Vaticaans Concilie, snap ik helemaal. Dat is ook hartstikke leuk in de liturgie. Op de zondagen werkt het vrij aardig, alhoewel ik wel een aantal problemen ermee heb, dat men nogal willekeurig dus een aantal versen heeft weggelaten. Het meest prangende voorbeeld is dus,
0: 2 Korintiërs 11.
1: Je voelt hem al aankomen, het sacramentsdag, de tweede lezing. Ja, het tweede gedeelte van Paulus wordt ruksiesloos weggelaten. Dan denk ik, oh jongens, het lichaam en bloed van de Heer niet onderkende, eet en drink gij uzelf in veroordeling.
0: Even voor de luisteraars, als ze dus de Heilige Schrift bij de hand hebben. 2 Korintiërs 11e hoofdstuk, ja, versen 27 tot 29, wordt juist in de nieuwe liturgie niet gelezen.
1: In de oude liturgie
0: juist wel.
1: Ja. Dus ja, om maar een zijspoor te noemen. Door de week, dus in de zondagen kan ik het nog volgen, alhoewel ik er ook problemen mee heb, dat doordat je dat grote aanbod hebt van alle lezingen, vraag ik me dus werkelijk af, en vraag elke willekeurige parochiaan maar, die na die tijd uit de bank stapt en naar huis toe gaat, wat was het evangelie van vandaag? En dan krijg je als antwoord, moet ik even opzoeken. Snap je? Dus het probleem op het ogenblik is niet dat het aangeboden wordt, maar ook het opnameperceptie van mensen. Ja, dus de spanningsbogen om iets op te nemen, je eigen te maken, is heel klein. Door de week, die hele tweedejarige cyclus is hartstikke mooi voor kloosters. Maar als ik door de week een mis heb op maandag en op vrijdag, moet ik op vrijdag, en in die week wordt er één boek gelezen, boek Esther bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik een groot probleem, want maandags hoort dan degene die de maandag is, hoort deel A. Vrijdag komt degene weer en hoort dan een heel ander verhaal. En ik moet dus in mijn preekje al dus de vertaalslag gaan maken, van de maandag deel A naar nu vrijdag deel B. Ja, dat er dus een heleboel dingen daartussenin gebeurd zijn. Dus in een klooster is het allemaal hartstikke leuk en aardig. Waar gaat het om in de liturgie? Gaat het er niet om in de hoeveelheid die je leest? Dat kun je thuis doen. Ja, ik zou echt iedereen willen aanraden, lees in één jaar de hele schrift. Maar de accenten die

0: gezet worden in de liturgie. En dan biedt de oude lezingencyclus veel meer handvaten. Alle grote heilsgeschiedkundige feiten komen het hele jaar aan bod. En niet zomaar. Ook het Oude Testament wordt gelezen. Er wordt ook vaak gezegd dat dat niet het geval is. Is niet waar. Met name in de vastentijden gaan hele lappen teksten zelfs. Ja, toevallig nu in de derde week, ja, vandaag hadden we dus...
1: Van de 40 dagen tijd.
0: Van de 40 dagen tijd hadden we dus teksten uit Jeremia. En morgen hebben we teksten uit Daniel. Ja, de keuze Susanna. Nou, dat zijn dus 4 bladzijden teksten wat je dus aan het lezen bent. Dus dat is niet gering, hè. Dat is dus het punt, ja, dat de heils-economische feiten van Christus zijn leven, lijden, sterven en verrijzen en wat dat voor ons betekende, ja, ten volle in het voetlicht komen te staan. Waar het zwakke punt zit in de oude liturgie is dat in de heilige feesten, ja, er dus te weinig afwisseling is. En daar kan een vertaalslag gemaakt worden. En als men in de toekomst gaat nadenken over de hermeneutiek van de hervorming, zou daar een aanzet gegeven kunnen worden dat daar wat meer andere lezingen worden binnengebracht. Want ik inderdaad, 3 keer de wijze en de domme maagden in een week gelezen te hebben, dan heb je het ook wel even gehad. Alhoewel je nu dus bijna elk woord van dat evangelie wel kunt
1: dromen.
0: Dromen. Snap je?
1: En dat heeft ook weer zijn voordelen.
0: Heeft ook weer zijn voordelen. Ja, repetitio, mata studiorum.
1: Daar hadden we het net over.
0: De moeder, ja.
1: Daar,
0: ja, ja. Van het, dus aan de ene kant snap ik wel het verlangen van het concilie, hè, om de Bijbel aan de mensen te geven. Maar aan de andere kant, hè, mis ik ook het accent op de heilsgeschiedkundige dingen. Ja, het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Soms heb ik de grootst mogelijke moeite zondag, zeg, om ook de tweede lezing bij het geheel te moeten betrekken. En ik soms ervaar dat het er soms bijgesleept is. Nou ja, omdat dus men een aantal weken dan uit een en dezelfde brief van Paulus wil lezen. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar het heeft wat kunstmatigs.
1: Nou, daar speelt waarschijnlijk ook in mee dat het organisch ontwikkelen zich natuurlijk in de TLM wel heeft voorgedaan. Ja. En dat natuurlijk ook de keuze van de teksten in de liturgie.
0: Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten.
1: Ook op die manier in de oude liturgie uiteindelijk allemaal zo zijn plekje hebben gekregen. Ja. Terwijl natuurlijk in de nieuwe liturgie er misschien wat studiosi wel wat bij elkaar te
0: het
1: brengen is.
0: Het is achter een bureau bedacht, hoor. Sorry dat ik het zeg.
1: Dat en wat, maar niet dat we helemaal dus in een wel eens niet eens terecht, ja, moeten komen, maar de zondagsviering en ook de doordeweekse viering, het is geen bijbelleesclubje.
0: Nee.
1: Het is het
0: vieren van de liturgie.
1: Van de liturgie.
0: Waar het woord een belangrijk deel van uitmaakt.
1: En nog, en dat is iets wat we waarschijnlijk ook te weinig soms accentueren, is we hebben de lezingen, maar de introites, de graduale, tractus, wat we ook allemaal aan andere...
0: Ja, maar dan komen we dus aan een heel ander gebied, Joost. Dat wil zeggen, ja, de zang, de oude liturgie kenmerkt zich in het gebruik van psalmteksten. Onze nieuwe liturgie is een optelsom van liedjes.
1: Nee,
0: sorry dat ik het zeg. Menigeen wordt nu heel erg boos, maar de oude liturgie heeft in haar introïtes, graduale, alleluia, offertorium, communio, de rijkdom van de psalmen komen daar naar voren. En die slaan terug ook op de lezingen en op het feit wat er gevierd wordt. En zomaar een dak boven wat hoofd, een deur die op, ja, enzovoort, enzovoort. Dat, ja, sorry, maar daar kan ik niks meer mee.
1: Maar goed, dan praten we ook over dus de wat ik dan noem de ingevulde liturgie. Ja. Als je dus feitelijk naar het missaal kijkt, zul je daar bij het introitus, ook in de nieuwe mis, wel een psalmtekst zien. Alleen die wordt dus inderdaad in bepaalde gevallen overroeld door een ander lied.
0: Nog veel erger dat soms zelfs de vaste teksten als Gloria, ja, ook overroeld worden door een lied. Hè. Wij zoeken u als wij samenkomen, hopen dat gij aanwezig zijt. Ik noem maar wat. En ja, dan staan bij mij de nekharen al recht overeind. Hè.
1: Laten we ook bij de TLM ook een kritiekpuntje dan ook maar eventjes op loslaten. We kennen, voor zover de mensen in Duitsland wel eens een keer naar de mis zijn geweest, de zogenaamde Deutsche Messe.
0: Ja, zingmessen.
1: hoewel dan het eigenlijk een TLM-mis is, ja, dat ook daar een introitus door een lokale Duits gezang is vervangen. Ja, oneigenlijk.
0: Of nog veel anders, ja, ook dat je dus in een TLM-mis, omdat je die wilt aankleden, zeg maar, en die nodigt dan een koor uit. En het koor merkt dan dat ze de ruimte krijgen en dus ja, gaan ze 5-6-stemmig zingen. Ja, dan krijg je dus een Kyrie en een Gloria en een Sanctus en een Benedictus en een Agnus Dei. Hè, wat is, nou ja, kun je breiwerkje bij meenemen. Hè, van, jongens, waar gaan we naartoe? De TLM die ik voor ogen heb, is de TLM waar dus ook gewoon het ordinarium, zoals introitus, graduale en zo, gewoon netjes gezongen wordt. Waarin het Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Lam Gods, het, ja, Agnus Dei, ook gezongen wordt volgens de Gregoriaanse methode. Dus paasmis, mis 8, mis 11, mis 18 enzovoort enzovoort. Dat de mensen ook daarin mee kunnen participeren. Wil het koor iets bijzonders doen tijdens de offeranden, hè, kan men iets meer stemmig zingen. Bij de communie gaan kan men ook losgaan. Hè. En na de zegen kan men ook losgaan. Maar niet dat het koor als het ware een soort eigen clubje wordt binnen het gehele. Hè, en denkt van na onze zondvloeden. Hè, wij willen zingen. Wij zullen zingen. Wij moeten zingen. En nu moet het gebeuren.
1: Tot zover dan even nu het geparkeerd hebben. De zaak rond de gebruik van de Heilige Schrift in de liturgie. Een andere bijzonderheid is, maar daar hebben we beperkte tijd voor om dat nog te bespreken, is de liturgiekalender. Een van de bijzondere aspecten van de liturgiekalender tussen, zoals wij die vanuit de TLM kennen, is dat die echt gebouwd is op de belangrijkste mysteries en ook daar een verwijzing naar kent. Ja. Ik bedoel, we praten over de zoveelste zondag na Drie Koningen.
0: Ja.
1: De zoveelste zondag na Pasen. De zoveelste na Pinksteren.
0: Pinksteren, ja.
1: Het bewust beroemde fenomeen van door het jaar, zondagen, kennen we niet. Waarmee ik wil zeggen, die kalender geeft wel een afwijking van wat je anders in menig meditatieboek en zo op dit moment voorhanden hebt.
0: En sommige feestdagen die dus in de nieuwe kalender dus ruksies los zijn vertrokken en waar men nu schorvoetend weer van terugkomt, bijvoorbeeld de naam van Jezus, maar dat wordt dan een gedachtenis. Terwijl het in de oude liturgie is dat het gewoon een feestdag, het kostbaar bloed van Christus. Dat is een hoogfeest, zelfs bij in de oude liturgie, terwijl het nu, het kan gevierd worden, maar geen man overboord als het niet gevierd zou worden. Ja.
1: De liturgie kent door het jaar heen belangrijkere en minder belangrijke feesten.
0: Ja.
1: Nou, de oude liturgie heeft daar vanaf 1962 4 categorieën in.
0: Ja.
1: Eerste klas, tweede klas, derde klas en vierde klas.
0: Ja. Vierde klas is commemoratie in feite.
1: En commemoratie, voor mensen die het niet kennen, is dat er op een dag wordt een heilige gevierd. Ja. Maar vanwege dat er commemoratie mag zijn, mag dus ook nog van de periode waarin gevierd wordt, of van de voorliggende zondag, het gebed ook nog een keer genomen worden.
0: Dat je dus bij de openingsgebed dus gewoon het eerste openingsgebed krijgt, dan de commemoratie van de heilige, en dan kun je eventueel nog een andere bijzondere. Dus in feite kun je dan 3 gebeden doen. Dat is bij de secreta, bij de offerande precies hetzelfde, en bij de postcommunio, dus nadat je de communie bent geweest, ook precies hetzelfde.
1: En dat is dan even een klein knopingspuntje naar waar we eerder spraken over, van al die herhalingen.
0: Ja.
1: In dit aspect vind ik persoonlijk juist de rijkdom van de TLM komen, van de feestdag is niet alleen van die het poppetje alleen, maar wordt dus ingebed door die commemoraties, voor die extra gebeden, in een groter geheel van wat zich op dat moment in de kerk afspeelt, of wat de liturgie ons aanbiedt.
0: Zelfs in de octaven vind je dat, dus de 8 dagen na een feestdag, vind je dat zeker terug.
1: En zo, op een andere manier hebben we natuurlijk ook nog de vigilies.
0: Ja.
1: De vigilies zijn dus eigenlijk de dag voor een hoogfeest, als een voorbereidingsdag.
0: Ja.
1: En die worden dan
0: paars meestal, behalve die van de vigilie van Pinksteren is dan rood, maar de rest is paars.
1: Omdat vigilies,
0: boetedag,
1: voorbereidingsdagen, dat als boetedagen gezien wordt.
0: Ja.
1: Dus het hele karakter van het liturgische jaar wordt op een eigenlijk een hele andere manier ingevuld en gedragen.
0: Ja.
1: Nogmaals wat ik eerder al aangaf, de zondagen worden gerefereerd naar het voorliggende hoogfeest.
0: Ja.
1: En daarmee wordt dat hoogfeest, en zeker na Pinksteren, want ja, we kunnen wel praten over door het jaar, maar ja, waar zijn we in het door het jaar? Nee, met Pinksteren blijf je dus herkennen van, er heeft Pinksteren plaatsgevonden. De stichting.
0: Je kunt het vergelijken met een boom. Ja, de nieuwe liturgie kijkt alleen naar de blaadjes. Ja, het is allemaal groen, groen, groen, groen door het jaar. Geweldig, mooi, hè? De oude liturgie kijkt door de blaadjes heen naar de takjes. En de takjes zitten vast aan de stam. En de stam heeft zijn worteltjes in de grond. Snap je? Dat.
1: Zeker. Ik denk dat voor dit moment we deze uitzending redelijk weer gevuld hebben met nogal wat onderwerpen. En er liggen nog best nog wat meer onderwerpen die interessant zijn. En daarom nodig ik graag de luisteraars uit om ook de volgende uitzending te gaan beluisteren die we in deze serie gaan opnemen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 21ste week voert de kerk ons binnen in de geheimen van onze verlossing met woorden uit het boek Wijsheid: Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de wet, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw, verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet laten. Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde fariseeën, reinigt eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant vanzelf rein. Dit is het woord van God. Eerst de instelling van mijn geest controleren. In het gebed mag ik helemaal mezelf zijn. Ik hoef niet op mijn tenen te lopen. Ik hoef me ook niet kleiner voor te doen. Hij ziet me zoals ik ben. En zo ziet hij mij het liefste, zoals ik ben. Zo word ik door hem aanvaard. Dingen die bij de waardering van mensen een rol spelen, zijn voor hem van geen belang. Want waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Eerst de geest wat laten rusten dus bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me staande zijn aanwezigheid te binnen. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Geen schepsel, staat er in de brief aan de Hebreeën. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan hem hebben wij rekenschap af te leggen. Hebreeën 4:13. Ik maak een gebaar, niet om een eventueel tekort aan werkelijke eerbied te maskeren, maar om die eerbied nog te laten groeien. Dan neem ik de houding van het gebed aan, zorgvuldig erop lettend, een houding te kiezen die uitdrukking is van mijn verlangen om God te ontvangen. Een houding ook die helpt deze openheid en ontvankelijkheid voor God te laten groeien. Belangrijker nog dan de lichamelijke houding is echter mijn totale levenshouding. Wil mijn gebed echt zijn, dan moet het mijn hele leven bezielen. En dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, dus de motiveringen van mijn hart, mijn innerlijk, daden wat eruit komt, en werkzaamheden, het geheel van mijn daden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik mij erop voor de ontmoeting aan te gaan met de Zoon van God in zijn mens geworden gestalte, in wie de Vader zijn geheimste gevoelens ons heeft uitgedrukt. Eerst in het korte geschiedenis overzien. Jezus is in Jeruzalem. Daar laat hij het doelbewust tot een openlijke confrontatie komen met de religieuze leiders van het volk. En tot tweemaal toe noemt Jezus de fariseeën huichelaars. Mensen die leven voor de schijn, voor de buitenkant, voor het oog van de mensen. Hij verwijt hun exclusieve aandacht voor het uitwendige. Want het gaat God juist om het hart, om het innerlijk. De hoedanigheid van het menselijk hart of van zijn innerlijk bepaalt of iets rein is of onrein. Het gaat er dus niet om bijvoorbeeld dat de beker en schotel rein zijn, maar of je hart, de binnenkant, waarachtig rein is. Het gaat om wat elders een grotere gerechtigheid genoemd wordt. Eén die de gerechtigheid van de schriftgeleerden en fariseeën ver overtreft. Matthäus 5:20. En daarmee effent Jezus het pad
voor de aanbidding van de Vader in geest en waarheid. Nooit zal een mens zo ver komen dat hij zich dit woord van Jezus niet hoeft aan te trekken. Daarin is altijd groei mogelijk. De zuiverheid van hart is immers een eindtijdelijke gave, een zaligspreking, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Maar van die algehele uiteindelijke zuiverheid van hart, daaraan mogen wij nu al door de Heilige Geest een begin beleven. Het is gemakkelijker om in persoonlijk contact met Jezus te blijven wanneer ik hem op een bepaalde plaats zie. En hier is dat de tempel. Hij ging naar de tempel. Ook kan ik mijn eigen geestelijke plaats zien. Mijn plaats tussen de mensen, groot en klein. Maar vooral mijn plaats voor God. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik mag groeien in een innerlijke kennis van Christus de Heer. Niet een verstandelijke kennis, maar een smakende kennis, een ervaringsrijke kennis. En dat is een kennis die ik opdoe in de ervaring van Hem en die mij ertoe brengt Hem daadwerkelijk na te volgen. De overweging. Ook vandaag klinkt er weegeroep uit Jezus' mond, wee u. Als we alle weeroepen uit de evangelieteksten van gisteren, van vandaag en die van morgen, dan is het overigens Monica, dan krijgen wij eigen lezingen van Monica. Maar met de lezingen van de woensdag van de 21ste week, dan staat dat er ook. Dan staan bij elkaar, zouden we die allemaal bij elkaar optellen, dan komen we op het getal 7. 7 is het getal van de volheid. En hier is het de volheid van het kwaad. Jezus laat het kwaad tot zijn volheid uitgroeien, om het dan te beantwoorden met de volheid van zijn nog grotere liefde. Waarom zegt Jezus vandaag in het evangelie wee u? Niet omdat de fariseeën en de schriftgeleerden tienden betalen van zelfs de kleinste kruiden, want de liefde wil ook het kleinste aan God geven. Tienden van zelfs de kleinste kruiden. U denkt maar aan het ene talent en de 2 muntjes van de arme weduwe en de 5 broden en de 2 vissen. Maar Jezus roept wee, omdat ze dat kleine, maar toch o zo goed zichtbare doen om aan het echt grote, de binnenkant, die onzichtbaar is, niets te hoeven doen. Die binnenkant is de liefde in de gestalte van, zoals Jezus zegt, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. In hun zorgvuldig gecultiveerde wetsobservantie zoeken de fariseeën zichzelf. En dat gaat ten koste van waar het in de wet eigenlijk om gaat. Om rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, dat is een ander geven waar hij recht op heeft. God geven waar God recht op heeft. En waar het in de wet ook om gaat, om barmhartigheid. Dat is een ander meer geven dan waar hij recht op heeft. En trouw, dat is nog meer dan rechtvaardigheid en barmhartigheid. Trouw is rechtvaardig en barmhartig blijven voor wie je ontrouw is geworden. Iemand die je heeft laten vallen. Trouw is bestand tegen onrecht en ontrouw. En dat is de houding van God tegenover zijn volk. Dat volk dat vanaf het begin Gods trouw aan het verbond beantwoord heeft met trouweloosheid. Denken wij maar aan de aanbidding van het gouden kalf. De mensen gingen dus in hun trouweloosheid tot het uiterste. Maar Jezus mocht van zijn hemelse Vader tot het uiterste gaan in zijn trouw. Toen hun boosheid tot het uiterste ging en zij hem wilden vermoorden, gaf Jezus hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Zo staat er bij Johannes 13. We kunnen deze weegroepen dan ook alleen goed verstaan
wanneer we ons ervan bewust zijn dat Jezus' hart tegenover zijn tegenstanders zacht is gebleven en liefdevol. Bereid om zelfs zijn laatste druppel bloed voor hen te vergieten, tot vergeving van hun zonden. Nu Jezus in de woorddienst tot ons diezelfde bereidheid heeft uitgesproken, wil hij het niet bij woorden laten, maar zich ook metterdaad aan ons geven, zijn lichaam en zijn bloed, tot vergeving van onze zonde van trouweloosheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, eenvoudig, van hart tot hart, zoals met een goede vriend, meer lettend op echtheid dan op vorm en vormelijkheid. Dan laat ik me door Jezus naar zijn Vader leiden. Het is voor de rechten van zijn Vader dat Jezus zo onvervaard opkomt, bij de Vader mijn hart uitstorten en een onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: barmhartigheid.
1: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
0: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
1: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
0: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
1: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
0: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
1: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
0: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
1: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
0: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
1: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
0: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
1: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
0: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
1: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
0: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
1: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
0: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
0: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Josué Romero, Culiacán, Mexico. 2 jaar geleden trad Josué Romero, een jonge architect, in dienst bij Radio Maria in Culiacán, Sinaloa, als vrijwilliger bij de receptie, waar hij telefoontjes beantwoordt en mensen in nood aanmoedigt. Wat deze jongeman zo bijzonder maakt is dat zijn hele leven is veranderd sinds hij zijn carrière als architect achter zich heeft gelaten. Ik verloor mijn gezichtsvermogen, maar ik kreeg een ander leven. Ik zag 22 jaar van mijn leven, nu ben ik blind en leef ik dit prachtige leven al bijna 7 jaar. Het was door Gods genade en barmhartigheid dat ik de kracht vond die ik nodig had om verder te gaan. Josué leefde in een omgeving van illegale activiteiten en slecht gezelschap en was 11 jaar lang verslaafd aan drugs en alcohol, totdat hij door een overdosis zijn gezichtsvermogen verloor. Die ervaring bracht hem ertoe het leven op een andere manier te benaderen. Hij begon een leven in dienst van anderen. Zijn vrijwilligerswerk is een groot voorbeeld voor zijn collega's en de luisteraars die de studio's bezoeken. Hij presenteert ook een regelmatig programma dat veel positieve troost biedt aan luisteraars. Deze voeding in zijn ziel had hem tot de beslissing gebracht om een carrière in de psychologie na te streven. Ik moet beter voorbereid zijn om mensen te begeleiden en mij professioneel en spiritueel te ontwikkelen in mijn leven. Nu ben ik gelukkiger omdat ik mezelf beter ken. Allemaal dankzij Radio Maria.

Lesbia Inés Cubas de Castillo, Panama. Ik ben mevrouw Lesbia Inés Cubas de Castillo en ik ben 61 jaar oud. Toen ik 48 jaar oud was, werd ik ernstig ziek. Op een dag, toen ik alleen was, zette ik de radio aan en ging op zoek naar een radiostation en kwam Radio Maria tegen. Ik luisterde naar de Rozenkrans en liet de radio afgestemd op de zender. Sinds die dag is Radio Maria mijn partner geweest. Ik luister er elke dag naar. Tijdens mijn ziekte was Radio Maria mijn gids en stelde me in staat om Jezus en de Maagd Maria te ontmoeten. Mijn gezondheid ging elke dag achteruit. Ik kon niet voor mijzelf zorgen. Mijn man moest me helpen en ondersteunen, omdat ik niet kon lopen. Ik ging naar verschillende specialisten, maar 2 jaar lang was er geen verbetering. Ik luisterde echter altijd naar Radio Maria. Als ik pijn had, bad ik de Rozenkrans op de verschillende tijdstippen dat deze werd uitgezonden. En daardoor voelde ik zoveel vrede. Omdat ik geen verbetering zag, besloot ik om niet meer naar de dokter te gaan en te stoppen met medicatie. Maar ik voelde dat het luisteren van de catechese, de mis, de gebedsuren en het heilig uur op donderdag mij elke dag sterker maakten. Via Radio Maria leerde ik de Rozenkrans bidden. Ik leerde bidden en de weg naar God zoeken. Ik had alleen het sacrament van de doop ontvangen en ik maakte mij zorgen of ik ooit de andere sacramenten wel zou ontvangen. In mijn moeilijkste momenten heb ik God gevraagd om mij de sacramenten te laten ontvangen. Naarmate de tijd verstreek, verbeterde mijn gezondheid, beetje bij beetje. Ik kon weer lopen en mijn pijn verminderde. Ik ging naar de kerk wanneer ik maar kon, maar ik voelde me verdrietig omdat ik niet ter communie kon gaan. Ik bezocht Jezus in zijn werkelijke aanwezigheid in het tabernakel wanneer ik maar kon. En op een dag sprak ik met mijn man en vroeg hem om me te helpen de sacramenten die ik had gemist te ontvangen en om met me in de kerk te trouwen. We trouwden met Gods zegen en vandaag zijn we een gezin met God als middelpunt. We hebben geprobeerd ons hele gezin tot het geloof te leiden. Mijn man leerde ook de Rozenkrans bidden. Bij ons thuis luisteren we alleen naar Radio Maria. We gaan op zondag naar de mis en Godzijdank is mijn ziekte aan het verdwijnen. Elke dag vraag ik God om zijn instrument te zijn, zodat zijn wil kan worden volbracht, niet de mijne. Dat heb ik geleerd dankzij alle programma's op Radio Maria, mijn trouwe metgezel. Toen mijn man zag dat ik dag en nacht naar Radio Maria luisterde, kocht hij een radio op batterijen voor me. Op een dag viel de radio uit en ik vroeg mijn man of hij kon kijken wat er aan de hand was. Hij zei: "De radio is een jaar oud en de batterijen gaan al het hele jaar mee. Alleen God kan dat mogelijk maken." Tegenwoordig ben ik catecheet en probeer ik ten dienste te staan van het huis van God, onze kerk. Ik gebruik geen medicijnen meer. Gebeden en de Rozenkrans zijn mijn medicijn. Ik dank Radio Maria, Gods instrument, dat duizenden mensen zoals ik bereikt, dat ons leidt en ons leert communiceren met God en onze hemelse moeder.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: van harte welkom hier bij het programma Aan Tafel met... Ja, de vooravond van de oktobermaand. En u weet het, dat is natuurlijk de Rozenkransmaand. En ja, deze uitzending staat dan ook in het teken van de Rozenkrans. En dan niet zomaar de Rozenkrans, maar de kinderen die de Rozenkrans bidden. Het initiatief, dat geweldige initiatief waar we al eerder hier bij Radio Maria ook wel aandacht aan hebben mogen besteden, namelijk 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Het is een initiatief dat Kerk in Nood eigenlijk op zich heeft genomen nadat het al 20 jaar geleden inmiddels was ontstaan in Venezuela. En het sluit ook zo mooi aan, deze keer op het jubeljaar. Het thema is hoop. Nou, u weet het, dit jubeljaar is natuurlijk het thema Pelgrims van Hoop. En ook de Heilige Vader, die heeft al opgeroepen eigenlijk om in de maand oktober iedere dag de Rozenkrans te bidden voor vrede. En op 11 oktober zelf, dan zal hij Rozenkrans bidden op het Sint-Pietersplein met alle aanwezigen die daar speciaal zijn voor het jubileum van de mariale spiritualiteit. En daar zijn dan allerlei organisaties en ja, bonden, ordes verzameld die op een of andere manier de mariale spiritualiteit hoog in het vaandel hebben staan. Nou, hoe Kerk in Nood betrokken is geraakt bij dit initiatief 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En ook hoe dat ieder jaar weer, ja, waar een oproep toe wordt gedaan. Onder andere door de kardinaal Piacenza. Hij is de internationaal voorzitter van Aid to the Church in Need, hè, de Engelse naam van Kerk in Nood. Die zegt ook, het is zo belangrijk. En hij roept ook op om te bidden voor deze wereld die gekwetst is door verdeeldheid, conflicten en lijden. Nou, ik heb over deze bijzondere actie, deze ja, activiteit, hoe moet je het noemen, dit gebed heb ik eerder, ook andere jaren, maar ook eerder al mogen spreken met Dennis Peters. U weet het, hij is verbonden aan Kerk in Nood en ook nog een aantal andere mensen. En voor deze uitzending heb ik een compilatie gemaakt over dit initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Hier in Nederland zal dat zijn tussen 1 en 7 oktober. En 7 oktober is natuurlijk de datum waar je je op richt. Nou, daar hoort u direct wel meer over. Maar ik wens u heel veel plezier met deze compilatie over dus dat initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans, waar alle kinderen en eigenlijk ook alle oudere kinderen, zullen we dan maar zeggen, hoe oud je ook bent, aan mee kunnen doen. Nou, ik wens u veel plezier met deze uitzending.
1: Ja, 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Yes. Elk jaar opnieuw besteden we daar weer aandacht aan. Bestaat al 20 jaar.
0: Ja.
1: En hoe is Kerk in Nood daarmee in aanraking gekomen? Eigenlijk is dat een jaar of 5, 6 geleden is dat nu gebeurd in Caracas, Venezuela. Dat wat moeders bij een soort van loerdersgrot of zoiets was dat, geloof ik, hun kinderen zagen bidden tot Maria. En die waren zo geraakt. En er was één moeder bij. En die zei van, het deed haar denken aan Padre Pio. Die heeft gezegd, als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, dan zal er vrede komen. En dat heeft ze weggevonden. Die moeder die heeft contact gehad met Kerk in Nood in een van de internationale kantoren. En toen hebben we meteen als Kerk in Nood gezegd, wereldwijd, van dat is een heel mooi initiatief, dat gaan we steunen. En in de loop van de jaren zijn er steeds meer kantoren. Hè. We hebben dus 23 landelijke kantoren die deze actie ondersteunen. Maar dus ook met alle projectpartners in zo'n 140 landen. Die dus allemaal ja, op katholieke scholen, in de kerk, in de parochies, allemaal dus kinderen bij elkaar brengen om mee te bidden. En we hebben altijd gezegd van ja, meld je aan als kerk, of als parochie, of als school, of wat dan ook, of als ouder. Geef door hoeveel kinderen, met hoeveel kinderen je bidt. En dat is ja, gegroeid en gegroeid. En heel veel aanmeldingen inmiddels ook weer. Dit jaar is het qua datum een beetje anders. Het is het hoogtepunt, het hoogfeest van 7 oktober. Het was altijd 18 oktober.
0: Ja, het was 18. misschien nog.
1: Dat had allemaal praktische redenen dat dat niet handig was in verband met ook verschijningen van rapporten richting Red Wednesday en dat soort zaken. Maar men vond ook, ja, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is natuurlijk eigenlijk wel het meest geschikt te doen. En we hebben gezegd in de aanloop daar naartoe.
0: Ja.
1: Met name omdat het natuurlijk niet altijd op een zondag valt. En parochies misschien in hun kerk daar toch iets mee willen doen. Mm-hmm. Dus we zeggen nu van 1 tot en met 7 oktober. Ja. Dat is al heel snel.
0: Ja.
1: En mensen kunnen zich aanmelden. Meer informatie vinden op de website kerkennood.nl. En dan het makkelijkste is even /kinderen.
0: Okay.
1: Dan kom je meteen op de goede pagina. Dan kun je doorgeven met hoeveel kinderen je meebidt.
0: Ja.
1: Want we willen natuurlijk ook graag weten of we die 1 miljoen weer gaan halen.
0: Ja, ja, precies. En dat is dus wereldwijd. Ik bedoel, anders zou je het nooit redden in Nederland.
1: In Nederland, nee.
0: Je kunt dus meedoen met een groep van je kinderclub, van je school, maar ook gewoon als gezinnen samen of als gezin apart. Hè? Dus alles is eigenlijk mogelijk,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk heel mooi om te, als je je aanmeldt, dan zie je waarschijnlijk ook hoeveel mensen er al mee gaan doen. Wees dat, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Op de internationale site staat een teller. Alleen ik vraag mensen wel om naar Nederland te gaan om zich aan te melden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat vorig jaar en het jaar daarvoor hebben we dus de 1 miljoen gehaald.
0: Ja. Hè,
1: dus 2 jaar geleden voor het eerst. En dan bidden ze echt in landen van Papua Nieuw-Guinea tot en met Soedan. En we krijgen al die foto's ook binnen.
0: Ja.
1: Dus heel wat landen die meedoen. Op heel veel plekken ook hele scholen tegelijk die dan samen de Rozenkrans bidden. Wat natuurlijk iets heel bijzonders is. En juist ook vaak in die landen waar sprake is van vervolging.
0: Ja, klopt.
1: Ja, laten we solidair zijn en kijken hoe we mee kunnen bidden.
0: Ja.
1: Ook gezien de context qua vrede op deze planeet.
0: Nou.
1: Hebben we dit jaar ook wel gezegd van, het is harder nodig dan ooit nu. We hopen echt dat we die 1 miljoen gaan halen. En ook heel specifiek de intentie uit te spreken voor vrede in het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: Op in het Heilige Land.
0: Ja, ja, nee, begrijpelijk. Want wat je zegt, het is heel hard nodig.
1: Ook als u geen kind bent, zeg maar even tegen de luisteraars. Bid gewoon mee natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso. Nou, dus op de site van Kerk in Nood is er meer over te lezen. En kunt u zich ook aanmelden met de kinderen.

0: We gaan zo direct verder praten. Maar eerst nemen we even contact op met nog twee andere moeders, zijn dat in dit geval, die ook vertellen over gebed of bidden in het gezin en ook het bidden van de rozenkrans. En de eerste is Moira. Moira, welkom in de uitzending.
1: Ja, hoi.
0: Ja, hoi. Moira, ja, de vraag gewoon, kun je heel eventjes zeggen hoe jouw gezin eruit ziet?
1: Ja, ik ben Moira. Moira Roze, ik ben getrouwd met Michel en wij hebben samen 5 kinderen. De oudste is 9 en de jongste is 11 maanden.
0: Ja, oh, die is nog wel heel jong, hè? Houdt hij al een rozenkrans vast?
1: Ja, dat zeker wel, ja.
0: Oh, wat leuk, ja. Ja. Nou, je hebt gehoord, hè, hier in het programma gaat het over het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans op 18 oktober, dus aanstaande woensdag. Nou is het bidden van de rozenkrans sowieso ook in de oktobermaand natuurlijk, staat heel centraal. Maar mijn vraag aan jou is eigenlijk, bidden. Bidden in het gezin, bidden met de kinderen. Hoe doen jullie dat? En eigenlijk ook de vraag, waarom doe je dat?
1: Waarom doen we dat? Omdat we natuurlijk, we willen onze relatie met God in stand houden. We willen praten met God. En dat leren wij de kinderen dat dat kan door het gebed. En hoe doen we dat? We beginnen 's ochtends bij het opstaan dan bij het kruis. We hebben een kruis staan bij de in de woonkamer. En dan gaan we daar even samen naartoe. Om goedemorgen tegen God te zeggen. En te vragen of je ons wil helpen om lief te zijn voor elkaar. En te danken dat we een nieuwe dag hebben gekregen. En vragen om aan onze enge bewaarder of die ons wil beschermen vandaag en zo. En dan bidden we ook voor het ontbijt. Om het eten te zegenen. En bij de lunch bidden we ook. En bij het eten gewoon altijd eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En voor het slapen gaan ook?
1: Voor het slapen gaan ook inderdaad, ja. Ja, dan danken we altijd. Laat ik de kinderen nadenken over waar ze dankbaar voor zijn die dag. Wat er allemaal gebeurd is, wat ze hebben gekregen van God. En vragen we ook vergeving voor de dingetjes die niet zo goed zijn gegaan. En vragen we om de hulp dat ze het morgen beter kunnen doen. En ook weer om bescherming voor die nacht. En we bidden dan dus ook de rozenkrans 's avonds vaak of na de lunch. Ja, wij geven thuis onderwijs, dus de kinderen zijn veel bij mij. Dus we hebben ook veel tijd om samen te bidden.
0: Ja, ja. Dat maakt wel uit natuurlijk wat je zegt. Want tijd is vaak in een gezin. Ik kan me zeker voorstellen, ook nog met kleine, echt kleine kinderen, dat een uitdaging is.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Zoals jij dat nu vertelt, hè, heel mooi. Vooral ook de start van de dag, denk ik. Prachtig om jezelf als het ware onder de bescherming te stellen. Is dat iets wat jij thuis ook al geleerd hebt? Of hebben jullie dat samen zo aldoende in jullie huwelijk bedacht?
1: Nee, ik heb dat thuis niet geleerd. Nee. Ik ben niet katholiek opgevoed. Dus we hebben dat als gezin. Gelukkig kennen we heel veel andere gezinnen ook die katholiek zijn. Dus ik laat me inspireren ook door anderen. En dat vinden we heel belangrijk om de dag te beginnen met God.
0: En de kinderen, hè, die zijn het gewend. Hè, zeker nog in deze leeftijd doen ze hopelijk gewoon mee. Is dat zo? Doen ze altijd mee?
1: Ze zijn natuurlijk ook kinderen. Die hebben soms ook geen zin om te bidden. Dus voor mij, ik verplicht ze ook niet om echt mee te doen, maar ze moeten er wel gewoon even bij zitten. En ook al, als ze niet mee willen doen, prima, maar ik bid in ieder geval wel en de volgende keer doen ze wel weer gewoon mee.
0: Ja, ja. Want hebben ze vriendjes, vriendinnetjes, vertellen ze er wel eens over? Weet je dat toevallig? Krijgen ze er reacties op?
1: Ik moet zeggen, we hebben vooral heel veel andere gelovige vriendinnetjes en vriendjes, maar de kindjes, de vriendjes die niet geloven, niet iedereen doet zijn eigen ding, toch?
0: Dus, ja. Nou, en wat je vertelde, hè, thuisonderwijs is natuurlijk ook dan, hè, dan ben je meer als het ware in je eigen kring bezig.
1: Ja,
0: Ja. De Rozenkrans, want ja, oktober, Rozenkransmaand, het initiatief van 1 miljoen kinderen over de hele wereld die de Rozenkrans bidden voor vrede. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om juist ook de Rozenkrans te bidden?
1: Ik heb dat eigenlijk meegekregen via de familie van mijn man. Die is altijd heel erg mariaal geweest. En die baden altijd veel de Rozenkrans. Dus eigenlijk heb ik het daar een beetje van afgeleerd, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb ook veel gelezen over alle genaden die eraan verbonden zijn. En natuurlijk ook het wonder bij Lepanto. Dat heeft mij ook wel veel indruk op mij gemaakt. Dat ze toen dat gevecht hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Door de Rozenkrans. En gewoon dat het ons sterkste wapen is tegen het kwaad in de wereld. En van ter heiliging van ons gezin. En ik vind het ook echt een rustmoment om te kunnen denken over alle mysteries van de Rozenkrans. En ik vind het ook altijd mooi dat de kinderen dan ook veel vragen stellen tijdens het bidden over het mysterie. Dus het brengt ons vooral gewoon dichter tot Maria en daardoor naar Jezus.
0: Ja, wat leuk dat je zegt. Want eigenlijk ook tijdens het bidden zijn ze dus heel bewust bezig met dat mysterie. En dan stellen ze zelfs tussendoor vragen.
1: Ik heb een boekje erbij. En daar heb ik een mooie afbeelding van het geheim. En ik heb ook een boek waar je dan... Waar eigenlijk bij ieder weefgegroetje een zinnetje staat wat er... In dat mysterie gebeurt, zeg maar. Dus dat lees ik dan, niet na ieder weefgegroetje, maar meestal voordat we het kindje gaan bidden. Ja, dan lees ik dat even voor en dan komen er wel eens wat vragen op. En dan denk ik, dan geef ik er ook maar antwoord op. Maar dan duurt het soms wel heel lang voordat we die Rozenkrans af hebben. Maar goed, dan is het wel heel mooi dat ze er op ingaan.
0: Had jij zelf al eens gehoord van het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede?
1: Dat weet ik niet precies.
0: Nee, want in de oktobermaand is er natuurlijk sowieso veel aandacht voor de Rozenkrans. Hè? Dat ook voor kinderen. Hè? Toevallig, dat weet ik, dat jij ook kinderen bidden voor kinderen kent. En daar wordt natuurlijk ook altijd gevraagd om de Rozenkrans te bidden. Met name nu in deze maand. Zijn er kinderen zelf in de buurt die misschien iets durven of willen zeggen over het bidden? Of denk je dat er niet in zit?
1: Nou, helaas niet. Nee. Ik had het voorgesteld, maar ik vind het een beetje te spannend.
0: Ik kan me voorstellen. Hoe zouden we nog meer mensen kunnen uitnodigen om ook de Rozenkrans te bidden? Is dat iets waar je wel eens over nadenkt?
1: Ik denk vooral... Lezen over alle genade die eraan verbonden zijn. En misschien gewoon een keer proberen. En kijken wat het met je doet.
0: Ja. Gaan jullie ook de Rozenkrans bidden voor dit initiatief?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar wanneer weet je nog even niet?
1: Nee.
0: Nou, ik hoor de kinderen inderdaad op de achtergrond. Leuk om te horen. Zou jij, Moira, ter afsluiting... kunnen zeggen in één zin waarom het bidden van de Rozenkrans zo belangrijk voor je is?
1: Nou, het is een heel krachtig wapen tegen de duivel. En ik weet dat er heel veel kwaad is in de wereld. En dat wij onszelf kunnen heiligen door deze Rozenkrans. En dat brengt ons tot Maria. Dus daarom vinden wij het heel erg belangrijk om de Rozenkrans te bidden.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ik denk dat de luisteraars daar helemaal mee eens zijn. Nou, Moira, heel veel dank voor jouw tijd. En verenigd in gebed voor de vrede.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel, hè.
1: Ja, oké.
0: Okay, joe, dag hè. Dag.
2: Maria,
3: Elisabeth.
4: Maria.

0: Ja, en in dit programma Aan Tafel Met spreek ik dus met een aantal mensen die thuis in het gezin ook gewend zijn om te bidden. Dat belangrijk vinden. En speciaal ook de rozenkrans. En daarvoor heb ik nu Michelle aan de lijn. Dag Michelle.
1: Hallo.
0: Hoi, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, de eerste vraag is even voor de luisteraars van, ja, hoe heet je, hoe ziet jouw gezin er eigenlijk uit?
1: Nou, ik ben Michelle de Vree. Wij wonen in Boven-Leeuwen en ik ben nu 7 jaar getrouwd met mijn man. En dan hebben we een zoon van 6. Dan hebben we een dochter van 5. Nog een zoontje van 3, bijna 4. En een dochtertje van 1. Dus 2 jongens, 2 meisjes, 4 kinderen.
0: Ja, mooi.
1: En we zijn heel, heel dankbaar.
0: Ja. De vraag, je hebt het gehoord eigenlijk naar aanleiding van het initiatief wat al wat langer bestaat. Hè? 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor vrede over de hele wereld.
1: Ja.
0: In deze oktobermaand, de Rozenkransmaand. De vraag ook aan jou, ja, bidden in het gezin. Waarom doen jullie dat en hoe eigenlijk?
1: Nou ja, wij bidden natuurlijk met ons gezin, want we zijn natuurlijk katholiek. En van huis af aan heb ik het vroeger ook geleerd. Dus ik heb dat ook graag aan mijn kinderen doorgegeven. En speciaal de Rozenkrans bidden wij dan, omdat wij eigenlijk ons willen verenigen met alle missionarissen, alle priesters en zo. Want die bidden altijd hun brevier. En vandaar dat wij hier thuis ook de Rozenkrans doen bidden. Maar vooral ook om te kunnen mediteren over het leven van Jezus en Maria. Want juist als je gaat bidden, kan je daar heel mooi over nadenken. En dat willen we graag de kinderen doorgeven. Omdat die eigenlijk ook wel heel slim al zijn en veel vragen ook hebben. En als we met hun dan de Rozenkrans bidden, dan weten zij ook meer, letten zij ook beter op. En dan wordt het toch echt, wordt Jezus en Maria worden echt ook deel van ons gezin.
0: Ja.
1: En we zijn dan met de Rozenkrans begonnen. Toen ze al jong eigenlijk waren. Elke ochtend bidden we dan de Rozenkrans met de kinderen. Ze doen niet altijd alles mee, maar dat vinden we ook niet erg. Want het is juist mooi dat ze het ook gewoon horen en zien dat papa en mama dat ook gewoon doen. En eigenlijk ook voor de gebedsintenties doen wij dit natuurlijk. Dat je elke dag, dat we de kinderen ook kunnen zeggen waar ze voor willen bidden. En dat het een iets normaals en moois wordt voor de kinderen.
0: Mm-hmm, ja, nou dat klinkt heel, heel mooi, zeker. Ik begrijp eigenlijk ook wel uit jouw woorden dat gebed überhaupt in het gezin iets is wat een belangrijke plek inneemt. Klopt dat?
1: Ja. Ja, dat klopt zeker. We willen zeker veel met God kunnen praten. En dat kan je eigenlijk het beste doen door te bidden.
0: Je zei de oudste is dan 6. Wat voor vragen heeft hij dan? Of hoe reageert hij bijvoorbeeld op het bidden van de Rozenkrans?
1: Hij heeft altijd vragen over Maria. En dan, het is wel grappig geweest dat hij ook een keer vroeg aan mij of ik net als Maria was. Dus dat vond ik altijd wel heel schattig. Want hij zegt, ja, dat is ook de moeder van God en u bent mijn moeder. Ik zeg, ja, maar Maria was natuurlijk extra speciaal. Die is door God uitgekozen. Dus er komen altijd wel wat vraagjes. En als je de Rozenkrans bidt, gaat het meestal wel over Maria. Dus daar hebben de oudste 2 wel de meeste vragen over.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat hij bijvoorbeeld zegt waarom we eigenlijk gaan bidden. En dan zeg ik, dan kan je met God praten. Met mij kan je gewoon zo praten. En met God anders. En

0: En dan zeg ik, dan kan je met God praten. Met mij kan je gewoon zo praten. En met God anders. En eigenlijk nemen ze dat zo mooi op. Ja, heel kinderlijk op. Dus dan ben ik heel blij dat je al met een hele kleine uitleg, dat ze dan toch wel denken, oh ja, zo is het. En we doen het. Dus dat is wel echt heel fijn.
1: Ja, kinderen die pakken dat heel, wat je zegt, als vanzelfsprekend op. Hè? Voor hen is het niet zoiets van, ja, maar kan toch eigenlijk helemaal niet?
0: Nee, als de moeder het mooi vertelt, dan nemen ze het heel snel over. En dat is heel fijn.
1: Ja. Mag ik vragen, Michelle, voor jouzelf? Je zei, je hebt het van huis uit meegekregen.
0: Ja.
1: Was het Rozenkransgebed voor jouzelf ook altijd al een bijzonder gebed? Of heb je dat pas wat later echt doorgekregen?
0: Ja, toen we echt jong waren, elke dag werd de Rozenkrans gebeden. En dat namen we ook mee. En toen ik dan puber werd, dan ging ik dat ook gewoon wel doorbidden. Maar op een gegeven moment kwam ik wel dat ik dacht, ja, moet ik dat weer zo bidden? En dat vond ik zo veel. Terwijl het maar een kwartiertje van je dag is. Maar dat, toen dacht ik wel even waarom. En toen heb ik een paar bepaalde dingen meegemaakt, waardoor ik dacht, nou, ik moet gewoon heel veel bidden. En dan was eigenlijk het eerste wat ik pakte de rozenkrans. Omdat je dan, ja, soms weet je even niet wat je moet zeggen. Maar als je die rozenkrans dan pakte en dat bad, dan was je eigenlijk lang bezig. En je was ook voldaan daarna. Dus eigenlijk pas toen ik later werd, heb ik wel gedacht van, nou, nu weet ik echt waarom ik de rozenkrans doe. En nu ben ik bijvoorbeeld dan ouder en dan ben ik getrouwd en dan moet ik wel eens schoonmaken. En dan doe je het ook af en toe wel eens onder je schoonmaken. Omdat je dan denkt, ja, ik wil toch iets bidden. Nou, laat ik dan de rozenkrans ondertussen doen. En met de kinderen doe je dan ook. Dus je gaat eigenlijk de hele dag wel door. Maar ik vind zelf de rozenkrans echt het ik kan niet zeggen het makkelijkste. Maar het is wel het fijnste als je dan denkt, wat moet ik bidden? Pak je rozenkrans.
1: Ja,
0: heel makkelijk, ja.
1: Ja, want het brengt jou, als ik dat zo uit jouw woorden hoor, je zei al voldoening, maar ook rust neem ik aan. En die verbondenheid.
0: Ja, zeker. Als ik de rozenkrans bid en dan vooral op mijn knietje zit, dan voel je echt dat je even op een dagje kan mediteren. Dat je eigenlijk denkt van, nou, nu even mijn rust pakken, even bidden. En dan dat je, ik voel me daar heel rustig bij. En dan voel ik echt dat ik met God praat.
1: Ja.
0: Soms de andere gebeden zijn ook heel fijn, hoor. Maar dan ben je al sneller afgeleid met de rozenkrans. Denk je, nu ga ik ervoor en dan ga je er helemaal voor. En als je af is, dan ben je voldaan.
1: Ja. Hey, en zie je dat bij de kinderen inderdaad ook? Dat ze zich kunnen concentreren, kunnen ook een beetje mediteren op hun manier dan?
0: Bij de oudste misschien begint het wel wat te worden. De jongste drie zijn eigenlijk nog wat te klein. Mijn dochter van 5 af en toe ook wel. Die kunnen dan ook wat over nadenken. En als ze dan echt goed bidden tot Maria, en als we dan ook de geheimen erbij doen, dan denken we daar ook aan. En heb je de plaatjes bij. Dus dan, ik zie wel dat de oudste twee er heel erg naar gaan kijken en over nadenken. En soms met een vraag komen als ze de plaatjes hebben gezien. De jongste twee nog niet echt,
1: maar
0: ik ben heel dankbaar dat die in ieder geval stil zijn, zitten, even iets anders in hun handen hebben. Want dat is ook goed om te leren, dat ze in ieder geval dan stil moeten zijn als iemand anders biedt.
1: Ja. Ja,
0: dus dan,
1: klopt.
0: Ja, de oudste wel, de jongste nog niet.
1: Nee, maar wat je zegt, hè, het spreekwoord is niet voor niks, jong geleerd is oud gedaan. Hebben jullie een speciaal gebedshoekje of zo waar je dat dan met de kinderen doet? Hoe ziet het eruit als jullie de rozenkrans bidden?
0: Ja. We hebben beneden bij ons op de begane grond, hebben we de woonkamer. En daar hebben we een hele leuke haard, een hele lekkere haard. En daarop op de schouw hebben we een kapelletje gemaakt. Dus met Jozef en Maria en Jezus staan erop. En het kruisbeeld hangt er. Hebben we af en toe een kaarsje hebben we dan aan. En soms staat er ook een oveenkaars die we dan aan hebben. En dan steken we dat allemaal aan. En eerst zingen we altijd het Salve Regina. Want dat vinden de kinderen heel mooi om te zingen. En dat vind ik ook heel schattig dat ze dat eigenlijk al zo jong kunnen. En dan daarna gaan we de rozenkrans bidden. En is het altijd wel heel schattig dat mijn jongste dochter van 1, als we al beginnen met Salve Regina zingen, gaat ze al naar het mandje waar alle rozenkransjes in zitten. En die komt ze dan al echt uitdelen.
1: Och.
0: En dat vind ik dan zo schattig. En iedereen pakt dan een rozenkransje eruit. Gaan we op ons knietjes op het vloerkleed. En dan voor de schouw eigenlijk bidden we dan kijkend naar Jezus. En de jongste twee die haken dan ondertussen wel een beetje af.
1: Mm-hmm.
0: En die gaan dan een beetje rondlopen, maar we blijven wel in de huiskamer. Dat vind ik wel goed voor ze. En dan bidden we de rozenkrans.
1: Ja. Mooi om te horen. Het initiatief, hè? 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede, bidden de rozenkrans voor de vrede. Had je daar alles van gehoord, Michelle, of is het nieuw?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet echt van gehoord heb.

0: Ik weet wel dat er af en toe inderdaad dan een rozenkrans werd gebeden. En vooral de oktobermaand heb ik wel onthouden. En dat dan mensen dat deden. Maar ik had nog niet gehoord van de kinderen die zo goed overal ter wereld meededen.
1: Ja, ja, het bestaat al meerdere jaren. En vooral Kerk in Nood heeft het inderdaad opgepakt om dat ook te organiseren. Zeg maar. En organiseren houdt in dat je kan opgeven. En dat wordt dan internationaal zelfs allemaal opgeteld. Dus dan is achteraf bekend hoeveel kinderen meebidden, maar goed, over de hele wereld. Gaan jullie thuis bijvoorbeeld ook speciaal hiervoor bidden voor de vrede? Of zeg je nou, wij doen dat eigenlijk elke dag al, maar op een of andere manier om verenigd te zijn ook met al die andere kinderen over de hele wereld?
0: Ja, ik wil zeker deze intentie dan toevoegen. Als we onze intenties toevoegen, wil ik deze zeker toevoegen en met de kinderen daaraan denken. Want dat vind ik wel echt heel mooi.
1: Ja, en het is zo belangrijk, hè?
0: Ja, ja, zeker. Maria vraagt het om veel te bidden. Dus hoe mooi is het dan om met je gezin te kunnen doen?
1: Ja, zeker. Michelle, leuk dat je hier even over hebt willen vertellen. Ik weet niet, wil je misschien nog in twee woorden zeggen... Nou, twee woorden is misschien een beetje weinig. Maar zo van, ja, waarom juist het rozenkransgebed zo belangrijk is? Waarom we dat juist zouden moeten bidden?
0: Ja, dat eigenlijk vind ik altijd, als je de rozenkrans bidt, dan kun je zoveel gebedsverhoring ook krijgen. Dat ik denk, ja, we moeten het ook allemaal echt meer gaan bidden. Hoe mooi zal het zijn als we het allemaal elke dag kunnen doen. Dat er zoveel gebeden verhoord worden en we zoveel zielen eigenlijk kunnen redden.
1: Ja. Heel veel dank. Fijn dat je eventjes wilde vertellen over inderdaad bidden bij jullie in het gezin. En met name over de rozenkrans. En nou, tot een volgende keer, wellicht.
0: Graag gedaan.

0: Kun jij, Dennis, misschien gewoon zo afsluitend nog even zeggen waarom juist het Rozenkransgebed zo, zo belangrijk is, zo...
1: Het is Maria zelf die dat heeft uitgelegd, hè, aan Lucia, een van de zienietjes, en Fatima, een van de herderskinderen. En die heeft gezegd van jullie moeten bidden voor de zielen die anders niet naar de hemel gaan. En daarbij ook het Rozenkransgebed bidden. Ja, ik hoef niet te zeggen, de hele kerkgeschiedenis is vol van heiligen ook. En mensen die heel vaak hebben verwezen naar dat Rozenkransgebed. Louis Grignon de Montfort bijvoorbeeld, maar ook anderen. We weten dat Maria de brug is naar Jezus, hè, onze voorspeekster. En via dat Rozenkransgebed doe je dat vanzelf. Dan ga je daarin mee. En zij wijst de weg naar Jezus, dus dat is heel gemakkelijk.
0: Ja, en je zou haast kunnen zeggen door de weg naar Jezus als het ware zo massaal, hè, met zoveel te bewandelen, maak je de weg ook weer om dat de genade ook weer kan terugkeren door de kinderen. Maar sowieso naar de wereld maak je eigenlijk dan ook weer open.
1: Ja, ja. Inclusief ons eigen hart.
0: Ja, zeker. Daar moet het beginnen. Hè? Ja. Daar moet het beginnen, ja.
1: Mensen kunnen zich gaan aanmelden via kerkennood.nl of nog makkelijker meteen kerkennood.nl/kinderen.
0: Ja.
1: En dan krijg je, als je je e-mailadres achterlaat, krijg je een pdf toegestuurd met het boekje. En daar zit er dus de uitleg bij van hoe doe ik het Rozenkransgebed en met de blijde geheimen erbij. Met kleurplaten die gaan over de blijde geheimen. En ook een kleine introductie over wat vraagt eigenlijk Maria van ons. En ik moet zeggen, Fatima komt natuurlijk wel heel vaak terug. En het is een actie die ook door de paus al verschillende keren zelfs is genoemd en aangemoedigd.
0: Ja.
1: Via het Angelusgebed ook.
0: Ja. Dennis, ik wil jou bedanken voor een andere bijdrage dan normaal, maar heel erg leuk. Nou, en zoals gezegd, deze aan tafel met hebben we natuurlijk in het bijzonder besteed aan de actie 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor eenheid en vrede. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 29. Plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 22. Nathemahar haalde een hand door zijn haar. Ze is een gecompliceerde vrouw. Als zij er niet was geweest, zou een of andere keizer ons onderhand in zijn geheel hebben opgeslokt. Elke vrijheid die we hebben, elk beetje onafhankelijkheid dat Koesh bezit, is aan haar te danken. Ze heeft genadeloos moeten zijn om zich staande te houden tegenover een macht als Rome. Ik zeg niet dat ze er niet toe zou overgaan mijn dochter weg te vagen als een lastig insect. Maar ze heeft er geen reden voor. Quintus Blandinus zal Koesh verlaten. Over een paar weken is hij weg, met zijn invloed erbij. Niemand anders zal zich erom bekommeren met wie ik getrouwd ben of wie mijn dochter is. Caroline krabde op haar hoofd. Misschien voelde ze zich bedreigd toen ze zag dat ik Sissen benaderde. Waarom? Sissen zal het niet toegeven, maar zo belangrijk is hij niet. Ik denk dat ze gezien heeft dat ik een brief aan hem wilde geven. Misschien dacht ze dat ik... Een ijskoude rilling liep over haar rug. Ze had het verband al lang gelegd, als om de omstandigheden er niet waren tussen gekomen. Het ene drama had zich op het andere gestapeld en daardoor was haar denken ontspoord. Ze was er zo zeker van geweest dat Sissen haar vader was. Die mogelijkheid had haar denken verward. Misschien dacht ze dat ik onderdeel ben van de samenzwering, bracht ze zacht uit. Samenzwering? Theo fronste zijn wenkbrauwen. Caroline, waar heb je het over? Zei haar vader. Ze had nooit iets over Sissens plannen gezegd tegen Nathemahar. Zelfs Theo wist er niet vanaf. Ze was in de verleiding geweest om het hem te vertellen, maar had besloten dit bezwarend bewijs tegen de man die haar vader kon zijn voor zich te houden. Maar de tijd van discretie was voorbij. Ze vertrouwde deze mensen haar leven toe. En nu moest ze hun ook het leven van de koningin en van Sissen toevertrouwen. Sissen is van plan om de Kandake te doden, zei ze. Nathemahar knipperde met zijn ogen. Wat zei je daar? Die dag dat ik stiekem het paleis van de koningin ben binnengegaan, je betrapte me in een alkoof, weet je nog? Zo, zei Theo lijzig. Ik ben blij te horen dat mijn schip niet de enige plek is waar je stiekem bent gekomen. Zelfs koningen en koninginnen schijnen je niet buiten te kunnen houden. Ze sloeg geen acht op hem. Ik verstopte me in die kleine kast omdat ik met Sissen wilde praten als hij klaar was in de kamer ernaast. Ik weet het nog, zei haar vader. Zijn gezicht stond roerloos. Wel, toen ik verstopt zat in die alkoof, hoorde ik Sissen praten met zijn trawant. Ik heb de naam van die man niet gehoord, maar ik zou zijn gezicht herkennen. Ze maakte plannen om de Kandake te doden en het op een ongeluk te laten lijken. Ze zweeg even om na te denken. Sissen is van plan haar boot te laten zinken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het te laten plaatsvinden tijdens een uitstapje in de lente.
Maar Sisen zei dat de koningin de reis had uitgesteld tot de zomer. Hij zei tegen zijn medeplichtigen dat ze tot juli moesten wachten met het uitvoeren van hun plan. Karilene wreef haar voorhoofd. Ik herinner me dat de medeplichtige furieus was over het uitstel. Ik geloof dat hij bang was dat de koningin hem voor die tijd geruïneerd zou hebben. Ik kon ook niet alles verstaan. Nathemahar was verstijfd van schrik. Ze reist half juli naar Alexandrië. Ze is van plan het koninklijke vaartuig te nemen. De Kandake kan niet zwemmen. Karilene, waarom heb je me niet al maanden geleden over die samenzwering verteld, meteen toen je het had gehoord? Haar leven is nu in gevaar. Haar vader was ontzet. Karilene schoof ongemakkelijk heen en weer op haar kruk. Om het leven van de koningin te redden, had ik Sisen kwaad moeten doen. Het plan zou pas 4 maanden later plaatsvinden. Ik dacht dat ik wel op tijd een oplossing kon bedenken om hen allebei te redden. Haar vader stond op. Ja, duurt nu geen 4 maanden meer. We hebben nog maar een paar weken totdat ze aan boord gaat van dat schip. We moeten haar waarschuwen. Ik denk dat ze het al weet, zei Karilene. Ik neem aan dat ze daarom een huurmoordenaar op me heeft afgestuurd. Toen ze zag dat ik heimelijk met Sisen praatte, moet ze hebben gedacht dat ik mee in het complot zit. Ze weet niets van een complot, Karilene. Ze is nog steeds van plan om naar Alexandrië te reizen. Als haar hoofdschatbewaarder hoor ik dat te weten. Alle plannen voor dat koninklijk bezoek aan Egypte gaan gewoon door. En wat belangrijker is, Sisen is niet gearresteerd. Hij loopt nog net zo opgeblazen door het paleis te paraderen als altijd. Kandake zou hem bij het eerste gerucht van een complot hebben laten opsluiten. Theo schraapte zijn keel. Misschien wacht de koningin om iedereen die bij het plan betrokken is op te pakken. Als ze die Sisen op vrije voeten laat, leidt hij haar misschien naar anderen in de samenzwering. Haar vader nam Theo's woorden in overweging. Dat zou ze me verteld hebben. Niet als ze geloofde dat je dochter er deel van uitmaakte. Nathemahar viel terug op zijn plaats. Hij dacht zwijgend over Theo's woorden na en schudde toen zijn hoofd. Het is gewoon niets voor haar. Als je haar verraadt, slaat ze snel toe. Nee, ze weet er niets van, ik weet het zeker. Ik wil er niet over doorzaniken, zei Theo op verontschuldigende toon, maar het lijkt een belangrijk detail. Als de koningin geen dure Kushitische huurmoordenaar heeft gestuurd om Karilene te doden, wie dan wel? Nathemahar nam een slok uit zijn drinkglas. Ik heb mijn hersens gepijnigd om een antwoord te vinden. Maar dat heb ik niet, moet ik toegeven. Ondanks je vertrouwen in haar geloof ik toch dat alles in de richting van je koningin wijst. Het spijt me, Nathemahar. Karilene had er geen idee van wat ze ervan moest denken. Ze bukte om een paars blaadje op te rapen dat aan haar teen plakte. Ze wreef over het vage blauwe spoor dat het leer van haar sandalen op haar voet had achtergelaten. Ze waren goedkoop geweest en ze gaven af als ze vochtig werden. Maar ze had ze gezien op de markt in Meroe en vond het ongewone ontwerp en de kleurige kralen mooi. Ze schoot zo snel overeind dat ze bijna van haar kruk gleed. Mijn sandalen, zei ze ademloos. Dat zijn je blote voeten, merkte Theo op. Misschien moet je stoppen met drinken van weet ik wat er in je kelk zit. Ze schudde haar hoofd.
Dit is serieus. Op de dag dat ik Seesens gesprek afluisterde, droeg ik mijn Cushitische sandalen. Ze zijn heel opvallend. Blauw leer met rode en witte kralen. Je hebt ze me zien dragen, Theo. Theo keek hulpzoekend om zich heen. Zijn ze heel mooi? Daar gaat het niet om. Ik droeg ze naar het paleis omdat het mijn enige Cushitische schoenen zijn. Ik wilde niet opvallen. Haar vader richtte zich op. De bedienden dragen geen kleurige schoenen in het paleis. Ze worden geacht onversierd leer te dragen. Geen kralen. Ze knikte. Ja, dat viel me op toen ik in het paleis arriveerde. Ik was bang dat iemand me ernaar zou vragen, dat ik vragen zou krijgen over al mijn kledingstukken eigenlijk. Maar dat deed niemand. Nadat ik me verstopt had in die alkoof, hoorde ik Sissen weggaan. Ik probeerde naar hem te gluren van achter de gordijnen, maar Sissen draaide zich om. Ik weet zeker dat het me lukte om een hoofd in te trekken voordat hij me zag. Maar je voeten waren zichtbaar, raadde Theo. En Sissen zou je opvallende sandalen hebben herkend. Natema haar zette grote ogen op. Caroline perste nadenkend haar lippen op elkaar. Je moet er rekening mee houden dat het donker was in de gang. Het zou moeilijk zijn geweest om zo in detail op te pikken. Tenzij hij haviks hoger at. Of een haviks oog, aangezien hij er maar één heeft. Waren de gordijnen dicht in de kamer waar hij dat gesprek voerde? Vroeg Natema haar. Caroline knikte langzaam.

0: Ja, de ramen waren bedekt met een zware stof. Lampen vormden de enige lichtbron. Zijn oog zou gewend zijn aan het donker. Hij zag je sandalen en herkende ze. Toen wist hij dat je gehoord had dat hij plannen maakte om de koningin te doden. Zo'n los eindje zou niemand willen laten hangen. Theo trommelde met zijn vingertoppen op het tafelblad. Ik heb die mensen nooit ontmoet, dus mijn conclusies hebben niet het voordeel van persoonlijke kennis. Als ik naar de naakte feiten kijk, lijkt de koningin nog steeds de meest logische keus. We weten met zekerheid dat ze Carilinee gezien heeft met die Cécène. Hij wendde zich tot haar. Ze weet dat jij Nathemahars dochter bent. In haar ogen moet je dat een motief geven om haar dood te willen. Om wraak te willen voor wat je ze ouders heeft aangedaan. Ze kan makkelijk geloven dat jij deel uitmaakt van die samenzwering. Of Cécène sandalen gezien heeft in het donker en ze heeft herkend, is een slag in de lucht. En bovendien ver gezocht als je in aanmerking neemt dat hij blind is aan één oog. Hij zou een motief hebben om jou dood te willen als hij wist dat je hem hebt afgeluisterd. Dat geef ik toe, maar de kans is klein. Carilinee trok aan haar oor. Maar als Cécène achter de aanslagen op mij zit, wil dat zeggen dat de Kandake niet op de hoogte is van het complot. En dan is haar leven in gevaar. En we moeten haar waarschuwen, zei haar vader. Aan de andere kant, als de Kandake al weet van Cécène's snode plannen en gelooft dat ik met hem in het complot zit, dan moeten we je zo ver mogelijk bij haar uit de buurt houden, zei Theo. Nathemahar keek Carilinee onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Laat u als levende stenen voegen. Veel geliefden, doet weg alle boosheid en bedrog. Maakt een einde aan intriges, jaloezie en laster. Wees als pasgeboren kinderen begeerig naar de geestelijke onvervalste melk die uw wasdom zal schenken ter zaligheid. Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren. Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Maar ook een steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen. Ze stoten zich omdat ze het woord weigeren te gehoorzamen en daartoe waren ze ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit het duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk, vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. Dierbare vrienden, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen u te onthouden van zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel. Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven. Dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren, bij nader toezien God om uw goede daden verheerlijken op de dag dat Hij komt rechtspreken. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen terwille van de Heer, aan de keizer als het hoogste gezag en aan de stadhouders, omdat zij door hem zijn aangesteld om boosdoeners te straffen en hen die het goede doen te eren. Het is de wil van God dat gij door een goed gedrag de onwetendheid van onverstandige lieden tot zwijgen brengt. Leeft als vrije mensen, maar maakt als dienstknechten van God, van de vrijheid, geen voorwendsel voor de ondeugd. Betoont eer aan allen, bemint de broeders, vreest God, eert de keizer. Tweede lezing uit een homilie van de priester Origenes over het boek Jozua. Als levende stenen worden wij opgebouwd tot huis en altaar van God. Wij allen die geloven in Jezus Christus worden levende stenen genoemd volgens het woord van de schrift. Gij zijt toch levende stenen, gevoegd in de bouw van de geestelijke tempel tot een heilige priesterschap, om geestelijke offers op te dragen die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Wanneer het gewone stenen betreft, zorgt men, zoals bekend is, ervoor eerst de hardste en sterkste stenen te gebruiken om de fundamenten te leggen. Dan kan men er zeker van zijn dat daarop het gewicht van het hele gebouw kan rusten. Als het echter de levende stenen voor deze geestelijke tempel betreft, wie dienen dan tot fundament? De apostelen en profeten, zoals Paulus leert. Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de hoeksteen onze Heer Jezus Christus zelf is. Om u, die dit hoort, te bekwamen voor de bouw van deze tempel, om een van de stenen te kunnen zijn die het dichtst bij het fundament liggen, moet ge weten dat Christus zelf het fundament is van het gebouw waarvan hier sprake is. Want de apostel Paulus zegt: niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Gelukkig degenen die op zulk een edel fundament een Godgewijde en heilige tempel hebben gebouwd. Maar in deze tempel die Gods kerk is, moet ook een altaar staan. Daarom denk ik aan allen onder u die als levende stenen hiervoor in aanmerking komen, die zich ijverig toeleggen op het gebed en die dag en nacht hun gebeden richten tot God en Hem hun smeekoffers aanbieden. Met hen bouwt Jezus zijn altaar. Maar let er eens op hoe deze altaarstenen worden aangeprezen. Zoals Mozes in de wet had voorgeschreven, zegt de Heilige Schrift, bouwde men een altaar van gavestenen, stenen die niet met ontbijtel waren bewerkt. Wie zijn deze gavestenen? Deze gave en onbewerkte stenen kunnen de heilige apostelen zijn, die door hun eensgezindheid en eendracht samen het ene altaar vormen. Want er wordt van hen vermeld dat zij allen eensgezind waren in het gebed en baden met de woorden: Gij zijt het Heer die aller harten kent. Wie eensgezind, eenstemmig en één van geest konden bidden, zijn wellicht waardig om samen één enkel altaar te vormen waarop Jezus het offer opdraagt aan zijn Vader. Maar ook moeten wij ons inspannen om allen eensgezind te zijn in woorden en gedachten, om eensgezind te zijn en niet toe te geven aan partijzucht en ijdelheid. Wij moeten volharden in saamhorigheid en eendracht. Dan kunnen ook wij misschien geschikte stenen voor het altaar worden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: We gaan de Rozenkrans bidden. We gaan speciaal bidden voor zegen over de missie van Radio Maria. Voor zegen over het leven van alle luisteraars. We zullen vandaag ook bijzonder bidden voor de zielenrust van alle overleden luisteraars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. En overwegen wij een kort moment in stilte de kruisdood van Jezus.

0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus.

0: Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 21ste week voert de kerk ons binnen in de geheimen van onze verlossing met woorden uit het boek Wijsheid: Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de wet, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw, verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet laten. Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde fariseeën, reinigt eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant vanzelf rein. Dit is het woord van God. Eerst de instelling van mijn geest controleren. In het gebed mag ik helemaal mezelf zijn. Ik hoef niet op mijn tenen te lopen. Ik hoef me ook niet kleiner voor te doen. Hij ziet me zoals ik ben. En zo ziet hij mij het liefste, zoals ik ben. Zo word ik door hem aanvaard. Dingen die bij de waardering van mensen een rol spelen, zijn voor hem van geen belang. Want waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Heerst de geest van laten rusten dus bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me staande zijn aanwezigheid te binnen. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Geen schepsel, staat er in de brief aan de Hebreeën. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan hem hebben wij rekenschap af te leggen. Hebreeën 4:13. Ik maak een gebaar, niet om een eventueel tekort aan werkelijke eerbied te maskeren, maar om die eerbied nog te laten groeien. Dan neem ik de houding van het gebed aan, zorgvuldig erop lettend, een houding te kiezen die uitdrukking is van mijn verlangen om God te ontvangen. Een houding ook die helpt deze openheid en ontvankelijkheid voor God te laten groeien. Belangrijker nog dan de lichamelijke houding is echter mijn totale levenshouding. Wil mijn gebed echt zijn, dan moet het mijn hele leven bezielen. En dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, dus de motiveringen van mijn hart, mijn innerlijk, daden wat eruit komt en werkzaamheden, het geheel van mijn daden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik mij erop voor de ontmoeting aan te gaan met de Zoon van God in zijn mens geworden gestalte, in wie de Vader zijn geheimste gevoelens ons heeft uitgedrukt. Eerst in het korte geschiedenis overzien. Jezus is in Jeruzalem. Daar laat hij het doelbewust tot een openlijke confrontatie komen met de religieuze leiders van het volk. En tot tweemaal toe noemt Jezus de fariseeën huichelaars. Mensen die leven voor de schijn, voor de buitenkant, voor het oog van de mensen. Hij verwijt hun exclusieve aandacht voor het uitwendige. Want het gaat God juist om het hart, om het innerlijk. De hoedanigheid van het menselijk hart of van zijn innerlijk bepaalt of iets rein is of onrein. Het gaat er dus niet om bijvoorbeeld dat de beker en schotel rein zijn, maar of je hart, de binnenkant, waarachtig rein is. Het gaat om wat elders een grotere gerechtigheid genoemd wordt. Eén die de gerechtigheid van de schriftgeleerden en fariseeën ver overtreft. Matthäus 5:20. En daarmee effent Jezus het pad
voor de aanbidding van de Vader in geest en waarheid. Nooit zal een mens zo ver komen dat hij zich dit woord van Jezus niet hoeft aan te trekken. Daarin is altijd groei mogelijk. De zuiverheid van hart is immers een eindtijdelijke gave, een zaligspreking, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Maar van die algehele, uiteindelijke zuiverheid van hart, daaraan mogen wij nu al door de Heilige Geest een begin beleven. Het is gemakkelijker om in persoonlijk contact met Jezus te blijven wanneer ik hem op een bepaalde plaats zie. En hier is dat de tempel. Hij ging naar de tempel. Ook kan ik mijn eigen geestelijke plaats zien, mijn plaats tussen de mensen, groot en klein, maar vooral mijn plaats voor God. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik mag groeien in een innerlijke kennis van Christus de Heer. Niet een verstandelijke kennis, maar een smakende kennis, een ervaringsrijke kennis. En dat is een kennis die ik opdoe in de ervaring van Hem en die mij ertoe brengt Hem daadwerkelijk na te volgen. De overweging. Ook vandaag klinkt er weegeroep uit Jezus' mond, wee u. Als we alle weeroepen uit de evangelieteksten van gisteren, van vandaag en die van morgen, dan is het overigens Monica, dan krijgen wij eigen lezingen van Monica, maar met de lezingen van de woensdag van de 21ste week, dan staat dat er ook, dan staat bij elkaar, zouden we die allemaal bij elkaar optellen, dan komen we op het getal 7. 7 is het getal van de volheid. En hier is het de volheid van het kwaad. Jezus laat het kwaad tot zijn volheid uitgroeien, om het dan te beantwoorden met de volheid van zijn nog grotere liefde. Waarom zegt Jezus vandaag in het evangelie wee u? Niet omdat de fariseeën en de schriftgeleerden tienden betalen van zelfs de kleinste kruiden, want de liefde wil ook het kleinste aan God geven. Tienden van zelfs de kleinste kruiden. U denkt maar aan het ene talent en de 2 muntjes van de arme weduwe en de 5 broden en de 2 vissen. Maar Jezus roept wee, omdat ze dat kleine, maar toch o zo goed zichtbare doen om aan het echt grote, de binnenkant, die onzichtbaar is, niets te hoeven doen. Die binnenkant is de liefde in de gestalte van, zoals Jezus zegt, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. In hun zorgvuldig gecultiveerde wetsobservantie zoeken de fariseeën zichzelf. En dat gaat ten koste van waar het in de wet eigenlijk om gaat. Om rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, dat is een ander geven waar hij recht op heeft. God geven waar God recht op heeft. En waar het in de wet ook om gaat, om barmhartigheid. Dat is een ander meer geven dan waar hij recht op heeft. En trouw, dat is nog meer dan rechtvaardigheid en barmhartigheid. Trouw is rechtvaardig en barmhartig blijven voor wie je ontrouw is geworden. Iemand die je heeft laten vallen. Trouw is bestand tegen onrecht en ontrouw. En dat is de houding van God tegenover zijn volk. Dat volk dat vanaf het begin Gods trouw aan het verbond beantwoord heeft met trouweloosheid. Denken wij maar aan de aanbidding van het gouden kalf. De mensen gingen dus in hun trouweloosheid tot het uiterste. Maar Jezus mocht van zijn hemelse Vader tot het uiterste gaan in zijn trouw. Toen hun boosheid tot het uiterste ging en zij hem wilden vermoorden, gaf Jezus hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Zo staat er bij Johannes 13. We kunnen deze weegroepen dan ook alleen goed verstaan
wanneer we ons ervan bewust zijn dat Jezus' hart tegenover zijn tegenstanders zacht is gebleven en liefdevol, bereid om zelfs zijn laatste druppel bloed voor hen te vergieten, tot vergeving van hun zonden. Nu Jezus in de woorddienst tot ons diezelfde bereidheid heeft uitgesproken, wil hij het niet bij woorden laten, maar zich ook metterdaad aan ons geven, zijn lichaam en zijn bloed, tot vergeving van onze zonde van trouweloosheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, eenvoudig, van hart tot hart, zoals met een goede vriend, meer lettend op echtheid dan op vorm en vormelijkheid. Dan laat ik me door Jezus naar zijn Vader leiden. Het is voor de rechten van zijn Vader dat Jezus zo onvervaard opkomt, bij de Vader mijn hart uitstorten en een onze Vader bidden.

0: Frisch gehen auf die Herrscher der Erde und kommen zusammen die Fürsten gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihr Joch. Doch der Himmel wohnt, lacht ihr und der Herr spottet ihr. Dann spricht er zu ihnen in seinem Zorn. Er will sie in seinem Himmel.
1: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
3: Beste luisteraar, u gaat luisteren naar de eerste van twee programma's waarin ik het Duitsstalige boek Taboe bespreek. Ik gaf deze twee afleveringen de titel mee over oude en nieuwe taboes. Wat is, beste luisteraar, een taboe? In eerste instantie dacht ik aan iets waar niet over gesproken mag worden. Iets is in bepaalde kringen taboe. Daar rust een taboe op, daar zwijgt men over. In tweede instantie dacht ik aan de wijze waarop het woord vaak in mijn jonge jaren gedurende de jaren 60 en 70 gebruikt werd. Toen ging het vaak over een sterk gevoelde noodzaak alle taboes te doorbreken. In de context van die jaren werden die taboes slechts alleen maar als negatief te duiden verbodsbepalingen gezien. Bepalingen die de menselijke vrijheid in de weg zaten en die dus op radicale wijze opgeruimd moesten worden. Door het lezen van het boek Taboe, dat de Oostenrijkse katholieke psychiater Raphael Bonelli vorig jaar publiceerde, werd mijn begrip van een en ander aanzienlijk verruimd. De prikkelende ondertitel van zijn boek luidt: Was wir nicht denken dürfen und warum? Wat we niet denken mogen en waarom? Al snel realiseerde ik me tijdens het lezen twee dingen. Ten eerste, het woord taboe is in de westerse geschiedenis een relatief nieuw woord. En ten tweede, de betekenis van taboe gaat veel verder dan een simpel verbod dat onze vrijheid inperkt. Het gaat om een relatief nieuw woord. Het woord taboe begon pas vanaf de 19e eeuw in de Europese talen door te dringen. De eerste Europeaan die het gebruikte was de beroemde wereldreiziger en kaartenmaker kapitein James Cook. Toen deze in het jaar 1777 in zijn dagboek zat te schrijven over zijn belevenissen op de Tonga-eilanden in de Stille Zuidzee. Bij het schemerlicht van een olielampje schreef hij toen: taboe in het algemeen betekent verboden. Maar, zo realiseerde hij zich meteen, voor de Polynesiërs die hij op die eilanden ontmoet had, stond taboe voor veel meer dan een simpel.